0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberem, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de May City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de May City komt you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020...

0: 0800-4641-46, 2-46. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Op uitnodiging van mevrouw Rosita Leeflang was ik afgelopen zaterdag 13 december in het gebouw van Nax aan de Thompsonstraat voor een conferentie, een bijeenkomst, een debat over immaterieel erfgoed, waaronder ook cassico-muziek en nog vele andere zaken bespreekbaar werden gemaakt. Verschillende inleiders waren actief bezig en het leuke ervan, het was ook interactief. De bezoekers konden ook meedoen en vragen stellen en opmerkingen maken. Dat maakt het levendig natuurlijk. Leuk om erbij te zijn. Je ziet dat Suriname haar best doet om cultureel sterk te zijn in het Caribisch gebied. Mooie presentatie, goede bijeenkomst, inhoudelijk sterk. De opkomst kon beter, als je dan mij vraagt voor zoiets. Maar desondanks, niet het vele is goed, het goede is veel. En ik was daar. Voor Mart Radio heb ik een opname gemaakt. En ik denk van oké, we zenden het uit en u kunt eruit halen wat u nodig vindt. En waar nodig kunt u de organisatie ook ondersteunen op uw manier. Immaterieel erfgoed, ja, breed begrip. Allerlei zaken kunnen daar vastgezet en vastgelegd worden. Trouwens, ik moet u ook vermelden dat het een vrij lange bijeenkomst was. Ongeveer 1,5 uur, misschien 2 uur zelfs. Een korte onderbreking, pauze. Maar het is vrij intensief, belangrijk. En natuurlijk voor onze luisteraars die vooral zich bezighouden met cultuur, dan is dit een mooie voeding, food for thought. U gaat uw oren gewoon de kost geven. En het is informatie. En wat u ermee doet, dat laat ik aan u over. Dit is Mart op straat, in het gebouw van Nax aan de Thompsonstraat. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En wellicht tot de volgende keer. Taboe.
1: Ik vraag u om uw mobiele telefoon alsjeblieft op stil te zetten. Het programma voor vanavond. We gaan allereerst straks luisteren naar de inleiding van Sandra Kleene. En daarna hebben wij, zij verzorgd, dus de keynote. Daarna gaan we een korte pauze inlassen om het allemaal een beetje te laten bezinken. En na de pauze hebben we onze paneldiscussie, waarbij we ook stellingen zullen poneren. En waarbij u dus ook de kans heeft om vragen te stellen over het onderwerp.

vandaag dat we niet alleen met elkaar praten, maar dat er aan het eind van de avond, nou niet vanavond al, want anders gaat Anita me heel raar aankijken, maar dat we een document gaan produceren na vanavond en omdat we toch wel concrete acties bij elkaar willen vergaren vanavond, ook al is het maar één actie. Feit is dat we na vanavond daarmee doorgaan en vooral ook met elkaar in gesprek blijven over het onderwerp immaterieel erfgoed, de verbinding van onze natie. Ik zal mezelf ook even op een adequate manier voorstellen, want hoe komen we plotseling op immaterieel erfgoed? Ik heb mijn bachelorstudie gedaan in geschiedenis aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En ben afgestudeerd op het onderwerp Kaseko, de ontwikkeling van de Kaseko in Suriname. Tussen 1920 en 1990. En ik ben daarna naar Nederland vertrokken om mijn masters te doen. En dat heb ik gedaan in museum en erfgoed. En de specialiteit, mijn onderzoek wat ik daar heb gedaan, is immaterieel erfgoedbeleid. Dus hoe maak je beleid in musea en erfgoedinstellingen. En een van mijn conclusies is dat zelfs in Nederland er nog geen musea zijn die het beleid voor immaterieel erfgoed ook hebben opgenomen in hun bestaande beleid. Dus ook daar is het vrij nieuw. Vanuit Nederland zijn er diverse immaterieel erfgoedelementen. Bij de UNESCO zijn er 5 ingeschreven, voor een land als Nederland, 5 elementen, waarbij Rotterdam Carnaval ook een van ze is. Het is een van de grootste evenementen die wordt gehouden in de zomer in Rotterdam. Wat Nederland wel heeft, is een hele goede organisatie, het heet KIEM, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij zorgen voor de registratie van het immaterieel erfgoed. Zij helpen ook de organisaties, de erfgoedgemeenschappen, om hun elementen te documenteren en als ze daarvoor voelen, ook voor te dragen. En die organisatie is opgezet vanuit het ministerie van OCW, dus het ministerie van Onderwijs in Nederland. En misschien moeten we vanavond elkaar de vraag stellen of we ook een nationaal instituut nodig hebben die gaat werken aan immaterieel erfgoed en de ontwikkeling daarvan in Suriname. Dat is een vraag die ik nu bij u neerleg. Daarmee wil ik gaan aankondigen onze keynote spreker voor vanavond. Zij heeft 2 bachelors in haar zak, met name als sociaal-cultureel werker en in agogische wetenschappen en een mastertitel. In 2017 behaalde ze namelijk haar Master of Arts aan het IGSR met haar thesis De opkomst van de creatieve industrie in Suriname. Ze werkte langer dan 30 jaar voor het directoraat cultuur en heeft tijdens haar carrière ook deelgenomen aan ICESI en ICESI voor immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO, dat was in Marokko. Maar ze heeft ook zorg gedragen voor de begeleiding van Carifesta, u weet, in het Caribisch gebied, diverse eilanden. En ze is initiatiefnemer en uitvoerder van Handicraft Festival en Competition en de Suriname Folklore Fashion Show. Ze richtte onlangs haar eigen consultancy op, Drisa Management Consultancy, Training en Coaching. Met de inleiding Immaterieel Erfgoed, de verbinding van onze natie, nodig ik uit mevrouw Sandra Kleeman.

Luísa, dames en heren. We spreken het al gezegd, mijn naam is Sandra Klienum. En vanavond is het voor mij een voorrecht om samen met u stil te staan bij iets wat ons raakt. Iets dat we ademen, iets dat we vieren, iets dat we beleven. En dan heb ik het over het immaterieel, cultureel erfgoed. Het zou mooi zijn als u

0: eerste plaatje in het licht kon zien. Maar ik denk dat als je nu kijkt naar, eigenlijk naar deze foto, wat doet het op bij u?
1: Dat is een pot.
0: Wat ziet u?
1: Een pot.
0: Een pot?
1: Een pot.
0: Eigenlijk, ja. Ik denk dat het zo...
2: Nee, maar ik ga het weer aandoen.
0: Ja, ja, ja. Maar alleen dat ze even kunnen zien wat... eigenlijk op deze foto is. Wat ziet u als u er naar kijkt? De stad.
1: Oh, de
0: gebouwen. Oh. Oké.
2: Je moet een beetje luider praten.
0: Gebouwen hoor ik. Maar zijn er zaken die u opvallen waarvan u zegt van... Het komt me bekend voor. Niet.
1: Dat is op onze binnenstad een beetje.
2: Zijn er mensen op die
3: foto?
0: Ja, er zijn mensen. Er zijn mensen. Precies, het is een feest. Het is het lichtjesfeest. Dit is een foto die de afgelopen dagen rond is gegaan. In verschillende gebieden. En wat beeld het uit? De Wani feest. Het lichtjesfeest. Ik heb hiervoor gekozen omdat India heeft weten bewerkstelligen dat gedurende de 20e vergadering van de UNESCO, waarbij er gesproken wordt over bescherming van het immaterieel erfgoed, is het India gelukt om het Diwali feest als element te laten plaatsen op de erfgoedlijst voor immaterieel erfgoed. Voor India is het de 16e keer dat ze het hebben weten te bewerkstelligen dat er een element geplaatst wordt op de werelderfgoedlijst. Dus ze zijn blij. Maar eigenlijk moet ik vertellen dat ik heb gevoeld die verbondenheid. Op het moment waarop de mensen zagen van hé, hey, de Wali is geplaatst op die werelderfgoedlijst. Het was dicht bij de mensen. Het is bekend. Mensen vanuit Trinidad, mensen vanuit Guyana, allemaal stuurden berichten. Heb je niet gezien? Heb je niet gezien? De Wali is geplaatst op de erfgoedlijst, iemand die erfgoedlijst. En dat zegt nog wat. Ik begin hiermee omdat dit ons heel dicht brengt bij het onderwerp van vandaag. Immaterieel erfgoed en de link die er gemaakt moet worden naar nazivorming. Want immaterieel erfgoed wordt ook genoemd levend erfgoed. En vanavond zal ik u meenemen in wat immaterieel erfgoed precies is, waarom het een krachtige rol speelt in onze samenleving en vooral hoe het kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Surinaamse natie. Ik zei het al, van 8 tot en met 13 december, dus vandaag is de laatste dag, heeft er in India de 20e sessie plaatsgevonden van de UNESCO, waarbij er gesproken wordt over bescherming van het immaterieel erfgoed. En als lidstaat van het verdrag, want er is een speciaal verdrag voor immaterieel erfgoed, en dat is het verdrag van 2003. Suriname is ook lid. En als lid hebben we het recht, maar ook die verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze vergadering. want soms zegt men ja, is die geld, etc. Maar voor ontwikkelingslanden is het belangrijk om deel te nemen. En daarom zorgt de UNESCO ervoor dat er voor de ontwikkelingslanden altijd een fonds is waarop ze aanspraak maken om deel te nemen aan zo'n vergadering. Tijdens deze sessie worden er twee belangrijke voordrachten gedaan. Het gaat in eerste instantie om de lijst van immaterieel erfgoed dat dringend beschermd moet worden. In onze samenlevingen zijn er bepaalde elementen vanuit onze cultuur die verloren dreigen te gaan. En het is dan belangrijk dat wij als samenleving, ook de wereld, ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. En als het dringend is, dan kan een verzoek gedaan worden aan de UNESCO om ervoor te zorgen dat dit erfgoed geplaatst wordt op de lijst van immaterieel erfgoed dat dringend bescherming verdient. We kunnen in Suriname kunnen we denken aan de oude Arawakse taal. Hoe vaak horen we het? En dat is ook echt, wanneer we praten verdreven, dat we zeggen binnen 15 jaar weet niemand meer dat zoiets heeft bestaan. Heel wat landen hebben gebruik gemaakt daarvan. Maar ook Suriname kan dat doen als we in elk geval een lijst beginnen op te maken van alle cultuurelementen uit de verschillende etnische groepen die belangrijk zijn. En het tweede dat wordt besproken tijdens deze vergadering is de representatielijst van het immaterieel erfgoed. Dat wil zeggen, alles waarvan we vinden, alle elementen waarvan we vinden dat die beschermd moeten worden. We hebben vanuit de regio, ik heb drie landen uitgekozen uit de regio, van wie hun elementen is toegelaten om geplaatst te worden op die werelderfgoedlijst, dus van immaterieel erfgoedlijst. Deze is van Belize. En het is Belize gelukt om Christmas Bram en Sambai traditie uit Gills Point, ook bekend als Manate, te plaatsen op die werelderfgoedlijst. Voor Belize is het de tweede keer dat het is gelukt om elementen te plaatsen op de werelderfgoedlijst. Daarvoor hebben ze de Garifuna language, music en dance laten plaatsen op de werelderfgoedlijst. Maar ook Barbados. Dit is nog een van de foto's van Sambai. Maar Barbados heeft hun sociale en culturele tradities van de zogenaamde landships weten te plaatsen op de lijst bescherming immaterieel erfgoed. En u moet dat zich voorstellen dat het zijn meer in de trant van de marine. Zo gaan de mensen gekleed. Het is ook zo'n organisatie. Je wordt geïnstalleerd, etc. Maar er zitten Afrikaanse elementen in die heel erg uniek zijn voor de samenleving. Ook die zijn geplaatst. Hier ziet u dat de kinderen al heel vroeg leren om de cultuur van met Afrikaanse elementen van de landships. En daar hebben we als laatste, dat is Haiti. We kennen Haiti van de vele onregelmatigheden, etc. Het is Haiti gelukt om een element te plaatsen op de erfgoedlijst, immaterieel erfgoedlijst. En dat is de kompa, ook bekend als de kompas. En dat is een danssoort waarmee eigenlijk de Haiti-diaspora probeert in alle regio's proberen ze dit te brengen. Of het nou is in Europa, of het nou is in Azië, overal proberen ze het over te brengen. En het is zeer populair, deze pompa. Ik heb u deze beelden laten zien. Alleen dat u een beeld kreeg dat wij als Suriname opruisen van levend erfgoed. En dat we ook werelderkenning verdienen. Dat betekent dat we ook ervoor zullen moeten zorgen dat onze elementen ook geplaatst worden op de lijst van de UNESCO. Ik heb, toen ik bezig was met deze presentatie, ben ik tegengekomen dat in 2023 dat er een training is geweest waarbij mensen zijn getraind hoe ze moeten werken aan de nominatie. Uit 16 Caribische landen, waaronder Suriname, zijn er meer dan 70 personen getraind. Dat betekent, we staan heel dicht bij het plaatsen van een element op onze werelderfgoedlijst. Want er zijn mensen getraind om op te gaan met de UNESCO formulieren. ICH-01 en ICH-02. Over immaterieel erfgoed. Velen zullen zich afvragen, maar wat is dat eigenlijk? Immaterieel erfgoed wordt ook wel levend erfgoed genoemd, omdat het blijft leven, het leeft. En dat heeft te maken met alles wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het maakt deel uit van onze identiteit, van onze cultuur en de manier waarop we leven. In elk geval gaat het niet om gebouwen of objecten, maar het gaat erom wat leeft in de mens. We kunnen daarbij denken aan bepaalde tradities, rituelen die er worden toegepast, misschien bij de Javaanse samenleving, zwangerschap, geboorte, feesten, religieuze praktijken, omgangsvormen. Hoe je ook onze dedozo. Zijn specifieke zaken die in Suriname voorkomen. Maar hebben we die beschreven? Zijn heel erg belangrijk om geplaatst te worden op de lijst van immaterieel erfgoed. Verder moeten we ook denken aan muziek, dans en podiumkunsten. Zoals de kaseko. Vandaag is dag der kaseko. Heel belangrijk. Wat betekent het? Welke gemeenschappen dragen dat uit? Als we denken aan die Kawina, die Kamalang, die Bayakana, verhalen, zangstijlen en ook theater. Verder gaat het ook om de sieraden, de mooie sieraden die er worden gemaakt vanuit die culturen. Het borduurwerk, houtsnijwerken, voedselvoorbereiding, onze pomp. Er zijn zoveel verhalen over het ontstaan van die pom. Maar hoe gaat onze samenleving om daarmee? Want die pom die wij nu kennen, is geen pom die je elders gaat vinden. Dus het is ook iets wat op de lijst geplaatst zal moeten worden. Het maken van kutja. Moksalesi. Moksalesi is geen koprijs. Is gewoon moksalesi. En zo moeten we het brengen. Verder nog de plantenkennis. Onze ossodressies, technieken die er worden gebruikt binnen de landbouw en ook de ecologische wijsheid. Maar ook mythen, verhalen, spreekwoorden, historische vertellingen. Kort samengevat, als we praten over immaterieel erfgoed, dan praten we over een levende culturele DNA van een gemeenschap. Want het groeit mee met ons. Het verbindt generaties. En het geeft betekenis aan het dagelijks leven. Wanneer we praten over het verdrag van 2003, dat heb ik aan het begin aangegeven, dat immaterieel erfgoed is ondergebracht bij de UNESCO in een verdrag. En dat is getekend in 2003. Dan zijn er heel wat belangrijke elementen die daar mee gepaard gaan.

is zelf, als we praten over urgentie, er is sprake van een urgentielijst, er is sprake van een representatielijst, maar de UNESCO zorgt ook ervoor dat er borgingspraktijken zijn. De UNESCO zorgt ook ervoor dat er hulpmechanismen zijn om ervoor te zorgen dat immaterieel erfgoed dat het bewaard blijft. Maar wat centraal staat in al deze zaken is de gemeenschap. Geen enkel element uit een cultuur kan zonder een gemeenschap op de lijst worden geplaatst. Want de mensen moeten zelf bepalen of het werkelijk een deel is van hun erfgoed en hoe ze dat willen beschrijven. Verder heb je Living Heritage and Capacity Building. Dat is een speciaal programma dat ook ervoor zorgt dat organisaties, landen die plaatsing willen van hun elementen op het immaterieel, op de lijst van immaterieel erfgoed, dat ze fondsen kunnen krijgen daaruit. Het moet steeds een blijvende impact hebben. Maar binnen dit alles moet er ook rekening gehouden worden met mensenrechten. Transparantie, inclusie, culturele diversiteit en samenwerking van geïnformeerde toestemming. Immaterieel erfgoed betekent niet dat we achteruit moeten kijken. Het betekent juist dat we vooruit moeten kijken. We moeten kijken naar de toekomst. Want erfgoed is niet alleen cultuur. Het is een kracht. Het is een toekomst. Het is een ontwikkeling. Suriname in 2017 is Suriname toegetreden tot dit verdrag. Dus we zijn nu ook deel van het UNESCO-verdrag, waarbij immaterieel erfgoed beschermd moet worden. Maar vanaf we lid zijn geworden, zijn er wel een aantal trainingen geweest in hoe er gedocumenteerd moet worden en ook de inventarisatie. Maar officieel hebben we nog geen enkel element voorgedragen. Toch kunnen we zeggen dat er veel gebeurt, want als we kijken, NACS, de organisatie hier, die staat als enige NGO geaccrediteerd bij de UNESCO. Dat betekent dat NACS altijd een vertegenwoordiging kan sturen naar de vergaderingen waarbij gepraat wordt over de bescherming van het immaterieel erfgoed. Alleen is het zo dat deze vertegenwoordiger geen stemrecht heeft. Het is, en ik heb meegemaakt dat mensen soms een beetje boos werden, toen ze beseften dat op de lijst van Nederland, de erfgoedlijst van Nederland, dat er elementen uit Suriname geplaatst zijn. Mensen hebben hier hard gewerkt om delen van hun cultuur te beschrijven, zoals de koto, de anisa, de maroncultuur en de Surinaamse kamala. Die staan allemaal op de lijst van Nederland. Dus het kan dat er binnenkort ook een voordracht gaat zijn, zodat het geplaatst gaat worden op de werelderfgoedlijst van immaterieel erfgoed. Want wat gebeurt er? Als land moet je je eigen huishouding bijhouden. Dat wil zeggen, je moet eerst een lijst maken, nationaal, waarbij de elementen, zoals ze genoemd worden, eerst nationaal worden geregistreerd. En dan komt er onderzoek. Aan de hand van een aantal stukken moet er onderzoek gedaan worden om te kijken, voldoet dit element wel aan de voorwaarden om beschouwd te worden, om beschermd te worden. Is het wel immaterieel erfgoed? En van welke groep is het? Want het zijn de groepen, de gemeenschappen, die dit moeten voordragen of die dat moeten ondersteunen. Daarom is het heel erg belangrijk.

wij hebben als Suriname 3 opdrachten. We moeten inventariseren, we moeten documenteren en we moeten beschermen. En waarom is het belangrijk? Cultuur is niet statisch. Het gaat steeds door. Dat wil zeggen, wat we vandaag kennen, is morgen anders. Want door de verschillende invloeden verandert ook de cultuur. Om een voorbeeld te geven. We kennen de Surinaamse gamelan. Javaans van oorsprong. Maar het begint steeds weer een symbool te worden van Suriname. Wanneer je gaat voordragen, wie gaat voordragen? Welke gemeenschap gaat voordragen? Denk al aan de Tamina. Velen denken van het komt van de Afro-Surinamers. Maar het ontstaan van de Tamina, daarin zit ook een deel van onze inheemse gemeenschap. Wie gaat het nu voordragen? Als we over Kaseko praten, dan is dat een levend bewijs van onze cultuur. Want iedereen speelt Kaseko. Dwars alle etnische groepen spelen Kaseko. Ze zingen Kaseko, ze dansen. Als er even een Kaseko-lied wordt gespeeld, iedereen danst mee. Suriname is geen land van gescheiden culturen. Het is een samenklank. En dat moeten we behouden. En dan wil ik nu komen op het punt waarvoor we hier gekomen zijn. En dat is de rol van immaterieel erfgoed in relatie tot natievorming. Want natie is niet zomaar een verzameling van individuen. Een natie ontstaat op het moment waarbij mensen zichzelf gaan herkennen in de gedeelde waarden, verhalen, rituelen en praktijken. Immaterieel erfgoed speelt daar een belangrijke rol. Waarom? We herkennen daar onze gedeelde waarden. Collectieve geheugen, want de ene leert van de ander. Komt het voor in alle culturen. Maar ook wederzijds respect. Kruisbestuiving, maar ook de symbolen die onze gemeenschappen verbinden. Immaterieel erfgoed biedt een basis voor een gezamenlijke identiteit. Niet gebaseerd op afkomst, maar op waardering van onze culturele rijkdom. Onze diversiteit mag nooit een hindernis zijn, want het is onze grootste kracht. Tot slot. Immaterieel erfgoed is geen verzameling van oude gebruiken. Het is een levende richting. Het is een levende kracht die onze richting geeft. Het is de stem van onze voorouders. Het is de adem van onze toekomst. Het is wat ons vormt, wat ons verbindt, wat ons Surinamers maakt. En daarom is dit het moment om verder te gaan. Laten we onze tradities inventariseren. Laten we ze beschermen met trots en verantwoordelijkheid. Laten we ze delen. Nationaal, regionaal, maar ook internationaal. Want Suriname heeft iets te bieden. Onze muziek. Onze rituelen. Onze talen. Onze creativiteit. We zijn, het is niet alleen maar waardevol. Maar het is gewoon uniek. En daarom, Rosita heeft het ook eerder aangehaald, is het nu echt de tijd dat er gewerkt gaat worden aan een ICH, Instituut voor Suriname. Een instituut ter bescherming voor immaterieel, cultureel erfgoed. Een onafhankelijke, deskundige, apolitieke eenheid die stabiliteit biedt, continuïteit garandeert en onze erfgoeddragers ondersteunt. Want Suriname verdient het. Onze gemeenschappen verdienen het.
Onze voorouders verdienen het. Maar ook onze kinderen verdienen het. Want uiteindelijk gaat het niet om lijsten en dossiers.

0: makilas forose at bujers of kanse. Ang kans ang sama ng minatsis to ang tuwikalo ang datawita datar o kamins ka paseng sudinam sa kamins ka pa in Nederland. Di nu al ekalak elemente di wahi karahir so na wila heba o onse lees di dat alamal al dar ya bestaan. Moeto me daarom gaan vechten? We moeten het zien als een kans om samen te werken. Een kans om cultuur wereldwijd te laten schitteren. Een kans om te laten zien hoe erfgoed bruggen kan slaan. Tussen landen, tussen gemeenschappen, maar ook tussen generaties. Dames en heren, als wij ons levend erfgoed koesteren, dan bouwen we niet zomaar aan cultuur. Dan bouwen we aan een verbonden, zelfbewuste, trotse Surinaamse natie. Laten we voortgaan met vertrouwen. Met respect voor wat was, met liefde voor wat is en met hoop voor wat nog komt. Laten we ons erfgoed laten spreken. Laten we onze natie laten groeien. Laten we samen het Suriname bouwen waarvan we weten dat het mogelijk is. Dank u.
1: Het was niet afgestemd, hè? Ik hoor haar hetzelfde zeggen als wat ik zeg over het instituut. Dat was helemaal niet afgestemd. Dus om te zien dat er meerdere hoofden zijn die richting opdenken. Voordat we gaan naar de pauze, lijkt het me goed om 2, max 3 vragen te nemen. Voordat we dan gaan naar de paneldiscussie. En Joni was al meteen. Ja. Kan er iemand helpen met de microfoon? En dit.
2: Hi, goedenavond. Ik heb Sander een paar keer horen zeggen dat Suriname kan deelnemen aan vergaderingen van de UNESCO. Doen ze dat niet?
0: We waren er in elk geval dit jaar niet bij. Maar er zijn wel momenten geweest waarbij Suriname heeft geparticipeerd aan de vergadering, omdat we lid zijn van het verdrag van 2003, waarbij gewerkt wordt aan de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Dus Surinamers hebben wel geparticipeerd. En ik zei het, overheidsfunctionarissen kunnen financiering krijgen om te participeren, maar ook NGO's. En NACS is geaccrediteerd, dat wil zeggen, zij kunnen dan altijd participeren en NACS maakt er wel gebruik van dat er bij elke vergadering wel een vertegenwoordiger aanwezig is. Maar die mensen zitten ook apart. Ze zien als een soort watchdog van ze bespreken of te kijken hoe het toegaat in hun land, maar ze hebben geen stemrecht. Alleen overheidsfunctionarissen hebben dat.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens

0: CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaar.

0: Dus we gaan weer beginnen. Volgens mij zijn we zover. Wat we gaan doen, we gaan een panel discussie gaan we doen. Gaan we houden. Ik heb 3 stellingen genoteerd om die discussie aan te wakkeren, maar u weet het, we zijn, het hoeft niet heel speciaal in die richting te blijven. En daar gaan we over praten en kijken hoe ver we komen. We hebben ongeveer een half uur uitgetrokken, dus tot 8:30 ongeveer. Ik ga de panelleden aankondigen en ze vragen om naar voren te komen. Sherida Mormon, ze is ontwikkelingseconoom die zich maatschappelijk oriënteert. Applaus voor Sherida. Het is zo mooi gaan zitten. Marcel Pinas is internationaal kunstenaar en oprichter van Kiwi Wikoni en van het museum in Mongo. Is nog, je weet, die CV's zijn heel veel langer, hè, maar we doen korte versies. Applaus voor Marcel. Overigens, hij is net terug uit vers uit Martinique. En Marciano Dassai, wat heeft hij alweer gezegd? Nee, hij is ook bestuurslid van THJI. En hij heeft ook een element voorgedragen. De sociale structuur van de Surinaamse kampong. En hij is architect, Marciano Dassai. Dank jullie wel dat jullie op ons verzoek zijn ingegaan om vandaag hier met elkaar die discussie te voeren. De eerste stelling. Immaterieel erfgoed, dus dat zijn de levende tradities, verhalen, ambachten van Suriname, is effectiever, dus het immaterieel erfgoed is effectiever dan tastbare monumenten, om de nationale identiteit te versterken en om een winstgevende, duurzame toerisme sector te ontwikkelen. Ik lees hem nog een keer. Immaterieel erfgoed is effectiever dan tastbare monumenten om de nationale identiteit te versterken en om een winstgevende, duurzame toerisme sector te ontwikkelen. Is dit echt effectiever? Wie mag ik het woord geven? Sherida. Je zit het dichtst bij de microfoon, hoor.
1: Ik weet niet of het effectiever is, want volgens mij heeft het allemaal te maken met het proces. Want zoals ik het proces hier hoor, is er een hele hoop bij. Ik denk dat beide hun charme hebben. En gebouwd erfgoed, want dan kan je dat laten zien. Hè? Dus wanneer er bijvoorbeeld, zoals we nu zeggen, Paramaribo, ik wil het bijna noemen museum stap, met alle gebouwen die er zijn, et cetera. Dat kan je meteen laten zien, dus het is soms sneller om dat neer te zetten, toch? Terwijl het immaterieel erfgoed, daar moeten mensen het uitdragen. Eigenlijk kom je gewoon ergens aan en het verhaal moet verteld worden over de locatie. Dus daar zit storytelling bij en daar zit de beleving. Dus misschien niet effectiever als in zeg maar het proces, maar wel qua beleving is die combinatie een geweldige combinatie. Als je gebouwd erfgoed hebt en je kan een prachtig verhaal nog vertellen eromheen en je kan nog muziek en eten en alles dat immaterieel is eraan verbinden, dan heb je de perfecte combinatie. Is het er niet, is het een toch nog iets grotere uitdaging om dat neer te zetten. He, dan moet je dat voor je eigenlijk een lege plek hebben in het verhaal vertellen. Mm-hmm. Behalve bij die Diwali, die begrafenis en al die dingen die we hebben. Toch? Want Suriname heeft een hele hoop ervan. Dan kan je dat ook gewoon goed neerzetten. He?
0: En het verdienmodel?
1: Het verdienmodel is van beide. Dus die combinatie heeft een fantastisch verdienmodel. En ik denk dat wat vooral belangrijk is, het gaat niet om het verdienmodel specifiek, het gaat erom hoe verkoop je het. Wanneer je dingen verkoopt, heb je een verdienmodel. Okay. Of tenminste, dan kan je eraan verdienen. Zo het commercialiseren van wat we hebben, Dat kan op beide manieren, we moeten het gewoon goed verkopen.
0: Marcel?
2: In principe, ze versterken elkaar. Ze kunnen zonder elkaar. Mm-hmm. Maar het is simpel voor de kijk maar wat we bijvoorbeeld in Mungo hebben neergezet. Met het Mungo Festival. Die volop wordt toch. Dat leek, dat is iets dat uniek is, dat het origineel is. Maar natuurlijk, als het materieel erbij zou komen, zou het nog fantastischer zijn. Want zeg maar, in Mungo hebben we toch 45 objecten kunnen identificeren die we kunnen toevoegen aan het erfgoedlijst van Mungo.
0: Ja.
2: Van het materieel erfgoed van Mungo. Dus daarom moet er nog een goede weg, dat project van Waterkantief
0: opgeven.
2: Dus dat moet een bureau 3 of 4 of 5 komen. Voor de districten.
0: Ja, voor de districten.
2: Maar eigenlijk het gaat niet alleen om Paramaribo. We hebben ook heel wat erfgoed in de districten in Mungo. Maar als je ook naar kijkt in het binnenland van Suriname, is onvoorstelbaar. En eigenlijk wat er daar gebeurt. Dat is eigenlijk heel triest om te beseffen hoe wij omgaan met ons erfgoed. Want we snappen nog steeds niet dat dat inkomsten genereren kan zijn voor ons. Een simpel voorbeeld, als je kijkt naar het kunstwerk die ik maak. Weet je, het feit dat mensen het zien in het buitenland. Dan vragen ze zich af van, wauw, jongen, van waar kom je?
0: Mm-hmm.
2: Weet je, dan vertel je over die man en zeggen van, wauw. Dan moeten we zelf komen kijken hoe het daaraan toe gaat. En dan is die verdienmodel. Maar dan ga je ervoor zorgen dat mensen komen. Maar dan gaan we dus ook nog dingen gaan beleven. En het zijn die simpele dingen die ze willen meemaken. Bijvoorbeeld naar de kostrondje gaan met iemand. Dan betalen ze 25 euro om te gaan naar voor klanten. Maar dan eten ze de Chinese thuis, die eten ze gebakken
0: vis.
2: Voor hen is het een heel andere wereld. Maar jammer dat de overheid de creatieve mensen niet daarbij betrekt. Wanneer ze plannen maken, creatieve mensen. Die hebben heel veel ideeën, maar die moeten ondersteund worden door technocraten, zoals architecten. Want die kunstenaar die komt met geweldige ideeën, maar die weet niet dat hij als hij in elkaar zit dat het gaat instorten. Maar dan heb je architect nodig, dus samen met de wetenschapper, dan kunnen we daar heel mooi in.
0: Klopt, waarschijnlijk?
3: Helemaal eens. Immaterieel en materieel vullen elkaar aan, maar het grote verschil zit in het volgende. Materieel erfgoed is statisch. Die zetten vandaag neer na 100 jaar blijft hetzelfde, zoals de gebouwen in de binnenstad. Die moeten juist zo blijven, zeggen de regels. Immaterieel, zoals de spreker daarnet heeft verteld, is dynamisch. Het moet blijven ontwikkelen. Het moet zich steeds aanpassen, het mag aanpassen, omdat het op een gegeven moment ook aantrekkelijker moet zijn voor de nieuwe generaties, zodat het voort blijft leven. Het verschil is ook dat wanneer je jouw materieel erfgoed. Als het sterk is, dat blijft het voortbestaan. Maar immaterieel erfgoed kan doodbloeden. Zoals we bij de Javaanse cultuur hebben gezien. Er is gesproken over gamelan. Maar er zijn zeker 2 Ludruk en Terbangan die er niet meer zijn. Weet je, dus. En ik heb net geluisterd naar de uitdagingen. Er is geen geld. En vandaar ook de koppeling met hoe. Koppel je immaterieel erfgoed met commerciële activiteiten. En er zijn heel veel voorbeelden genoemd. Wat ik ook heb gehoord van de spreker is dat ze een koppeling heeft met de creatieve industrie. Wel, ik wil het even snel delen met u. Niet lang geleden was er een delegatie hier uit Indonesië, vanuit het ministerie van Creatieve Economie. En deze cijfers wil ik met u delen. Wij zijn een klein land in vergelijking met de landen in Azië. De GDP, totaal inkomen van Indonesië, is 400 maal meer dan wat wij hebben. Toch? Een creatieve industrie heeft een bijdrage van 90 miljard US dollars. Creatieve industrie alleen aan inkomsten van die 1300 miljard. waarvan 27 miljoen mensen in die sector zitten. En voor export vanuit de creatieve industrie, dat brengt per jaar op 23 miljard van die 90 miljard. En wat doen ze? Het zijn bijna dezelfde dingen die wij in feite hier ook hebben. Muziek. Toch? Klederdrachten. Ik heb hier een batik hem aan. Batik is op de werelderfgoedlijst, immaterieel van Indonesië. Maar het is dezelfde batik die we hier ook hebben. En zoals Sherida zegt, het is hoe je het verkoopt, hoe je het brandt. En die branding is dan wel belangrijk, want met die branding kan je beter verkopen en dan kan je geld verdienen. En ik weet als Rosita het heeft gedaan, ik heb op ChatGPT, omdat ik ook een presentatie moest houden voor die mensen vanuit de Surinaamse kant. Ik heb op ChatGPT gekeken naar wat zijn de potentiële creatieve industrieën die we kunnen exporteren. Weet je wat voor tevoorschijn kwam voor muziek? Kaseko. Dus ik denk dat wij heel goed moeten gaan kijken naar hoe wij die immateriële erfgoed kunnen koppelen aan die creatieve industrie. Ja. En het gaat niet alleen om toerisme hoor, het gaat om muziek, het gaat om art. En ik ben heel blij dat meneer Pina zegt dat we het moeten koppelen met de verschillende sectoren, omdat we elkaar moeten helpen. Er valt heel veel te verdienen aan immateriële erfgoed, maar we moeten het branden. Er kan geld komen als we het goed verkopen. Want als we alleen afhankelijk zijn van fondsen, dan is dat niet duurzaam. Dus ja, we hebben werk aan de winkel.
0: Dat is inderdaad zo. Maar en als je kijkt naar internationaal, ik vergelijk niet per se met Europa. Maar als je kijkt naar de biljoenen industrieën die er zijn om toerisme, dat sommige landen zelf zeggen, blijven jullie weg. Want jullie komen te veel naar hier, jullie ontregelen ons heel systeem. Venetië bijvoorbeeld. Of er is nog een voorbeeld. Maar Parijs, Louvre, je kan maar voorbeelden blijven opnoemen. Hoe komen wij zover om te zeggen van, want we moeten met elkaar gaan samenwerken. Hoe komen we zover, want we moeten niet alleen bij woorden blijven. Hoe komen we daar om met elkaar samen te gaan werken om ons immaterieel erfgoed te gaan exporteren?
2: Ik denk wat heel belangrijk is, het waarderen en het erkennen, dus van het eigenen. Dat we trots moeten zijn op wie we zijn, wat we zijn, waarom we zo zijn. En dat het niet alleen op bepaalde dagen, bijvoorbeeld laatst met 25 november, 50 jaar. Weet je, het was leuk om te horen bijvoorbeeld bij Radio ABC, dat weer 1 week lang alleen Surinaams nummer wordt afgedraaid. En wat about die andere 55 weken, snap je? Of 41 weken. Wat doen we dan? En daarom soms weiger ik om te zeggen van, ik ga iets speciaal doen omdat het 50 jaar gaat kunnen van vergeten. Ik ga het niet doen. Ik focus meer op die duurzaam, langzaam, langzaam draaien. We moeten toch heel veel respect hebben voor elkaar, cultuur. En uitdragen, wat uit te dragen is. En we moeten niet wachten op de overheid om te zeggen, maar gewoon opstaan en zeggen van, dit is wat ik ga doen. Een simpel voorbeeld van overdragen. Als kleine jongen heb ik gekend, ik zat op Abadu Konde, dichtbij Mungo. En dan zie je een VW-busje aankomen, dan stapt iemand uit met een afro, met een ministerpak die vier delen zo. En wie is het? Meneer Dobro komt op school om te presenteren zijn gedichten, derde klas, tweede klas. Begrijp je, dat zijn heel bijzondere dingen. Een ander ding is bijvoorbeeld Kaleke Puja. Iedereen in het binnenland kent Kaleke Puja. Is bruggenbouw. Begrijp je, en dat is wat er in principe een beetje ontbreekt. Dus de nation building. Respect hebben voor elkaar. Waarderen voor elkaar. Want bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. Toen ik begon in Mungo. Er zijn mensen van, maar meneer Pina, je discrimineert hoor. Waarom gaat u in Mungo en u focus op de Maron? Ik zeg, weet je wat er is gebeurd? In de jaren 90 was het een probleem. En die Maron zorgde voor het probleem. Dus als Maron, ik heb daaronder geleden, dan denk ik van, wat is mijn bijdrage om het probleem op te lossen, om die trots weer naar boven te brengen en om te dealen met andere mensen, om te gaan beseffen van, hé, hey, zo willen ze in het bos. Maar zijn ook mensen, ze hebben waarden en normen, ze hebben iets ook toe te voegen aan wat er is in de wereld. En daarvoor moeten we openstaan. Dus, ja. In een nutje.
0: Wat is je vraag? hoe komen we daar? Hoe komen we om ons immaterieel erfgoed te gaan exporteren?
1: Door over te gaan tot actie, omdat we heel veel praten.
0: En wat is die actie?
1: En wat we doen is dat we iedereen werkt. Hij werkt. Iedereen heeft zijn ding. We werken nog in zuilen. Dus we werken nog vrij gefragmenteerd, wat niet erg is. Omdat je alvast begint te werken aan je eigen. We moeten het, en ik weet niet of we, ik denk niet dat we moeten wachten op de overheid. Maar zoals NACS, VHI, al die organisaties er zijn, net zoals we hier bij elkaar komen, moet er ook die drive gaan ontstaan waarbij we zeggen, laten we alles het begin. Eén keer per jaar komen al die cultuurorganisaties en zeggen we, luister, dit is wat we gaan doen, dit is our planning for this year en zo gaan we het trekken. Het moet, weet je, want als we op elkaar blijven wachten, of die overheid of een andere organisatie, et cetera, gaat het niet gebeuren. Dus bijna wil ik zeggen van, het is een opdracht naar ons hier, Marcel, Machano, Sherida, Rosita, let's do something. Laten we ervoor zorgen dat we alles het one time in a year bij elkaar komen en data sharen en kijken hoe we verder kunnen gaan om tot een goede organisatie te komen. Want zoals je dat zegt, al die landen die zijn ergens, ze zijn verder enzovoort, ze willen bijna mensen niet, maar ze zijn nog niet eens daar. Mm-hmm. Ik bedoel, we komen met z'n allen natuurlijk, dat is een goed voorbeeld waarbij we samenwerken, toch? Dus niet alles is komen en kwijt. We hebben de hier decemberperiode, everybody comes to Suriname. We hebben een kalender waarbij alles, in december is er een kalender. De rest van het jaar is er geen enkel kalender.
0: Klopt.
1: Toch? Activiteiten, nakdago en we komen, weet je, we komen niet bij elkaar. Dus misschien is dat juist iets waarvan we zeggen, let's start small. En stap voor stap dat we zeggen, dit is wat we gaan doen. En dat we van daaruit verder gaan. Want ik zie Tanuja hier, ik zie zoveel mensen.
0: Sandra hier.
1: Ja. En ik bedoel, kijk, ik denk van, we moeten gewoon bij elkaar komen.
0: Ja. Oké, maar zijn we er af?
3: Ja. De vraag is, hoe start je met export?
0: Ja.
3: We zitten in een periode waar het heel makkelijk is. Heel makkelijk. Makkelijker dan tevoren. Vanwege dit ding hier.
0: Ja.
3: Hiermee, als je de juiste mensen hebt. Die fotograaf die daar is bijvoorbeeld. Ik weet dat hij elke dag op Facebook is.
0: Ja.
3: Als je dit goed kan begrijpen, kan je in één slag die export die je wil willen, direct doen. Je moet goede mensen hebben die kaseko of die gamelan of weet ik veel wat, dat kan exposen naar buiten toe. En als je één keer een goede maakt, kan je 20 tot 30 miljoen views krijgen. En ik weet dat het kan, alleen denk ik dat we moeten komen met een strategie. En als we praten over kaseko, weet ik dat, ik ben geen kaseko-expert, maar dat liedje van Luma die ding. Is kaseko toch?
0: Kawina.
3: Is kawina, in ieder geval.
0: Of kawina.
3: Dat was zo ver gekomen dat het internationaal publiek heeft bereikt. En het was zo populair. Dus ik weet niet waar het, of het goed is gegaan of niet goed is gegaan. Maar ik weet dat het potentie heeft en zo ook die kaseko. Dus het heeft een strategie nodig. En het eerste wat we moeten doen is via social media, via YouTube, via everything. En dat je hoeft niet echt TikTok, geen CNN te hebben of op CNN te wachten om naar je toe te komen. We kunnen alvast die hype creëren voor onze immateriële erfgoed in de wereld. Dat is een concrete eerste stap.
0: En daarvoor kunnen we jongeren betrekken, want ze horen van al die sociale media. En daarmee doen we ook aan overdracht. U wil iets zeggen?
2: Ik wil wel dat de panelleden noemen, hè, van hey, we moeten niet op de overheid wachten. We kunnen heel veel zelf doen. Maar let op, waarom we vandaag bij elkaar zijn gekomen, is omdat we, tenminste de inleiding van mevrouw Kleinman, is dat, dat hoe kunnen wij in zaken immaterieel erfgoed krijgen op de wereld erfgoed lijst, dacht ik. En het betekent dat we vragen dat de overheid een actieve rol op zich neemt. En dan zou eerder voor mij de strategie zijn van hoe kun je de overheid zodanig niet overtuigen of dwingen dat zij dat tot een prioriteit gaan maken. En dus ik denk, ik wil ook dat u, dat de panel dat daar naar kijkt.
4: Dat we niet willen wachten op de overheid, is dat zij aangaan geven van, Marcel, doe jij dit in het district? Nee, er is een probleem, wij staan op en wij beginnen te doen. En gaandeweg het proces komt de overheid. Begrijpen, dus je moet ergens beginnen. Want van hun, zij begrijpen het niet. En u moet je niet vergissen, wij als creatievelingen die bezig zijn op het veld, wij hebben een dubbele werk om te doen. We moeten de mensen bewust maken van waar mee we doen. We moeten de overheid ook gaan onderwijzen. Want die snappen helemaal niet waarmee we bezig zijn. En dat zorgt voor heel goed voor een frustratie. Maar even zeg maar die parlementariërs. Die minister, je nodigt ze uit bijvoorbeeld voor een opening. En die man zegt, hij heeft geen interesse. Begrijp je? En hoe ga je dan met zo'n overheid verder? Je kan niet verder. Begrijp je? Je moet door blijven gaan totdat iemand komt en zegt van, ik voel je, ik wil je ondersteunen. En dat is hoe gaan we verder. De meeste projecten waarmee we nu bezig zijn in Suriname, geld komt niet van de overheid. Hè? Begrijp je dus.
1: Gefragmenteerd werken. Wanneer we inderdaad, dus we moeten apart als organisatie naar de overheid, maar ook samen. Want het moment dat we dat niet doen, dan heb je de mogelijkheid dat iedereen alles met je kan doen. Dus ik denk dat wanneer we zeggen dat we, dus ik denk aan een dubbele strategie, two-way street. Eén, samenkomen, at least one. Want als wij niet in staat zijn om samen te komen, dan hoe willen we dat die overheid dingen doet voor ons? Maar wanneer je samenkomt en je zegt van, dit hebben wij als strategie, als mixed organisaties, toch? Dus dat betekent dat we naar binnen, naar ons moeten kijken. Dit hebben we als strategie en dit is waar we de volgende weg doen. We hoeven maar één doel te hebben. Een paar dingen, een erfgoedlijst. Toch? We hoeven nog niet eens alle andere doelen te hebben die we, weet je, want men zegt ook als je honger hebt, je hebt niet te veel. We willen maar één doel. Dus ik vind het goed dat u zegt, één doel. We willen een lijst hebben waaraan we gaan werken. Laten we daar als organisaties over eens zijn. Two-way street, twee sporen beleid. In de tussentijd individueel, dat iedere organisatie ook ervoor zorgt dat je op TikTok komt op dingen. Weet je, dat je een aantal dingen ook gewoon in je eigen handen zelf doet. Ik denk dat dat van belang is. Want zolang we dat niet doen, kan iedereen met ons doen wat ze willen.
5: Goedenavond, mijn naam is Bazemov. Bedankt voor alles wat ik tot nu toe heb gehoord. Ik sluit me aan bij wat u al eerder hebt gezegd met Mbaba. We zouden moeten komen tot een bundeling van organisaties. Dus mijn vraag naar u, mevrouw Lieman, is van, hebt u ook contact gemaakt met andere organisaties? We zijn bezig met een aantal bevolkingsgroepen in het land. Seniorenorganisaties die ook diezelfde doelstellingen hebben. Indien ja, komt er een bundeling. Indien nee, gaan we proberen om ze zover te krijgen of gaan we gewoon rustig door? Best in het klein staan ze. Voor mij is die bundeling in elk geval belangrijk.
0: Dank u wel. Dit is onze eerste stap eigenlijk, sinds we bezig zijn. En ja, ik kom eraan. En de roep voor bundeling is dus vandaag eigenlijk naar boven gekomen. Maar als u me kent, meneer Balsemhoff, ik hoor dingen en ik laat ze niet allemaal voorbij gaan. Ik weet niet of zij weten, al weten, maar ze zijn al deel van de bundeling intussen. dan weten ze het bij deze. Maar het is de bedoeling dat we verder gaan met datgene wat moet gebeuren. Ik wil wel als voorbeeld geven wat Sherida net zei. Toen wij pas waren opgericht, we bestaan sinds 3 jaar. En wij wilden al meteen van oké, Kaseko, wat moeten we doen? Er moet een nationale lijst komen. We gingen in gesprek met onze partner Nax. Mevrouw Sabor zegt, Rosita, we vechten al zo lang voor de nationale lijst en het komt maar niet. We hebben onze krachten gebundeld. We zijn samen gegaan naar cultuur. Niet één keer, een paar keer hebben we gelobbyd. Weet je, iedere keer weer, dan was het dit. We hebben bijgedragen van, kunnen we hiermee helpen? Want een jurist en dit en dat en zo en zo. Maar we bleven maar, weet je, dan komt er een nieuwe directeur cultuur. Dan moet je weer van voren af aan beginnen. Maar je mag niet moe worden. En uiteindelijk, toen we het nieuws kregen van er is een nationale lijst, waren we zo van, wacht even, man. Van waar komt die lijst plotseling in? Maar we waren al bezig. Dus feit is wel dat we zetten niet alles, weet je, in de pers, om dat zo te noemen. Maar we werken wel hard. En ik denk dat die bundeling en ook dat instituut waar wij het onafhankelijk van elkaar vandaag over hadden, dat we met de bundeling ervoor moeten gaan zorgen dat het instituut er komt, waardoor we weer langzaam aan die stappen kunnen maken. En ik ben niet iemand echt van langzaam aan. Niet dat ik. Maar het is met dat aan alle SS boente. Maar oké. Maar we zijn wel bezig, weet je. En die bundeling moet komen. Is dat het antwoord op de vraag? Of nog niet goed genoeg? Wanneer?
6: Is er al contact?
0: Nee. Nee. Nog niet. Nee.
6: Ik wil wel iets wat ik vroeger word. Dat is in vorig jaar.
0: Wacht even. Eigenlijk. Nee, ik ga eerst naar Derek. Ogenblikje.
7: Derek, sorry.
8: Goedenavond. Derek Gelderop, artiestleider van NAC.

0: Thank you. Ik heb een van die vragen. Ik ben sowieso iets met de panelleden. Maar ik denk, we kunnen ook een beetje afkijken hoe Jamaica heeft gedaan met reggae. Zij hebben reggae gemaakt tot een nationaal muziek voor Jamaica. Dat is gepromoot en dat is al wereldwijd gewoon bekend. Ik denk dat veel andere landen ook hebben ze ook bepaalde muziekstijlen. Dan heeft de overheid wel een input gedaan om het te maken tot een nationaal muziekstijl. Dus we moeten even kijken hoe andere landen het hebben gedaan. En tijdens van de overheid, ik denk veel mensen ook, er moet komen een ministerie van cultuur en geen directoraat. Want de directoraat is klein, maar een ministerie kan heel veel doen. Ja.
1: Klopt, de waarde van cultuur, onze identiteit. Ik ga naar deze meneer.
2: En Eva, Rosita, ten aanzien van Jamaica, ik deel het met hem, dus wat hij zei. Mm-hmm. Ik heb gestudeerd in Jamaica en wanneer de taxi pakt van de airport, is alleen maar reggae. Je gaat naar de winkel, is alleen maar reggae. We zitten op de art school, alleen maar jelly, aki en saltfish. Weet je, luister naar de radio, alleen maar reggae.
1: Ja.
2: Zeker 70%. Begrijp je waardoor het gaat leven? En wanneer je weggaat van Jamaica, ga je weg met 10, 15 CD's.
1: Je koopt reggae op de airport, ja.
2: Maar dat moet veranderen hier. Begrijp je? Soms je op een bepaalde radiostation, dan is het zo met reggae naar het. Terwijl wanneer je naar Puerto Rico gaat, hoor je niet eens aan Casseco. Begrijp je? Dus die mindset, die bewustwording. Het waarderen van het eigene. Dat moet meer gaan profileren. Dus.
1: Ik ben ook naar Jamaica geweest en ik kan dat beamen wat je zegt.
3: Goedenavond, mijn naam is Kilian Magnat. Aansluiten op Daryl, wat Daryl zegt. Ik dacht, Mighty Sparrow is ook geboren in Grenada. Maar is groot geworden in Trinidad. Zeg ik het goed? Tobago? Ja. En daar hebben ze, heeft de overheid zijn hele collectie opgekocht en een museum ook voor hem gemaakt. Dus zo zie je maar hoe men daar cultuur waardeert. Ja, maar ik heb een persoonlijke vraag aan meneer Pinas. Want u had het over die polo-boto, hè? En in het verleden keek ik vaak naar en ik vond het spannend. Maar een verdachte zag ik, ik dacht twee ministers met sterke arm die togen naartoe. En ik dacht dat ze daar hebben ingebroken met breekijzers, het was een heleboel gedoe. En ik heb nooit meer polo-boto gezien of gehoord. Ik zou graag weten hoe dat zit, als het er nog bestaat. Maar ik heb het nooit meer gezien of gehoord.
2: Dus eigenlijk, het heeft weer te maken met die waardering voor je eigen cultuur. Dat politici niet, in principe niet begrijpen waarmee we eigenlijk bezig zijn. Ja, waarmee we bezig zijn. Want bijvoorbeeld via HI toen, meneer Stan, die nu minister is. Je kent het project, die AFS-project.
1: Oh, ja.
2: Toen was Mungo Shining, het enige wat we nodig hadden, was een duw. En we hebben toen een proposal gemaakt, we kwamen in Amerika van ongeveer zoveel duizend US dollar. Maar toen hadden ze het museum opengebroken en toen hebben we een kort geding aangespannen. Even de overheid. En we zouden donderdag de overeenkomst gaan tekenen. Maandag werd ik gebeld dat ik bij de minister op kantoor moet komen. Ik kwam daar aan. Meneer Pinas, u heeft de overheid voor het gerecht gezet. Dus u komt niet meer in aanmerking voor het geld. En dat geld zou we gebruiken om Mungo een poes te geven. 50% van het geld zou gaan naar marketing. Dus mensen zouden niet kunnen komen naar Suriname. En niet naar Mungo komen, begrijpt u? Dus de overheid maakt alles kapot. En daarna komt die COVID, dan ben je weer met het grondgerecht gemaakt. En zeg maar, in 2023 zijn we weer opgezet en zeggen van nee, dit kan niet. Want de gemeenschap vragen naar, je ziet die jongeren, die leven naar het moment van het festival. En dan zeg je van, weet je, je kan het niet zo blauw laten voor alles wat we hebben geïnvesteerd. Dus gelukkig zijn we nu weer bezig om alles bij elkaar te brengen. Gelukkig, mevrouw Dani heeft toezeggingen gedaan, lokaal overheid daar. Dus we zijn nu op een goede trek. Ik denk, maar ook niet echt, maar ik denk volgend jaar dat we weer die polo moeten gaan.
1: Ja, ik weet nog, we zijn volgens mij begonnen in 2013 met 100 mensen op een festival. En we zijn, ja, in 2019 waren er 5000?
2: Nee, 15.000? Dus je bent van hier, in Nederland kwam je ook tegen en zij schreef een artikel over mij. Toen ik uit Nederland kwam, ook met die sieraden. Ja. Dus daar is het eigenlijk begonnen. En zij heeft vanaf het begin ook het hele proces ondersteund. Rosita. En toen we waren begonnen, en eigenlijk je bracht ook die mensen van de jazz. En die kwamen ook naar Mungo. Dus zo hebben we alles voor elkaar gekregen. Dus dat muzikanten, theatermakers, iedereen naar Mungo komen. En zo hebben we het project heel langzaam opgebouwd. Met die lokale mensen. Dus daarom is het heel belangrijk. Als je een project doet, moet de gemeenschap ervan profiteren. Als de gemeenschap er niet van profiteert, mag je het vergeten. En toen in 2013 hebben we het eerste festival gehad. Hebben we 1500 bezoekers gehad. En het laatste festival hadden we 2018. Dat is een finale, dat is een bezoeker. Per dag. Weet je, dus we kunnen het. Maar we moeten alleen bij elkaar komen en dat werkt.
1: Oké. Je hebt een vraag. Ja, Debbie, kom maar.
4: Marina Festival is het dit jaar wel, toch? Marina Festival.
1: Is er Marina Festival dit jaar volgens mij?
2: Nee.
1: Nee.
2: Marina
1: volgens jou. Dat is iets anders.
4: Nee, maar een festival is er wel. Ik
1: ben
4: niet
1: op de radio.
2: Nee.
1: Oké. Dan, we gaan niet de tweede stelling doen, want het is al 9:15. Maar ik wil toch een afsluitende advies. Vanuit het panel, idee, want Anita schrijft alles op. Hoe gaan we verder? Wat moet er na vandaag gebeuren? Wij vanuit de stichting kunnen natuurlijk organiseren, maar met een bundeling kunnen we veel meer, groter gaan. Wat moet er gebeuren na vandaag? Ik begin bij Marjane. De omgekeerde richting, ja.
5: Eigenlijk heb ik al gezegd, dat Rosita, we moeten vanaf nu bundelen. En ik ben aangevraagd. nee, inderdaad, we moeten vaker bij elkaar komen. Er zijn al elementen op de immateriële erfgoedlijst, de nationale erfgoedlijst. En dan moeten we even kijken hoe we die kunnen brengen naar een hoger niveau. Zoals ik heb gezegd, het Jara Kepang is een nationaal erfgoed. Het wordt dan hopelijk samen met Indonesië ingediend als UNESCO immaterieel erfgoed. En dan kunnen we in feite, als VJI die informatie heeft, kan die dan delen met de anderen. Weet je, waardoor we veel meer kunnen zetten op de lijst en dat we meer kunnen branden. En mijn advies is om te kijken naar hoe we die jongeren, want er zijn geen jongeren vanavond, maar hoe je die jongeren, en ik denk dat meneer Pinas dat heel goed kan, hoe je ze kan interesseren om mee te helpen om branding te doen, want dat kan heel makkelijk.
1: Ik was trouwens benieuwd naar de mensen die zijn getraind door de UNESCO in 23, maar je weet niet wie ze zijn. Want ik heb er somewhere iets over gehoord, maar ik heb ook nooit namen gezien, want eigenlijk zouden die mensen, ze zijn getraind om te helpen naar de UNESCO te gaan. Eigenlijk zouden we die mensen moeten gaan opsporen om te kijken.
6: Ja.
1: Of ze onderdeel daarvan kunnen zijn. Want dan is de capaciteit er al. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
7: Het is
1: een
7: deel van het plan, dus.
1: Dus, ja, nu wel. Want Sandra heeft het genoemd en het schiet me net te binnen, ja.
5: Ik denk dat, al heb je de mensen die zijn getraind, maar ze moeten, je hebt ook data nodig. Dus je hebt onderzoek nodig. Dus ik weet dat die training belangrijk is, maar je moet echt op het veld zijn om die data die je nodig hebt. En data is gekoppeld, onderzoek is gekoppeld aan finance. Weet je, dus het is een cirkel. Maar je moet ergens beginnen ermee.
1: Ja.
5: En het makkelijkste is om te kijken hoe je geld kan verdienen ermee. En dan heb je eigenlijk alles opgelost.
1: Juist. Oké, dus data, geld verdienen met data. En de mensen opsporen. Gaan kijken hoe aan die mensen komen.
8: Maar in 2016, 15 en 16, zijn er ook al mensen getraind. Toen was er een regionaal project met een Nederlandse Antillen en Suriname. Daar zijn mensen ook getraind in hoe te nomineren.

0: at nakasuot at hindi nagdaan.
1: Ano, tapos yung bagay water ni Melissa. Yeah. Yeah. Okay, finala. Ba't ka ba't ka ba't na pandaak niya? Aksi?
2: Kung kami ng hador, that is better?
1: Microphone me.
2: Hador ho, that is better? Pero ideya ko ng ta ay better ka. And then, dibundaling. And in principle, alkar ho on the field. When that is here, as a balanari. Bijvoorbeeld als het gaat om mungo, dan moet het dubbel zo hard werken om mensen achter het idee. Dus bijvoorbeeld een bedrijf of zo. Want die, meestal is het zo van, dat is Brunswijk gebied of dat is, dat we niet geld daarin gaan investeren. Begrijp je? Dus en dat moet een beetje weg. En natuurlijk die ondersteuning, wanneer we bezig zijn. En de lokale mensen dat ze komen naar Mungo. Want niet daar is het ook het probleem van. Het is te ver. Begrijp je? En dan moet ik, daar zetten we bussen in. Om mensen van hier
1: naar Mungo te
2: bezoeken. Ja. Soms zijn ze niet. Begrijp je? Dus die aandacht, die waardering voor het eigenen. Dus daarom praat ik over het eigenen. Dat langzaam op gang moet komen. Want die ondersteuning hebben we nodig. Als wij die ondersteuning van Frans Vianen krijgen en die ondersteuning van uit Martinique krijgen, uit Nederland, waarom komt die ondersteuning niet uit Suriname? Dat moet ook een beetje bezig houden. Want ik ben nooit gevraagd om iets te doen hier bij de Anton de Kom Universiteit, maar ik ga wel naar de West Indies, Chicago University. Begrijp je me? Dus ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Of je wordt niet erkend, omdat ik geen PhD heb. Begrijp je, ik heb wel die ervaring van mijn voorouders, van wat ik heb meegemaakt. En dat moeten we niet onderschatten, hè?
1: Ja.
2: Begrijp je, maar ja, maar ik wou niet van die titel.
1: Als er iemand ook advies heeft hoe we het bedrijfsleven kunnen uitleggen. Want de eerste vragen die ze stellen wanneer je komt met je project, hoe verdienen we terug aan je idee? Je investeert in je eigen mensen als je met cultuur, kunst en cultuur bezig bent. Je investeert in je eigen mensen, maar commercieel is dat, het is al zo moeilijk. Ik ben er echt mee gestopt hoor. Ik stop mijn energie in andere dingen nu dan om bedrijven te vragen. Maar bedrijven zouden ook cultuurfonds. Ik roep ook al zoveel jaren samen met andere mensen, waarom is er nog geen cultuurfonds? Waarbij je een project kan indienen, je komt er aanmerkingen voor en weet je moet natuurlijk leveren, resultaten moeten er zijn. Waarom is er nog geen cultuurfonds? Dat bedrijven geld daarin stoppen. Er komt een commissie die het beheert. Het komt ook maar niet. Dus, Sherida.
3: Waarom? Omdat dezezelfde bedrijven hebben dus nu, ze zitten in een coalition voor milieu. Want milieu is sexy.
0: Mm-hmm.
3: En ze zitten in een coalition voor milieu, want dan voldoe je aan SDG's, standaarden, etc. En die bedrijven zijn, ze zijn allemaal gebundeld, ze geven geld daarbij, Conservation Foundation volgens mij. En er is een regular amount dat ze daar neerzetten. En hoe komt dat? Die milieugroep heeft een geweldige lobby opgezet. Omdat ze wel één doel voor ogen hadden. En soms is dat we daarna moeten kijken. Dat we gewoon één helder doel voor ogen moeten hebben. Zodat we dus niet op een gegeven moment denken van, weet je wat, dat gebeurt op een gegeven moment. Along the way, we don't like each other anymore. Along the way, vind je dat hij te veel shine. Along the way hebben we allerlei issues waardoor we niet meer samen kunnen werken. Dus laten we onze issues gewoon voor onszelf houden en één doel kiezen. En dan van daaruit weer verder werken. So not everything at once. En inderdaad, dat van de bedrijven, ja, ze kunnen wel aan anderen geven. Tegelijkertijd leven we in een soort economisch bestel waarbij bedrijven ook ze willen ook een lans voor, ze krijgen tig aanvragen.
0: Ja, klopt.
3: En wanneer ze moeten kiezen tussen in hun mind kansarme community versus waar ze mooier voor staan versus een event of zo, dat niet zo shiny misschien nog is in hun mind, dan ga ik de keuzes maken, toch? Dus awareness en krachtiger zijn als cultuurorganisaties. Bij elkaar komen en de one purpose neerzetten met elkaar. Mag ik een applaus voor de panel? Dank jullie wel. We hebben werk en we gaan dat ook doen. We gaan ook eerst even december vieren. Oruyari jugu jugu. We kunnen jullie niet betalen, maar we kunnen jullie wel een leuk aandenken geven. Ik vraag aan typisch bij die cultuurorganisaties. We vragen altijd dat de groepen gratis doen. We vragen dat de mensen, kunstenaars gratis optreden. Ik geen vier verwijt, hè, maar het zijn wel de dingen waar we onvoldoende bewust van zijn dat het juist geld opleveren, dat het werkgelegenheid is.
1: Ja.
3: Een whole other way van werkgelegenheid.
1: Absoluut.
0: Ja, sorry dat ik dat.
3: Gerlin, Sandra mag ook erbij. Yeah. Jullie krijgen een presentje van ons, een aandenken aan de Nationale Dag van de Casico en aan dit initiatief. Vandaag is de geboortedag van lieve Hugo. Hij zal 91 jaar zijn geworden. Dan krijgen ze geen brasa van je met snel, direct stroom. Ja, kijk. Kijk. Nou. Nogmaals, dank jullie wel voor jullie bijdrage en op weg naar de bundeling.
0: De volgende activiteit is?
3: Hoogstwaarschijnlijk in februari. Ja. Uiterlijk maart, maar we komen bij jullie terug. Ja, zeker weten. Mag ik nog een applaus voor de panel? Morgen is de Faustin Vissa op de tennisbaan van Torarica. Ik heb 4 kaarten bij me. Dat heb ik nog over voor wie een kaartje moet. 650 SED. En het gezelligste feest van het jaar. En dat gezegd hebbende wil ik u bedanken voor het aanwezig willen zijn vanavond. Wij gaan verder aan het werk als bestuur en het document zullen we zeker opsturen, aanbieden, officieel, want we gaan uitleggen wat erin staat, zodat het niet in een lade belandt, aan het directoraat cultuur, maar we willen ook gaan naar de minister van Onderwijs, daar ontvangen worden. Volgt u vooral onze Facebookpagina, als u op Facebook zit, zijn we op Facebook, Stichting Casico. Maar daar proberen we natuurlijk zoveel als mogelijk te delen van onze journey. En dat gezegd hebben we, nogmaals dank u wel en tot de volgende keer. Ja.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters.

0: wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing.

0: vermissing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond. Time to relax. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk via www.radiomart.nl. Het is nu 9 minuten over de klok van 10. En zoals gebruikelijk natuurlijk een programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik heb ook een gast bij me vanavond. En die zal me ondersteunen. En daar gaan we een gezellige uitzending van maken. Natuurlijk tegen de zieken zeg ik van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik gecondoleerd en sterkte. Zij die iets te vieren hebben, of nog jarig zijn geweest, of nog jarig moeten worden. Misschien ook je rijbewijs gehaald, of kindje geboren, zeg ik van harte gefeliciteerd. Deze uitzending zal iets wat anders verlopen in verband met het over het heengaan van Piabo Bryson. Dan zal ik het eerste uurtje natuurlijk aandacht besteden met heel wat muziek van hem. En in het tweede uur dan zal ik u dan weer verblijden met de Golden Oldies.

Sutherland, Angel, van Piabo Bryson, met samen met Natalie Cole. What do you do? What you want do for love? Ja, ik hakkel een beetje omdat ik even wat te laat in de studio ben aangekomen. Dus moest ik me haasten. Maar dat maakt niet uit.

Dat was dan het eerste nummer van Peebo Bryson met Natalie Cole. Een nummer is genaamd What Do You Want? Do For Love. En we gaan heel snel verder naar het volgende nummer. En daar zingt Peebo Bryson alleen natuurlijk met Feel the Fire.

Dit is niet een van de bekendste nummers van hem. Maar in ieder geval, deze is uit 1984. Feel the Fire. Ebo Bryson. May he rest in peace.

Bebo Bryson met het nummer Feel the Fire. En die was natuurlijk uit 1978. Ik moet ook nog eventjes mijn collega Mr. Redel bedanken voor de uitzending van vanmiddag. Hij was lekker aan en lekker bezig. Maar ik heb genoten van die uitzending. Ik zeg hou zo en ga zo verder. Deze is wel een bekende van hem.

volgende nummer is natuurlijk bekend bij een ieder. Het komt uit een gelijknamige film van The Beauty and the Beast. En daar zingt hij samen met Celine Dion.

een heel mooi nummer van Peebo Grice en Celine Dion. Twee mensen met prachtige stemmen natuurlijk, hè? Deze klinkt natuurlijk heel bekend in de oren. Can You Stop the Rain?

Don't Stop the Rain uit 1991. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk weer vandaag. Zo gebruikelijk zoals elke vrijdag. Alleen iets afwijkend vandaag in verband met het heengaan van deze goede zanger Peebo Bryson.

This is a intro uit 1987. I am so into you. And I'll love you. Een minder bekende, maar natuurlijk de soul liefhebbers, de soul dansers, die kennen hem wel.

I'm so into you. Heel prachtig nummer. En ik zal even mijn collega Redel nadoen met Barjuna nummer DC. Oh ja! En deze is uit de film Aladdin. A Whole New World. En deze zingt hij natuurlijk met Regina Bell. Hey Ray, met Barjuna.

World, Bebo Bryson met Regina Bell. En dit nummer heeft hij een Oscar ook gewonnen in 1992. En het volgende duet zingt hij samen met Roberta Fleck. En met dat nummer, dat is bij velen van ons bekend. Tonight I celebrate my love. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11.

Deze was er natuurlijk ook een hele geweldige van Peebo Bryson en Rebelsa Fleck. En deze kwam uit 1983. Het volgende nummer zingt hij weer alleen. Is een Love Always Find A Way. Is ook een mooi nummer hoor.

Dat was dan ook weer een hele leuke Love Always Wind Away. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog iets van 7 minuten heb. En ik zou heel graag een heel mooi nummer ook van hem laten horen. Ja, daar gaat hij dan. Het is natuurlijk een gepast nummer. Why? Goodbye.

Tiber Bryson, Why Goodbye. En deze kwam uit 2000. Kijken naar de klok, zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal nog het laatste nummer instarten. Ik denk niet dat, dat ik hem helemaal kan uitdraaien. Maar zometeen volgt dan het nieuwsblok en het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik bij u terug. En dan zal ik dit nummer dat ik als laatste instart van Roberta Fleck en Peebo Bryson, Only Heaven Can Wait, en zal ik hem dan weer in zijn geheel afdraaien. Ik zet deze op tot het nieuws. Tot zo. Blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

U weet het, dit is het programma Time to Relax met Henk natuurlijk. En vandaag een speciale uitzending in verband met het heengaan van Peebo Bryson. Maar na het nieuws dan ga ik u weer veraangenamen met de Golden Oldies. Dus stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16

0: 10 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en de reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bibo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

Dit is nog steeds het programma Time to Relax met Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de ether, ja. www.radiomart.nl.

Dat is het nummer van Arthur Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

That was Jealous van Little Royer, pardon. En we gaan verder met een Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: That was God Bless Our Love van Charles Bremer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd
0: met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Ben natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vragen nemen met zijn keuze van muziek.

mij niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom. Wel een beetje laat, maar dat maakt echt niet uit. Liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummertje van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

me tell you something. True story.

0: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Marten. Op via Salto, Caribbean FM Salto, 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy. En vandaag ben ik niet alleen. Ik ben ook vandaag met een speciale gast. De pastor van de Universele Kerk daar in Almere. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen iedereen. Goedemorgen, pastor. Het is een plezier om hier samen met jullie te zijn in deze ochtend.
0: Ja, en elke vrijdag zou je dan ook zometeen met ons zijn. Maar zometeen gaan we ook op live op radiomars.nl. We gaan dan meer praten erover. En ook over wat er gebeurt daar in onze vestiging in Almere. Maar voordat wij dan verder zullen gaan, luister naar dit hele mooie lied. En dan komen wij zometeen terug hier met het programma Hoop en Leven.

0: wij hoop en leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Nogmaals een hele goede morgen, beste luisteraars. U luistert hier naar het programma Hoop en Leven via Caribbean FM Salto 107.9 FM. Zometeen gaan wij een levensverhaal horen. Pastor Efrem, we zijn hier vandaag met Pastor Efrem hier in onze studio van Reigersbos van Radio Mart. En als speciale gast Pastor Efrem van Almere. Zometeen gaan we iemand eigenlijk horen vanuit de vestiging van Almere. Wij merken, Pastor, dat er zijn soms heel veel mensen die gaan door moeilijke momenten heen. Hè? Of ze hebben veel dingen eigenlijk meegemaakt. Hè? En iemand die zoveel traumatische dingen heeft meegemaakt. Soms weten ze eigenlijk niet meer wat ze moeten doen. Hè? Wij als mensen proberen heel vaak, en soms gaan we ook een Bijbelvers geven om u daarmee te helpen, luisteraar. Om te laten zien wat Gods woord wil eigenlijk dat wij zullen doen. Maar wij dragen soms eigenlijk heel veel problemen eigenlijk met ons mee. Hè?
2: Ja, zeker. Soms wordt het wel eens te veel voor een ieder van ons. Omdat de dagelijkse drukte, de problemen, de verantwoordelijkheden, de taken, alles wat er aan het gebeuren is in ons dagelijks leven gaat snel. Het is veel. En omdat wij ook een kracht hebben, maar soms tekort komt, dan bereiken wij heel snel die vermoeidheid, die teleurstelling, dat idee van hey, wat moet ik doen? Is het nog wel de moeite waard? Moet ik nog wel iets doen tegen de situatie? Maar dat is eigenlijk meer vanwege de kracht die opraakt van onszelf. Ja. En dan bereiken wij dat punt van vermoeidheid. Maar er is ook een kracht in ons, als wij die op de juiste manier weten te gebruiken, die verandering kan brengen, zoals in deze getuigenis.
1: Ja, en dat is echt heel interessant, dat wanneer wij dat innerlijke kracht en vanuit het geloof nemen, hoe het leven van een persoon compleet kan herstellen. Dus de persoon heeft zoveel dingen meegemaakt en de persoon denkt van, kan ik nog gelukkig zijn? Maar daarna komt dat innerlijke kracht, dat geloof, en die begint alles te herstellen, toch?
2: Ja, precies, precies. Het is die kracht die in ieder al heeft. Dus ja. wij hebben het al. Ja. Alleen het is een kwestie van het ontdekken hoe we die kracht moeten gebruiken.
1: Ja, nou, meer dan onze woorden. Laten we eventjes luisteren naar dit verhaal. We gaan luisteren naar mevrouw Natasha. Zij heeft best wel veel dingen meegemaakt. En als u een trouw luisteraar bent, heeft u al misschien een paar keer haar verhaal horen langskomen. En haar verhaal is bijzonder. En ook vooral omdat ze ook een lid is van de kerk daar in Almere, wil ik hem laten horen, zodat u kunt begrijpen dat waar God werkt is niet alleen in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Nederland. Hè? En waar wij een universele kerk ook hebben, daar staan wij klaar om ook deze ondersteuning te geven. Maar bent u aan het luisteren? Ik wil u herinneren, zometeen zo ongeveer 5:10 gaan wij bidden. U kunt alvast uw glas water voorbereiden. Misschien zegt u, pastoor, die van mij staat al klaar. Staat al klaar hier voor de radio, staat al klaar om te bidden. Misschien bent u onderweg in de auto. Misschien ligt u in het ziekenhuis. Of misschien ligt u gewoon eventjes op bed en u bent aan het luisteren naar dit programma. Weet zeker dat daar waar u bent, zijn kracht wilt over u heen komen. En wanneer we gaan bidden, dan gaan we God vragen om het water te zegenen, zodat wanneer u zult drinken, u vernieuwd zal worden op deze vrijdagochtend, zodat u alles wat u gaat doen vandaag met zijn hand, sterke hand, samen zal zijn. U zult niet alleen zijn, laat me het zo zeggen. Hij zal u hier ondersteunen. Maar bent u aan het luisteren en u heeft misschien een bepaalde strijd of bepaalde moeilijkheden en u wilt dat God u daarbij zal helpen en wij voor u zullen bidden, dan geef eventjes de situatie door naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En misschien heeft u nu niet nodig, maar schrijf het telefoonnummer op. De dag dat er iets is dat u hulp nodig heeft in gebed, dan stuurt u uw situatie door. Het hoeft niet alleen maar in de ochtend, kan ook gedurende de dag. Want dat is het telefoonnummer die bij ons meeloopt, zodat wij u kunnen ondersteunen. Goed, maar luister naar dit verhaal en we komen zo meteen terug hier bij het programma Hoop en Leven op Radio Mart.
3: Mijn naam is Natasha Jackman. En voordat ik naar de universele kerk kwam, was mijn leven eigenlijk, ik kan bijna zeggen, een hel. Want ik was op 4-jarige leeftijd werd ik seksueel misbruikt. En dat bleef me bij, eigenlijk, het meeste deel van mijn leven bleef dat me bij. En waardoor ik altijd ongelukkig was. De meeste mensen konden dat niet merken. Maar ik was echt ongelukkig van binnen. En omdat ik op zoek was naar die vrede en om gelukkig te zijn, kreeg kinderen, maar niks veranderde. Ik verhuisde naar een ander land, maar in mijn binnenste was het nog steeds hetzelfde. En mijn leven was echt helemaal niet goed. Ik moest altijd vechten om een baan te vinden. Terwijl ik echt op een gegeven moment had ik een cv van 5 pagina's. Maar ik kon geen werk vinden. En dat maakte me echt op een gegeven moment heel depressief. En ik verhuisde toen weer naar een ander land. Maar het was hetzelfde. Was toen getrouwd, bleef hetzelfde. En toen kwam ik in aanraking met de universele kerk. En daar leerde ik om het geloof te gebruiken. Want daarvoor ging ik wel naar kerken. Maar hoe mijn geloof te gebruiken en wat me die verandering in mijn binnenste zou geven, dat wist ik niet. En toen leerde ik in de universele kerk hoe mijn geloof te gebruiken, hoe te strijden, wat eigenlijk mij kon helpen om de verandering in mijn binnenste te gebruiken. Ik deed gebedsvoorstellen. Ik heb ook geleerd om naar de vrijdagdiensten te gaan om van binnen die genezing en die bevrijding te krijgen. Toen was er een complete transformatie in mijn binnenste. Ik begon die vrede in mijn binnenste te voelen. Ik was gelukkig. Er bleven nog steeds problemen, want er kwamen veel problemen in mijn leven. Maar ik kon het aangaan met het geloof. Ik heb ook heel veel nog kunnen bereiken, mijn baan en alles. Maar ook is het dat vooral met mijn binnenste. In mijn binnenste, als je die vrede en die rust in je binnenste hebt, kan je heel veel aan in het leven. En dat heb ik geleerd om door het geloof mijn leven stap voor stap, stuk bij stuk te veranderen. Nu ben ik iemand die gelukkig is in mijn binnenste. Ik heb vrede. Ik heb een heel goede baan. Ik heb mijn huis kunnen kopen, want huisvesting was ook een probleem. Maar nu ben ik heel zelfstandig. Ik had zelf mijn bedrijf, waarbij ik ook andere mensen begeleidde. En ja, het is echt geweldig wat er nu in mijn leven gebeurt, in mijn binnenste. Wat ik wil zeggen is dat

0: kom naar de universele kerk. Gebruik je geloof, leer je geloof te gebruiken. En zelfs als je al in de universele kerk bent en je hebt nog geen stappen ondernomen, kom, doe het, praat met iemand. Er is genoeg begeleiding. Praat met iemand en krijg die verandering in je leven.
1: Goed. Het is heel mooi om het te horen. Zij heeft leren strijden. Hè? Pas even, ze heeft leren strijden. En ze begon te komen op de vrijdag en de zondagen. Ze begon te strijden daarvoor. En nu is zij een hele, hele andere persoon.
2: Ja, precies. Wij horen dat een persoon met veel moeilijkheden kan leven. Heel veel strijden, heel veel pijn. En zelfs dingen waar ze niks aan kon doen. Want ze vertelde dat ze in haar kinderjaren al haar werd al pijn gedaan. Dus een mens kan heel veel dragen, heel veel moeilijkheden dragen. Maar wij zien dat deze kracht van het geloof beschikbaar is voor iedereen. Zij streed, ze kwam naar de diensten, ze kwam op de vrijdagen, ze begon de gebedsketting te volgen. Ze kreeg die praktische tips, die adviezen uit het woord, waardoor ze wist wat ze moest doen in het dagelijkse leven. Omdat de persoon komt en leert, maar daarna moet de persoon toch de strijden aangaan, de strijden confronteren, want de problemen gaan niet in een seconde weg. Maar wij zien dat de kracht van het geloof haar leven compleet heeft veranderd. En vandaag de dag, wie naar haar kijkt, zou niet eens kunnen voorstellen hoeveel ze heeft meegemaakt. Hè? Van zo'n zware jeugd, zo'n zwaar verleden, zoveel leed en pijn dat ze heeft gevoeld, naar iemand die straalt, iemand die lacht. Wij zien haar dagelijks in onze vestiging daar in Almere en is altijd aan het lachen. En zelfs klaar om anderen te helpen, want zij kan nu zelfs doorgeven aan anderen wat zij op een dag heeft ontvangen. En dat komt precies omdat de problemen werden opgelost. De problemen hadden een oplossing. En zij heeft die leren kennen toen ze echt de kracht van het geloof ontdekte. En dit is belangrijk ook voor degene die luisteren. Dat er bestaat altijd een oplossing. En de persoon kan door strijden heen gaan. Misschien luistert u op dit moment. En u merkt strijden. U gaat door moeilijkheden heen. U zegt, wat ik meemaak op dit moment begrijp ik totaal niet. Ik begrijp niet waarom dit in mijn leven is gekomen. Ik begrijp niet waarom precies ik dit meemaak. Hè. Van alle mensen om mij heen lijkt het alsof ik de enige ben die door deze situatie heen gaat. Maar weet dat er voor God geen uitzondering is. Het maakt niet uit wie de persoon is, wat de persoon heeft gedaan. God is klaar om een ieder te ontvangen die tot hem komt. En om de persoon dan ook te helpen om de oplossing te bereiken.
1: Ja, en heel goed dat je dat zegt, hè? Want dan kijken we naar het woord van God in Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. En dan zegt hij, kom tot mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dat is waar we aan praten in het begin van het programma. De persoon is een persoon die zoveel dingen draagt. Mevrouw Natasja, mijn God. Ik moet bijna zuchten zelfs. De persoon op zo'n jonge leeftijd zoiets meemaken. En daarna met de jaren dingen merken dat niet oké zijn. Maar ja, je bent te jong om te zeggen van, is het normaal? Hè? En dan nog met andere dingen in het gebied dat je dan dingen draagt. Dat best wel heel zwaar is. Maar wij eigenlijk niet gemaakt zijn om dat voor te dragen. En stel je voor, je draagt, ja, met bijna heel je leven een rugtas van bijna 50 kilo.
2: Mm-hmm.
1: En als het daarna eindelijk je komt en het wordt weggehaald, dan denk je van, oh, ik kan bijna vliegen. zo'n grote last gaat weg. Hè? Mm-hmm. En het mooiste van Gods woord is dat het zegt, je kan dan daarna naar hem toe gaan, naar God toe gaan. Hij kijkt niet naar onze problemen. Hij kijkt niet naar wat we hebben gedaan, wat we hebben meegemaakt. Hij staat klaar voor iedereen. En wanneer wij tot hem komen, dan zegt hij dat hij ons rust zal geven. En hij wil ons leren hoe wij dan hiermee door kunnen gaan om die vrede te behouden.
2: Ja, hij belooft het, hè? Dus hij belooft het aan een ieder. Er staat hier niet, het is voor één iemand of voor een bepaalde groep mensen. Het is voor iedereen die zich vermoeid voelt. Dus val ik onder de groep, merk ik binnenin mij dat ik deze last draag, dat ik me vermoeid voel door wat ik meemaak, door wat er aan het gebeuren is, dan geeft hij hier het advies,

0: kom naar mij. Dat is wat mevrouw Natasha doet. Dat is wat de mensen doen van wie dagelijks levensverhalen hier worden getoond. Dat zij namen die stap. En God heeft niemand teleurgesteld. God heeft mevrouw Natasha niet teleurgesteld. En God zal zeker degene die dit doen, die tot God komen en de vermoeidheden aan hem overgeven, God zal ze niet teleurstellen. Hij zal die lasten wegnemen. En in de plek van de pijn geeft hij rust. Hij geeft rust, hij geeft vrede en hij geeft een kracht voor de toekomstige dingen, zodat de persoon niet langer hoeft te lijden.
1: Precies. En gesproken over dat, mijn vrienden en vriendinnen, wij willen dit moment nemen om tot hem te komen. Nu, en dat is het mooiste van het geloof. Dat kan waar u bent. Waar u ook bent, daar kunnen wij eventjes tot hem komen en hem vragen voor deze rust. En dat is het gebed dat wij willen opzeggen voor u nu. Wij gaan ons voorbereiden daarvoor. Heeft u een glas water? Kunt u het glas water nemen? En wij gaan God vragen om u de kracht te geven. Misschien voelt u pijn in uw lichaam. Of u heeft heel slecht geslapen. U voelt uzelf niet goed. Maar wij gaan tot hem komen en hij zal deze rust aan u geven. Goed, laten wij met God praten, want dit is het moment van gebed.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus, bidden wij samen met alle luisteraars die op dit moment, mijn Heer, door strijden gaan, door moeilijkheden heen gaan, maar tot dit programma, tot deze uitzending zijn gekomen om dit woord te ontvangen. Dat er hoop bestaat voor wie vermoeid is, dat er een oplossing bestaat voor wie belast is door de dagelijkse strijd en de vermoeidheden die de problemen meebrengen. En daarom vraag ik aan u om in ieder die op dit moment samen met ons het geloof gebruikt, te bezoeken. Mensen, mijn Heer, die zijn thuis, mensen die zijn onderweg, mensen in een instantie, in een ziekenhuis of in een plaats waar zij niet weg kunnen, mijn Heer. Maar ze horen hier het gebed, ze horen uw woord. En ik wil aan u vragen, mijn Heer, om daardoor de vermoeidheden weg te nemen. De lasten die de persoon zoveel jaren heeft gedragen, zonder te weten wat de persoon kan doen. Maar dat nu, mijn Heer, alles overgegeven wordt aan u. Dat de problemen en de moeilijkheden, mijn Vader, overgegeven worden in uw handen. Daar bid ik voor, dat u de lasten wegneemt en in de plek van de pijn rust aan deze persoon geeft. Kracht, nieuwe kracht, zodat de persoon vanaf vandaag, mijn Heer, op kan staan tegenover de moeilijkheden, tegenover de problemen. Dat de persoon op kan staan, mijn Heer, tegenover de strijd die de persoon heeft, omdat u met hem bent, met haar bent. Omdat u, Heer, de kracht geeft die de persoon nog niet had, maar nu door het woord komt deze kracht binnen. En zo bidden wij, Heer, dat u de rust kon brengen en de oplossing die de persoon verlangt, in de naam van de Heer Jezus.
1: Heere God, ik wil u ook vragen, zegen het water, zodat wanneer deze persoon zou drinken van het water, mijn Heere, deze persoon rust zal ontvangen. De kracht om door te kunnen gaan. En misschien gaat deze persoon ook, mijn Heere, door zoveel moeilijkheden heen. En de persoon weet niet wat de persoon moet doen. En deze persoon draagt zoveel, maar uw woord zal deze rust geven, deze kracht geven, deze versterking geven, zodat deze persoon kan doorgaan in dit geloof. In de naam van de Heer Jezus Christus, mijn vriend en vriendin, daar waar u bent, ontvang rust. Ontvang rust. U die heeft uw situatie naar ons toegestuurd. Hij geeft u de kracht, zodat u door kan gaan. Die familielid. God, hij stuurt daar nu zijn engelen om uw familielid te bezoeken, om me aan te raken, te versterken. En Heere, begeleid alles. Zegen, mijn Heere, deze dag, zodat deze dag een bijzondere dag kan worden. Ik weet dat elke dag zijn momenten heeft, zijn strijden, de moeilijkheden, mijn Heere, de problemen, maar geef ons kracht, geef deze persoon kracht om ze het allemaal te kunnen verslaan op de juiste manier. In Jezus' naam, wees sterk, ontvang vrede, kracht. En als u daarin gelooft, dan bent u hersteld. Dan bent u versterkt, bent u vernieuwd, zodat u door kan gaan. In de naam van de Heer Jezus. En als u daarin gelooft, drink nu van het water met deze zekerheid. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen. U die daarin gelooft, kunt zeggen amen. En heb de zekerheid dat God u heeft aangeraakt. Pas even, wij zien, mevrouw Natasja is een van de verhalen. Elke dag laten wij hier ook verhalen horen van mensen die werden ondersteund. Hè. En deze persoon kan ook de volgende zijn die eigenlijk hè, ook een eigen verhaal zal hebben van iets dat ze persoon heeft overwonnen.
0: Ja, zeker, zeker. En als de persoon naar deze uitzending, tot deze uitzending is gekomen, is het zeker omdat het een reden heeft, hè, omdat er een oplossing bestaat. En de persoon dient dat te weten, dat er een uitweg is. En in de universele kerk, we staan klaar om te helpen. Hè. Ja. We zijn elke dag geopend. Er is daar altijd een helpende hand, een man, een vrouw, iemand die klaar is om de persoon aan te horen. Dus om in gesprek te gaan, om de persoon te adviseren, om voor de persoon te bidden. En de deuren staan open, klaar voor een ieder die een oplossing zoekt. Een ieder die ernaar verlangt om een verandering te zien. En het is niet te laat. De persoon hoeft niet eens te wachten. Hè? Mevrouw Natasja zei dat ze op de vrijdagen begon te komen. En vandaag is het ook een vrijdag. En voor een ieder die deze hulp zoekt, u bent van harte welkom. Wij zijn in ons geval, wij zijn in Almere met de deuren open. Mensen komen binnen, mensen lopen langs. Mensen komen alleen langs zelfs om te praten. Dus, midden in het centrum.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Wat is eigenlijk het adres van Almere?
0: Het is bij de Metropolenstraat. Metropolenstraat nummer 25. Het is precies bij het Centraal Station. Okay. Almere Centrum. En op de hoek van de Primarkt. Heel bekende locatie eigenlijk.
1: Ja, goed, dus de persoon kan gewoon daar langskomen. Als u bent aan het luisteren. Als u bent aan het luisteren en u wilt meer informatie. U kunt een bericht sturen naar dit nummer 0682906638. U kunt sturen info Almere. Dan sturen wij u alle gegevens van Almere. Misschien heeft u een familielid die daar gaat of daar in de buurt woont, die gaat door een probleem heen. En u wilt dat wij in contact met deze persoon zullen opnemen om deze persoon te helpen. Laat het ons weten. Wij willen heel graag klaarstaan. Ik denk dat je zal daar klaarstaan, toch?
0: Zeker weten, zeker weten. Klaar om in ieder te helpen.
1: Goed. Nou, elke vrijdag zal hij onze speciale gast hier zijn. Hier op Radio Mart van Almere. De vestiging van Almere. En wij staan hier ook, hier in dit gebied, klaar. Ook in Amsterdam, klaar om u te helpen. Bent u aan het luisteren en woont u in Amsterdam? Nou, wij zijn gevestigd aan de Borneostraat nummer 40. In Amsterdam-Oog, in Oost, in de voormalige Bavelhuis. Daar vlakbij Javaplein. Daar kunt u ook, of bij de Muiderpoort, 5 minuten. Of bij de Zeeburgerdijk, de straat ervoor. Met tram 7, Z14 of 19, daar zullen wij dan aanwezig zijn. Dus wilt u meer informatie hierover, dan kunt u gewoon bellen naar 0006 of bellen of een bericht sturen 0682906638. Nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending van vandaag. Pas even, ik wil u bedanken. Kunt u nogmaals het adres zeggen van Almere, zodat de mensen dat zal weten?
0: Zeker, het is aan de Metropolenstraat nummer 25 in het centrum.
1: Goed, dan wilt u meer informatie, kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. En daar staat alle informatie ook over alle vestigingen die we hebben en ook de tijdstippen. Maar vandaag, ook vrijdag, hebben wij diensten in Oost in Almere om 10 uur 's morgens, om 3 uur 's middags en om 19:30. En het gebed dat wij zullen ook opzeggen op zondag voor de familie. Wij zullen een speciaal gebed hebben voor de familie. Wij zullen gebed hebben voor kracht. Aanstaande zondag hebben we ook daarvoor gebed voor de familie, toch?
0: Ja, zeker weten. Elke zondag om 10 uur komen we bijeen om ons te verenigen voor de familie.
1: Heel goed. Dan wij zullen dan God vragen voor uw familie. U kunt dan de foto's meenemen van uw familie. We gaan niet blijven met de foto's. U neemt ze weer mee. Maar we gaan dan aan God presenteren van: Heer, dit zijn de familieleden waar wij willen dat u zal aanraken. En ik geloof dat God door dat geloof dat we hebben u zullen versterken en u zal zegenen. Goed, nou, vanuit de studio van Radio Mart met het programma Hoop en Leven wensen wij iedereen een hele gezegende dag. En wij spreken dan weer morgen om 7 uur. Dat God u zegene en tot dan.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7479. Mail thuisbijmayet@outlook.com.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Southern Echo. Luisteraars, ik groet u. Norman van Gom is de naam. Dit is Mart Radio. Het programma Marticipatie Improvisatie. Waar we het hebben over allerlei zaken. Actualiteiten, dingen die gebeuren, dingen die nog moeten gaan gebeuren. Maar ook gaan we terug naar het verleden. En kijken wat er op ons afkomt.

So, we brought ourselves out there. Regen, af en toe. Als u regen, ze hebben gezegd code geel. We moeten rekenen aan dat hier. Dus als u een regenjas hebt, dan draagt u het aan. Trekt u hem aan vandaag, wanneer u naar buiten gaat. Participatie, improvisatie, oorzaak en gevolg. Alles aan een oorzaak en een gevolg. Zo ook het verhaal van die directeur van Tata Steel die na één dag weer naar huis is gestuurd wegens nader onderzoek. De Mangoluku Moro Fini, dat ik een Shizumaneng, de achtergrond, zijn oorzaak misschien beïnvloed door zijn ouders, hè? En opa, grandma, pa, iedereen om zich heen, de omgeving in Zuid-Afrika, racisten daar. En toen ANC Winnie, dat jongeman dat bij een student van ongeveer 19 jaar me kon verstaan. Dat meneer dat bij Jerry vrede dat de Afrikaan, o tik Zuid-Afrika over en ze worden de dupe van. Die zeggen dat hij dus de verdedigde in positie en hij was extreem rechts, racistisch tot en met. Toen de tijd. Maar hij heeft verzwegen, hij is hier komen werken nu in Nederland. Diverse grote hoge functies. En Moradera, Lobibranga Sademan, is het Chibiri in topfuncties. Omdat Solis de Gascoro, inderdaad, de ouders konden het betalen. Ze waren in een luxe positie. De Leri, Baibuku, maar goed, daar wilde hij ook toe aanwezig, zeker. Maar hij is een topper. En deze meneer, jongens, zijn heb zagen tapujaren. Zo zie je weer dat zo lees je te doen ogri in het verleden en in Chibreng, in Otakeng, je denkt veilig. En dan was maar een buurvrouw, een buurman, een oude skoromati, een ex, een atibro ex. Wie dan ook kan zoiets gaan verklappen. En daar hang je. Dus het is een pijnlijke zaak voor zo'n man die zelfs zijn kinderen en vrouw niet heeft verteld wat hij allemaal in het verleden heeft uitgehaald. Die man was niet een gemakkelijke voorzitter. 19 jaar. Je stel dat hij de lepiek bij ons soort fasie. Maar goed. Verzetting tegen Nelson Mandela verstoorde in bijeenkomsten. Kortom, het was in het nieuws. U heeft het gevolgd. Maar hij is doorgegroeid. Doorgegroeid tot een activist. Win Shell. Dan gaan we denken. Ogrisa Shell doet ook toen aan Tapu. Hij is een milieuactivist. Fitty voor. Tegen de vervuilers. Ja, ik vind tegen de ernstig toe aan bevetangade. In manschappen dan. Milieubewust, alles soort sani moro. En hij is toch gaan werken die amoro bievervuiler voor Holland. Tata Steel. U heeft het gevolg, ga ik ervan uit, maar met brokkenbroking. Omdat nu loopt. Dit soort verhaal die zich lukutak zei, psanangayu. Te u gedraag je boom. En te u gedraag je slecht. In die jongere jaren. Dat je denkt, is maar vergeet. Je kan kibberen, je grandma, maar kibberen, koso, koso is ook gezegd. Het is wat odo daartoe lange ding. Dus die meneer heeft gefunctioneerd. Maar 35 jaar geleden, of morgen lang als revie, was het een andere man. Ze hebben fit tegen Blakamang. En hij hebben een apartheid moest staan. Het moest zo blijven, want hij genoot ervan en zijn ouders. En misschien hebben zijn ouders natuurlijk. Met je den porning in dat geval, die zie, maar soms word je als jongetje jong en je omgeving speelt ook een rol, zodanig beïnvloed dat je gooit een soort flow. Maar goed, later, op latere leeftijd gedraag je je anders, maar toch, de soort man die zie ergens in de Libië, een systeem is groot. Dat alles wat zwart is, heeft die iets tegen. In het dorp naar top, in het bedrijf.
vanwege een man denk je superioriteitsgevoel, hè, dat on weet die heavy moren den blakken of moren denk. Ze zijn geen goede mensen. Dus al die dingen spelen. In zijn systeem. Hij gedroeg zich ook extreem rechts, nazi-achtige dingen ook erbij. Dat is gewoon maar een top voor een bedrijf. Een top. Dan vraag je af, wat heeft hij nog allemaal uitgehaald? En als de schriftman die zorg dat ik nou mijn neutronchef voor afdeling, DC afdeling dat hij, omdat nou mijn blaga. Ik geef u het maar gewoon als toespace. Maar dan gaat die man werken voor de grootste vijand. Tata Steel zei tot Hoer-Holland en Europa. Grootste, zei Sabe Vetang en Fossi, hè? Dus hypocrieter kon het niet. Een bedrijf, Pabio Rokoning, Beijing. Die mannen waren teleurgesteld. Dat jongen, loko, loko, ja, verrader, jongen. Maar man, ze hebben fit tegen het bedrijf. Go Rokono, dat heb je allemaal money. Die ziet dat hij. En hij heeft zich niets van aangetrokken. Hij gaat toch, alle kritiek. Hij gaat stress, stress, money. Je plein wel al soms, hè, money. Goed, hij zegt, nee, hij had een verdediging. Hij dacht, nee, ik ga ze van binnenuit schoonmaken. Mosor denkt dat Misa be protesteert tegen de Nomi Konja. Mosor was aan moes. Dat heeft hij gezegd. Dus op een gegeven moment, want toen maar bij berusten in niet. Maar nee, ergens is er gelekt. Een journalist voor NRC, Kranti, voor Diki Diki. Hassan Kakring, dat kan maas verleden, dat ben mooi. En dat is stil, een bedrijf. Ja, je nog kan tik kans naar zo'n man. En zo'n verleden. Dat denk ik, ze denk ik na één dag. En ik vond het leuk hoe mevrouw Sylvana Simons de zaak heeft besproken in een programma. Het had Nederland 1 of 2 in een talkshow. Dat Sylvana Simons die aantak zo'n man eigenlijk had een voorbeeld kunnen zijn van hoe je vroeger lastig kan zijn. Dus voor je bent een extremist, je bent racistisch, je bent jong, onbezonnen, je bent een chagrin tapusoboen. Maar nou, ik kon zien bij voortschrijdend inzicht. Je ziet dat, hey, wacht even. Ik had de zaak verkeerd. Dan je taking voorstrouwen contact in je jou. Dat heeft hij niet gedaan, had je breng. En nou had je breng zodanig langer dat trasma contact in je. Met als gevolg dat hij nu is besmeurd. Dusdanig. En zo gaan die dingen soms lastig voor hem en zijn vrouw en kinderen. Maar goed voor de gemeenschap. Goed voor Xi. Dat moro de, met de schijnwerpers, goed op de topbedrijven, in de kader, in de hoogste, in de hoogste regionen, de lukukuluku, tak, hey, wie is die man? Wat is zijn achtergrond? Sadu in het verleden. Dan akang, tak, ik goshi, tak, hey. Abbas schriftgedrag eten of a change. De rest ga ik voor u laten hoor, want misschien heeft u ook ander nieuws, u aantak tratori, maar u heeft zeker, if you know, een bewustwordingsman of vrouw, in het kader van een bewustwordingsproces, de tori is steeds al op de gevaarlijk. Dus bij Arki, ada aaiere, dan, u kan takatori en zee, want misschien heeft ze achtergrondinformatie. Misschien is, het, is die man haar buurman geweest, hoe dan zou je. Hoe dan zou je. We chasseren hem, tuin zo wel lafo, maar het is een ernstige zaak. En morode. Dus, bij deze, mitrapping. Maar ik heb voor de rest niets bijzonders meegemaakt. Oh ja, de actie van Tori et Chatori. Zij gaan het zelf bekendmaken wanneer ze in de uitzending zijn, wanneer het, wat het allemaal heeft opgebracht. Zij hebben laten doorschemeren van het was niet wat het wezen moest.

0: zoals de vorige keer. Maar ze zijn toch dankbaar dat Wantusmakon, Poti, envelop en dat bedrag weer horen het even. Dan ding om ik hem bekend. En voor die zang, de mik mee, adee dat die. Ik was erbij, eventjes. Miloko, Michi, dacht, hé, leuk. Sommige mensen zijn, hoe noem je ze? Vasthoudend, hè. Je bent zie, denk ik, bijna vorig, gewoon. De komba kan trouwen. Dus de abdribi, de guangalanga, de poti. En de doe trouwen op afstand, hè. Via de bankrekeningnummers. De man komt persoonlijk, maar ze maken het over. Dus, maar de actie, dus het gebaar, laten we het zo noemen, was fantastisch. Heel goed. Ik vind het goed van Tori en Chatori dat de Tampusu gebouw voor Mart en One Day Sadoro. Ga zo door, dank u wel. En ik hoop dat andere programmamakers het ook gaan durven om te laten zien dat ze ook een achterban hebben. En dat de roep op ook toe voor Sorgutaka gebouw komt. Goed, maar anderen kunnen het niet. Hallo, alles mama dwing. Dat moet ook worden gezegd. Zo is dat. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Martin, die nu met mij en met de luisteraars van gedachten wil wisselen over allerlei zaken. Alatori. Maak ook bespreekbaar. Jongsu politiek, voetbal. WK Ekong, Nederland, Lassie is de Algerije nakding. 1-0. Niet zo goed voor Koeman en de rest. Jong boy dit op afveld. Maar hij was goed. Hij doet zijn best. Als debutant. De voetbalkenners zullen precies weten over wie ik het heb. Maar wat vond u van de wedstrijd? Heeft u wani? We godappen. Maar u kunt ook andere zaken met me bespreken, hoor. En u mag ook de eerste zijn. 020-471-4291. Heeft u breaking news? Wilt u het hebben over iets dat niemand nog wist? You upwang vraagstuk? Een verzoek? Richting de luisteraars van Mart? Een oproep. We zijn er. Daar zijn we voor. Dus ik kom niet zomaar hier. Ik kom in dienst van u, hè. Vooral de donateurs aan de stoomvoetoe. Voor zorgen dat Maarten Guangalanga. Wie heeft zich hier aangemeld? Welkom.
1: Maar man, Jan.
0: Dag meneer Jan, welkom.
1: Ik zal je een beetje ondersteunen.
0: Graag.
1: De zomer viel heen, die jongen.
0: Juist, dat is hem. Klopt.
1: Maar, ja, kijk, zo'n oefenwedstrijd moet je geen waarde aan hechten. Maar het is toch belangrijk dat we moeten kijken wat ze maandag doen. Want maandag spelen ze weer een oefenwedstrijd, dacht ik, in Amerika of Mexico, een van die landen. En dan kan je na twee wedstrijden zo een beetje gaan kijken of die coach op zijn plaats is. Want ik vertrouw deze man niet.
0: Oh.
1: Hij was als coach een keertje. Toen is hij voor geld weggegaan.
0: Mm.
1: En net als meneer Menso toen. Menso was ook coach van Suriname. Toen kon hij beter verdienen. Was hij weggegaan naar China. En deze meneer, die was weggegaan naar Barcelona, dacht ik. Waar hij ook niet veel gepresteerd had. Dus we moeten afwachten met Oranje.
0: Maar ze hebben geen indruk op je gemaakt nu?
1: Nee. Kijk, naast deze jongen ze hebben ze niet verder gekeken in een nieuwe aanwas. Er is een jongen bij AZ. Kees heet die. Smit of zo.
0: Ja?
1: Je moet durven een paar, op zijn minst drie nieuwe jonge spelers mee te nemen. Maar Koeman durft dat niet. Grote coaches in de wereld durven dat wel. Je moet niet schommelen met talenten van jongens die door kunnen breken. Op zo'n

0: zo'n toernooi. Kijk maar, die jongen van Spanje. Hij was 16. Die bij Barcelona speelt. Dat soort leeftijd. Die nemen zo'n team van bijna 35 tot 40 jaar op de sleeptouw. En daar mis ik bij Oranje. Dat mis ik bij Oranje. Ja, we zullen zien. Ik hoop dat Curaçao een beetje ook een beetje ons kan geruststellen met hun team. Met een coach van 78 jaar, bijna mijn leeftijd genoot. Dus ik ben een jaartje ouder dan hem. Maar die man, die durft wel.
1: Oké.
0: Een dik advocaat.
1: Hij durft.
0: Ja, die durft. En meneer Norman, ik volg het nieuws overal in de wereld. Er is een beweging in India opgestaan, jongeren. En die advocaat heeft daar de jongeren kakkerlak genoemd. Nou, die jongeren lui zijn, lang slapen, alleen met hun... hoe heette die dingen, wat ze spelen op de iPhone bezig zijn. Mm. En een jongeman die pas afgestudeerd is, een Indiër in Amerika, die heeft een satirische programma gemaakt over dat die advocaat in India, die rechter, hun jongeren kakkerlak hebben genoemd. En dat is zo ingeslagen in India. Jongeren binnen een dag 10 miljoen volgers. Het heeft de hele Indiase politiek op zijn kop gezet. Want die jongeren in India hebben nou een movement van gemaakt. Jongeren en ondersteund door een deel van de vrije pers in commentatoren in India. En buiten India. Het is leuk om te zien.
1: Ja, maar wat willen ze doen? Wat is hun doel?
0: Nou, ze hebben die jongen in Amerika is pas geslagen als journalist. Dus toen hij zag dat die rechter, die jongen in India, die door het wanbeleid van Modi, regering Modi, niet aan de bak komen, heeft hij een satirisch programma gemaakt met die uitspraak van die rechter. En hij heeft gewezen waarom het slecht gaat met jongeren en hoe deze regering Modi al 14 jaar de jongeren daarvoor de gek houdt. En nu is er een massameeting aanstaande zaterdag, overmorgen vliegt hij van Amerika naar New Delhi. De regering heeft daar hem als een spion benoemd van Pakistan. Je weet, als er iets in India, als je India op zijn politici ter verantwoording roept, dan beginnen ze je in een slechte daglicht te plaatsen.
1: Hij is een spion van Pakistan.
0: Ja, dus deze jongen die zegt, ik ga toch naar India, ik ben niet bang. En miljoenen jongeren daar, die zullen hem zaterdag ben ik, ga ik kijken, want India is 8 uur verschil met Nederland. Mm. Sorry, ga ik proberen het te volgen.
1: Ja.
0: Want het moet, kijk, de jongeren, ook hier zie je, ook in Suriname, als je leest hoe jongeren en of deze of vorige, welke regering dan ook, de lonen die daar betaald worden en niet-snutters die politiek gelieerd zijn in Suriname, krijgen een dubbele functie. En die verdienen beter dan de onderwijzers en andere goed geschoolde mensen in Suriname. Dus het is goed dat dit soort voorbeelden als India en andere landen, dan kunnen jongeren dat overnemen. Misschien moeten de jongeren in Suriname ook gaan kijken.

0: of ze ook een movement kunnen beginnen.
1: Oké, okay. Ja, dankjewel voor je bijdrage.
0: Nou, dat is voorlopig, dus laten we maandag kijken wat Oranje doet. En dan kunnen we zeggen of ze verder komen.
1: Oké, okay.
0: Dankjewel.
1: Okay, dag. Doe, luisteraars, u bent ook welkom hoor. Waar bent u? 020-471-4291. In het tweede uur, zo tegen drie uur, heb ik een studiogast. En die is al gearriveerd. Dan krijgt u misschien ook de gelegenheid om te reageren als het onderwerp u aanspreekt. Maar blijft u gewoon afgestemd en hoort u wel wie onze studiogast is. Dat is na de klok van drie uur. Maakt u nu gebruik van de mogelijkheid om ons te informeren, om aan te geven wat u interesseert. Wat is u opgevallen in het nieuws? Stel aan de onderwerpen, Sayushi zei, dit is bespreekbaar, dit moet bespreekbaar worden gemaakt, of dit is interessant, ja of nee. Ik heb de deuren openstaan, dus Abidje Winti en Wai. Af en toe hier een geruis op de achtergrond. Maar ook heb ik het opengezet om een beetje te ventileren. Dus het geruis op de achtergrond en misschien vogelgeluiden moet u voor lief zien vandaag. Omdat dat ervan nodig doet. Zo lees hij voor. Het studio bij Tapo, oké, die maten waren zo open. Maar dan neemt meneer Kortvliet geen risico. Want in dat de tap à la Olosande, ja, hij wil het zo warm mogelijk hebben. 020-471-4291. Zijn de luisteraars van Maart goed geïnformeerd, actueel genoeg om van gedachten met elkaar te wisselen? Bemoeien ze niet met de grondtapu meer? Dene lukunyo sumoro? Ze hebben niets te vertellen, alles gaat prima. Don't talk hoor en zo. If not, not there. Ja, toch? Als u geen noemenswaardige klachten hebt, u hebt geen informatie, dan is het inderdaad verstandig om niet te bellen. Liever zo. Want anders gaat u zomaar iets zeggen dan je kan portori. Dus zo nou aan en toe. Ja? Dus komt u maar met informatie. U mag komen met een verzoek. Je kan zoeken bijvoorbeeld een Orumati vrouw of buurman of vrouw. Dat kan. We gaan graag met u mee. Wilt u teruggaan in de tijd van toen? Jon Vostentori, naar aanleiding van iets. Maar als doorwacht die te trouwen kon, dat je kon ook toe. Fusutu, tapas masanko nanganyozu. Ik heb de zaak ook gevolgd. Ik vond het ook een wereldetori. Van Brunswijk en die jongeman, die journalist, Aboy Pinas, meneer Pinas dan. Dan Yeshi, dat de pijlen waren gericht. Tapas masanji aokasi. Voor Tagatori of Tjarenko aan het licht. En soms wordt de boodschapper inderdaad solesie, niet altijd. De ontmasker, degene die ontmasker had trouwens, ik van aan mevrouw nu voor NRC Tjaranjon Sukona True, dan zullen mensen niet blij zijn met haar werkzaamheden. Het is misschien niet te vergelijken. Maar zo zijn er klokkenluiders die soms goed werk verrichten en ons besparen van nog meer ellende. En zo is het dat ik in de verdoemen is vanwege Aurokos Arendu. Oké, als er geen bellers zijn en mijn studiogast is aardig op tijd, dan gaan we direct beginnen. Dan een lasjuru en ting. Dan zeg ik van, ah, is een drukke vrouw, duur, per uur, ga ik ervan uit. Of betaalbaar. Dit is hem hoor. Kan je hier deze pakken. Maar misschien zegt ze van, wat zegt u daar allemaal? Ik ben helemaal niet duur, ik werk gratis. Zo, nee, moet dan met die. Maar dat is een test. Wel look. En ze kan tegen een stootje. En ze doet al jaren dit werk. Ze is gespecialiseerd in haar vak. En heeft gezegd, en dat heeft natuurlijk mij ook aangesproken en misschien u ook, de ketenen van haar uitval. Dat roept vragen, hè. Je dacht, wat? Zou dat hij? Uitgenodigd om het nader te verklaren. Ze is hier, mevrouw Mireille Lyon. Ah, wat nog meer?
2: Kong.
1: Lyon Kong.
2: Mireille Lyon is goed genoeg.
1: Lyon is goed genoeg. Oké, nou, zo. Ze is niet de eerste keer hier, vaker gekomen. Ziet er mooi uit in een mooie pak. Dat is leuk, staat je goed hoor.
2: Dank je.
1: Maar laten we het hebben over de reden waarom je hier bent vandaag. Vertel ons, wie is Mireille Lyon voor de nieuwe luisteraars van Mart?
2: Wel, bedankt voor de uitnodiging. Fijn om er weer terug te zijn. Mijn naam is Mireille Lyon Akong. Verhuisd ben ik informaticus. Ik heb informatica gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik kom dus uit Suriname. Echt Surinaamse ouders. Mijn vader was Desi Lyon Akong, oprichter van Real Suriname.
1: Oh.
2: Ja, samen met Gullet heeft hij Real Suriname opgericht.
1: Oké. Okay.
2: En dat adres dat staat waar Real is opgericht, Stadhouderskade, nummer weet ik niet meer. Maar dat was dus waar hij woonde vroeger.
1: Hmm.
2: Dus nou ja, ik ben zijn dochter.
1: Nou, trotse vader, trotse dochter ook natuurlijk.
2: Ik ben een trotse dochter, ja. Ja. Ja, want ik ga naar Real Suriname en kijk rond. En weet je, het is echt een community club.
1: Ja. Ja.
2: Weet je, dus dat is iets waar ik trots op ben, ja. Zelf heb ik dus informatica gestudeerd aan de UvA, aan de Universiteit van Amsterdam. Maar de afgelopen 20 jaar heb ik me niet alleen bezig gehouden met e-commerce, maar vooral ook met het Kroeshaar-verhaal. En ik ben net terug uit Kigali, want ik heb heel lang gewerkt, zeg maar, met Kroeshaar, over hoe je het kan verzorgen. Ik heb ook lezingen gegeven. Maar zeg maar, het laatste kwartje viel toen ik in Kigali was, Kigali, Rwanda. Omdat ik ben wel voor het dragen van Kroeshaar en het verspreiden van informatie om je haar goed te verzorgen. Maar er ligt een diepere laag. En dat is wat me altijd bezig heeft gehouden. Is dat waarom zoveel zwarte vrouwen last hebben van haarbrek en haaruitval. En ik heb zelf obsessief, compulsief mijn haar gestreed, gerelaxed. Omdat ik dacht van, dat hoort erbij, zo moet het. Weet je, zonder erbij na te denken. En vandaar is die vraag dus gekomen. En de afgelopen 20 jaar dat ik in Amerika zat, ben ik echt me gaan verdiepen in die vraag. En waar ik achter kwam is dat wij zoveel geld, zoveel tijd. Nou ja, we besteden altijd mooi, lekker tijd aan ons uiterlijk. Dat is zeker niet verkeerd. Maar het geld en het feit dat we zoveel tijd en geld aan en maar toch zoveel haarbrek hebben, daar sleutelt het aan. En de onderliggende reden waar ik achter kwam, is het feit dat zwarte mensen de enige mensen zijn op deze planeet die niet het mensenrecht hebben het haar natuurlijk te dragen. Dus kortom, drie eeuwen lang, vanaf de afschaffing van de slavernij, hebben we niet echt het recht gehad om het haar natuurlijk te dragen. Dat wil zeggen, dreadlocks zijn gestereotypeerd. Dreadlocks zijn zijn de makkelijkste manier om het haar lang te laten groeien. Iedereen wil lang haar, maar men streed liever omdat het past in het plaatje, dat hoort erbij. Kortom, waar het op neerkomt, dreadlocks zijn gestereotypeerd, die mogen niet. Maar wigs, weaves en glad haar, dat mag wel. Weet je, en men staat er niet bij stil, want allerlei vragen, weet je, zwarte vrouw kreeg allerlei vragen van, ja, waarom streedt een zwarte vrouw zoveel en houden jullie niet van het haar? Ten eerste, het is een persoonlijke keuze. Als je wil streten, relaxen, weven, dan is dat jouw goed recht. Het is je persoonlijk recht. Maar daarnaast geeft niemand het juiste antwoord van, omdat we al drie eeuwen lang gewoon het mensenrecht niet hebben om het haar natuurlijk te dragen. En dat heeft de impact. En met die impact ben ik dus bezig. Want het heeft niet alleen invloed op ons mentale zijn. We voelen ons vaak niet, Ja,

0: ons gemak met ons eigen haar. Weet je wel, van het moet glad zijn of het moet zo zijn. Dat is één. Fysiek heeft het ook gevolgen. Want niet alleen hebben we echt het grootste percentage haaruitval van alle etnische groepen.
1: Je meet het.
0: Maar, ja.
1: Zwarte mensen hebben meer haaruitval dan alle andere groepen.
0: 73% van de zwarte vrouw heeft last van haarbreek en haaruitval. Als het gevolg gebruik van relaxers en weefs. Niet 2, niet 3%, 73%. Iedere vrouw kent wel een zwarte vrouw die last heeft, die te maken heeft gehad met haaruitval. Dat zegt ik niet alleen, dat staat ook in Shambosi, een Amerikaanse kappersboek. Dit onderzoek komt van de Hershey Institute of Medicine in Amerika, dus in Pennsylvania. Dus ik maak die cijfers niet op. Ze komen niet. Ik zag ze niet uit mijn deur.
1: Nou, dit is nieuws volgens mij voor vele mensen.
0: Nou, ik denk
1: niet.
0: Ik denk dat we een beetje in denial zijn, want ik had ook behoorlijk last van haarbreek en haaruitval. Maar ik ben gestopt, omdat ik dacht van dit wil ik niet. En een heleboel mensen die hebben misschien niet de keus, of die denken van weet je, de keus is er niet, ik ga gewoon door. En dat is waar we het over moeten gaan hebben. Het is absoluut een persoonlijke keuze. Het is net als je mag eten wat je wil. Maar op een gegeven moment als je diabetes hebt, als je hoge bloeddruk hebt, moet je wel gaan kijken naar je eetpatroon.
1: Ja.
0: Weet je? En dus mijn lezing gaat eigenlijk over het feit dat we de impact van 300 jaar geen gelijke haarrechten. Op het mentaal, fysiek, want nu op dit moment lopen er ook rechtszaken tegen relaxer companies. Vanwege de kankerverwekkende middelen. Ja. Waarover we het nog niet eens hebben gehad. De impact. Want er zijn onderzoeken geweest. Ik heb gesproken in Amerika. Heb ik gesproken met één professor van de Columbia University. Die doet onderzoek naar beautymiddelen. En de impact op het menselijke lichaam. En ze zeiden dus van er is echt een groot onderzoek geweest. En vrouwen die meer dan 2 keer het haar hebben gerelaxed per jaar, die meer dan 2 keer of meer dan 3 keer het haar hebben gerelaxed, houden ten goede. Maar daar kun je uit opmaken dat er zoveel percentage meer kanker heeft gehad.
1: Hmm.
0: Weet je, dus met dat soort onderzoeken zijn ze bezig. Dus nogmaals, mijn lezing gaat over het feit dat ongelijke haarrechten heeft geleid. Weet je, de impact van ongelijke haarrechten, mentaal, fysiek, maar ook financieel. Maar dat is nog niet uitgediept.
1: Oké, laten we het meteen hebben over een lezing. Wat gaat er gebeuren? Kort hoor. Waar, wanneer, hoe laat? En hoe kom ik erbij?
0: Mijn lezing is op 24 juni in het Tolhuistuin Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Noord, Pontje Overijen Benter. Dat is een hele mooie plek. Dan gaan we gaan zonzijde heen de zaal. En het begint om 8 uur. Dus het is echt heel makkelijk bereikbaar. Je kunt een kaartje kopen via kroeshaar.com/kittykutty. Als je gewoon naar kroeshaar.com gaat, dan zie je de eerste link brengt je al naar waar je een kaartje kunt kopen. Kaartjes zijn €15. Net als vorig jaar. Ze zijn niet verhoogd. Dus ik hoop dat mensen dat oké vinden. Maar het is dus 24 juni om 10 uur. Om 8 uur in het Tolhuistuin Amsterdam.
1: Oké. Van 8 tot 10.
0: 10, ja.
1: Oké. Mooi. Straks gaan we het weer herhalen. Maar dat is interessant. Een lezing over kroeshaar, maar in combinatie met de ketenen van haaruitval, slavernij, blakamang-theorie, gericht op vrouwen, hè? Want laten we eerlijk zijn, mannen, daar maak ik ook direct een switch, die hebben ook last van haaruitval, maar ze streden niet, nooit gestreed.
0: Ja, maar het percentage mannen met haaruitval is niet zo groot als bij... Kijk, mannen die haaruitval hebben, dat is meestal, weet je, als ze wat ouder worden,
1: ja,
0: dan tegen...
1: Erfelijk.
0: 20 erfelijke haaruitvallen. Ja. Dat is normaal. Dat is bij elk volk is dat zo.
1: Oké.
0: Ik heb niet ontdekt, voor zover mijn studie reikt, heb ik niet gezien dat zwarte mannen meer last hebben van haaruitval dan andere etnische groepen.
1: Hmm.
0: Bij vrouwen is het schrikbarend. Hmm. Duidelijk. Weet je, niet alleen besteden we 9 keer meer zoveel geld, maar het percentage is ook veel hoger. Dus daar gaat het om. Daar zit die discrepantie in. En

0: daar moet je gaan kijken naar verklaringen. En de verklaring die gewoon eigenlijk duidelijk is, en vandaar die link met Kitty Kutty, breek de ketenen,
1: ja,
0: weet je wel, is omdat ons haar eigenlijk in een soort keten vastzit. Weet je wel, vandaar haar uitval. Want zolang we niet het mensrecht hebben om het haar natuurlijk te dragen, kunnen we niet uit die Unoma Kota Kitty.
1: Mm-hmm.
0: Weet je wel, dus daarom strijdt dus mijn platform Bad Hair Uprooted, Slecht Haar Ontwortel, is speciaal ontwikkeld om deze ketenen die ons haar in boeien houdt, om die te verbreken.
1: Oké, okay, dus die lezing is natuurlijk ook bedoeld voor mensen die dat niet weten, die hun haar streten. Die mogen ook informatie komen inwinnen.
0: Absoluut.
1: En misschien zeggen van luister, inderdaad, ik ben wakker geworden, ik doe het niet meer.
0: Oh. Ja, het gaat er, kijk, ik dicteer niet hoe iemand zijn haar. Mensen met straight en waves zijn absoluut welkom. Ik dicteer je niet hoe je haar moet dragen, absoluut niet. Daar ben ik niet de persoon voor. Wat ik wel wil doen is, zeg maar, ons haar in de context plaatsen van Kitty Kutty, van, ja, zeg maar, van onze historie. Want okay, iedereen gaat eraan voorbij. Er zijn, toen ik Kroeshaar begon, want zo is het eigenlijk begonnen. Kroeshaar.com is, ik ben ook, ja, best wel trots daarop, is de eerste haarwebsite van Nederland, hè, die online was.
1: Okay.
0: Niet Kroeshaar, maar de eerste haarwebsite. Maar dan kreeg ik allerlei gekke, ik vond het toen echt heel gek, van die gekke verhalen. Een vrouw, Curaçaose vrouw, die me vroeg van, Mireille, schamen Surinaamse mensen zich voor hun haar? Want ik heb een collega en die zei die, en ik heb haar gevraagd van, streed je haar? En ze is naar me toegekomen achteraf. Ze was zo boos, aangeslagen. Ze zegt van, vraag me nooit meer voor een wit man of ik mijn haar streed of niet. Ik had echt zoiets van, hè? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar nu, omdat ik zo lang in Amerika heb gewoond en ik heb gehoord van W.E.B. Du Bois bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat is een scholar. Hij was een van Harvard, weet je wel.
1: Ja.
0: Hij heeft theorie over bijvoorbeeld double consciousness. Weet je wel? Nou, dan ga je daarin verdiepen. En dan blijkt dat die double consciousness daarin meespeelt. We zien onszelf vaak door de ogen van de witte maatschappij. En zo beoordelen we onszelf. Wat heeft dat met, in hoeverre beïnvloedt dat gedrag ons? Weet je, daarover wil ik het gaan hebben. Zodat we eindelijk de manier waarop we met ons haar omgaan, de manier waarop we elkaar zien, elkaar beoordelen, is dat door ons eigen lens of doen we dat met een double consciousness van W.E. Du Bois? Of dragen we nog een bagage die Dr. Joy DeGree beschrijft in haar post-traumatic slavery syndrome? Of gaat het nog verder met epigenetics? Weet je, dat gevoel dat we meenemen, dat we zeg maar doorgestuurd krijgen. Want ik kreeg ook een meisje dat zei van, ja, mijn moeder zegt, want ze ging natuurlijk, ze ging kroes, weet je wel. Mijn moeder zegt, mijn haar is lelijker dan het schaamhaar van een aap.
1: Zo.
0: Dat zei de moeder. En wij allemaal, weet je, eroverheen. Ik had meteen van, je moeder probeert je eigenlijk gewoon te beschermen voor wat zij heeft meegemaakt, voor die shit, die schaamte die zij heeft. Weet je wel, het gaat om kroeshaar. Dat heeft ze inderdaad meegekregen. En dat is epigenetics. Dat gaat gewoon in je lichaam zitten. Omdat we zo lang, weet je, op een bepaalde manier zijn behandeld, op een bepaalde manier zijn bekeken. En dat gaat echt in je nervous system zitten. Dus op dat niveau wil ik, zeg maar, kroeshaar gaan bekijken hoe het past in het hele plaatje van onze geschiedenis. To start breaking the chains, breaking the shackles.
1: Oké. Okay. Interessant, luisteraar. Straks krijgt u de gelegenheid om te reageren. Ik zie dat het bijna tijd is voor het nieuws en de boskoppel. En na 3 uur zullen we verder gaan. Maar als er iemand nu is, kort, even een vraag je had, of misschien heeft u een vraag nu, dan komt u direct in 020-471-4299. Is het nummer van Mart, Mireille Lyon, specialist in kroeshaar, mag ik zeggen. Ze zit in de studio en misschien zit u nu te denken van, hé, wat hoor ik daar allemaal? Same here, dappe. Dat wist ik niet. Kunt u een vraag stellen? Ze zit er. Maar zo niet, gaat ze gewoon door, want ze heeft genoeg informatie.
0: Ja, nee. Ja. Ik hoop dat mensen met z'n allen komen. Het is een drukke maand, de Kitty Kutty maand. Het is heel leuk, het is net al geopend. Er zijn genoeg evenementen, maar dit is echt een uniek evenement. Het is het enigste in zijn soort. Want ja, ik denk dat er vaak voorbij aan wordt gegaan hoe belangrijk haar is. Het geld dat we besteden aan haar heeft ook impact op de community. Dat betekent als je gewoon gaat kijken, als wij 9 keer meer, moet je gewoon even rekensom maken. Hmm. Als wij 9 keer meer besteden aan haar producten, naar elke andere etnische minderheid. Niet per definitie minderheid, maar elke etnische groep.
1: Ja.
0: Dan kan je berekenen dat tegen de tijd dat, en het gaat vooral om zijn meisjes, weet je, onze vrouwen 30 jaar zijn, dat wij, zeg maar, een mortgage, een zeg maar, de down payment voor een mortgage hebben besteed aan ons haar. En we zijn nog dat af te betalen, terwijl andere groepen alle aanbetaling doen voor hun huis.
1: Zo.
0: En wat voor impact heeft dat op de community?
1: Hm. Mooie vraag voor straks na het nieuws. Luisteraars, 020-471-4291 is het nummer. We gaan naar het nieuws en de boodschappen en zijn zo bij u terug. Tot straks.
0: Mag de deur dicht?

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Deel 2 van Marticipatie, Improvisatie. Vandaag in de studio als gast, mevrouw Mireille Lyon. Ze is hier om ons te vertellen over ons kroeshaar in relatie met onze geschiedenis. Ik zeg het zo.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Voor de nieuwe luisteraars, misschien moet je ze vertellen waarom je hier zit, naar aanleiding waarvan. Naar aanleiding van een lezing die aanstaande is. En ook, dus mag je weer herhalen, wanneer, waar, hoe laat.
1: Nou, ten eerste wil ik alle luisteraars van harte uitnodigen voor mijn lezing op 24 juni in het Toltuinhuis in Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Noord. Het begint om 8 uur, gewoon pontje over. En dan gaan we het hebben over ons haar, kroeshaar, natuurlijk haar. En in relatie tot onze geschiedenis. Dat betekent de lezing heet De Ketenen van haar uitval. En we gaan naar de oorsprong van het grote haar, het grote percentage, het hoge percentage haaruitval waarmee zwarte vrouwen vandaag de dag te kampen hebben. En het is echt niet alleen Surinaamse vrouwen of vrouwen hier. Het is vrouw overal. En zwarte vrouw overal. Weet je, van gewoon Afrikaanse afkomst. En het komt gewoon omdat niet alleen het slavernijverleden, maar ook het kolonialisme doorwerkt in, weet je, door heeft gewerkt in hoe wij ons haar moeten gaan dragen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we altijd, dat we ons altijd zijn gaan aanpassen. En dat is, ja, we zijn gewoon te ver gaan in het aanpassen van ons haar. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zoveel haarbreek hebben en haaruitval. Want wij zijn nog steeds het enige volk op deze planeet dat niet het mensenrecht heeft het haar natuurlijk te dragen. En daar komen, daar wortelt het probleem, daar komen al die problemen vandaan. En een heleboel mensen zeggen van ja, maar het is toch een eigen keus. In hoeverre is het een keus? Want als ik nu of als iemand nu met dreadlocks gaat ergens solliciteren, heeft elke werkgever gewoon het recht om te zeggen van wij accepteren geen dreadlocks.
0: Hmm.
1: Weet je, wat doe je dan? Waar sta je dan? En dit is letterlijk gebeurd. Ik denk dat dit een geval was van 12 jaar geleden. Van een meisje dat op de balletschool zat. 12-jarig meisje. En ze werd geschorst. En waarom werd ze geschorst? Omdat ze zeiden ze wil het haar niet in een toetje dragen.
0: Hmm.
1: En uiteraard, uniformiteit is

0: moeilijke haar te dragen. Zij moest naar de ombudsman en ze heeft gelijk gehad.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud.
6: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
13: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
14: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

speciaal to Bimre. Maar ook to heel Nederland, ja. Maar los maar in Arki Itata Kondre. En de rest van Europa, ja. Zoals bijvoorbeeld Spanje, België,

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio De Leon en Ulopso.

Zijden we tak de pitani, de kinderen dus, speciaal te odi, omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. En we los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de ark.

in de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het gospelmoment. Deewortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

0: 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok, uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam staat voor de aansluiting met de A9 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC

is Martha Hyde. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en

0: Dressen, Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkle.com.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

of 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop, €50. Also op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenkoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegona Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon.
3: Spin your way by chance, no.
4: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi, liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dag lieve mensen, dit is het programma van Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. Ik wens u een hele

fijne luistertijd. En ja, dit is de gemeente God Anointed Power Ministries wereldwijd. En ja, vandaag wil ik het woord tot u brengen vandaag. Maar voor we naar het woord gaan, wil ik u uitnodigen. We zijn verhuisd, dus we zitten nu... de gemeente zit nu in Holendrecht, in het gebouw De Drecht. En dat is Niftrikhof nummer 1. We hebben samenkomst daar van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. U bent van allen hartelijk welkom. God zegen u. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de verzoeking. Hoeveel weten dat Jezus ook verzocht werd door de duivel voordat hij zijn bediening begon? Werd hij verzocht in de woestijn door de vijand. En we gaan lezen daarover in Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Als u Bijbel hebt, neemt u Bijbel en lees met mij mee. Amen. God zegen u. Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar zegt de Bijbel: toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, dus Jezus antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Even tot zover, lieve mensen. U ziet het dat Jezus Christus toen, nadat hij gedoopt was door Johannes de Doper, en dat de hemel zich opende en er kwam een stem uit de hemel die zei van: dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik wel behagen. En de Bijbel zegt dat de geest kwam uit de hemel als een duif en die zette zich op Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Dus als we zien dat Jezus heeft kracht ontvangen door de geest van God voordat hij zijn bediening zou beginnen. Amen. En hij werd geleid door die geest, door de geest van God, naar de woestijn om verleid te worden. Amen. Om getest te worden door de duivel. Amen. En de Bijbel zegt, hij had 40 dagen en 40 nachten had Jezus gevast zonder eten en drinken. Maar ten laatste kreeg hij honger en de verzoeker, de duivel, die kwam om Jezus Christus te verzoeken. Amen. En hij zei tegen hem: indien gij Gods zoon zijt. Zie je? De duivel wil twijfel brengen. Indien gij Gods zoon zijt. Maar Jezus Christus is Gods zoon. Amen. Maar hij brengt het zo, want de duivel kent het woord ook. Hij was al van beginnen was hij ook bij God als een engel. Amen. Dus hij zei: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen
broden worden. Dus hij wilde Jezus verzoeken om op zijn opdracht wonderen te doen. Amen. Maar Jezus heeft, hij dient één God. Hij luistert naar één stem. En dat is de stem van God alleen. Amen. Maar Jezus zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Ziet u, broeders en zusters, we leven niet alleen van brood, van natuurlijke dingen, maar we leven ook uit het woord van God, wat het woord van God zegt. Dat is het geestelijke voedsel, het geestelijke brood. Amen. Dat is het woord van God. Elk woord dat uit de mond van God komt. Toen vers 5, toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zie je, hij komt weer met dat indien, die twijfel, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Zie je, de duivel kent het woord van God. Amen. Daarom, broers en zusters, wil ik u bemoedigen vandaag. Ken het woord van God. Lees het woord van God elke dag. Want daar kan je kracht uit putten. Er is kracht in het woord van God. Er is genezing in het woord van God. Er is bevrijding in het woord van God. We moeten die kennis hebben. Daarom moeten we elke dag lezen in het woord van God. Amen, in de Bijbel. Zodat we sterker en sterker worden. Zodat de duivel ons niet kan verzoeken. Want zoals de duivel Jezus Christus ging verzoeken in die tijd, zo wil de duivel ons als kinderen van God ook verzoeken. Met het woord soms. Met leugens. Hij verdraait het woord. Het lijkt echt, maar het is niet echt. Amen. Hij verdraait het een beetje. Daarom moeten we goed het woord kennen. Als Jezus heeft hem wederstaan. Amen. Door het woord. Door te zeggen, het staat geschreven. Zo kunnen wij de duivel, de verzoeking, de verzoeker ook overwinnen. Door te zeggen, als hij met zijn leugens komt, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Halleluja. En zo probeerde hij Jezus Christus te verleiden. Amen. Door te zeggen dat hij zichzelf van de afgrond moest gooien. Dat er staat geschreven dat de engelen van God hem zouden dragen. Amen. En dat ze hem op handen zullen dragen. Opdat hij zijn voet niet zou stoten, aan een steen zou stoten. Maar Jezus antwoordde hem weder in vers 7 van dezelfde hoofdstuk Matthäus 4. Jezus zeide tot hem, tot de duivel, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Ziet u?
op alles wat de duivel zegt...

En het staat soms ook geschreven, maar Jezus zei, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Jezus wist dat als er iets was gebeurd, dat God de engelen van God hem zouden opvangen. Maar dat hij niet in opdracht van de duivel zichzelf moest neerwerpen. Amen. En dat is verzoeken, God verzoeken. En Jezus heeft dat niet gedaan. Amen. Omdat Jezus kende het woord, want Jezus is het woord. Hij is het levende woord. Amen. Dat uit de hemel nedergedaald is op deze aarde. Jezus is het levende woord. Er staat ook geschreven in het boek van Johannes, Evangelie, dat in de beginnen was God en het woord was met God. En het woord was God, is God. Amen. Het woord is God. Dat is het levende woord. Dat is Jezus Christus. We gaan verder. Want de duivel was nog niet klaar met Jezus. Hij ging verder om hem te verzoeken. Om hen in verzoeking te brengen. Zodat hij zijn roeping, waarvoor God hem gezonden heeft, niet zou kunnen uitvoeren. Amen. Dat was de bedoeling van de duivel. We lezen nog verder in Matthäus 4, vers 8. Amen. Daar staat wederom. Zie je, de duivel is een listige en een lastige vijand. Hij geeft niet op. Hij gaat door. Amen. En zo gaat hij ook door met ons, Gods kinderen. Om Gods kinderen in verzoeking, in verleiding te brengen. En de Bijbel zegt hier in vers 8 dat wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld. En hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. Amen, al die koninkrijken. Alles wat je ziet. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Ziet u? De duivel is een leugenaar. Hij wil aanbeden worden. Maar God alleen zal aanbeden worden. De duivel is een verslagen vijand. Ze hebben hem uit de hemel geschopt, getrapt als het ware. Omdat hij rebelleerde tegen de autoriteit van God. Hij is een leugenaar. Dat hij zegt van tegen Jezus, de Zoon van God, dat alles zal ik u geven. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. De Bijbel zegt, we zullen alleen God aanbidden en geen andere afgoden. Niemand anders. Amen. Hij dacht dat Jezus dom was. Maar Jezus is niet stom. Amen. En vers 10 zegt de Bijbel. Toen zeide Jezus tot hem. Ga weg, Satan. Zie je? De duivel is de Satan. Dat is de verzoeker van de mensen. Er staat immers geschreven. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dus broers en zusters, we zullen alleen de Heere God aanbidden en hem alleen dienen. Halleluja. Hoeveel zoeken om andere dingen te gaan dienen?
om andere dingen te gaan volgen. Amen. Om andere dingen te aanbidden. Wereldse dingen. Of vele mensen aanbidden de duivel. Je hebt ook duivel-worshippers. Amen. Aanbidders. Maar er staat geschreven: we zullen alleen de Heere onze God zullen wij aanbidden. En hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. Ziet u? De duivel zag dat hij niets had aan Jezus. Hij heeft alles geprobeerd, maar hij kon niet slagen. Hij kon niet succesvol zijn. Vers 11 zegt: toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Ziet u? De engelen zijn beschikbaar voor de kinderen van God, voor Jezus ook, om ons te dienen. Zijn dienende engelen. Amen. Wanneer God ze zegt dat wat ze moeten doen, dan gaan ze het doen. Maar niet een duivel. Niet wat een duivel zegt, maar wat God zegt. Amen. En Jezus heeft de duivel wederstaan. Tot het einde toe. Amen. Hij heeft hem wederstaan. En zo, broers en zusters, kunnen wij ook de vijand, de duivel, de Satan wederstaan. Door het woord van God te kennen. En niet alleen te kennen, maar ook uit te spreken. Vele christenen zijn er. Ze kennen het woord, maar ze spreken het woord niet uit. Wanneer de verleidingen komen, wanneer de strijd komt, moet je het woord uitspreken. Wanneer de vijand komt met al zijn leugens, met al zijn verleidingen, verzoekingen, moet je het woord van God uitspreken. Je moet zeggen: het staat geschreven. Amen. Zo alleen kan je de vijand wederstaan. Je kan de leugen overwinnen door de waarheid te spreken. Want Gods woord is de waarheid. Amen. En wanneer je het uitspreekt, dan zet je de duivel eigenlijk schaakmat. Hij kan jou niks doen. Je moet het woord uitspreken. Amen. De Bijbel zegt: het woord is in onze mond. Maar we moeten het uitspreken, we moeten het spreken. We moeten de duivel vertellen dat hij een leugenaar is, dat hij een verslagen vijand is. Dat God, we God alleen zullen dienen. Dat God onze heiland en Heer is. En niemand anders. Alleen de God van Abraham, Jacob, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de enige echte ware God. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is onze God. En niet iets anders. Niets anders. Dat is de enige echte God. Amen. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de blinkende morgenster. Hij is het begin en het einde. Er is geen God zoals Yahweh. Hij alleen is God. En hem zullen wij dienen. Amen. Hem moeten wij dienen. En geen andere God. Af God. Amen. Halleluja. We gaan even met een korte break. En dan zijn we zo weer terug bij u. God zegen u, broers en zusters.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Halleluja, daar ben ik weer. God zegen u. We gaan verder met het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. God zegen, lieve mensen, broers en zusters die luisteren. Ik hoop dat u gezegend wordt door dit woord. Amen, het is het woord van God. Amen, ik ben er om u te bemoedigen, om u te versterken. Amen, in uw geloof. Amen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Amen. Dus ik ben er om u te versterken met het woord van God. Halleluja. En we hebben gehoord hoe Jezus Christus de duivel heeft wederstaan. Amen. Voordat hij in zijn bediening ging. Amen. Hij heeft hem verslagen. Openlijk verslagen. Hij heeft hem overwonnen. Amen. En de Heer zegt ons ook, de Bijbel zegt ons, als we lezen in Marcus hoofdstuk 8, vanaf vers 36, staat er geschreven, want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Vers 37. Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Ziet u? Wat baat het als je de hele wereld, als je alle goud en zilver hebt? Amen. Alle rijkdommen van deze wereld, zoals de duivel Jezus wilde verleiden, dat hij hem zou geven als hij zich neder zou buigen voor hem. Amen. Wat baat het om de hele wereld te hebben, maar je ziel verliest, leidt. Amen. En je ziel kwijtraakt. En je ziel verkoopt aan de duivel. Wat heb je eraan? Amen. We willen dat onze zielen behouden wordt. Dat onze zielen veilig bij God is. Amen. Maar niet dat we de hele wereld en al het verkeerde doen en dik. En op het laatst gaat onze ziel verloren. Dat is niet wat we willen. En dat is ook niet wat God wil. Amen. De Bijbel zegt, we kunnen niet twee heren dienen. Amen. Of je dient God, of je dient Mammon. Amen. Mammon is de god van rijkdom, van geld. Maar we moeten, geld hebben we nodig in ons leven, maar we moeten ons hart niet zetten op dat geld. Amen. We moeten niet hebzucht zijn op geld. Maar we moeten de Heere God dienen. Amen. De Bijbel zegt, in geest en in waarheid moeten we de Heere onze God dienen. Amen. Maar de duivel verleidt ons, wil ons verleiden dat we naar rijkdommen, naar andere dingen gaan zien. Amen. Naar wereldse dingen, naar dingen van deze wereld. Maar de Bijbel zegt, we moeten zien op hem. Op God moeten we zien. Amen. Want daar is onze hulp. Daar komt onze hulp van. Als we onze ogen gericht op God, de Allerhoogste, dan zal onze ziel gered worden. Amen. Niet wanneer we doen wat de duivel wil dat we moeten doen. Dat we moeten zondigen tegen God. Dan gaat onze ziel verloren. Broers en zusters, lieve mensen. En dat is niet de wil van God. Want de Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16... dat al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven om voor ons aan het kruis te sterven. En dat zo ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat. Dus je ziel niet verloren gaat. Maar dat je eeuwig leven, je ziel zal eeuwig leven hebben door Christus Jezus. Als u gelooft in Jezus Christus. Als u God gelooft en niet de duivel. Amen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij geloofde de duivel niet. Hij geloofde het woord wat van God. Hij geloofde God. Daarom kon hij doorgaan in zijn bediening. Amen. Ik hoef het niet te vertellen. U weet wat Jezus heeft gedaan. Hij kwam, hij verkondigde het evangelie. Amen. Van liefde, van vrede. Hij verkondigde van behoud, van overwinning. Amen. Hij verkondigde het evangelie. Hij deed genezingen, wonderen en teken deed hij. Amen. En hij is gehoorzaam geweest aan God tot de dood. Amen. Tot de dood is hij gehoorzaam geweest. Tot aan het kruis was hij gehoorzaam. Amen. En ze hebben hem begraven. Na 3 dagen is Jezus Christus, heeft God Jezus Christus uit de dood opgewekt. Amen. Ziet u wat gehoorzaamheid kan doen? Als wij, als zijn kinderen gehoorzaam zijn, zal hij ons ook opwekken uit de dood. Amen. Want dan heeft de dood geen macht meer over ons. We zullen opgenomen worden. We zullen opgewekt worden. Als Christus Jezus terugkomt. Amen. Zoals hij verteld heeft in Matteüs 24. Amen. Dat hij terugkomt. Halleluja. Hij komt terug. Dus laten we niet opgeven. Laten we...

trouw blijven aan het woord van God. Laten we vasthouden aan het woord van God. Laten we doorgaan om de Heer te dienen. Amen. Laten we kiezen voor God, om God te dienen. Misschien hoort u dit woord vandaag en zegt u, maar ja, ik ben nog geen kind van God en ik wil een kind van God worden. Nou, dat kan. Als u uw leven wil geven aan de Heer, kunt u dat doen. Waar u bent, thuis, op dit moment. Misschien bent u in de auto. Misschien bent u thuis of op straat, waar u ook bent. U kunt uw leven nu gelijk geven aan de Heer. Door te zeggen van, Heer Jezus, vergeef mij van al mijn zonden. Ik heb berouw van mijn zonden. Ik wil een kind van u worden. Amen. Wees mij genadig en de Heer zal u genadig zijn. Als u die woorden zegt, amen, dan wordt u een kind van de Heer. Amen. Dan mag ik u feliciteren. Dan bent u een wedergeboren kind van God. En dan is Jezus Christus uw Heer en Verlosser en Zaligmaker. God zegen u als u dat gedaan hebt. En lees het woord. Zoek een Bijbel. Zoek een gemeente waar ze u kunnen leiden. Waar ze u verder kunnen leiden met het woord van God. Amen. God zegen u. En tot de volgende keer. Ik wil nog één keer herhalen het adres van God Anointed Power Ministries. Wij zitten in Holendrecht, in het gebouw De Drecht. En dat is, het adres is Niftrikhof nummer 1. En we zijn daar elke zondag van 10 tot 12 uur. U bent allen van harte welkom. God zegen. I love you with the love of the Lord. God zegen. God bless you. Amen.

Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool...

0: De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken, om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging een kwartier. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk, voor de aansluiting met de N514 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: lekker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets 25.

0: voor verkoopadressen: Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam, inloop 15:30. Orga Bos Mama.
1: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinkle.

Station. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803.

of 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: Stap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegona Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsanamelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oude. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no-no there?

0: Suriname. Amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio De Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of a

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Zo, ja, het is gewoon geweldig.
1: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer Franklin Exdon.

gentlemen, please welcome a Get Ready Party Celebration.

Arkimang, brada nasisa. Meba rodi. Midoro, midoro, midoro. Mijn naam is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema, Hortans Kreisburg, Prinses Regina, Rinja McIntosh, Elfriede Kesser, Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel, Lea van Engel, Kevin Zorgvol, Harold uit Den Haag, John van de Olympiaweg in Amsterdam, Kleines Terborg, Ernestine Convalius, Sandra Nokvries, Mavis Kolf, Andrea Rickets, Gerda Sordam, Tette uit Zaandam, Queen Nana Brewa, Ivilia, Yvonne Biervliet Rooijen, mevrouw Echtel, mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam, Agnita Clefam, Jurgen Zorgvol, Borsine Valdink, mevrouw Yvonne Vien, Maureen Griffith, Colin Felixstaal, Humbert Lepelblad en Yvette Raams. En verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.

0: luisteraars. Mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.

Een big hello voor Marco Kassels in Suriname. Een big hello voor Kenneth Dubois. Ook een big hello voor Monia.

0: Feel the vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, hey, luister je nu.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy.
3: Dag allemaal, ik ben Gaia. Welkom in jouw eigen wereld van Flashback. Ga mee met de gastheer Exton en geniet van het moment.

0: vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam. Hey. Luister je nu?
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma.

0: Ja, goedemorgen. U spreekt met Shirley.
1: Ja.
0: Dank u wel voor het mooie muziek.
1: Graag gedaan.
0: Ik werk thuis. Ik zit achter mijn bureau. En komt allemaal muziek langs uit mijn kindertijd. Mijn moeder was de Surinaamse Cecilia Cruz. En mijn vader speelde de maraca in het casino.
1: Kijk.
0: En dit soort muziek, dat was dagelijkse voer bij ons thuis.
1: Nou, geweldig.
0: Dus dank u wel. Ik zit echt met spirit gewoon te werken hier in mijn woonkamer.
1: Nou, ik ben er helemaal stil van.
0: Echt leuk, dank u wel. Is arbeidsvitamine voor mij.
1: Oké, geniet van je dag.
0: Dank je wel, jij ook. Dag.
1: Dag.

0: Feel the vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, luister je nu.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy and touch this.
3: And the winner is
4: X-Dawn.

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie

0: Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zoals op de A7, Hoorn richting Heerenveen. Bij Brezandijk heb je 10 minuten oponthoud. En op de N203, Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 heb je een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: lekkere leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacchana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op city, alleen op strak. Sabaku, coronaband, jankosje, op maat en DJ Pack. MC is Maarten Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis.

81. Meetime Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11.

0: in-law, halfier, orga, boss mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkelen.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

gratis. Bel op 06-840-67885. Of 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: 14, Amsterdam, achter Centraal Station.
1: Tegona Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Musuksana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: de ya aquí Radio de León.
1: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de León.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de León, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of...

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: in de agrarische sector.
1: Ik zit dus nu bij een bedrijf van Chris in Purmerend. En Chris is nu even aan het woord. Hij heeft zijn producten gepresenteerd aan het publiek hier. En Radio De Leon is onderdeel van deze bijeenkomst. Nou ja, onderdeel. We gaan zo meteen met Chris praten. Maar hij legt
0: ook deze
1: dakpannen.
0: En die huisman
1: die in Suriname,
0: die kocht zijn profielplaatjes in Denemarken.
1: Geplaatst worden op
0: en dat waren
1: profielplaatjes even naar Chris.
0: Die ik ook heel graag wilde leveren. Dus ik ging naar British Steel toe en ik zeg, ik wil hetzelfde profielplaatje hebben als Interprofiles in Denemarken. Toen zeiden zij van ja, dat hebben we wel, maar wij hebben alleen maar dat plaatje met een coating erop als plafondplaat, een witte coating. En ik zeg ja, maar ik wil heel graag Classisol op die plaat hebben. Zeiden ze, dat kan wel Chris, maar dan moet je 200 ton van die kleur bij ons kopen. Dan maken we dat speciaal voor jou. En ik zei natuurlijk direct ja, want ik ben kuifje in Afrika, een kuifje. En ik zei dus direct ja, dat wil ik graag. En ik ging naar huis, maar dan verkocht die 200 ton. 4-5 maanden later, 200 ton was eigenlijk meer dan ons jaaromzet destijds. Maar 4-5 maanden later verkochten wij 200 ton per maand aan de firma Huisman. En 200 ton is 10 vrachtwagens. En op één vrachtwagen zit 6000 kilo. Of een 6000 vierkante meter. Dus je kunt je voorstellen hoeveel vierkante meters profielplaten wij hebben geleverd in de afgelopen jaren. Danny, jij was onderdeel van de firma. Ik ben nog steeds van de firma Huisman. Maar het was echt een van onze grootste klanten. Later heb ik het bedrijf ook zelfs kunnen overnemen. Later of niet. Op een gegeven moment gingen we zoveel verkopen dat we dachten bij onszelf, ja, we moeten dit gaan profileren. Dus wij gingen naar Finland, want daar werden profileermachines gemaakt. En ik kocht een profileermachine om deze producten te maken. Maar als je in Finland komt, dan kom je stalen dakpanplaten tegen. En stalen dakpanplaten werden helemaal niet in Nederland verkocht. Mensen kenden dat product helemaal niet. En nou, dan moet je een klein, ik zal een klein beetje verklaren hoe Chris denkt, hoe ik denk. En dat doe ik met middels een metafoor. En die metafoor is, als er een schoenenverkoper naar Afrika gaat, die komt terug en die zegt, ik kan geen schoenen verkopen in Afrika. En ik ga naar Afrika en ik zeg, je kunt er heel veel verkopen. Dat is de historie, de metafoor, hoe ik positief denk over iets wat ontwikkeld kan worden. En dat was ook met die dakpanplaten zo. Wij verkochten helemaal niets aan dakpanplaten in Nederland en toch durfde ik het om een machine neer te zetten. En we werden eigenlijk echt heel groot marktleider op dit gebied. En zo groot zelfs dat we al heel snel een tweede dakpanlijn erbij kochten. En deze dakpan, die is iets kleiner van formaat, die hebben we echt miljoenen vierkante meters in Oost-Europa verkocht. In Polen, in Rusland, in Kazachstan, Oezbekistan. Zo sterk zelfs dat we eigenlijk besloten om eigen productiefaciliteiten in die landen op te bouwen. En op een gegeven moment hebben wij 15 buitenlandse vestigingen gehad, waar wij dus profielplaten en dakpanplaten maakten. Wij wilden heel graag de McDonald's van de profielplaten worden. Maar we hadden eigenlijk niet zo goed gerekend met het feit dat er ook Chinese firma's verkopen in Afrika of in Zuid-Amerika. En die zijn vele malen goedkoper als dat wij waren. Dus wij verkochten onze dakpanplaatjes in Suriname voor 10 euro de vierkante meter. Maar de Chinese fabrikant, zeg maar 3 kilometer verderop, verkocht het voor 6 euro de vierkante meter. En dat was weliswaar niet dezelfde kwaliteit, maar de prijs bepaalde toch de markt. Dus wij hebben al onze 15 buitenlandse vestigingen uiteindelijk gesloten, omdat we gewoon niet op konden boksen tegen de concurrentie vanuit Rusland zelf en China. Dus ja, dat was wel jammer. Dus we moesten dus bedenken van wat gaan we doen. In die tijd dat dit allemaal speelde, kocht ik het bedrijf Huisman in Genert. En Huisman, wij verkochten als Finish Profiles onze profielplaten met het motto koop Finish Profiles. We zeiden niet tegen de markt, koop bij Finish Profiles. He, dus wij wilden dus als ware dealers door het hele land heen hebben die onze Finish Profiles producten verkochten. En omdat huis maar een bepaald marktsegment had, dacht ik bij mezelf, nou, dat bedrijf zou ik heel graag willen overnemen. En dat heb ik ook gedaan. Maar Huisman bestond voor de helft uit loodsenbouwers. En die bouwden ongeveer zo'n 350 loodsen per jaar van warm gewalste staalconstructies. En Huisman gooide eigenlijk alle aanvragen die hij kreeg van loodsen onder de 15 meter vrije overspanning, gooide die in de prullenbak. En ik dacht mezelf, oh, dat is toch zo zonde, want er zitten allemaal profielplaten op die loodsen. En ja, mijn omzet in de profielplaten die zakt, want centerspeler komt veel meer in. Ik moet gewoon kijken of ik niet zelf loodjes kan gaan bouwen waar ik mijn profielplaten op kan plaatsen. En we hadden destijds al een machine gekocht voor koud gewaste profielen. Kleine gordelingkies te maken of overkappenkies of wat dan ook. En we hebben toen een systeem bedacht uit koud gewalst staal om loodjes te maken tot 15 meter vrije overspanning. Ik heb met mijn handen boven de prullenbak gezeten bij Huisman en ging dus de aanvragen die we kregen tegen offreren en we gingen op een gegeven moment koud gewalste loodjes bouwen. En dat is een heel groot succes geworden, want wij bouwen nu ongeveer zo'n 350 loodsen per jaar alleen maar uit koud gewalst staal. En daar zaten helaas niet zoveel profielplaten op, want alles is tegenwoordig sandwich gereden. En dus het werd niet echt een extraatje voor de afzet van de profielplaten. Maar het gaf wel meer omzet voor die Finish Provas groep. En jullie zullen straks ook zien dat we daarop door investeren. We hebben hier, als je bij binnenkomt, want ik ga jullie straks vragen om te wandelen door de route van Finish Provas. De stap in de wereld die Finish Provas heeft. Maar we hebben geïnvesteerd in een grote gordingenlijn. Waardoor we dus hallen kunnen bouwen met grotere overspanningen. Tot 30 meter vrije overspanning. Nou, dan krijg je grotere profielen, maar ze zijn nog steeds koud gewalst. En wij geloven heel erg in dat koud gewalste. Dan gaan jullie zien zo denk ik, wat dat betekent. Maar koud gewalste constructies zijn minder dan de helft in kilo's dan warm gewalste staalconstructies. En dat betekent automatisch dat je dus met onze constructies veel minder CO2 uitstoot. En jullie zal zeggen, ja, CO2, maar dat is helemaal het issue in de bouw van CO2 reduceren. Men gaat elektrisch rijden, we hebben elektrische vrachtwagens, elektrische heftrucks, zonnepanelen die hier wekken hier energie op voor ons om hier te draaien. Dus alles gaat naar CO2 neutraal. Of reduceren. Elk product wat we ook hebben, heeft ook een eigen paspoort. Er is een firma aanwezig op deze beurs die kan laten zien van hoe je als bedrijf je CO2 kunt reduceren. Nou ja, uiteindelijk denken wij zelfs dat de bouw zo naartoe gaat dat het helemaal footprint nul wordt. Dus de CO2 neutraal. Dat betekent dus dat je groen staal moet gaan gebruiken, wat niet met kolen gemaakt wordt, maar met andere warmtebronnen. En dan krijg je groen staal. Dat is er nu wel al. Iedereen wil dat heel graag hebben, totdat ze horen wat het kost. Want een groen staal is €250 per ton meer. En iedereen wil heel graag environmental zijn, hè? Dus denken om het milieu. Totdat ze de prijs horen, dan schieten ze er snel vanaf. Maar oké, wij geloven heel erg in dat koud gewalste staal. En daarvoor hebben we ook geïnvesteerd in zo'n hele grote machine, waar je kunt zien dat we die grote hallen kunnen bouwen. Terug naar de profielplaten, want de profielplaten verloren eigenlijk heel veel markt door de geïsoleerde centrumspanelen. Het is jammer dat wij daar nooit in hebben kunnen investeren. En op dat moment dat ik dat eigenlijk dat moest doen, zat ik met de centjes in Huisman. En is het nooit ervan gekomen dat we een centrumspanelijn gekocht hebben. Maar die centrumspanelen, die zijn nu ook 30, 40 jaar oud, de eerste generatie centrumspanelen. Die beginnen met het bobbelen of de coating die verschiet. En dat is de revive.

0: twijfel voor onze producten als enkelwandig. Want die setten spelen moet je niet schilderen. Daar moet je gewoon een plaatje overheen zetten. En wederom, weer een reis in Scandinavië. Waar je dus heel veel loodsen ziet.
1: Chris van der Vossen is aan het woord en hij geeft een technische uitleg. Waarschijnlijk voor heel veel mensen niet te begrijpen of niet te volgen. Maar het is een meneer, Chris van der Vossen, die in Suriname eigenaar is van Hotel Peperpot. En hij doet in dakpanelen. En hij heeft vandaag een open dag hier in Purmerend. En daar is Radio de Leon te gast. Dus je hoort Chris een presentatie geven. En zometeen gaan we even met Chris praten. En misschien nog met meer mensen. Tot zover de presentatie van Chris hier in Purmerend.
0: Geen vragen? Ook nu niet, hoor. Nee, geen vragen.
1: Ik ga proberen met Chris mee te lopen. En terwijl hij de mensen meeneemt in zijn rondleiding, ga ik hem een paar vragen stellen. En ik hoor dat er een paar mensen nu al wat vragen stellen. Dus ik kom even ertussen. Ik maak een reportage voor Chris. Voor de radio. En ik heb net... Abon, Chris, goedendag. En ik loop even met je mee. Je hebt net een mooie presentatie gehouden.
2: Ja.
1: Wat zijn de reacties van de mensen?
2: Nou, de mensen zijn zeer positief. En niet alleen op basis van de producten, maar ook op basis van het team wat hier werkt. Ik werk met 80 collega's in het bedrijf. En je kunt hier een uurtje een rondleiding krijgen. En dan zien de mensen gewoon van hoe je die producten maakt. Maar je ziet ook het enthousiasme van de mensen. Kijk, ik ben ooit alleen begonnen. Maar je kunt het nooit in je eentje zo presteren zoals het er nu voor staat. En mensen zijn super blij dat ze op zo'n open dag alles kunnen laten zien aan hun familie en hun vrienden, maar ook hun klanten. Dus dat is een geweldige situatie.
1: Nou heb je veel luisteraars naar dit programma van Radio de Leon, die uit het Caribisch gebied komen, Suriname, maar ook Afrika. Wat is er zo interessant voor die groep? Want je noemde net Afrika. Natuurlijk wil men weten, die dakpannen, hoe zit het met de warmte?
2: Ja, nee, maar die dakpannen kunnen altijd alleen maar gebruikt worden op geïsoleerde daken. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van ik plaats het zo aan de buitenlucht, want dan wordt het gewoon te warm. Ja. Maar vaak hebben, zoals de huizen in Suriname en in Afrika, werken met zonnedaken, zodat je gewoon een recht plafond hebt en een soortement van zonnedak als het ware op het pand. Dan krijg je dus, dan wordt het heel warm onder. En dat zuigt ook weer koude lucht aan, waardoor je uiteindelijk een stukje soortement van ventilatie onder die daken krijgt.
1: Dus het is geen probleem om dit...
2: Nee, het is geen probleem. En helemaal in Antillen, waar je ook hurricanes hebt, dit product wat wij maken is hurricane-proof en earthquake-proof.
1: Hurricanes bedoel je?
2: Ja.
1: Stormen?
2: En stormen, ja. En, dus, en daarvoor zie je dus dat het stalen framebouw, wat we hier dus doen, hè, want we bouwen momenteel heel veel sociale woningbouw op Bonaire bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal staalframe. En dat staalframe dat gaat steeds meer inkomen, helemaal in dat soort gebieden. Ook omdat het veel goedkoper is om het er naartoe te vervoeren. Als je het daar gaat produceren zelf, dan bespaar je de helft van je transportkosten van je bouwmateriaal aan.
1: Okay.
2: Dus het is zeer interessant om in staalframe te bouwen.
1: Okay. En heb je ook Surinaamse bedrijven, ondernemers uitgenodigd om ook...
2: Ja, die zijn er ook heel veel geweest. Ja? Ik bedoel, Hurricane Steel is een van onze grootste afnemers in Suriname. En, maar ook Jules Fernandez
1: Fernandez. Wij zeggen Fernandez.
2: Ja, die is komen kijken omdat die man natuurlijk heel erg veel investeert in Suriname. En wij zitten natuurlijk heel erg in de hallenbouw. En hij vindt het interessant om te zien hoe wij dit dus doen. En op wat voor manier wij dit doen. Dus ja.
1: Ik stel je die vraag omdat op dit moment de Surinaamse overheid en de ambassadeur bezig zijn om bedrijven uit te nodigen om naar Suriname te komen. En dat zou het goed zijn als, denk ik hoor, als men van elkaar weet.
2: Ja, inderdaad. Kijk, in Suriname, ik zie gewoon de sociale woningbouw in Suriname plaatsvinden. Hè. Maar het is echt op een heel goedkoop niveau. En ik wil het niet afkraken, maar het gaat langzaam. Maar bij ons is het zo dat wij kunnen huizen bouwen, maar wij bouwen ze in prefab, dus vele malen sneller. Het leuke ervan is, en dat weten de meeste mensen niet, maar in Suriname is eigenlijk de prefab ontstaan. Want bedrijven als Bruinzeel, hè, Die jarenlang net onder de Bosjebrug hebben gezeten. Dat bedrijf is nu helemaal weg. Dat was een van de grootste bedrijven in Suriname. Die hadden al 50 jaar geleden prefab in-house skeletbouwwoningen. En dat is uniek. En ik heb ooit de gedachte gehad om het product van Bruinzeel te kopiëren in een Bruinzeel 2.0. Maar dan met stalen frames en stalen beplating aan de buitenkant, geïsoleerd.
3: Oké, want meestal als mensen denken aan prefab, dan denken ze ja, het materiaal dat gaat als gevolg van de temperatuur, dan gaat het krimpen.
2: Nee,
3: dat is het niet.
2: Nee, dat is dit zeker niet, want wij bouwen natuurlijk heel veel op peperpot. Peperpot, resort peperpot. Zijn allemaal
3: inkomenwijnen.
2: Ja, inkomenwijnen, staal framehuizen. Die zien er geweldig uit, dat is kwalitatief heel goed. En dus ik ben eigenlijk wel heel erg druk geweest hier zo de laatste jaren met dit bedrijf. Maar het kietelt bij mij om in de sociale woningbouw in Suriname iets op te starten.
3: Want even voor de luisteraars, ja, want je bent al actief in Suriname.
2: Ik ben al actief in Suriname, ja. Ik heb een hotel, resort, peperpot in Suriname. En eerlijk wijshalve heb ik ook jarenlang een profielplatenbedrijf gehad in Suriname. Dat heette Vasco Profiles aan de Ringweg. Maar wij zijn destijds gewoon weggeconcurreerd door de Chinezen. Maar dat kon ook omdat Chinezen hadden minder goede kwaliteit materialen. En wij hadden dat wel. Maar men koos voor prijs in plaats van kwaliteit. Maar dat gaat nu veranderen. Heel veel Surinamers van mij die vragen: Chris, wanneer ga je weer beginnen in Suriname met een profielplatenbedrijf?
3: Okay.
2: Want kijk, Suriname heeft gewoon behoefte aan kwalitatieve bouw. He, een bouw die langer meegaat.
3: Sowieso met de komende ontwikkeling.
2: Ja, zeker weten. En dat oil and gas vraagt ook om kwaliteit. He, je kunt geen... Ja, sorry, maar ik degenereer het Chinese materiaal een beetje. Maar je kunt niet een Chinese profielplaat op een booreiland gaan plaatsen. Want dan krijg je gewoon geen type goedkeuringen voor. En ja, wij leveren dat soort profielplaten wel. En en Suriname is gewoon een hele vriendelijke markt. Maar niet de grootste markt, maar wel een leuke markt. En we zitten het kietelt toch wel bij ons om te kijken of we daar weer in terug kunnen komen. Helemaal nu ook zoveel vraag is voor sociale woningbouw.
3: Ja.
2: Maar de prijs is zo laag dat ons systeem niet tegen dat soort traditionele prijzen opkwam.
3: Ja. Twee vragen nog. Ik hoorde in het nieuws, nou ja, een videofilmpje via YouTube, dat ze woningen gaan neerzetten voor 12.000 euro. Twee kamerwoningen,
2: ja, maar dat is dan heel laag. Want kijk, wij rekenen alles uit in vierkante meters. Hè. Dan moet zo'n woning 30 vierkante meter zijn. En dan kost het 400 euro de vierkante meter. Ja, dat is... Ons systeem is twee keer zo duur. Ons systeem kost 800 euro de vierkante meter.
3: Maar kwaliteit is...
2: Kwaliteit is 30 vierkante meter is klein, hè?
3: Ja, ja. Nog een laatste opmerking. Tijdens je presentatie toen zei jij... en dat ligt een klein beetje gevoelig bij de Surinaamse Afro-gemeenschap... Je zei de Afrikanen lopen op blote voeten.
2: Ja, maar dat was een metafoor. Kijk, een metafoor is om
3: en te zeggen... En ik probeerde je te wenken.
2: Oh ja?
3: Van nee, wat ik aan heb komt uit Afrika.
2: Nee. Maar het is een metafoor. Het geeft aan hoe een naar iemand, naar de markt kijkt en hoe ik naar de markt kijk. Ik ben altijd heel positief ingesteld. En ik vertelde over die dakpanplaten. Ik kocht een machine waarvan een product nog nooit verkocht was in Nederland. En toch durfde ik die machine te kopen. En het is niet mijn bedoeling om iemand te schokkeren, hoor, helemaal niet. Maar wel om aan te geven dat enthousiasme altijd mijn basis van het succes was.
3: Mooi. En hoe loopt het nu? Want ik sta hier met Chris Lef, beste luisteraars, in één grote hal. Ja. Leg me even kort uit wat we zien
2: nou,
3: en wat de luisteraars
2: hier
3: niet zien.
2: Alle fabrieken, alle machines zie je hier staan. Waar wij dus die profielplaten op maken. En ik laat je de traditionele producten zien. Zoals een golfplaat, een 20 mm profiel of een dakpanplaat. Maar wij zijn heel erg aan het innoveren geweest. En je krijgt dus allemaal nieuwe soort profielplaten te zien voor nieuwe soorten gevels. En ik heb dit bedrijf ooit opgestart alleen. En ik werk er nu 45 jaar. En niet iedereen heeft het eeuwig leven. Dus ik stoom het klaar voor de volgende 45 jaar. En dat is super interessant om dit te komen bekijken.
3: Ik denk dat je heel trots mag zijn op wat ik hier zie. En weet je wat mij opvalt? Je vertelt het ook zo enthousiast aan de...
2: Ja, maar ja, het is je eigen bedrijf. En dan, kijk, en niks is gelogen, dus dan is het altijd makkelijk te onthouden. Dus dan...

0: dat gaat
1: eigen
0: goed.
1: Ervaring.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou, je mag iets leuks zeggen tegen de mensen die nu luisteren, want ik ga dit uitzenden.
0: Oké. Okay.
1: En tegen de mensen die luisteren, bijvoorbeeld on, en hier en over Peperpot.
0: Ja, nou ja, ik zeg altijd, het is Abon van Wakka. En dan, ja, ik ben natuurlijk half Sranan, dus ik zit heel veel in Suriname. Omdat ik een droom heb gehad op Peperpot. En Peperpot is zo'n mooie plek. En dat wordt steeds mooier en mooier en mooier. En het is een geweldige plek om te recreëren. Surinamers moeten meer trots zijn op hun eigen land.
1: Okay. Hè,
0: want het is, als je heel veel mensen zegt, je, kom je in Paramaribo, bent u wel eens op Peperpot geweest? Oh meneer, het is over de brug. Ja, ik zeg over de brug, dat stelt toch helemaal niks voor. Ik heb 10 uur gevlogen. Heel veel mensen moeten, Surinamers moeten hun eigen land meer gaan ontdekken.
1: Wauw, mooie boodschap.
0: En dat is geweldig. Trots zijn op je land. Want ik ben ook heel erg trots op Suriname.
1: Geweldig. En, Chris, ik ga je bedanken. Ik mag een paar mensen spontaan vragen.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, tot later.
1: Nou, ik ga niet de hele tijd blijven, want ik moet nog naar een andere bijeenkomst. Okay. Maar dat is niet zo erg. Kun jij misschien aangeven met die persoon of die persoon kun je
0: even...
1: Oh,
0: je ziet het vanzelf. Je ziet het vanzelf wel.
1: Oké. Okay. Ja. Personeel heeft een badge.
0: Ja, ja, heeft een badge.
1: Oké, oké. Okay. Chris, succes.
0: Habo.
1: Oké. Okay. Ik krijg dus van Chris de ruimte om even een paar mensen te spreken. En ik zie hier een medewerker en ik mag van Chris de baas.
2: Natuurlijk.
1: Mag ik mensen een vraag stellen? Ik ben van Radio De Leon en u bent?
2: Ik ben Germa Maurits.
1: En wat is uw functie hier in dit mooie bedrijf?
2: Nou, ik was eerst de voorman van de Light Steel Frame afdeling. En we gaan nu een stapje hoger gaan. We gaan nu echt het 4 mm vervormen. Deze machine waar we nu bij staan is 63 meter lang. We kunnen daar 4 mm mee rolvormen. En deze constructies zijn bedoeld voor de grote hallenbouw. Zodat we met onze constructie meer dan 30 meter kunnen overspannen. Zonder een kolom ertussen.
1: Het is heel technisch wat je mij vertelt.
2: Ja,
1: okay, beste luisteraars, ik kan het zien wat hij bedoelt. Maar u dus niet. Maar heel kort in Jip en Janneke voor de mensen die het niet zien.
2: Wij maken stalen constructies in zo licht mogelijk gewicht.
1: Voor de huizen, voor de woningen, gebouwen.
2: Voor de woningen, voor de stallenbouw, de hallenbouw.
1: Oké, okay, leuk.
2: Ja.
1: Chris is ook actief in Suriname. Ben jij al geweest?
2: Nee, ik ben daar nog niet geweest, maar hij doet mij goed op de hoogte houden van de vorderingen.
1: Oké, okay. Ik loop verder. Ik ga kijken of ik nog wat mensen kan vragen over hun ervaring hier.
2: Nou.
1: Dankjewel. Nog even de naam?
2: Germo Maurits.
1: Geweldig, dankjewel. Ik loop dus even verder. Ik ga kijken. Het is een prachtige fabriek, dames en heren. Bradassa, hier in Purmerend. En ik loop een van de dames tegemoet van Christenbedrijf. En ik ga meteen even vragen. Ik heb opdracht van Chris hoor, om even wat vragen te stellen. Dus dan wil ik u een vraag stellen. Nee, een dame. Want ik heb net al twee heren gehad. En u bent niet geen medewerker.
3: Ik ben geen medewerker.
1: Hoezo dan? Maar u loopt wel met een badge.
4: Ja, ze helpt mij.
1: Ze helpt u, oké.
4: Okay. Ja.
1: Okay. En wie bent u?
4: Ik ben Tom van Klaveren, zit op de boekhouding.
1: Boekhouding, aha. Ja. Gaat het goed met de...
4: Ja, dat gaat altijd goed.
1: Oké.
4: Dat moet je altijd in de gaten houden, maar we gaan er goed mee om. Laten we het zo zeggen.
1: Mooi, ik ben van Radio De Leon.
4: Ja.
1: Ik maak dus een reportage voor Chris. Hij is al een keer bij mij in de uitzending geweest.
4: Ja.
1: Dus nu ben ik hier voor de open dag. En om een leuke reportage te maken. Bent u al naar Suriname geweest?
4: Nee, ik heb het nog niet gezien.
1: Nog niet?
4: Nee.
1: Maar de bedoeling is wel dat u gaat? Want Chris is ook actief in Suriname.
4: Ja, zeker. Met de peperpotplantage,
1: ja?
4: Met Tui. Ja,
1: Okay.
4: Ik weet wel heel veel van het bedrijf, maar ik moet hier mijn dingen doen. Dus hij heeft liever dat ik hier ben dan dat ik allemaal plezierreisjes ga maken.
1: Okay.
4: Maar wie weet privé nog een keer.
1: Oké, okay, mooi. En ja. U doet de boekhouding voor Chris.
4: Ja, dat klopt. Ja.
1: Mooi man. Nou, fijn om te horen.
4: Ja.
1: En die dame, u bent...
5: Ik ben Therese, ik ben zijn vrouw.
1: Ah, mooi. En u komt hem ondersteunen, en Chris?
5: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
1: En wat vindt u van dit prachtige bedrijf?
5: Ja, heel mooi. Vooral wat ze gedaan hebben voor vandaag is echt heel bijzonder.
1: Ja.
5: Ja, echt een hele onderneming geweest. Maar het is zeker goed gelukt. Het ziet er heel mooi uit. Ja.
1: Ja. Ja. Ook nog niet naar Suriname geweest?
5: Nee.
1: Het leek alsof ik start te promoten voor Suriname hier. Maar goed, geef niet.
5: Komt wel een keer.
1: Het is fijn om te weten dat Nederland enigszins wel betrokken is bij Suriname.
5: Ja.
1: Als het gaat om positieve uplifting voor Suriname. En dat doet Chris ook.
5: Ja, zeker. Ja.
1: Geweldig. Nou, dankjewel voor jullie korte bijdrage.
5: Ja.
1: De

0: zijn allemaal naar voren gelopen, maar...
1: Er komen weer nieuwe mensen.
0: Er komen weer nieuwe mensen. Ja. Hé, hey, dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Ik loop even verder, want ik wil toch even een paar dames spreken. Dag.
2: Hallo.
0: U bent bezoeker?
2: Ja.
0: Ik ben Iwan Lewin van Radio De Leon en ik maak een reportage voor Chris. Dat is de grote baas.
2: Ja.
0: En we zijn toch hier nog steeds benieuwd te weten wat u er allemaal van vindt.
2: Ik vind het prachtig hier.
0: Wat is u het meest opgevallen?
2: De saamhorigheid van mensen, ja.
0: Ja.
2: Echt heel mooi om te zien.
0: En de producten?
2: Ja. Indrukwekkend.
0: Indrukwekkend.
2: Wat ze allemaal maken.
0: Ja.
2: Heel veel verschillende dingen waar ik helemaal geen weet van. Ik heb er ook geen verstand van.
0: Dus, maar bent u hier als ondernemer of gewoon als bezoeker?
2: Als bezoeker. Partner van. Zeg maar. Ja. Oké.
0: Nou, dankjewel voor je korte bijdrage.
2: Dankjewel.
0: Ja, oké. Ik zou deze meneer nog even vragen. Hij wil dat niet? Oh, hij wil dat niet. Oké, geen probleem. Oké. Ik loop nog even verder om te kijken of ik... ik ga de andere kant op. Ja. Nou, ik kan u zeggen, beste mensen, misschien dat je ook op het internet kan kijken naar dit bedrijf. En waarom het zo interessant is voor Radio De Leon, het is omdat deze man ook actief is in Suriname. En aangezien met de nieuwe ontwikkelingen in Suriname, bijvoorbeeld oil en gas, en dat er zoveel planning op de planning staat voor sociale woningbouw, en voor de bedrijven lijkt het me heel interessant om eens een keertje te kijken op de website van Finish Profiles. En misschien moet ik de websitenaam even doorgeven. Even kijken of ik hem hier heb. Ja, inderdaad, www.finish-profiles.nl. Daar kunt u heel veel informatie krijgen over het bedrijf. En ik loop even verder. En ik zie twee heren praten. En ik ga ze brutaal vragen of ik even ertussen mag komen. Ik kom even brutaal erdoor, als het mag. Ik maak een reportage voor Chris. Ik ben van Radio De Leon.
3: Ja, maar dat darf keiner hören.
0: Ik spreek wel Nederlands, toch?
4: Ik wel. Ja.
0: Jawel,
4: alleen deze meneer spreekt Duits en Engels.
0: Duits en Engels. I am from Radio De Leon. And Chris, the big boss, he was in my program. And I promised him that I would come back for this day to make a nice reportage.
4: Yeah.
0: Reportage in het Engels. Reportage for his company.
4: Oké.
0: En u bent gast of werkt u ook hier?
4: Ik ben nu een gast, alleen binnenkort ga ik hier werken.
0: Oké. Ja. En wat is uw eerste indruk als u dit zo ziet? Don't leave.
3: Jij zit al wat, hè?
4: Ja, dat kan. We willen nog iets vragen dan Ian. Er mag aan een interview voor Chris. Zo,
3: is wel schoon. Maar voor dich, ne?
4: Ook voor ze. Als ze willen.
0: Even voor de luisteraars. U hoorde even een Duitse taal ertussen. Ja, toch? Want die sprak net met een Duitse meneer.
4: Ja, klopt.
0: Oké, maar u nogmaals uw eerste indruk.
4: Nou, mijn indruk hier is fantastisch. Ziet er allemaal mooi uit. Ik ken ook de oude vesting op de Van Eijsendijkstraat. En als je ziet wat hier op de component neergezet is. Dat is fantastisch mooi. Het staat helemaal vol. Chris zit nog vol met nieuwe ideeën van nieuwe machines aan te schaffen. Om er een nieuwe profielen eraan zitten te komen. Vraag me alleen af waar die ze kwijt gaat worden. Want je ziet zelf hier ook, hè, het zit goed vol. Maar vol vertrouwen in dat daar een goede oplossing voor gevonden gaat worden.
0: Mooi. Hij heeft het ook over Suriname.
4: Ja.
0: U bent al geweest naar Suriname?
4: Ik ben er niet geweest. Ik heb een open uitnodiging liggen om met hem mee te gaan. Ja, ja.
0: Geweldig.
4: Ja, dus ik hoop dat ik heel snel met hem mee mag.
0: Ja.
4: Te gaan bekijken hoe het daar is.
0: Oké, geweldig. Oké, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: En uw naam nog even?
4: Dave Westenberg.
0: Echt de Duitse naam, Westenberg of Westenborg?
4: Borg, denk ik.
0: Borg is Duits. Oké. Nou, dankjewel voor je bijdrage.
4: Graag gedaan.
0: Oké. Nou Chris, welkom. We komen elkaar weer even tegen. Ik heb al een paar leuke reacties van mensen gehad. Iedereen enthousiast?
5: Iedereen enthousiast.
0: Zo, hé. Oké, geweldig.
5: Je hebt een mooi pak aan.
0: Oh, helemaal Afrikaans.
5: Ja, geweldig.
0: Ik ga ook even een bakje koffie pakken. Ja. Ik ga nadat ik 2 of 3 mensen heb gezocht, ga ik weer terug naar de volgende bijeenkomst. Ja, gaboe. Oké. U verzorgt hier de bezoekers met koffie, met wat nog allemaal?
6: Koffie, thee, chocomel hebben we, chai latte, van alles en nog wat.
0: En u bent?
6: Ik ben Martin van de koffie.
0: Van de koffie?
6: Van de koffie.
0: Maar werkt u ook elke dag?
6: Ik werk niet hier.
0: Aha.
6: Ik ben vandaag en gisteren ingehuurd.
0: Oké, en wat is de indruk van dit prachtige bedrijf?
6: Het is een heel mooi groot bedrijf en mensen zijn heel enthousiast. Die zijn echt trots op hun bedrijf.
0: Ja, hè?
6: Zeker weten.
0: Nou, Chris helemaal, hè?
6: Chris helemaal.
0: Hij heeft net een presentatie gegeven en hij is een echte ambassadeur van zijn eigen bedrijf.
6: Zeg jij ho met de melk?
0: Ja, hij moet lekkere melk hebben. Goed zo. Ja, goed
6: zo. En zo heb ik hier staan voor.
0: Dank je wel. Hey, bedankt voor je korte reactie.
6: Graag gedaan. Oké. Succes vandaag.
0: Dank je. Ik kom hier bij Chris twee Bradas tegen, klopt het?
2: Dat klopt zeker.
0: Sanama?
2: Ja, Sanama.
0: Oké. Okay.
7: Zeker, zeker.
0: Zoon van deze Sanama?
7: Yes, zeker, zeker.
0: Lijkt wel je broer. Maar even voor de...
6: Thanks. Lobby.
0: Hey, maar jullie zijn ondernemer, bezoeker... Even voor de luisteraars, want ik maak het
2: We zijn ondernemer, bezoeker, inmiddels ook goede vriend van Chris.
0: Oké.
2: Ja, en we bewonderen heel erg wat Chris allemaal voor elkaar heeft gebokst en doet. En vooral ook in Suriname.
0: Ja, hè?
2: Want dat is prachtig om te zien wat hij daar doet met de werkgelegenheid. En op de manier hoe hij dat onderneemt met zijn team.
0: Hij lijkt een soort ambassadeur voor Suriname.
2: Ja, ja, het is mooi om te zien. En helemaal als niet Suriname, dat hij dat zo doet. Dat is, ja, is gewoon heel mooi om te zien.
0: Inspireert hij jou om iets te doen?
2: En ja, wat? Zeker, zeker, zeker.
0: En wat bijvoorbeeld?
2: Ja, het is een beetje lastig. Wij zijn natuurlijk hier geboren.
0: Ja.
2: Alleen...
0: Maar nu is de trend dat heel veel, dat doet de ambassadeur...
2: Klopt.
0: En de
2: Klopt.
0: Voorzitter van de DNA, meneer Adin... ze Klopt. Nodigen ons uit om te gaan investeren.
2: Klopt.
0: In
2: en dat willen we eigenlijk ook heel erg graag... Alleen het probleem is het ondernemersklimaat waar we dan steeds op terechtkomen, wat zo moeilijk is.
0: Nou, ze bieden nu openingen.
2: Ja, maar de regelgevingen, dingen voor elkaar krijgen en dat is waar we heel erg tegenaan lopen. Want heel veel mensen in mijn familie en omgeving, die ondernemen daar van alles en nog wat. En ja, dat is gewoon wat ons als, ja, ik moet dan even zeggen Surinaamse Nederlanders, wat ons echt best wel tegenhoudt. Dat het heel moeilijk is om echt bepaalde dingen voor elkaar te krijgen.
0: Lukt. Als ja. Nederlander. We moeten toch ons ook lukken?
2: Zeker, zeker. Alleen, je moet een lange adem hebben.
0: Ja.
2: En je ja, doorzettingsvermogen.
0: Mm-hmm. Want hij, kijk, de voorzitter van de DNA, meneer Adin, hij zei... Kom met een plan. Maak je geen zorgen over eventueel geld, want er is geld. Je kunt bij de bank aankloppen als je een investering wil doen. Ja, natuurlijk mag je met je eigen geld.
2: Klopt.
0: Maar die mogelijkheid is er.
2: Klopt. Klopt. Ja, dus we zijn nog een beetje aan het, hoe moet je dat zeggen? We zijn
0: Voelen.
2: Nog een beetje...
0: Zullen we nou, straks big business, hè?
2: Oriënteren, oil and gas, wat er allemaal... maar er zijn heel veel mogelijkheden. Daar ben ik me wel van bewust.
0: Okay.
2: Er zijn en ik denk dat je het ook nu moet doen.
0: Ja.
2: Want, ja, ik
0: maar
2: denk...
0: Maar het is goed dat je zo meeneemt. Nou, laat hij ook geïnteresseerd. Wat is jouw mening? Wat is jouw naam trouwens?
7: Ik ben Jush, ik ben 16 jaar. Ik heb hier vorig jaar ook stage gelopen.
0: Hier?
7: Ja, hier. Een weekje. En ja, ik vond het gewoon zo mooi om te zien hoe je veel verschillende kanten op kan gaan. Of je kan ontwerpen, je kan magazijn dingen inpakken, of je kan bouwen. En ik ben ook naar Amsterdam meegegaan aan een project. En het is mooi om te zien hoe alles zo wordt opgebouwd en zo. Dus ja, ik vind wel, er zit wel...
0: Dus je wordt ook een beetje geprikkeld.
7: Ja, ja, ja, klopt.
0: Geweldig, geweldig.
7: Zeker, zeker. Dus ja, ik vind het echt een heel mooi bedrijf ook. En best wel inspirerend ook.
0: Oké, okay, mooi. Ik ga dit uitzenden via Salto, de publieke omroep van Amsterdam. Daar is Chris bij me geweest. Dus ja. Dat ga ik ook uitzenden daar. Kun je naar luisteren. Ik ga het naar Chris sturen.
2: Leuk.
0: Jullie kennen Chris?
2: Ja,
0: en wat
2: zeker.
0: Is uw naam weer?
2: Ricky Gopi.
0: Ricky Gopi?
2: Ja.
0: Okay. Hey, Grand Tanje, hè?
2: Thanks, succes. Leuk, succes.
0: Oké, okay, ja, dank je.
2: Yes, maak okay. Even een foto, hoor.
0: Oh ja, oh.
2: Van deze omhoe even.
7: Yes.
2: Leuk.
0: Oké, okay. Abo.
2: Nogmaals.
0: Je stuurt die foto naar Chris?
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Ik ga kijken of ik toch nog een dame kan vinden. Want ik zie bijna het hele personeel van Chris hier. Dame, dame, niet weglopen.
8: Nee.
0: Oh. Ik ben van de radio en ik maak een leuke reportage voor Chris.
8: Ja, ik ben van de catering, dus ik kan u
0: maar
8: niet vertellen.
0: Ik wil alleen maar vragen om jouw indruk.
8: Nee, dat durf
0: wat
8: ik
0: je
8: niet.
0: Dat durf je niet. U wel. Wat wilt u? Ik ben van de radio en ik maak een reportage voor Chris. En ik heb dat hebben we niet alleen maar mannen geïnterviewd. Nee, ik heb wel een dame, maar ik wilde nog een dame interviewen.
8: Maar ik ben een zzp'er. Ik kom hier alleen één dag, ik werk hier niet.
0: Eén dag? Oké, okay, nou, dan moet ik toch even iemand anders. Wijs me een van de heren of dames aan bij wie ik eventueel kan.
8: Oh, Bij de voet? Ben je ook bij de voet? Weet je ook
0: nee,
8: bij
0: mag
8: de
0: niet. Moet ik even omlopen zo?
8: Ja, daar zitten nog een paar dames.
0: Oké, ga ik doen. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Van Radio.

0: Dion en ik maak een leuke reportage voor Chris.
1: Oké.
0: Wat is jouw betrokkenheid hier? Is je naam?
1: Ik ben Wesley Veld en ik ben werkvoorbereider bij Finish Building. Dus wij verzorgen die loodsen, de zelfbouwloodsen hier ook.
0: Zelfbouwloodsen?
1: Ja.
0: Dat doen jullie dus ook, jullie leveren of jullie plaatsen ze ook? Oh, jullie leveren?
1: We leveren de loodsen en als de klant het wil, dan plaatsen we ze ook. Maar de klant kan ze ook heel makkelijk zelf bouwen als je een beetje handig bent.
0: Is het een soort pakket?
1: Ja, een soort bouwpakket, ja.
0: Staat het ook in dit boek?
1: Ja, dat is goed, is wel.
0: Oké, nou, ik neem dit boek mee, mag wel toch?
1: Ja, tuurlijk, daar zijn ze voor.
0: Ik heb dus een boek, beste luisteraars, en daar ga ik dus kijken. De producten die hier worden geleverd.
1: Gaan we even naar Finish Building.
0: Aha.
1: Even kijken hoor.
0: We zoeken dus naar een pakket, loodspakket.
1: Nou, dit is het frame, dat is eigenlijk...
0: Dan zijn we in de buurt.
1: We zijn in de buurt, ja. Oké, hier krijg ik Finish Building.
0: Aha, ja.
1: Het is een bouwpakket, als je zo meteen verder in de loods komt, staat er ook, of verder in de hal komt, staat er ook een compleet bouwpakket klaar. De loods wordt eigenlijk in segmenten wordt het geleverd. Dit is één pakketje.
0: Er wordt dus uitleg gegeven aan de hand van een foto die ik te zien krijg, beste luisteraars. Ga door hoor.
1: Ja. Nou, dit is het team. Kijk, de loods wordt helemaal in Tekla wordt in 3D uitgewerkt. Dan wordt hier in huis geproduceerd en geprefab. Dus we krijgen allemaal losse profielen. En aan de hand van de tekeningen van de werkvoorbereiders kunnen we die zelf hier in elkaar zetten. Oftewel prefabben voor de klanten. En dan wordt het eigenlijk als losse bouwsteentjes wordt het geleverd. Stel je hebt een loods van 6 bij 8 meter. Komt hier in ongeveer 25 tot 30 bouwsteentjes. En dan kan je hem zelf heel makkelijk in elkaar zetten.
0: En dat betekent, stel ik heb een bedrijf in Suriname, ik heb een grote pand, een grote erf, groot erf.
1: Ja.
0: Dan zou ik dit als het ware kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Als voorraad, ik zeg maar wat.
1: Als opslagplaats.
0: Opslagplaats.
1: Ja, zeker. Ja, daar is het ook uitermate voor geschikt.
0: En het is van metaal?
1: Ja, het is van metaal gemaakt.
0: Hoe zit het met warmte?
1: Nee, niks.
0: Ik bedoel, als je spullen erin zet, gaat de warmte doorheen?
1: Het ligt eraan waar je de loods mee bekleedt. Vaak kiezen dan de klanten voor geïsoleerde wand- en gevelbeplating. Dan blijft de warmte wel redelijk buiten. Maar ja, in Suriname kan het natuurlijk vrij warm worden.
0: Ja.
1: Dus... Ja, we hadden het even goed in de loods wel warm, maar in principe kan het geen kwaad.
0: Well, ik ga dit meenemen.
1: Neem mee.
0: En mocht de luisteraars geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze altijd contact opnemen met jullie. Ik ga jullie naam ook even
1: Finish Building.
0: Melden. Finish Building, ja.
1: Zeker.
0: In Purmerend.
1: In Purmerend, ja. Helemaal correct.
0: Dankjewel. Mag ik je naam?
1: Wesley Veld.
0: Wesley, dankjewel. Ja, want Chris gaat luisteren. Oké. Okay. Die twee dames zijn ook medewerkers hier?
1: Ja, die kunnen wat vertellen over het boutique hotel en over de vakantiewoningen die hier
0: gewoon... Oh, dat is Suriname?
1: Ja, dat is Suriname.
0: Nou, daar ga ik erbij staan.
1: Je komt precies op een goede plek uit.
0: Ja. Een stukje naar links. Ik kom dus nu hier. Ik ben van Radio De Leon, maar ik breek even in. Ja, ik breek... Hey, jou ken ik!
2: Is dat waar?
0: Ja! En ik heb begrepen, dit is Suriname?
2: Ja, kom maar.
0: Wie is hier al geweest?
3: Nou, deze
2: ja, allemaal eigenlijk.
0: Maar wie gaat er naartoe?
3: Ik ga er graag.
0: Hier naartoe? Graag naartoe.
3: Ga je besturen?
0: Nou, jullie zijn nu hier niet zo, maar jullie staan zo met veel mensen hier bij deze stand. Mag ik een kort vraagje stellen?
2: Ja, dan maar mee vragen.
0: Moet ik aan u vragen? Oké. U bent de PR. Wat is uw naam?
4: Ilona. Ja.
0: Wat vertel je de mensen allemaal hier? Ik zie hier Suriname.
4: Ja, je ziet hier een heel mooi project in Suriname. Het is Paperpot Boutique Hotel. En ik word helemaal verlegen, man.
0: Je moet je niet verlegen voelen. Doe alsof je gewoon nu staat te presenteren.
4: Want dan moet ik eigenlijk presenteren wat er... Want dan moet je me vragen stellen, toch? Wat
0: ik wil je weten
4: over Paperpot Boutique Hotel?
0: Oké.
4: Ja.
0: Paperpot, waar is dat in Suriname?
4: Dat is op Meersora, Suriname.
0: In welk district? Kommerwijnen, volgens
4: mij. Kommerwijnen, ja, klopt.
0: Oké. Okay. En waar is het hotel van Chris? Dat Paperpot. Daar, je wijst
4: ja,
0: dus nu...
4: ik wijs je nu op de maquette waar het ligt.
0: Oké. Okay. Vraag je, staan de maquetten ook in dat boek van Chris?
4: Ja, klopt.
0: Oké.
4: Okay, dat is een... Nee? Wat... Oh.
2: Je hebt wel een platform.
4: Ja.
0: Nee, dat dikke boek van mij.
2: Oh, dat weet ik niet.
4: Oh,
0: oké.
4: Oké, ja.
0: Maar wat vertel je de mensen hier over?
4: Wat ik vertel is dat...

0: Wat Boutique Hotel een oud koffieplantage was. En dat is gerenoveerd. Er zijn 17 kavels waarop finish profiles woningen geplaatst kunnen worden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus alles met de oranje daken, dat is finish profiles.
1: Wow.
0: En alles met de grijze daken, dat is origineel gerenoveerde.
1: Authentieke
0: gebouwen van Suriname.
1: Vanuit de slavernij, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay. En je brengt het heel enthousiast naar de mensen?
0: Hopelijk wel, ja.
1: Maar ben je al hier geweest?
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Ik ben ook eigenlijk een buurvrouw. Want verderop, op Kamerwijnen, heeft mijn moeder ook een woning.
1: Oké. Nou, leuk.
0: Dus ik ben vaker op visite geweest en ik ga er ook vaker naartoe. Je kan er ook lekker gebruik maken van de faciliteiten van Peperpot Boutique Hotel. Je kan er lekker eten en je kan er lekker zwemmen. En genieten van de natuur.
1: Als ik naar Suriname ga de volgende keer, ga ik zeker op bezoek. De laatste keer werd mij gevraagd, laten we gaan. Maar ik was zo druk bezig met andere dingen.
2: Zonde.
1: Maar ik ga weer naar Suriname, dus dan mogen.
0: Wees welkom.
1: Dankjewel. En ik heb nog een jonge dame hier. Alleen maar, wat vind je vandaag?
2: Wat vind ik vandaag? Nou, het is een hele mooie dag. Mensen zijn enthousiast, geïnteresseerd. En ook zeker geïnteresseerd in Suriname. En dat vind ik een mooie ontwikkeling.
1: En ik zie een mooi filmpje hier dat afgedraaid wordt over Peperpot.
2: Ja, ze hebben ongeveer vorig jaar een filmpje gemaakt van de ontwikkeling. Eigenlijk met een drone kan je dus het hele terrein bekijken. Je kan ook binnen, je wordt ook naar binnen geleid. Dus je ziet hoe de koffieloods is gerenoveerd en hoe het er nu uitziet. Dus prachtig mooi. Het is echt een aanrader.
1: Geweldig. En jouw naam is?
2: Anoushka.
1: Anoushka, bedankt. Ik ga verder, ja? Oké. Ik ben dus nu op vertrek. Prachtige reportage gemaakt, hoop ik, voor u, beste luisteraars. Ik heb ook een boek meegenomen over plantage Peperpot, Suriname. Dus als er mensen zijn die zeggen van meneer Lewin, ik zou het eens een keertje willen zien, dan kan dat, geen probleem. Ja, oké.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar.

0: in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: en maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise

0: 81. Meetime, Bacana Party, Sondag 26 Juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound.nl.

wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback, SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0885 of 0652 696322. Botox karten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: Stap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegona Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of a

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: We zijn in Italië. Ik zit hier ook in Italië met twee dames die volgens mij al jaren participeren met deze prachtige Wimboede trip naar diverse landen. Ik ga ze meteen aan u voorstellen. U bent?
2: Merlin Derby.
1: Merlin Derby. En u bent?
3: Gladys Valentine.
1: Dames, jullie zijn altijd betrokken bij deze mooie trip.
2: Nou, niet altijd. 4 jaar inmiddels.
1: 4 jaar?
2: Ja, het is begonnen bij Real, bij het toernooi. En toen werden we uitgenodigd, omdat ze ons zo gezellig vonden, om altijd mee te gaan.
1: En inmiddels zit jij, heb ik begrepen, in de organisatie.
2: Ja.
1: Wat doe jij concreet in die organisatie?
2: Samen met Delano onderzoek ik zeg maar de hotels en de reizen. En dan hebben we samenspraak, dat leggen we dan voor aan het bestuur. En dan kijken we wat past en wat niet past.
1: En dit keer was het niet zo moeilijk, want Italië is groot.
2: Nee, het was best wel moeilijk, want we hadden verschillende hotels. En zoals je kan zien zijn heel veel hotels in renovatie. En dat was dus ook het geval bij deze trip. Want het hotel wat we oorspronkelijk wilden boeken, die was dus gesloten. Maar gelukkig hebben we toch twee appartementen en studio's kunnen vinden.
1: Maar opvallend is dat de voetbalvelden pal naast de appartementen en studio's zijn. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Was het toeval?
2: Volgens mij was dat toeval. Maar wel een mooie toeval, denk ik.
1: Ja, Gladys, jij bent ook een... hoe lang ben jij betrokken bij deze trip?
3: Hetzelfde als Merlin. We zijn bij Real begonnen. En ze vonden ons zulke goede supporters. Dat ze zeiden, nou, jullie mogen altijd mee. En we helpen ons gillen, supporten. Ja, alles zodat de jongens... zodat we het beste uit de jongens halen. Ik zit niet in de organisatie. Ik ben alleen supporter.
1: Mooi, man. En we zijn nu in Italië. Geef jullie even je gevoel door aan de luisteraars hoe het is hier in Italië.
2: Ik ben blij dat we deze keer een keuze hebben gemaakt om langer dan het toernooi te blijven. Dus we zijn hier inmiddels al sinds dinsdag hier. Het toernooi heeft alleen het weekend plaatsgevonden. Maar het is een prachtig land. Heerlijk weer. Zon, zee, strand.
3: Ja, want

0: We kwamen maar 3 dagen. Dus dit is gewoon geweldig. Ik hou wel wat erin.
1: Precies. Nee, het is echt geweldig. Ik heb nog nooit eerder van Capo de Lando gehoord. Ik heb het wel 10 keer gehoord van Delano. Maar nu blijkt ze, zeg maar, hoe het eruit ziet. En ik heb er geen spijt van.
2: Wauw. En hoe is het jou ervaren, Gladys?
0: Helemaal geweldig. Zon, zee, strand, daar ben ik voor. En dat we zelf kunnen koken, dat vind ik ook lekker. Want je vindt niet alles lekker hier. En de mensen zijn anders. Maar ja, daar moeten we ook mee leren omgaan.
2: En de supporters, hoe krijgen jullie de supporters zo in beweging? Want het is gewoon een gezellige boel hier.
0: Ja, we zijn vrolijk van onszelf. Dus we zijn gezellige mensen, dus we hebben niet veel nodig.
1: Nee.
0: We hebben niet veel nodig. Dus, en die jongens doen ook mee. Hè? Als we ze aanmoedigen, komen ze ook naar ons toe. En, dus het is gewoon top.
1: We zijn gewoon één grote familie. Onze Real familie.
0: Ja, zo worden we.
2: En Real is kampioen geworden van het toernooi.
0: Nee,
2: maar jij was als eerste supporter op het veld.
0: Hallo,
2: Waarom?
0: Ik heb ze echt gesupport. En ze hebben het verdiend ook, want ze hebben heel goed gespeeld. We hebben maar 1 wedstrijd verloren. En de rest hebben we allemaal gewonnen. Geweldig gewoon. Helemaal trots. Dat ik dat mag meemaken en dat we de beker meenemen.
2: Oké, en wat zou je de luisteraars willen meegeven die hier niet aanwezig zijn of konden zijn?
0: Nou, jullie hebben wel gemist hoor. En als het kan, boek een tripje naar hier toe. Dat is echt wel leuk. Maar jullie hebben gemist de mensen die er niet bij konden zijn.
1: Maar jullie hebben nog een kans volgend jaar. Gaan we naar Londen. Dus ik zou zeggen, geef je op, meld je aan.
0: Engeland, hoorde ik.
1: En we gaan er gewoon voor om alle jongens te supporten.
2: Wacht eens even, ik hoor Crystal Palace en Londen.
0: Ik hoor Zuid-Engeland, volgens mij.
2: Zuid-Engeland is geen Londen hoor.
0: Nee, toch?
2: Maar goed, dat zoeken we wel
0: zoeken
2: uit.
0: Het wel uit.
1: Maakt niet uit. Wherever we go,
0: we gaan met z'n allen.
2: Zo is dat. En nu zitten jullie gezellig aan het strand?
1: Heerlijk, met z'n allen.
2: Je hebt 2 kleuren, zie ik. Laatste vraag. Delano doet het al een aantal jaren, maar hij wil overdragen. En wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, liever niet, maar ik begrijp hem ook wel. Hij mag het stokje overgeven en dan mag hij er nu even van gaan genieten. Want mensen denken dat de organisatie heel makkelijk is. Maar nee, hij zet zijn hart en zijn ziel in om iedereen tevreden te houden. Dus hij mag met pensioen.
2: Hij mag pensioen,
0: ja.
2: Maar nog niet.
0: Liever niet.
2: Nog niet.
0: Want als hij het organiseert, weten we het is goed.
2: Ja.
0: Dat is wat maar, we gaan het missen hoor.
2: Er zitten toch meer mensen in de organisatie?
0: Ja, maar willen ze allemaal. Misschien zeggen ze allemaal tegelijk op.
2: Luisteraars, ik praat dus hier aan het strand met Gladys en Merlin. En dat zijn 2 van de top supporters hier. En want we hebben eigenlijk de grootste groep qua supporters.
0: Klopt. Altijd.
2: Altijd?
0: Ja.
2: Maar ik heb begrepen, die andere mannen nemen hun partners niet mee, want ze willen alleen mannen, ze willen een soort mannentrip van maken. Die andere landen.
0: Ja. Okay. Nee, niet, wat hier gebeurt, blijft hier.
2: Oh. Namens, ik ga jullie bedanken. Voor jullie bijdrage.
1: Ja, het was echt een top toernooi.
0: Ja.
2: Top toernooi.
0: Ja.
2: Okay.
1: En top vakantie.
0: En nu nog 2 dagen genieten.
2: Geweldig, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Oké.
3: Hi, I'm Claude Woods.
4: Hi, I'm Tim Owens.
5: Hi, I'm Devere Duckett.
3: And we're the Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
4: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

0: We zijn nog steeds in Italië. Aan de zee, langs het strand, met Real Sanang. En een van de uitblinkers tijdens de wedstrijden zit hier met mij, gezellig, met zijn zonnebril. Alleen die oranje t-shirt begrijp ik niet, want Real Sanang, ja, Real Sanang is groen, maar hij heeft oranje aan. Wie bent u?
1: Ik ben Edinho.
0: Edinho?
1: Ja.
0: Edinho, jij bent met deze trip hier naartoe gekomen. Is het je eerste keer?
1: Eerste keer inderdaad Sicilië.
0: Moet je harder praten?
1: Eerste keer Sicilië, Palermo, Capo d'Orlando.
0: En wat vind je van de trip?
1: Ik vind de trip heel leuk, maar dat komt met name door de groep. De samenstelling van de groep. Het is een hele grote groep met een leuke aanhang. En ja, ik denk met zo'n groep kan je het overal leuk maken.
0: En we zijn eigenlijk net een familie hier, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Hoe ervaar jij dat?
1: Ik ervaar het net zo, maar we zijn dus hier gekomen voor het toernooi. En we horen het ook van alle andere teams. De sfeer die we met ons meebrengen. Een hele warme cultuur ervaren ze van ons. En het wordt ook zeer gewaardeerd. En we krijgen ook gewoon veel complimenten en hopen ook elke keer dat we erbij zijn.
0: Dus. Mooi man. Edinho, het voetballen. Je was heel agressief op het veld in de zin van alert. En Wawalisi, we zijn de Mango Koiri. Heb je dat altijd gedaan?
1: Nou ja, kijk, je wordt wel wat ouder, dus je probeert ook gewoon slimmer te spelen. En je moet ook kijken naar de omstandigheden, zwaar veld, het is warm. Dus je probeert elkaar ook scherp te houden van laat die bal lekker het werk doen. En niet al te veel meters te maken, onnodige meters. En zo je energie te besparen, want ja, tot aan de finale speel je gewoon 6 wedstrijden.
0: Dus, want je hebt alle wedstrijden gespeeld?
1: Alle wedstrijden gespeeld, inderdaad. En het was heel zwaar, maar ik had het absoluut niet willen missen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En ik zie dat, of ik heb gemerkt, dat na de kampioenfinale wedstrijd jullie heel veel respect kregen van de tegenstanders. In het begin hadden ze er een beetje moeite mee, dat ze niet konden winnen van Real, maar ze hebben verlies toegegeven.
1: Ja, zeker, zeker. Maar dat heeft ook met emoties tijdens de wedstrijden natuurlijk te maken. Iedereen wil winnen, hè? Iedereen gaat ervoor. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk en spannend. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat het een heel sportief toernooi is. En iedereen het elkaar ook wel gunt.
0: Ben je er volgend jaar bij in Engeland?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten.
0: En wat hebben de mensen
1: dit smaakt naar meer.
0: Oh, dit smaakt
1: naar meer, ja, natuurlijk.
0: En wat hebben de mensen gemist die niet hier zo zijn?
1: De mensen die hier niet zo zijn hebben een heerlijk eiland sowieso gemist. Waar je lekker kunt vertoeven. Het is wel een eiland in de rust. Misschien dat het in het hoogseizoen een stuk drukker is. Maar kom je voor je rust, dan ben je hier zeker aan het goede adres. En ja, het toernooi zelf ja, is misschien achteraf gepraat. Maar ja, je hebt gewoon een prachtig kampioenschap gemist. Met heel veel sfeer, mooie momenten, spannende momenten ook. Maar uiteindelijk een onvergetelijk moment. En die cup met de grote oren omhoog hijsen met het hele team, de aanhang. Dat was echt, ja... Een onbeschrijfelijk gevoel.
0: Mooi.
1: Alsof je de Champions League wint.
0: Ja. Zo voelt dat, hè?
1: De oude dag, ja.
0: Ja, ja, ja. Edinho, ik ga je bedanken voor je mooie bijdrage. En volgend jaar ben je er weer bij, zoals velen dat hebben aangegeven dat ze erbij zullen zijn.
1: Zeker, zeker.
0: Grand Tangi.
1: Dit moeten we echt koesteren. En wie weet kunnen we onze titel prolongeren. Je weet niet, de bal blijft rond, dus we gaan er gewoon weer voor.
0: Dankjewel, Edinho. Yes?
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. En toen was het zo.
0: Er zijn een paar mannen hier die voor het eerst deze trip hebben meegemaakt. En we gaan ze even vragen wat ze ervan vinden. En de luisteraars van Radio De Leon die zijn gekluisterd om te luisteren. En u bent?
3: Ik ben Dwarka.
0: Dwarka.
3: Ja, ik ben voor het eerst. Ik maak dit voor het eerst mee. En, ik heb een hele leuke tijd meegemaakt hier.
0: In Italië.
3: Ja.
0: En het feit dat Real Sanan kampioen is geworden.
3: Top. Ja, heel. Na 10 jaar weer. Dus.
0: Ja.
3: We hebben een hele leuke tijd.
0: Italië wordt ook niet elk jaar kampioen.
3: Oké, okay, dat is
0: dus, klopt. Maar we hebben hem nu vast en dat was de Koevo Trajario Abamabaga.
3: Ja, dat is de derde keer. Hè, mochten ze die beker houden.
0: Ja. En wat vindt u van de locatie, de omgeving?
3: Picobel. Ja, top. Ja. Absoluut.
0: Ja, en het eten?
3: Wij hebben zelf gekookt.
0: Zo mooi.
3: We hebben van alles klaargemaakt. We hebben bruine bonen klaargemaakt. We hebben rijstkip klaargemaakt met snijbonen. We hebben
0: serieus?
3: Van alles klaargemaakt.
0: En alles aan oefening,
3: ja? Nee, we hebben het ja, snijbonen groenten hebben we hier gehaald.
4: Ja.
3: En kip.
0: Oké, oké. Dus het is voor u de eerste keer. Komt u nog een keer?
3: Zeker weten.
0: Of bent u vanaf nu altijd erbij?
3: Vanaf nu ben ik er altijd bij.
0: Mooi man. En u bent meneer Dwarka?
3: Ja,
0: klopt. Oké, grand tangi. Ik ga naar mijn volgende, Ton Futu. Gast die ook voor het eerst is hier?
5: Ja.
0: Voor het eerst. Wat is uw naam?
5: Mijn naam is Eddie. Ik ben ook voor het eerst. Maar eigenlijk wat Dwarka heeft gezegd, is voor mij ook hetzelfde. Ik wil niet zeggen, ik sluit me aan bij de vorige spreker, wat komt op hetzelfde neer, eigenlijk.
0: Ja, maar
5: accommodatie is prima. We hebben wat strubbelingen bij de receptie, maar dat weet je ook van. Maar oké, okay, staat erover. Ik heb net gezwommen vandaag, dus het heeft mijn dag goed gemaakt. En ik mag niet klagen. Volgend jaar ben ik weer van de partij.
0: Mooi man. En onze voetballers, wat vond je van onze
5: top,
0: voetballers?
5: Top. Ik heb eentje gesproken vandaag. En dan kijk ik naar vooral naar... Ik wil niet zeggen, Edwin, we moeten iets voor die jongens doen. Vooral de Marokkaanse jongens. Ik zou zeggen, bij Real Sanan moet een datum vastprikken om ze te huldigen.
0: Ik heb van de Lando begrepen dat er een moment komt met het team, het kampioensteam, wat wordt gedaan.
5: Nou, bij deze dan.
0: Maar wat vond je van die voetballers in het veld?
5: Ik heb nergens, we hebben gewonnen, dus het is top. Top! Het is top!
0: Wat vond je
5: zag me niet juichen, hè?
0: We waren allemaal aan het juichen.
5: Ik heb genoten. De voetballers waren goed. Ik had niet verwacht dat ze zo ver zouden komen. Eerlijk gezegd, met weinig wissels en dat soort toestanden. Maar het was vooral de spits en de linksbuiten. Trouwens, hij speelde links en rechtsbuiten. Maar
0: Amma,
5: top jongen. Ja. Die man heeft eigenlijk een medaille verdiend.
0: Mooi man.
5: Ja.
0: Geweldig. Ik heb hem trouwens ook geïnterviewd vandaag.
5: Okay.
0: Dankjewel.
5: Graag gedaan. Ik ben Eddie.
0: Eddie. En u bent?
6: Stanley Stanga.
0: Stanga.
6: Mm-hmm.
0: Stanga. Vijf en apresi Tangano.
6: Wel, apresi Pranga. We zijn hier gekomen met Real Sanan voor een toernooitje. Een jaarlijks terugkerend toernooi. Maar wij zijn meer op vakantie eigenlijk. Want we genieten ontzettend veel van de accommodatie en de locatie waarop wij zitten. Goed zicht op de zee. Brengt heel veel rust in je lichaam. Al winter waar rustig, we zijn alles is kooi van tafrak, maar bijna zon, kooi naar schaduw. Maar we genieten er ontzettend van.
0: Mooi man. Mm-hmm. En wat vond je van onze voetballers?
6: Onze voetballers die hebben echt hun best gedaan. Ik had niet gedacht dat ze zo ver zouden komen in het toernooi. Maar gaandeweg de wedstrijd zag je dat de wil aanwezig was om een positief resultaat te halen. En dat is ze geluk. Het is ze geluk.
0: Ik hoorde je gillen op de tribune.
6: Ja, inderdaad. Ik was enthousiast. Want die mannen hebben me echt verrast. Weet je wel, op bepaalde momenten in de wedstrijd dacht ik van... Migara jongen, dat boy nog mekken jongen, dat boy ook klaar. Maar je zag dat ze weer opleefden op een gegeven moment. Ze veerden op en... Ze hebben elkaar, vooral in die finale wedstrijd, hebben ze elkaar echt goed ondersteund. Met het bekende resultaat. We gaan met de beker naar huis.
0: Mooi man. Staan, graag gedaan.
6: Graag gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga nog naar nog een persoon die ook voor het eerst is meegekomen. Wat is uw naam?
7: Ik ben Glenn.
0: Glenn, ja. Wat Glenn is, wat Glenn?
4: Glenn, de echte Glenn.
0: No, no, no, mi brada na de echte Glenn.
4: Nee, maar je brada na de echte Glenn. Ik ben de echte Glenn. Ik ben Glenn Poeder.
0: Oké. Okay. Meneer Poeder, vijf en wat valt u het meeste op?
4: Het was mij, ja, die jongens, echt, nou, niet alleen die jongens hoor. Dat hele groep waarmee we gekomen zijn, ze hebben heel goed gedragen. Dat vooral. Want zoals je gaat precies, je ziet dat je mij misdraagt en dat je ging, maar toppie voor ons. Ja? En die jongens die gevoetbald hebben, zoals ik ben wel weer, ik ben zo goed zoefkodapé. Want ik zat daar goed op, kampioen. Ja, ja. Ik wist het. Ze hebben echt hun best gedaan. En toppie voor ze.
0: Mooi.
4: Ja.
0: En aan de luisteraars toe die dit nu horen, van Taksan, waarom ben ik er niet bij? Wat voor tip geef
4: je? Dan raad ik ze aan om volgend jaar, trouwens we gaan niet meer naar Italië, we gaan volgend jaar naar Londen.
0: Ja, oké, okay. Nu gaan we niet meer naar Italië, maar het is een relatie. We komen wel eens een keertje terug in Italië.
4: Ik raad ze aan om nou, laat ze eerst maar die jongens komen steunen in Londen en dan zien we dan verder.
0: Mooi man, mooi man. Geweldig. Grand Tangier, meneer Glenn Poeder.
4: Graag gedaan.
7: Nina Erna, Agnes de Lesle, Mie Aachi, Radio de Leon, Ala Freda, Jazona Bekoisi, en Aachi toe.
0: Dan kom ik bij de voorzitter van Ria Senam. Dat is de heer...
8: Edwin Lieveld.
0: Mooi man. Meneer Lieveld, u mag trots zijn op een prachtige ploeg, een prachtige supportersgroep, de sfeer, alles. Wat heeft u allemaal gedaan om dit zover te krijgen?
8: Ik ben zeer tevreden. De aanloop was een beetje lastig in het begin, want je begint in september al met de voorbereidingen. Je gaat ver weg, dus dat is een beetje duurder. Dus je moet mensen motiveren om al vroeg mee te doen. Maar als je kijkt naar het uiteindelijke resultaat, we zijn er met meer dan 40 man. En iedereen is blij. En het resultaat, dat heeft me des te meer verrast. Want ik had gehoopt dat we ver zouden komen.
0: Maar niet zo ver.
8: Omdat we een smalle selectie hadden. Als je naar de laatste wedstrijd keek, waren er geen wissels. En dat we dan toch het zo goed gedaan hebben, dat is geweldig. En gisteren hebben wij doen voor de 10e keer mee aan dit toernooi. Dus we kennen al die andere clubs. Je bent een beetje goed met elkaar. En ik heb alle vertegenwoordigers van de andere clubs gisteren horen zeggen dat Real Serenang een enorme aanwinst is voor dit toernooi. Omdat wij met een grote schade supporters komen. We hebben meer supporters dan spelers. Terwijl sommige teams komen met 15, 16 man. En dus ja, wij brengen sfeer. En ik zeg altijd, wij brengen ook kleur. En wij hebben 2 jaar geleden hebben we bijvoorbeeld in Wales Cabina gespeeld. Daar was jij zelf ook bij. En al die witte mensen die keken met bewondering, sommigen deden mee. Dus het leeft bij ons. Hè. We gaan straks in augustus, september weer beginnen met de voorbereidingen.
0: Aan de competitie?
8: Aan dit toernooi. Omdat je moet ruim van de voorweer beginnen. We weten nu dat het in Londen is, we weten alleen niet wanneer. Het is meestal rond Hemelvaartsdag. Maar men zoekt altijd, kijk, wat voor hun het beste is. Want dit is ook niet op Hemelvaart, het is op een ander moment. Omdat de club die het georganiseerd heeft, bestaat eigenlijk niet. Het is een gelegenheidsteam waarvan al die mannen in Europa wonen. De leider, die woont in Londen, volgens mij is hij daar hoogleraar. En iedereen woont verspreid over Europa. En daarom, ze wilden al 3 jaar geleden doen, maar ze moesten een accommodatie zien te vinden. En daarom heeft het zo lang geduurd.
0: Aha.
8: Maar ik zie nu ook al verbeterpunten voor volgend jaar. Dus we gaan het zodanig maken dat het helemaal soepel gaat verlopen. En een van de heren zei net dat we iets gaan doen voor de heren. We gaan tussen Kwaku en de start van de competitie gaan we iets organiseren bij Real. Dan gaan we de kampioenen natuurlijk huldigen. En dan gaan we met andere mensen samen terugkijken onder het genot van een drankje en een hapje.
0: Geweldig. Even nog, want jullie zijn kampioen geworden, maar de laatste wedstrijd hadden jullie geen wissels.
8: Nee.
0: Wat was de einduitslag voor de luisteraars?
8: 5-1. En we hadden geen wissels, maar we waren wel een geblesseerde speler. En toen mochten we van de scheidsrechter een speler van een ander team lenen. Alleen om op 11 te komen.
0: Oh.
8: En, maar het is een geweldig resultaat. En het is een compliment aan de spelers, maar ik wil zeggen ook aan de begeleiders. Reno, jouw broer, en Benny Blikslager. Waarbij ik Reno zie als een soort teammanager en Benny als de coach. Maar samen hebben ze het goed gedaan.
9: Die waren de leiders.
8: En we gaan ze een beetje... ik zie in het vervolg een vaste rol voor hun weggelegd om dat voor elkaar te regelen.
9: Geweldig. En de supporters?
8: Ja, de supporters zijn geweldig. Dit zijn de heren van Stoomvoeten. Stoomvoeten is een organisatie, is een sociëteit binnen Real Suriname. Komen oud-leden, ik ken deze mannen sinds ik bij Real Suriname ben. We al langer dan 4 jaar kennen we elkaar. En we komen elke woensdag bij elkaar. Dan vanaf 6 uur. Dan nemen we een

0: hapje. Een hapje. We hebben het over het leven en ons leven en de club. En we hebben een groep van op dit moment. Dit jaar hadden we 25 betalende Stofutu-leden. En de bijdrage die men doet is om iets te doen als iemand ziek is. Een fruitmand of een mandelen. Dat je hoef je het bestuur niet lastig te vallen. Voor een bijdrage. En dan gaan we daar van één keer per jaar gezellig eten.
1: Want even voor de luisteraars, Ria Senang. hoe lang bestaat Ria Senang al?
0: 1 juni 1960 is Ria Senang opgericht. De oudste vereniging. En voor mij een van de weinigen van origine Surinaamse vereniging die nog bestaat. En het gaat goed. Helaas hebben ze dit jaar is het eerste elftal van de club uitgeschakeld voor de nacompetitie. In de nacompetitie. Maar we spelen derde klas. En we hebben 16 jeugdelftallen.
1: Zo.
0: Dus de vereniging die groeit. Ja, groeit, ja. We hebben kleintjes, dus vanaf de jongste, vanaf de minis tot zeg maar min 16, onder 16. Dus dat gaat goed. We hebben een ambitieus bestuur. We hopen dat ze het nog lang willen blijven doen.
1: Geweldig. Succes.
0: Dank je wel.
1: En geniet van het kampioenschap.
0: Gaan we doen.
1: Van het mooie weer.
0: En we hopen dat je er volgend jaar ook weer bent.
1: Dan kunnen
0: we
1: mijn best doen.
0: Dus luisteraars weer trakteren op een mooi
1: interview. Oké. Heren, geniet er nog van.
2: Ja,
1: grand dank je.
2: Ja, bedankt.

0: wij zijn hier voor een voetbaltoernooi en voor vakantie en voor ontspanning. En over het voetbaltoernooi, het is geslaagd. We hebben gewonnen. Daarvoor zijn we hier gekomen. Ik heb een hele dure ticket betaald. Dus het is het waard.
1: Maar ik hoor heel veel mensen zeggen...
0: Ja.
1: We hadden niet gedacht dat we dit toernooi zouden winnen. Maar oei, nama.
0: Nee. Ik ben met de bedoeling gekomen hier om het toernooi te winnen.
1: Oké.
0: Ja. Al hadden we 8 man. Ik ben gekomen om te winnen.
1: Te winnen?
0: Om te winnen.
1: Mooi, maar. Maar wij waren ook de grootste ploeg, hè? Qua groep.
0: Ja.
1: Dus niet qua voetballers, want we waren de groep met de minst aantal, met het minst aantal voetballers.
0: En heel veel toeschouwers ook.
1: Ja.
0: Ja, dat waren wij. Ja.
1: Vijf in de sfeer.
0: Sfeer is heel goed. Mooi, heel lekker. Alleen wacht ik op een biertje. Alleen wacht ik op een biertje wat ik krijg met dit gebeuren allemaal.
1: Ja, we gaan het nog vieren. Ja. We zitten nu gezellig aan het strand.
0: Ja.
1: En jullie hebben een appartement net bij het strand of aan het strand.
0: Ja.
1: Nou, dat is geweldig.
0: Geweldig. Ja.
1: Wauw.
0: Geweldig.
1: Okay.
0: Water is mijn ding. Ik zwem. Kijk, je kunt zwemmen aan de zijkant, maar ik zwem meestal naar het midden.
1: Serieus?
0: En dan weer terug.
1: Maar
0: dat is mijn doel.
1: In even de haaien.
0: Ja, er zijn geen haaien hier.
1: Weet je het zeker?
0: Ja. Nee, ga googelen. Middellandse Zee heeft geen haaien.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ik ga zeker googelen.
0: Ja.
1: Maar toch met Taki Grantangi dat je een inleiding hebt gedaan.
0: Okay.
1: Voor de luisteraars, meneer Brampie, toch?
0: Ja, Roland Alberg.
1: Roland Alberg, meer bekend als Brampie.
0: Ja, dank u wel.
1: Mooi man, Grantangi.
0: Ja.
1: Meester, heeft u ingeleid? En u bent?
2: Harold Hillings.
1: Harold.
2: Ja.
1: Een van de grote mannen hier met een respectvolle uitstraling. Zo ervaar ik u.
2: Okay.
1: En het is altijd leuk om goed te luisteren naar zulke mannen. Maar dat even terzijde, hoe vindt u het hier in Italië?
2: Geweldig. Eén woord geweldig. We hebben gezellige mensen om ons heen. De sfeer is goed. We hebben het toernooi gewonnen. Wat willen we nog meer?
1: Mooi. Ja.
2: En vooral de mensen. Oh, gezellig. Heel gezellig. We hebben het mooi tot een lekkere vakantie gemaakt.
1: Ook mooie discussies gehad.
2: Ook mooi, heel mooie discussies. Ook
1: ja.
2: Discussie. En wat ik het mooie ervan vond, we hebben het toernooi, we waren op het toernooi en de jongens waren op, liepen naar het veld toe en de mensen begonnen spontaan het Surinaams volklied te zingen. Dat was geweldig. Ik vond het zo geweldig, Surinaams volklied zingen in Italië.
1: Ja, hè?
2: En met de Surinaamse vlag.
1: Ja.
2: Heerlijk, prachtig was dat.
1: Geweldig. Ja. En hoe lang doet u al mee met deze trip, Wim Boede?
2: Ik was er niet vanaf het begin. Ik denk het derde jaar. Vanaf het derde jaar heb ik meegedaan.
1: Uh-huh.
2: Ik ben niet ieder jaar meegenomen. Vorig jaar ben ik niet meegeweest. Het jaar daarvoor wel. Toen waren we naar België geweest. Dat was ook zo'n mooie trip.
1: Heb ik gehoord, ja. Was ik er niet bij?

0: Ja, dat was ook zo'n geweldige trip. En dit vind ik ook heel bijzonder.
1: Dus aan te bevelen dat mensen gaan aansluiten.
0: Ik raad mensen aan om zich aan te sluiten. Het is genieten.
1: Kort maar krachtig. Ja. Grand Tangi.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Oké, okay. Heren Grand Tangi.
0: Alsjeblieft.
2: Met dat alles van Biji Odi, Alphonse Willingen en mijn hoop taki met dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje aan Radio Odyssey, want na wang denkt, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat komt abo eeuwig sting, u kan takken overal, nou als man kan takken, hey, we stop you of zo, u abo eeuwig zijn en dat belangrijk in de communicatie.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Tasty. Me do. Yeah. Happy. Adi.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet, jugu jugu of niet. Ta verjari, ab vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen. Mijn neem ik Tjuri. U wordt ook een dag jarig. En dat even op Trobby, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de infamirie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan een idee. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Bij ikas koiva jugu jugu weg. De etageren nog aan jugu jugu sambende. Na wasting time, want if I defa no do those attacky. Maar if ander defa no do, koop het one punt jazz erachter. Meer versteer je. En zij je bordi de, of zij je abi, dan me lomp sa later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakken naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinoa app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen,

papa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon. Of tik a tram. Of tik you wagi dat je lompsa. Dat je gonna you man aan je pa met een bloemetje of een cadeau. Of een envelop. Dat je gogo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Van Yandley. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft.

Bari mustapu ya, ya ja, ya ja, ya. Ja. Brother Angasisa ook tot die en motaku grand tangi in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokosa Aidu Jaso. Ja na Radio De Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus heb ik een weekend dat ik kom naar mooi sani opesa. Want het is maar op vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd.

0: ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meisje kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle geloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Nobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Koeroe en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003-800535 ten naam van het Verbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. E, aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem.

0: 06-178-08890. Nel Maricitani 06-271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06-515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Joran Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zojazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam!

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Matradio op 107.9 FM in Eter. Mijn naam is Kodjo Kumambala en vandaag gaan we een heel nice Black History programma met u maken. Tot zo na de muziek.
1: Playback!

Yeah, luister als welkom bij luister als welkom bij het programma Blackout Story hier bij Mat Radio tot de klok van 3 uur. En u kent mijn naam wel, Kodjo Kumambala. Even vandaag, het is Kitty Kotima natuurlijk, dat weet u. Ik zie heel veel sterke, goede activiteiten die deze maand allemaal plaatsvinden. Wij organiseren natuurlijk ook verschillende activiteiten. Vorige week hadden we bijvoorbeeld in het Belmapar Theater hadden we voor de Crescendo, Basel Crescendo, bij de Cultuurdag georganiseerd met meer dan 200 leerlingen. En we hebben ze op een speelse, educatieve en entertainment manier een aantal historische dingen geleerd. Door middel van muziek, dans, theater. Dat was heel leuk. Gisteren was ik op een school, de Juverta School, middelbare school in Amsterdam-Oost. En deze school heeft mij gevraagd als ik Black History les wil verzorgen aan de kinderen. Over niet alleen over slavernij, maar gewoon in het algemeen. En ik heb gisteren een eigen tentoonstelling vanuit Antwerpen over Afrikaanse vrouwen in verzet tijdens de slavernij en kolonialisme. En ik ben deze gisteren met mijn stagiaires gaan opzetten. Het is een reizende tentoonstelling. U mag het altijd een maandje van ons lenen als u dat nodig heeft. Moet u even contact met mij opnemen, otmar@antwerpen.nl. En toen we klaar waren met het opzetten van de tentoonstelling, heb ik de aanwezige docenten, een korte Black History les gegeven over vrouwen.

zwarte vrouwen, Afrikaanse vrouwen die in verzet gingen tijdens de Ma'ava. En Ma'ava is niks anders dan de transatlantische slavenhandel. En dan moet ik zeggen dat deze docenten, waar ook witte docenten tussen, die gewoon helemaal niks weten over deze feitelijkheden als het gaat om het slavernijverleden. Ik denk dat ze heel weinig weten over slavernijverleden. Maar vooral niet over vrouwen die in verzet zijn gegaan tijdens het slavernijverleden. En u weet natuurlijk, ik heb hier heel vaak over gesproken, hoe dat in elkaar zit. We hebben natuurlijk ook een voorstelling daarover gemaakt. Volgend jaar gaan we een tweede voorstelling maken over zwarte vrouwen, Afrikaanse vrouwen in verzet. Dat komt pas in juni 2027 uit. De theaters zijn allemaal al gereserveerd, waar we allemaal gaan spelen. Maar ik was verbaasd dat ze... Nou, ik was niet verbaasd. Ik snapte het ook wel, hoor. Want ik denk dat velen ook u thuis niet zoveel weten over Afrikaanse vrouwen in verzet tijdens slavernijverleden. Ik kan me vergissen. Als ik me vergis, laat me even weten door te bellen zometeen. Als u denkt van nee, ik weet wel heel veel over... of ik weet wel wat over vrouwen, over onze vrouwen. Dus als ik zeg onze vrouwen, heb ik niet alleen over Suriname... maar ook Curaçao, Jamaica, ga zo maar door. Die in verzet gingen tijdens de slavernij. En waarvan een aantal spiritualiteit obia's gingen gebruiken om te vechten tegen... de witte slaafcriminelen. Dus daar heb ik ze gisteren een Black History les verzorgd aan de docenten. De stagiaires, ik heb twee stagiaires die al een paar maanden met mijn stage lopen en die waren heel verbaasd om deze verhaal te horen zeggen. Ze zeggen dan, meester Koje, wij hebben nog nooit hiervan gehoord dat dit bestaat. En op school, ze zitten allemaal op het mbo... ROC in Almere. Ze zeggen van nee, wij krijgen dit niet op school. Wij weten het gewoon niet. Dus best wel een kwalijke zaak nog steeds dat we dat onze jongeren, maar ook u thuis, ik generaliseer een beetje, eigenlijk heel weinig voorzien bent van historische gegevens en feitelijkheden die wel echt belangrijk zijn voor onze welzijn. En daarom maken we dit soort programma's hier bij Mad Radio. Dus, ik heb ze les gegeven gisteren en ze gingen vragen stellen. Er was wel één witte vrouw die iets anders aangaf waar ik haar in moest corrigeren. Van nee, dit wat u zegt klopt niet. En ik heb met ze afgesproken dat ik vaker lessen ga verzorgen voor hun. Op het Juverta College of Juverta School, zo ook heten. Over, niet alleen over slavernij, ik heb ze ook uitgelegd van onze geschiedenis begint niet bij de slavernij. Onze geschiedenis begint niet op de slavenschepen die vanuit West-Afrika en Centraal-Afrika richting Suriname gingen, richting Curaçao, richting Sint-Eustatius, Sint Maarten, Jamaica, Haiti, Guadeloupe, ga zo maar door. Nee, onze geschiedenis begint al ver voor de piramides in Egypte en de piramides in Soudaan. Dat heb ik ze proberen uit te leggen. Als ze het helemaal hebben kunnen opvatten, weet ik niet. Dat heb ik geen onderzoek naar gedaan, maar dat is wel interessant. Dus ik wil ook even kijken hoe zit het thuis met uw kennis over Black History. African History. En ik heb natuurlijk ook vaker aan u gevraagd. Vooral, want veel luisteraars van Matradio zijn natuurlijk in Suriname geboren en ook deels getogen. En ik vraag me altijd al af van, heeft u alleen maar geschiedenis over Nederland, een stukje over slavernijverleden en over Suriname zelf? Of gingen ze in Suriname nog verder terug in de historie? Nou, ik heb natuurlijk wel een paar antwoorden al gekregen van mensen die zeggen van nee, de opleidingen, de scholen in Suriname waren zeer eurocentristisch, zeer koloniaal ingericht. En ik denk zelf dat het misschien nog steeds zo is. Want dat had ik ook van een andere expert begrepen. In heel veel scholen in Suriname, en natuurlijk hier, maar in Suriname, ook in het binnenland, zijn we uit een christelijke ideologie. En dat vind ik wel een kwalijke zaak persoonlijk. Maar dat is een ander onderwerp. Oké, wat ik dan met u wil delen, ik ga zometeen een fragment voor u afdraaien over Revelation, dus verzet in verschillende plantage, economieën, verschillende eilanden en landen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Maar ik wil nog heel even focussen op... Nee, laat me eerst dat doen. Dan ga ik me daarna heel even focussen op wat er in Zuid-Afrika gebeurt. Want het wordt van kwaad tot erger. Dus wat ik nu ga doen... Ik heb verschillende korte fragmenten. En ik moet even kijken als ik daar genoeg tijd voor heb. Want ik ga u eerst een fragment laten horen, ongeveer 5 minuten, 6 minuten, over de History of Slave Rebellions. Is in het Engels. We kunnen allemaal Engels, we wonen in Nederland.

0: ja, we moeten natuurlijk meer talen kunnen spreken dan alleen Surinaams of Nederlands. Ik spreek zelf Duits niet zo goed meer, want ik heb niet zoveel mensen om het mee te praten. Maar ik versta het nog wel en ik kan het nog wel. Als je langzaam met me praat, kan ik langzaam met je terugcommuniceren in het Duits. Even kijken. En ik wil daar nog even ingaan op een kort fragmentje over Foods on Slave Plantation. Het gaat wel meer over Amerika, want ik merk dat er heel veel documentaires zijn als het gaat om history, slavery, over Amerika en andere landen. Maar heel weinig, ik vind te weinig documentaires en podcasts als het gaat over de Surinaamse, de Afrikaanse Surinaamse geschiedenis. Maar dat moet nog komen. Ik ga u eerst dus een stukje laten luisteren over de history of slave rebellions in verschillende landen die te maken hadden met slavernijverleden. Bent u er klaar voor? Hier komt ie.
1: This is a sensitive topic in general because slavery was the dark ages for people of African descent. But it's an important topic, one that needs to be had, especially when we're constantly bombarded with movies that don't really tell the whole story in its proper context, often inserting other narratives or values. Today, I thought I'd illuminate our ancestors who stood up against tyranny and oppression, the ancestors who said, "We've had enough."

0: government troops 10 miles from the city. In 1821, a freedman named Denmark Vesey began to organize the most extensive slave revolt ever planned in the United States, which was to take place among the enslaved Africans on the plantations in Charleston, South Carolina. By 1822, he and his fellow leaders had gained widespread support in the region. However, the rebels were betrayed from within by a traitor who knew all their plans, and Vesey and his lieutenants were also hanged. I have no doubt that if Denmark Vesey was successful and had not been betrayed by his own, at the very least, American society for a moment would have come to a complete stop, and at its best, his success would have changed the course of world history. Just imagine a formerly enslaved man defeating an American militia and creating an independent state in the American South, a black nation in the heart of America. That would have been something. In 1831, Nat Turner led 75 followers in what was to become the only rebellion by Africans in the United States history that did not quickly die out. It took place near Jerusalem, Virginia. 60 whites were killed, including Turner's master and his family. Hundreds of whites fled, and many left the state for good. Turner was captured and hanged, but slaveholders became keenly aware of the anger and resentment Africans had in bondage. Unrest among Africans was not restricted to the southern states, however. An insurrection in New York City in 1712 led to the murder of 9 whites and the execution of 17 enslaved Africans. In 1741, again in New York City, where one of the 5 inhabitants was an African in bondage, a number of conspiracy trials were held as a result of a series of incidents of arson and burglary that led many to believe that an African revolt was imminent. The supposed revolt's leader, called Caesar, and 5 other Africans were hanged. Some historians have compared these trials to the Salem witchcraft trials of 1692.
1: Nou, as you can... Ja, tot zover even dit fragmentje. U kunt natuurlijk zelf even opzoeken op YouTube. Het heet The History of Slave Rebellions. En dan komt u het filmpje tegen. En misschien wat handig ook voor u, hè. Als u zegt van, hey, ik wil ook meer leren over historische feiten. Dan, ik zou u aanraden, neem een abonnement op YouTube. En dan kunt u, kost volgens mij, ik betaal volgens mij €19 of €20 per maand of zo. Niet zoveel. En dan kunt u al uw filmpjes opslaan. En heeft u ook geen reclame ertussendoor. En dan kunt u ook veel meer, kunt u alles archiveren wat u wil weten. Of wat u nog niet meteen kan bekijken op YouTube. Dus dat doe ik. Dan heb ik in ieder geval, je betaalt er wat voor. Maar dan kan je ook, heb je echt een premium account. Waar je gewoon meer mee kan doen. Als u geïnteresseerd bent in historie, dan zal ik u dat aanraden. En in erfgoed. Oké, iets anders nog even over de slavernijverleden. Want we zitten in de Kitty maand. Vorige week hadden we Maria Marklo Nana Ufa in de uitzending. En ook Ryan La Rosa was in de uitzending. Er waren ook nog andere braden uit Zwitserland die niet in de uitzending kon komen. Want hij geen... We konden hem niet verbinden met techniek van Matradio, want hij heeft geen WhatsApp, dus dat lukte niet. Daar zijn we ook ingegaan op een klein stukje historie, maar ook over spiritualiteit. En wat belangrijk is, deze hele maand Kitty Kotti maand, maar ook eigenlijk niet eens alleen de Kitty Kotti maand, door de hele maand, het hele jaar. We roepen het altijd dat we, misschien wel heeft u geen interesse als volwassen persoon. Kan ik begrijpen, je druk met werk en, of je bent met pensioen of je heeft andere dingen aan je hoofd, snap ik helemaal. Maar ik vind het wel belangrijk dat uw kinderen, uw kleinkinderen wel voorzien zijn van informatie over hun afkomst, over hun erfgoed, over hun identiteit en over hun historie. Want zij zijn degene die opgroeien in deze Eurocentrische Nederlandse witte samenleving. En ik vind het altijd een beetje... Ik ben altijd verbaasd, ook al weten dat het gewoon 100% zo is... dat jonge zwarte mensen waar ik mee werk, die met mij stage lopen... waar ik lessen aan verzorg, zeker voor 80% niet voorzien zijn... van het nodige knowledge over wie ze zijn, waar ze vandaan komen. En gisteren bijvoorbeeld heb ik dus een aantal jongeren 2 jaar moeten uitleggen... dat er zeker heel veel Afrikaanse vrouwen waren die in verzet gingen. Ik noemde zeker ook namen bijvoorbeeld van Brevoort van Sint John. Je had je Solitude van Guadeloupe, Maria van Curaçao.

You had many of the Maroons van Jamaica, Cecile Fatimang en Baraya Toya van Haiti, Makato van Suriname. Suriname heb je nog natuurlijk meer. En het is ongoing hoeveel vrouwen in verzet gingen. En zelf dat weten heel veel jongeren niet. En waarschijnlijk u thuis ook niet. Natuurlijk zijn er uitzonderingen van mensen die het wel weten, maar dat wil ik alvast zeggen. Maar het kan echt niet zo zijn, luisteraars, dat we na jaren, ook hier bij Mart Radio, maken we wekelijks programma's hierover. Ook toen ik nog bij Mart Radio werkte in de Tweede Zwelingstraat, maakten we al zulke programma's dan met The Voice. Dat er nog steeds te veel mensen tegenkomen die gewoon niet voorzien zijn van deze historische kennis. En dat moet best wel worden onderzocht, doet komt dat u dat niet weet. U, dus niet u thuis, maar in het algemeen, waarom u deze kennis niet bezit. En dus daarom ook niet kan overdragen naar uw kinderen en kleinkinderen. Ik vind het een kwalijke zaak. Laten we verder gaan. Ik ga een ander fragmentje afdraaien, want de slavernij was echt een systeem voor het economische gewin van de Europeanen. Ik moest ook gisteren onze mensen, onze jongeren en de docenten uitleggen dat je niet alleen de transatlantische slavenhandel had, maar ook de Arabische slavernij, de trans-Sahara slavernij, die veel langer heeft geduurd, 700 jaar, die even erg was, even wreed. Miljoenen van onze voorouders zijn vermoord. En waar ze vanuit Oost-Afrika naar het zuiden werden gebracht, naar Zanzibar vooral, Tanzania. En dat vele van ze onderweg zijn gestorven, verkracht. De mannen werden gecastreerd, de vrouwen werden als hoeren ingezet. En ze kwamen vooral terug in het Midden-Oosten. En zelf in het Midden-Oosten had je een slavenopstand. Ik heb daar al een keer een programma over gemaakt. Dat je ook slavenopstand had tijdens de Trans-Sahara slavernij. En daar waren ze best wel nog meer verbaasd over. Van nobody have heard of that. En ik vertel je ook een aantal jaar geleden, een aantal keer dat ik met een aantal van mijn collega's, we waren afgereisd naar Kenia, waar we dit zijn gaan onderzoeken. En we kwamen er wel sporen van tegen. Slavernij was meer dan alleen ons mentaal in de war brengen. En je ziet de gevolgen van slavernij nu nog steeds in Nederland. Ik kan een rits van zaken opnoemen wat de sporen zijn en de gevolgen zijn van slavernij. Dat is één, dat we helemaal zijn ontwricht van het continent Afrika. Dat sommigen zeggen van ja, ik ben een Native American. Dat zeggen bijvoorbeeld zwarte Amerikanen. Ja, ze komen van Amerika. Suriname zegt van ja, ik ben geen Afrikaan. Ik ben een Creool. Of sommigen zeggen nog, ik ben een Neger. Ik ben in Suriname geboren, dus ik ben geen Afrikaan. Ik lijk niet op een Afrikaan. Dat is het stomste wat mensen kan zeggen. Trouwens, of ik hoor ook nog, ja, Afrikanen accepteren ons niet. En het is heel raar als u dat zegt, heb ik een keer al eerder gezegd. Als we zeggen Afrikanen accepteren ons niet, u bent zelf een Afrikaan. Dus het is een soort van dubbele contaminatie. Het is heel vreemd in mijn oren als ik mensen dat hoor zeggen. Ik ben heel vaak in Afrika en vooral in West-Afrika. En ik ben af en toe in Zuid-Afrika geweest, kom ik later op. En ik voel me geweldig als ik in een land ben in West-Afrika. En vooral omdat iedereen gewoon op mij lijkt. Het voelt eigenlijk veel beter aan, niet eigenlijk. Als ik in een land in Afrika ben, voelt het eigenlijk gevoelsmatig voor mij veel beter aan dan Suriname. Dus daarom, Suriname heeft zoveel mix van culturen. En in Afrika ben je gewoon een onderdeel van de dominante groep. Maar dat is mijn feeling. Oké, dan waar ik op wil komen is, u mag zo meteen bellen hoor, als u niet met me eens bent, hoor ik het ook heel graag. In de slavernij kregen we natuurlijk heel veel voeding. Voeding die niet goed was voor onszelf. Waardoor men zegt dat we hoge bloeddruk aan hebben overgehouden, allerlei ziektes van nu. En in de voeding die wij krijgen, kijk, ik heb heel vaak gezegd, we zijn heel trots op onze voeding, de Afro-Surinaamse keuken. Terwijl het best wel vettig is en zoet trouwens. Maar we zijn er heel trots op. En we hebben geleerd om best wel, als het gaat om vlees, heel veel afval te eten, zoals berenvladen, broedworst, agouteren, dat soort dingen. Terwijl het ook allemaal niet goed is voor je lichaam. Ik heb vaak mijn deskundigen uitgenodigd hier bij Mart Radio om het uit te leggen. En ik heb een klein fragmentje voor u, 5 minuten maar, over Foods on Slave Plantations. En het is ook in het Engels, maar ik zeg al, u kunt allemaal Engels verstaan. Hier komt-ie. En dan ga ik zo meteen er verder op.

0: reageren.
1: They were given scraps, pig feet, corn husks, wild weeds. Yet, from almost nothing, enslaved people built a food culture that still feeds America today. These weren't just meals, they were survival. Every dish carried pain, resilience, and a story that most history books leave out. In this video, we're uncovering 25 survival foods of slaves on plantations. The forgotten meals that kept people alive through one of the darkest chapters in history. And the hidden roots of dishes still on our tables today. Stick around, because some of these will shock you. 1. Parched corn, toasted dried kernels. When hunger hit hard in the fields, there wasn't always a pot or fire to cook a meal. That's where parched corn came in. Enslaved people would toast dried kernels until they browned and popped with flavor. It was portable, it was filling, and it could last for weeks without spoiling. Think of it as their original trail mix, except it wasn't for hiking trips, it was for survival. Parched corn gave enough energy to push through backbreaking work, and sometimes it was all a person had to eat for an entire day. Fast forward to today, and you'll see echoes of it in kettle corn at a fair, or the roasted corn nuts sold in gas stations. But for those living on plantations, this wasn't a snack. It was life or death. And here's the twist. This simple survival food didn't just keep people alive. It became the seed of Southern food traditions that we still taste today. But what happened when the corn ran out? The answer was another dish so plain, so bare bones, it shocked even visiting outsiders. 2. Boiled cornmeal mush. If parched corn was the pocket food of survival, then cornmeal mush was the hot meal that kept folks going at night. Just cornmeal, water, and salt. Boiled until it thickened into a heavy porridge. No milk, no butter, none of the extras we throw in today. Just enough to quiet an empty stomach. This dish was so common, it showed up in slave narratives again and again. Sometimes, it was ladled into wooden troughs where children would gather around with spoons, eating side by side like piglets at a pen. Brutal, humbling, but it kept them alive. Here's the part that sticks. Mush wasn't just dinner. Cold leftovers were sliced and fried the next day, turning into something closer to polenta cakes. That simple stretch, boiling once, frying twice, doubled the food supply and saved scraps that might have gone to waste. Fast forward to today, and you'll still see it shadowing Southern fried cornmeal cakes or even Italian polenta fries on restaurant menus. But for the enslaved, mush was survival stripped bare, plain, heavy, and unforgettable.
0: Ja, tot zover even dit fragmentje. En als u meer wil weten over wat, waar het fragmentje over gaat, of als u het helemaal wil afkijken, dan gaat u ook naar YouTube, 25 Survival Foods of Slaves and on Plantation. Dus 25 Survival Foods of Slaves on Plantation. Dan kunt u het helemaal bekijken. En ik check echt heel veel van dit soort filmpjes. Dus ik leer, mijn leerschool is op de universiteit. Ik heb wel op de universiteit gezeten trouwens, zoals u weet. Toen ik klaar was aan de HBO, maar ik vond het niet zo leuk. Heel veel witte mensen op de universiteit. Maar goed, dat is een andere tori. Dit is ook dus universiteit om alles te onderzoeken, te leren, met mensen te praten. En dat is wat ik heel veel doe. Even nog een reactie erop. Dus op de slaafplantages kregen we echt bad voedsel. En sommige van deze voedsel... laat me zeggen, materieel erf, kan ik het bijna noemen, zijn lekkernij geworden binnen onze Afrikaanse Surinaamse tradities. Niet alleen bij ons als Afrikaanse Surinamers, maar ook bij andere Afro-Caribische gemeenschappen. Overal ik heb gereisd, ben ik dat ook echt gaan, niet speciaal gaan onderzoeken, maar ik heb wel opgelet wat mensen eten. De afgelopen jaren was ik 2 keer in Amerika, 1 keer in New York, 1 keer in Atlanta. En ik zoek natuurlijk black food, soul food. En ik moet zeggen, over wat je gaat eten, soul food is eigenlijk best wel vettig. Heel veel vet, heel zoet en heel zwaar. Dus wat je allemaal kan eten. En het is ook best wel beperkt. De jongeren waar ik mee op stap ben gegaan, die mij mee zijn gegaan, die vonden het ook. Het is niet zo als de Surinaamse keuken natuurlijk. Het is eigenlijk nergens zo. Misschien

0: beetje Jamaica, een klein beetje, maar ook Trinidad heb ik ook wel gegeten, wat een beetje kan lijken op Surinaams eten. Maar in Amerika, ja, ik eet wel soul food, maar ik kijk dan wat ze allemaal hebben. Maar het is best wel vettig en zoet en zwaar op je lichaam. Dus mensen hebben altijd gezegd, ja, we gaan soul food eten, maar zo gezond is het ook weer niet trouwens. Maar goed, dus, en je ziet dus dat we heel veel slave food vanuit slavernijverleden, vanuit de Maava, hebben wij dus nu omgeturnd door een soort van delicatesse lekkernij. En we scheppen er ook heel vaak over op. En terwijl het totaal niet goed is voor je lichaam. En het feit dat wij als volwassenen opscheppen over onze lekkernijen uit het slavernijverleden. Nemen onze, het is niet erg als u daarover opschept. Persoonlijk is het goed voor u. Maar wat er dan gebeurt, u voedt uw kinderen op met eten dat totaal niet goed is voor ons lichaam. En mijn broeder Giovanni Raafberg was onlangs in Nederland. Ik had hem niet kunnen interviewen hier in de radio, bij Mat Radio, omdat ik te laat was. Ik was nog in het buitenland ook. Anders had ik hem uitgenodigd in een uitzending om weer een programma te maken over voeding en wat we allemaal eten. Dus dat. Dus eigenlijk met deze informatie over slavernijverleden, dus je slavernijverleden, volgende week ga ik ook verder op in, wil ik u alert maken dat het vieren van onze vrijheid, het memoreren van onze voorouders op spirituele wijze, is niet het enige wat we moeten doen. Er is veel meer aan de hand dat we als gemeenschap moeten tackelen. En altijd gericht op onze nazaten, op onze jongeren en op onze kinderen. We hebben een telefoontje wel en ik ga die erin laten voordat ik naar het andere onderwerp ga. Welkom bij Mat Radio, met wie hebben we het genoegen?
1: Goeiedag.
0: Sister Juni, welkom in de uitzending.
1: Dit is heel interessant en we moeten blijven praten over dit soort dingen. Hè?
0: Ja.
1: We zijn natuurlijk gewend om al dit soort eten te eten. Maar we moeten gaan begrijpen en beseffen dat het alleen maar dode voedsel is waar geen energie aan is. En wij zijn energie. En door energierijke voeding te eten, maak je jezelf, je lichamelijk en geestelijk sterker qua energie. Je moet zien net als een batterij.
0: Ja.
1: Toch? Je hebt misschien een speelgoed. We hebben allemaal speelgoed voor onze kinderen gekocht. En we hebben dat speelgoed doet niet zonder een batterij, toch?
0: Ja.
1: En als die batterij nieuw is, dan zie je hoe vlot dat speeltje beweegt. Maar die batterij, wanneer die steeds minder leeg raakt, dan zie je dat speeltje dat het ook heel minder harder gaat lopen of spelen. Of bewegen. Dit is allemaal dode voedsel. Alle voedsel eigenlijk die in de supermarkt is, is allemaal dode voedsel. Want wat gebeurt er? Ze halen het uit de natuur, ze prepareren het, ze hebben een heleboel houdbare dingen ervoor en dan verkopen ze het aan ons en we eten het.
0: Ja.
1: En nu zitten we in een systeem waar we moeten overleven.
0: Klopt.
1: En omdat we moeten overleven, kunnen we niet anders. Maar je kan wel proberen het beste eruit te halen en af te bouwen.
0: Ja.
1: Een van de dingen waarmee je kan afbouwen is bijvoorbeeld te zeggen van, ik begin 's morgens met fruit. Als je 's morgens met fruit begint, als je niet tegen fruit kan om het zo te eten, neem het zelf, ga die smoothie niet kopen. Maar neem zelf fruit, blender het, mix het, stamp het, wat doe je ermee en eet het op.
0: Ja.
1: Ontzettend veel energie voor je lichaam. En je kan alle groentesoorten die er is, kan je gebruiken als het maar van de natuur is. Dit met mensenhanden gemaakt, al die pasta's, al die dingen. Het is allemaal door je voedsel. Wat denk je dat het met je hersen doet, met je pijnappelklier? Dus we moeten leren. Ik eet ook wel eens, want mijn lop niet baan, niet toe, mijn lop fruit en groente. Hou ik ook van.
0: Ja.
1: Maar je moet weten dat je toch één keer of twee keer, drie keer in de week zorgt dat je lichaam alkaline voedsel naar binnen krijgt. Dat is wat ik even wilde toevoegen.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Juwini. Ik wil iets aan toevoegen. Toen ik ben vaker in Ghana geweest en ik was een keer bij kennis gaan eten. En ze waren geschrokken dat ik geen vlees at. Ze snapten het niet. Ik kon ze niet uitleggen. Ik heb ze niet kunnen uitleggen.

0: Uitleggen waarom ik geen vlees aat. Ik heb ze kunnen uitleggen, maar ze begrepen het niet. Maar ze vonden van ja, maar zwarte mensen en vooral zwarte mannen eten toch vlees. We kunnen het niet zonder vlees. En ik vond het zeer interessant om vooral zwarte mensen uit te leggen waarom we geen vlees eten. En je hebt gelijk, hè? Want zelf programma's keuren niet van waarde. Er zijn verschillende programma's die programma's maken over hoe slecht onze voeding is. En ook vooral in de supermarkt. Eigenlijk bijna te zeggen, ook 80% van voeding die wij kopen in de supermarkt is gewoon slechte voeding.
1: Is dode voeding.
0: Ja.
1: Dode voeding. En ten aanzien van dat vlees, want ik heb ook van mijn vlees gehouden. Voorzie, daar praat ik niet over. Daar praat ik over 25 jaar geleden. Ik ben lopmi, agumeti, pote, iwa, groene erten. Ik ben lopmi, rundvlees, weet je. Maar ik heb dat allemaal afgebouwd. En het enige wat ik dan eet, ik kan een stukje kip voor je eten, maar ook niet iedere dag.
0: Ja.
1: Snap je? Dus we moeten afbouwen, want we zitten in een survival systeem. We moeten overleven. En natuurlijk, als je het geld niet hebt, ik ga je zeggen, ik ben boodschappen gaan halen.
0: Ja.
1: Daar heb ik fruit gekocht, ik heb groente gekocht, dan ben ik bij geweldig. Weet je hoeveel ik heb uitgegeven, Kojo?
0: Mm-hmm.
1: 150 euro.
0: Zo.
1: Ik lief niet, daar heb ik geen minobai fruit, minobai groente, om voor mezelf, voor mijn kanyang, kiezen, gezond.
0: Ja.
1: Zodat ik iedere keer een pasta of vermicelli, al dat soort dingen moet eten. 150 euro. En ik kan me voorstellen, mensen hebben het niet altijd. Maar zorg dat ik groente, ik kan bijkotapa wooien. Je kan groente vinden. Je hebt mensen die dure groente verkopen. Je hebt mensen die goedkoop groente verkopen. Koop het. Als je het niet kan eten, blend het. Mering. Neem een pak over, een banaan. Maak het samen. Zet avocado ervoor. Zet dadels ervoor. Dadel is ook puur natuur. Het is ook natuurlijk. Zet het ervoor voor de smaak.
0: Maar Jovine, ik ben heel erg pessimistisch. Weet je waarom ik pessimistisch ben? Ik zie niet dat onze mensen, ook mensen die nu luisteren naar de radio, inzien hoe giftig vlees is. Maar ook gewoon voeding op zich. Hè?
1: Voeding
0: in het algemeen. Ik denk niet dat mensen, hoe ze luisteren wel, maar als ze na de radio, dan gaan ze verder met hun leven. En dan... We kennen elkaar al jaren. Hè? We zijn al jaren bezig met kennis overbrengen naar onze zwarte gemeenschap. En je ziet een hele kleine verandering hoor. Maar de massa, die verklaart ons voor gek, joh.
1: Maar we moeten het blijven doen. Je kan niet zeggen, je doet het niet. Omdat we zijn gekomen, toch?
0: Ja.
1: Om die missie te vervullen. Dus we moeten het blijven doen. Wie oren heeft horen, wie ogen heeft ziet, wie verstand heeft verstaat, begrijpt. Zo zeg ik het altijd. Maar je moet het alles in één enkeling, één individu die je vandaag spreekt. En die maakt die verandering. Is het al heel veel. Dus we moeten het gewoon blijven doen.
0: Duidelijk.
1: Ja toch? Want als ik zeg, bijvoorbeeld, als ik kijk hoe bijvoorbeeld we met elkaar omgaan.
0: Ja.
1: Daar is mijn dag bij. Dan mino want de black as mamor, mino want de afro moren, mino want de dit moren, mino want abba complex dat moren.
0: Ja.
1: Maar waar ga je gaan dan?
0: Dat is waar.
1: Ja, je gaat naar Chinees, je gaat naar Hindustan, je gaat naar Japanees. Je gaat het moeten doen met wat je bent.
0: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Dat ding.
0: Ja.
1: Maar ja, is toch okay. Super. Odi,
0: dankjewel. Ja hoor, dag.
1: Odi.
0: U bent in de uitzending, welkom bij Matradio.
2: Ja, goedemiddag met Dorothy. Goedemiddag iedereen die luistert.
0: Goedemiddag mevrouw Dorothy.
2: En heren in de studio ook. Goedemiddag. Ik ben het helemaal mee eens met die mevrouw van daarnet.
0: Ja.
2: En wat wij ook moeten doen... Toch, behalve dat Oneenja maar met die moro, want ik wil ook zelf zo lang aan met die. Acties reep af, van akkoontak aan kippenboer. Alla dee ik naar papa woeien naar een kouro.
0: Ja.
2: Waar doe gang? Hoe komt dat?
0: Ja.
2: Acties reep dat af. Maar behalve dat die, ons vaste ook toe.
0: Ja.
2: Je hoeft niet elke dag warm te eten. Ik doe het ook niet meer hoor.
0: Ja.
2: Ik eet al 20 jaar geen rijst meer. En vlees eet ik ook al heel lang niet meer. Ik eet gewoon andere dingen.
0: Ja.
2: Ik eet veel groente en fruit. En die mevrouw heeft gelijk. Begin de dag met fruit. Vooral grapefruit.
0: Ja.
2: Grapefruit. Sinaasappels. Daarmee moet je mee beginnen. En ik zeg echt, ik sta helemaal achter dat. Je hoeft niet elke dag warm te eten. Drink voldoende. Voldoende water. Moet je drinken. En ook drink toen die sukrusani. Drink water, drink sojamelk, drink de zand dat je moet drinken. Karnemelk, Maar je hoeft niet elke dag warm te eten.
0: Ja.
2: Dat heb ik gezegd, Dorothy.
0: Dankjewel.
2: Heel succes met je programma.
0: Dag, dankjewel, doei. Dag. Luisteraars, we hebben nog ongeveer 5 minuten. Je kan bellen 020-471-4291. Ik zei net tegen Sissa Jowien dat ik best wel pessimistisch ben. Waarom? Ga ik nog een keer uitleggen. Ik ben al echt 30 jaar. Sinds ik jong was, ben ik al bezig met African history, black empowerment, black consciousness. En we zijn, ik ben zo lang bezig. Ik niet alleen door mensen om me heen, om mensen niet te overtuigen, want we zijn geen zendelingen, maar mensen te informeren over historische feiten, de geschiedenis, over voeding, ga zo maar door. En je ziet, en ik moet wel zeggen, ik zie wel mensen daarin groeien, maar de gros van de mensen, ik was laatst op mijn feest, je ziet het hele schaal vol met vlees. Je ziet gewoon, ik ben echt pessimistisch dat ik volgens mij, ik ga het niet meer zien, misschien wel mijn zoon en mijn kleinzoon, ik weet het niet, dat er een grote verandering gaat komen in ons gedrag als het gaat om knowledge, als het gaat om history, als het gaat om voeding. Maar ik zal het niet meer zien gebeuren. Omdat je kan erover praten. Soms ben ik het moe om over te praten. Maar net wat Sissa Jowien ook zegt, ik ga natuurlijk door. Omdat ik merk wel dat ik wel een groep mensen bereik elke keer. Dus dat wil ik zeggen. Even nog het laatste, als u niet belt, 020-471-4291. Ik had gepland om in augustus naar Zuid-Afrika te gaan. Zei ik ook al vorige keer. Maar wat er nu gebeurt in Zuid-Afrika, het neemt ergere vormen aan. Voor de mensen die niet weten, Afrikanen die komen uit bijvoorbeeld uit Zimbabwe, die komen uit Ghana, Nigeria, die worden aangevallen fysiek, mentaal, omdat ze worden beschuldigd van, ja, jullie met onze banen af, jullie zijn criminelen, ga zo maar door. En het neemt best wel erge vormen aan. Maar we gaan eerst naar een telefoontje. Welkom bij Mat Radio, met weer bij het genoegen.
3: Dat is Anne, goeiedag.
0: Anne, welkom in de uitzending.
3: Ja. Nou, er is een grote partij illegaal en bedorven vlees. Is er in United Kingdom.
0: Ja.
3: In beslag genomen. En dat vlees werd ook geïmporteerde producten en allemaal. Het gaat om een partij van een... Het stijgt alleen maar. Het gaat om een partij van 34 ton.
0: Zo.
3: Ja, bedorven vlees. Ja, en vleeswaren.
0: En is het ontdekt door de politie of...
3: Food Standard Agency.
0: Oh, oké. Okay.
3: Van Health Authority.
0: Ja.
3: Ja. En het is belachelijk voor woorden.
0: Ja, absoluut. Want je ontwikkelt alleen maar ziektes als mensen het eten.
3: Ja, het gaat vaak om vlees zoals varkens, lams en kippenvlees.
0: Ja.
3: Dat ongekoeld zonder traceerbaarheidsdocumenten.
0: Zo.
3: En onder onhygiënische omstandigheden in busjes en personenauto's wordt gesmokkeld. Ja.
0: Ik ga het even opzoeken na de uitzending. Want ik vind het wel heel interessant om te horen. Ik ga het even opzoeken. Ja.
3: Ja. Ja, dus dank. Het is in Zuidoost-Londen. Verschillende invallen zijn er gedaan.
0: Zo.
3: Met tientallen kilo's in illegaal ingevroren busmeat, waaronder beschermende diersoorten.
0: In Londen, zegt u?
3: Ja.
0: Oké, okay. Ik ben vaak in Londen. Ik ga het even opzoeken als ik klaar ben met deze uitzending.
3: Alleen vers of geïmporteerd vlees is een probleem. Binnenlands is er ook hard opgetreden tegen vleesverwerkers.
0: Zo.
3: Ja. Dat jarenlang producten als lapsvlees verkocht die in werkelijkheid grotendeels uit goedkope huidvet en vleesresten van andere dieren bestonden. En vroeger ging je ook eten, hè, bij mama in de Amstelstraat.
0: Ja.
3: Daar stappen, zwarmen.
0: Ja, precies.
3: Die man heeft me verteld jarenlang die daar werkte. Het was varkensvlees. Maar door die kruiden, dan proef je het niet goed.
0: Nee, klopt, dat proef je het niet.
3: En daarom bij de keuringsdienst van waren, wanneer ze vlees te controleren, dan wassen ze het vlees eerst, hè, gekruid vlees.
0: Ja.
3: Om het te kunnen controleren.
0: Ja. Duidelijk, dankjewel. Dankjewel voor deze informatie.
3: Ja, dag.
0: Ja, dag hoor. Luister, het is bijna tijd. Ik zal een fragmentje laten luisteren. Aan u laten horen over... wat er nog gaan, wat er gaan is in Zuid-Afrika. Ik denk dat ik dat volgende week even doe, want ik heb nog maar 2 minuten. Volgens mij was ik vandaag best wel duidelijk. Bedankt Bellis voor het meedoen met het programma. En volgende week ben

weer met nog meer informatie. Ik ga de komende weken, dus, gedurende Kitty maand, ga ik meer historische programma's maken. Ik moet even kijken als ik gasten weer kan uitnodigen. Want dan kan ik ook met hun in dialoog gaan. Ik zal zeggen van, ik kijk even de klok. Het is nog, nog 1-2 minuten. Heb ik nog een boodschap? Nee. Ik heb volgens mij, ik heb heel veel dingen die ik wil zeggen, maar niet, ik kan dat niet in 1 minuut doen. Geniet van uw weekend en ik heb gewoon een drukke festivalweekend met een uitverkochte event vandaag in het Bel en Parktheater. Ik groet u en u hoort mij volgende week weer. Laters.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.

na donateur Stonfutu Wurokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed na vakantie in Israël en u zie Wawagi

0: impresionante ugye jó. Dai, savi?
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gua mooi ketiping, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zo Jazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Joran Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmerco Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij zondag 14 juni Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Ding.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van

tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, welkom, welkom. Bij Bijlmer en Seid, luisteraar, het is vrijdag, bijna weekend. En dan ga je natuurlijk een stuk lekkerder het weekend in als je afsluit met Bijlmer en Seid. Het is tijd voor Bijlmer en Seid, Gio. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik moet toch wel... Je hoort veel negativiteit rondom het WK voetbal en Infantino. Maar ik vind dat hij het wel goed heeft gedaan om alle wedstrijden een beetje toch onbelangrijke insight te programmeren. Dus dat hij dus nu niet een Brazilië-Argentinië heeft geprogrammeerd, maar dat hij dan toch zegt van nee, dit is toch prime Belangrijke insight. Volgende wedstrijd doen we pas om 9:00.
0: En jij kent hem natuurlijk vanuit uw danigheid als bestuurder bij Ajax. Je hebt regelmatig contact.
1: Ja, mijn collega's Marijn Beuker en wie was er nog meer? Marijn Beuker was in ieder geval afgelopen week nog met hem. We hebben nog een Ajax-shirtje gegeven.
0: Oké, oké, oké.
1: Ik heb hem toen even gesproken. Zeg, het is leuk wat je doet, Gianni, maar... Die vrijdagmiddag moet je maar geen wedstrijd inplannen. En heb ik het gedaan. Dus toch daar wel
0: daar kunnen we dan
1: weinig tot... complimenten over, over de organisatie van WK voetbal. Maar dat is dan toch een complimentje die niet zo zou
0: Okay. Nou, die steekt hij waarschijnlijk ook in zijn zak. Is hij blij mee?
1: Ja, hij zou luisteren, zei hij. Dus hij zal zo met hem misschien wel even bellen dat hij dit niet fijn vindt. Maar ja, dat moet hij dan.
0: Als jij dat wil zeggen, dan zeg je dat gewoon.
1: Toch vrijheid van meningsuiting. Zijn we toch zo trots op je Nederland?
0: Sowieso. Gewoon lekker je ding doen. En dat kan hier ook bij vrijdagmiddag op de vrijdagmiddag bij Mart Radio, Bijlmer en Seid. Luisteraars, we gaan het vandaag hebben over een aantal zaken die voor ons belangrijk zijn. Zoals jullie weten natuurlijk zaken die te maken hebben met Zuidoost. Ook zaken die spelen in de wereld, maar natuurlijk en vooral over het WK.
1: Ja.
0: En daarnaast zeg ik, we gaan het ook hebben over Teddy Riley.
1: Teddy Riley.
0: Ja. Ik was altijd enorm fan van Teddy Riley. Ja. En ik ben nu nog meer fan van Teddy Riley. En we gaan het er straks even over hebben.
1: Teddy Riley of Babyface of gauw die bewaren of zo?
0: Oeh, dat is een mooie battle. Ja, ze hebben toen ook een battle gehad.
1: Dat is het kroon, hè?
0: Ja. Dat was echt wel een succes, begreep ik. Maar ja, eigenlijk moet je dat soort mensen niet met elkaar vergelijken. Nee. Want ze zijn allebei waardevol voor de muziek in de wereld. Maar zeker voor onze... Voor ons genre, nee. Dus die moet ook een soort van een vriendelijke battle.
1: Ja,
0: dat is oké.
1: Okay. Ja, en het was volgens mij die battle van hun was vriendelijk.
0: Ja, sowieso. Zij zijn oké met elkaar.
1: De relatie tussen Mark Jackson en Prince.
0: Nee, die is het anders.
1: Dat was minder vriendelijk, maar Teddy Riley in Babyface. Als je die versus was volgens mij.
0: Versus.
1: Het was super vriendschappelijk, maar ook alle nummers die je dan hoorde. Nou, wij zijn beide, ik ben iets ouder dan jij, maar wij zijn opgegroeid met hoe we uitgingen. Was het alleen maar Teddy Riley of Babyface wat je
0: Come
1: hoorde.
0: Come on, guy.
1: Ja, Bobby Brown.
0: Ja,
1: daar ga ik meteen op. Dat is dus mijn plusje richting Babyface. Ik ben Bobby Brown, Ronnie.
0: Ja, oké. Okay,
1: dat komt toch weer uit Babyface vandaan.
0: Ja. Freddie Camp, Just Got Paid, Friday Night.
1: Devin Campbell, waar komt die vandaan?
0: Het is van Prince.
1: Devin Campbell is van Prince?
0: Ja, die heeft in het begin, toen hij echt een jaartje of 11, 12 was... Ja. Is hij volgens mij ontdekt door Prince. En kort daarna had hij ook iets met Quincy Jones... Tomorrow will be a better day. Dat nummertje
1: was met... hier toch net toen Humberto Tanne was, hebben die gedraaid.
0: Ja, precies. Of
1: Can We Talk?
0: Het is nu gewoon weer hot, hè? Echt, maar die heb ik altijd hot gevonden.
1: Ja, is een belachelijk.
0: Is niet normaal. Die klopt helemaal. Dat is een van de beste nummertjes met de beste bridge. En kom op, man.
1: Nergens zo. Oké, dat is niet luisterd. Keihard in de auto of onder de douche.
0: Ja, top.
1: Heerlijk.
0: Top.
1: Meebeleren.
0: Goed, gaan we het dus ook over hebben. En zoals gebruikelijk, mensen, het heeft weinig zin om te bellen. Want we nemen niet op. We weigeren gewoon. Dat doen we niet meer. Mailen kan wel naar bijlmerinsight@gmail.com.
1: Dus Infantino, als je app me alsjeblieft. Bel me niet.
0: Doe dat.
1: Ik heb geen zin.
0: Doe dat privé. En niet op de telefoon, ik ben Mart Radio. En we hebben natuurlijk actualiteit, Gio. Tenminste... Jij hebt altijd wel een actualiteit.
1: Ja, ik heb twee. Ik heb er nu drie. Ik had twee hele belangrijke, maar die gaan we zo meteen bespreken. Eén gaat over DB. Ander gaat over het WK voetbal.
0: Ja.
1: Je hebt een korte agenda gestuurd, dus die vallen daaronder.
0: Ja.
1: Derde actualiteit is vrij. Dus ik kom net bij mijn tante vandaan. Een vrouw op leeftijd in de 70. Maar ik denk dat het herkenbaar is voor heel veel mensen, ook voor jou, voor luisteraars, mensen die vroeger zo groot voor je waren in je directe omgeving, bepaalde ooms, tantes, je ouders die heel groot waren. Je was een jongen van 15. Mijn vader, mijn ooms, dat waren giganten, dat waren echt reuzen.
0: Ja.
1: En nu worden wij, ik ben ook een 51. En
0: ook een reus.
1: Ja, maar dan worden zij kleiner. En dat vind ik best heftig, want dan kom ik bij mijn tante vandaan. Het is zo'n tante waar je op bezoek kwam, dat het altijd, dat ging even koken voor je.
0: Ja.
1: En nu is het eigenlijk best klein. Ja, ja, ja, een klein persoon, ja, ja, ja, weet niet echt wat je doet. Huis is een troep, dus we gingen een beetje het huis opruimen, dingen vakantie zitten. En dan vind je echt allemaal troep. En dan denk ik, ja, die zijn er gewoon niet meer bij.
0: Grappig is natuurlijk helemaal niks grappigs aan, maar het is wel bijzonder hoe dat gaat. Want je wordt geboren, dan ben je hulpbehoevend.
1: Ja.
0: Dan heb je een fase, dan denk je dat je de koning bent. En ja, daarna ben je weer hulpbehoevend.
1: Ja. Ja.
0: Bizar is eigenlijk hoe, ja, dat gaat dan, hè? Dat is zo, ja, zo'n...
1: Ja, maar dan heb je... Ja, het is, ik denk, we hebben denk ik allemaal mensen die een beetje normaal zijn. Maar je hebt ook in mijn directe omgeving, vooral in mijn familie... Ik heb best een grote familie, heb je echt helden. Ik heb een oom, en die ken je... Waarschijnlijk heb je ook nog een keer tegen me voetbald met die dreads. Nou, mijn oom Gerrit. Nou,
0: oh, ja.
1: In Amsterdam Noord altijd met een hond, maar maakt niet uit. Ja. Dus kom eens kijken. Het was, ja, die is nu in de 70, hoor. Die is nog steeds een held. Maar die waren zo groot.
0: Ja.
1: Nu zie je langzaam dat het...
0: Worden gewoon oudere mensen.
1: Wat kleiner.
0: Ja?
1: En dat vind ik best wel pittig.
0: Ja, dat is,
1: ik voel me nu groot. En denk van, ben ik over 20 jaar... Gaan mijn levens ook zo naar elkaar kijken?
0: Oh, ja,
1: zo,
0: ja,
1: bijna.
0: Ja, ja, ja,
1: Chipotle,
0: ja,
1: ja. Oh, kijk hier.
0: Nou, maar... confronterend.
1: Ja, dat vind ik, ja, dat vind ik wel. Dat, ja. Heb jij dat niet met de
0: nou, ja, nee, mensen? Sowieso. Luister, ik ben 50.
1: Ja.
0: Dat is, het is raar.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we zien er allebei niet uit als zo oud als we zijn. We zien er jonger uit. Dus dat is. Maar ik voel me ook niet zo.
1: Nee.
0: En ik weet nog goed, ik denk dat het inmiddels. Nou, ik weet niet hoe lang geleden, maar ik werd 45 of zo. Ja. Ik stond in de slaapkamer. Ik weet, dat is een hele levendig moment. Ik stond in de slaapkamer mijn bed te verschonen.
1: Ja. Met zijn handschoen aan?
0: Nee, is mijn eigen bed.
1: Oh, je eigen bed.
0: Dat is cool.
1: Ga door.
0: En ik ben bezig. En in één had ik een reality check van... Shit, ik ben bijna 60.
1: Ja.
0: In plaats van 50.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik ben bijna 60. Ja. 50 vind ik oud. Maar 60.
1: Ja,
0: ja, dat is klaar. In mijn ogen, dan ben je gewoon... Dan zit je echt bij opa's.
1: Ja.
0: Terwijl als ik me voel zoals ik me nu voel... denk ik bij mezelf, ja, ik weet niet. Ja. Maar als ik 60 ben, ben ik nog steeds fit.
1: Maar toen jij 15 was en iemand was 50... Die
0: was oud.
1: Rollator?
0: Ja.
1: Dat was echt rollator,
0: ja,
1: weer.
0: Dus met
1: een zuurstofles ernaast. Nee, en nu zijn we beide 50 en redelijk fit.
0: Ja. Nou, redelijk, ja, ik voel me gewoon goed.
1: Maar hoe oud voel jij je?
0: Nou, geestelijk of lichamelijk? Geestelijk voel ik me...
1: Combinatie.
0: 18.
1: Nee, ja, 18?
0: Nee. Ik denk dat ik nooit veel ouder ben geworden dan ergens tussen de 28 en de 32 of zo.
1: Ja. Ja. Nou, ik heb lichamelijk heb ik wel zoiets van, oké, rond de 40.
0: Ja.
1: Maar geestelijk zit ik wel in het eind 20. Kijk, lichamelijk merk ik gewoon met sporten. En vooral voetballen. Kijk, sport is gewoon geen probleem. Maar voetballen kan ik niet.
0: No.
1: Ik kan geen sprint trekken. Dan heb ik het gevoel dat ik alles afbreek.
0: Ja, maar dat is ook een kwestie van training. Ik weet zeker dat ik heb vaak tegen jou gezegd. Ja. Als wij 6 weken gaan trainen, dan schrik je van je. Denk je, wat?
1: Nee, ik ben een keer een uurtje met jou en Diemen gaan trainen. Ik heb nog steeds spierpijn. Dat was 4 jaar geleden.
0: Dat is wel een fatum. Ja, nee, maar ik ga nog steeds daar naartoe. Ja. Ik echt relax, gewoon in mijn eentje, een balletje.
1: Ja.
0: Dan, maar anyway, maar ik hoor echt wat jij zegt. Ik denk dat ik fysiek, voel ik me dan geen 28. Dan voel ik me, ik denk 5, 36 of zo.
1: Ja. Ja.
0: Want ik kom onderweg hier naartoe. Maar ik kom net, ik heb even thuis eventjes getraind. Ja. Een beetje oefeningen gedaan. Ja. Mijn lichaam reageert ook gewoon nog goed. Ik denk, ja.
1: Ja, ik kom ook van vanmorgen naar sportschool geweest. Heerlijk, ik doe mijn sprintoefeningen, wat krachttraining, een beetje rekken.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel gewoon, als ik naar voetbal... Ja, laatst was ik bezig kijken naar jullie bekerfinale. Nog gefeliciteerd met de dubbel.
0: Ja, jij ook gefeliciteerd,
1: ja,
0: dank je.
1: Ja, ik was toen was ik in functie.
0: Ja.
1: Had je nog gescoord, hè?
0: Twee keer
1: is nog zelf, ja. Maar dan zie ik jou een sprint trekken en mensen voorbij gaan. Dat vertrouwen heb ik niet in mezelf dat ik dat overleef. Dat ik mijn benen dat aankunnen. Dus is ook iets
0: dat je niet, ja, precies. Dat je niet gewoon overal spierblessures over en overhoud.
1: Ja,
0: dus zo'n sprint.
1: Als ik jou zie kap af en toe, denk van, als ik op het moment dat ik zo kap, scheur ik alle mogelijke spieren af. Ik doe best wel veel sprintoefeningen in de gym. Maar dan is het op een loopband, het is redelijk stabiel. En op een voetbalveld denk ik van, oké, is dat wel handig?
0: Ja, maar ik hoor echt wat je zegt en toch ben ik ervan overtuigd. Ja. Ik zou het je eigenlijk als een cadeau willen geven.
1: Ik ben bijna jarig. Voor de maand ben ik jarig. Dus.
0: Ja, nee, ik zei eigenlijk, ga het niet doen. Maar eigenlijk wilde ik je als cadeau hebben. Maar gewoon 6 weken lang trainen. Ik zweer het je. Jij bent gewoon... Je schrikt van jezelf dat je echt... Hé, man, ik voel hem weer. Ik kan weer. Dat zit er nog in, hè?
1: Ja, ja, ik voel me wel gewoon fit. Maar
0: je bent ook gewoon...
1: Of niet voetbalfit.
0: Maar dat is het, omdat je die oefeningen niet doet. Omdat jij... Laten we eerlijk zijn... Hoeveel wedstrijden heb jij gespeeld de afgelopen 2 jaar?
1: Afgelopen 2 jaar? Ik denk als ik alles bij elkaar optel, misschien net een wedstrijd.
0: Net een wedstrijd. Ja. En sommige kwam je er wat later in. Sommige begon je, dan moest je er wat eerder uit.
1: Oh ja, maar jij hebt het nog voor de 2 jaar. Ik heb het over de afgelopen, eigenlijk sinds ik in die bestuur zit, heb ik niet meer gevoetbald.
0: Nee, maar
1: voor 1 keer of 2 keer gaan trainen.
0: Nee, maar ook toen je nog wel wat vaker voetbalde, dan kwam je veel te weinig trainen voor de wedstrijden die je wilde spelen. Maar dat is niet. Dat is niet. Kijk, als je 15 bent, maakt niet uit, hoef je niet te trainen. Speel je, prima. Maar op deze leeftijd moet je trainen om het bij te houden. Doe je dat niet, dan breek je af tijdens een training of wedstrijd. Ben je een lul?
1: Nou, ik spreek Zlatan ook wel eens. Zlatan doet ook eigenlijk zijn ding. Dus, ja, Zlatan, nee, ik hoor wat je zegt. Je hebt gewoon gelijk, maar ik heb ook niet de motivatie. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. De drang die jij nog hebt om te voetballen. Ja. En om, ik ga dus bijvoorbeeld nu naar het 6e team. Nou, jij blijft 35 plus spelen, wij gaan 45 plus spelen.
0: Ja.
1: En zelf in het 45 plus heb ik zo van, ja jongens, ik kom wanneer ik mij uitkomt. Ik stuur een appje als ik kom en jij hebt nog echt die...
0: Een beetje bewijs. Ja, maar ik word er echt hongerig van.
1: Ja, maar ook voor jezelf. Dus niet tegen opzichte van anderen bewijs. Gewoon voor jezelf.
0: Ja,
1: dat je nog steeds dat wil. Dat heb ik, ik denk dat ik al 10 jaar niet heb. Ik ben al lang blij dat ik op mijn veld sta en mag lachen en een dolletje. 1 ding trainen, piepel me niet. En voor de rest maakt het me allemaal niet uit. Dat is mijn, en daar hebben we het wel heel vaak over
0: Zeker.
1: Gehad. Maar dat is gewoon een verschil, denk ik, van persoonlijkheid.
0: Ja, en ook daar zit geen goed en slecht, wat je bij je blij van wordt. Ik heb een tijdje wel iets minder gehad ook. Dat ik dacht van, weet je, even geen zin. Maar dat duurt nooit lang. En dan merk ik ook dat ik het gewoon weer mis. En dat ik dan
1: voetballen.
0: Ja, maar ook precies. Dat voetballen, dat fit zijn, dat doet ook iets met je. Gewoon fit zijn, gewoon lekker.
1: Ik dus met die gym. Als ik dus nu een week niet naar de gym zou gaan, zou ik helemaal gek worden.
0: Ja, nou dat.
1: Maar
0: dat
1: ik heb dus minder met voetbal. Dan denk ik, ik heb helemaal geen zin in die mensen. Chagrijnige trainer, ik noem geen namen. Bepaalde teamgenoten. Denk, waar zit ik daarop te wachten op mijn zaterdagmiddag, mijn donderdagavond.
0: Goed punt.
1: En ik zit dan ook nog, mensen, ik zit dan ook nog in het bestuur en dan heb je ook af en toe mensen die stomme grapjes willen maken. Moet je ook altijd weer op je hoede zijn? Kan ik reageren als Guido? Ik bedoel, we willen altijd Amsterdams direct zijn. Ik denk niet dat het handig is als ik Amsterdams direct zou worden.
0: Nee.
1: We hebben toch een iets anders.
0: Amsterdamse directe wordt er dan.
1: Huh? Ja, Amsterdamse directe. Maar ik vind het ook zo makkelijk hoor. Het Amsterdams direct. En ik vind, wat is dat? Ik ben geboren en getogen in de Bijl, maar ik heb alle pleintjes in Amsterdam gehad.
0: Ja.
1: Ik ben op mijn manier Amsterdamse direct. En nou, ik zullen wel wat krachttermen bij komen. En andere mensen vinden het Amsterdamse direct om te zeggen waar je het op waar je vindt staan. Ik vind het allemaal fantastisch. Maar ik denk niet dat heel veel mensen van die club mijn Amsterdamse direct niet willen zien.
0: Ik denk
1: dat ik dan ook de volgende dag in de Parool sta.
0: Dat was wel heel direct.
1: Dat was heel direct, maar niks aan te doen. Niks aan te doen. Hoe gaat het met jou?
0: Goed.
1: Je nog actualiteiten?
0: Wel een actualiteit. Ik zat vanmorgen bij het Alliantie-overleg. Dat is een overleg omtrent het masterplan in Zuidoost. Mm. En daar zit dan... in principe wordt dat altijd voorgezeten door Halsema. Mm-hmm. Die is daar de voorzitter van. En dan zit je met Rochdale. Je zit met...
1: Arena,
0: Randstad zit er precies. ING zit er ook wel eens bij. Weet je, er zitten allemaal grote partners, stakeholders zitten daar aan tafel. Die bijdragen en meedoen met het masterplan. Dus het is eigenlijk een heel belangrijk overleg. Er zitten ook mensen vanuit de gemeente. Dus op die manier probeer je eigenlijk op een hele doelmatige en effectieve manier stappen te zetten binnen dat masterplan. En er gebeurt best wel wat binnen het masterplan. Ik ben super kritisch altijd over het masterplan. Eerlijk is eerlijk, ik zie nu een rapport verschijnen. En er gebeurt heel veel. Het probleem is alleen, de achterstanden zijn zo groot dat het voelt als een druppel op een gloeiende plaat. Terwijl die mensen keihard werken. Er gebeurt echt veel, ook... kwartiermakers of tafels waaraan gezeten wordt, doorbraakteams. Iedereen is bezig om er wat van te maken. Er zijn ook resultaten, alleen ze zijn moeilijk zichtbaar te maken omdat het zulke kleine stapjes zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je niet door moet gaan, want over een paar jaar hoop je dan dat het wat gaat opleveren. Alleen voor bewoners kan ik me wel voorstellen dat die zoiets hebben van, het masterplan. Weet je, whatever. Dat hebben we nu 4, 5 jaar gedaan. En wat zien we ervan? Helemaal niks. Mm. En ik snap dat, want gevoelsmatig gebeurt er vrij weinig.
1: Mm.
0: Maar op papier toch wel. En voordat dat in de praktijk helemaal goed voelbaar en zichtbaar is... dat duurt gewoon even. Maar goed, Halsema was er vanmorgen niet bij. Als we het dan hebben over een actualiteit. Omdat ze natuurlijk hoort bij de driehoek. Burgemeester, justitie en veiligheid, of politie. Het is natuurlijk een enorme explosie geweest in Amsterdam-West, Nieuw-West. Dus daar moest ze, dat krijgt dan voorrang uiteraard, dus daar was ze niet aanwezig. Daar was hij niet aanwezig. Dus daar moest hij bij zijn. Ja, en die explosie is wel heftig. En ik hoor nu net op de radio, terwijl wij hier plaatsnamen, dat er een Audi is gezien die met gierende band is weggereden. Ja, en dat Liander geeft aan dat er geen... dat op dit moment er niet op lijkt dat het een gaslek is geweest of iets, gasexplosie. Dus mogelijk toch een aanslag.
1: Ja, ik las... Het was vannacht gebeurd, toch?
0: Vannacht inderdaad. Ja. En ze hebben binnen een straal van 5 kilometer... hebben ze een Audi met een Duits kenteken aangehouden.
1: Ja, ik las iemand in een van die redactie die zei van... ja, dit lijkt op Garskamp, dat in Arnhem volgens mij.
0: Oh, ja.
1: Daar maak ik vergelijk mee. Maar ik moet eerlijk beginnen, ik heb het als pushbericht gezien op nu.nl. Volgens mij op AT5 wat beelden gezien. En wat filmpjes gezien, maar het zag er inderdaad wel heftig uit. Maar geen slachtoffers.
0: Ja, nou, heel veel gewonden.
1: Ja, maar geen...
0: Nog geen... Althans, ze verwachten eigenlijk het idee is dat er misschien nog wel mensen onder het puin liggen.
1: Oh, heftig.
0: Dus dit is wel echt een... ja, dit is voor de Nederlandse begrip is dit wel weer een heftige natuurlijk.
1: Ja, waar
0: De sportschool, 24 uur sportschool, ja, wat zegt dat? Misschien dat het toch wel een gerichte aanslag is geweest op eigenaar. Of moeilijk te zeggen, het is ingewikkeld en weet je kunt er ook niks van zeggen. Laten we vooral het onderzoek afwachten, maar ja, wel heftig voor de mensen die eromheen wonen. En 400 mensen zijn geëvacueerd.
1: Ja,
0: dat is gewoon, weet je, de structuur of de... het gebouw, ja... nou, we staan niet op instorten, maar er is wel wat gebeurd aan de structuur van het gebouw zelf. Dus het kon ook nog wel eens in gevaar zijn. Ja, je bent zomaar een paar maanden verder met elkaar voordat het is opgelost.
1: Ja, maar ik vind het ook heftig voor die wijk. Volgens mij hebben ze daar een linkje met masterplan. Ze hebben toch ook een masterplan in West? Of is dat Nieuw-West?
0: Nieuw-West, ja.
1: Oh, Osdorp valt niet onder Nieuw-West, volgens mij.
0: Ja, dat is Nieuw-West, ja.
1: Osdorp valt onder Nieuw-West, ook. Dat is helemaal heftig. Ja. Maar dan hebben we die link naar Zuidoost. Wat voor, hebben wij dat soort dingen in Zuidoost? Ja, we zitten er bij de derde diep in. Wij hebben te maken met criminaliteit.
0: Ja.
1: Maar is dat nou schrikbarend hoger dan andere stadsdelen? Dat soort aanslagen waar je het nu over hebt?
0: Nee, maar er zijn natuurlijk wel aanslagen geweest in de vorm van schietpartijen. En,
1: ja, maar die hebben ook in Oost, die hebben ook in Noord.
0: Volgens mij is er niet ook een keertje iets gebeurd met een aanslag hier. Ik weet het even niet meer, niet zeker. Heb ik even niet helder scherp nu, maar...
1: Staatsliedenbuurt, een jaar of 10 geleden.
0: Ja, zeker. Dat er echt gewoon permanent cameratoezicht is. Ja. Nee, gelukkig wat dat betreft ontspringen we de dans redelijk. Maar ik heb het idee dat het toch iets was. Nou ja, goed. Nou ja, ook dat komt ter sprake bij zo'n masterplan, zo'n alliantieoverleg vandaag. Hè? De veiligheid. En dan waren er ook mensen die kwamen inspreken. Dus dan worden er een paar mensen uitgenodigd die superactief zijn. Mooi om te zien. Jongeren die gewoon betrokken zijn. Heel actief. Politie is aanwezig. Weet je? Dus al die verschillende stakeholders zijn aanwezig. Nou ja, goed. Goed om dat te doen. En ook goed om dat te... en ik zit daar dan in mijn rol als voorzitter van de stadsdeelcommissie. Nou ja, goed. Belangrijke bijeenkomst. Voor de rest, het WK is begonnen, Gio. Yo,
1: gaan we nu over het WK beginnen of gaan we andere punten eerst pakken?
0: Nee, doe maar. Wat jij wil. Begin je, zeg jij maar. Alles loopt lekker door elkaar.
1: Ik
0: dus
1: denk als we met het WK beginnen, dat we een programma vullend item hebben. Er valt zoveel te vertellen voor het WK.
0: Ja, zullen we dan gewoon eerst die andere doen? Zullen we het hebben over DB?
1: Ja.
0: Want die staat ook op de agenda. DB, dagelijks bestuur.
1: Ja, dat was eigenlijk actualiteit.
0: Ja, wat wilde je daarover zeggen?
1: Nou, ik kreeg van de week, een pushbericht binnen van het Parool.
0: Ja.
1: En ik denk, nou, waar staat mijn grote vriend? In Zuidoost. En ik miste hem. Dus ik stuurde jou van een appje, zeg van AK. Ja, toen hebben we het er even over gehad. Maar het voelde, en dan zie ik ook een paar namen er voorbij komen. En ik denk van, oké, is daar een, wat is de link? Ja, een vriendin van eentje, want volgens mij Zuidoost, de andere heeft Surinaamse roots. Ja, wat zijn Surinaamse roots? Ik heb geen idee. Ik heb Surinaamse roots, ik ben geboren toch in Amsterdam. Suriname vinden ze meer een kaaskop, in Ajax vinden ze meer een Suriname. Dus ik weet het allemaal niet, maar vertel. What happened?
0: Ja. Ja, zullen we daar gewoon een hele uitzending voor gebruiken?
1: Kunnen we ook gebruiken. Nee. Ik Norman even een berichtje sturen.
0: Simpel. Ik heb natuurlijk gesolliciteerd, want het dagelijks bestuur, Tanja gaat weg. Dus er zou vanuit de Partij van de Arbeid binnen Pro... zou er ook een nieuwe kandidaat naar voren geschoven worden. Ik heb gesolliciteerd op die functie, want er was geen misverstand over. Dat wilde ik graag. Het leek me ook een hele mooie vervolgstap in mijn eigen carrière. Maar ik denk ook gewoon... een meerwaarde voor Zuidoost. Zo arrogant durf ik te zijn dat ik denk dat ik een meerwaarde ben voor Zuidoost op die positie. Goed, dan heb je dat gesprek met mensen en dan kom je al heel snel tot de ontdekking dat ze toch eigenlijk echt op zoek zijn naar een ambtenaar en een vrouw. Niet zozeer tijdens het gesprek, maar dat blijkt dan al heel gauw. Ja, we zoeken een ambtenaar en een vrouw. En beide ben ik niet. Ja. Ik ben geen ambtenaar. Ja. En ik ben echt geen vrouw. Dus dat wordt gewoon lastig. En ik ben directeur bij een organisatie waar we ons inzetten voor diversiteit en inclusie. Waar we vrouwen naar voren schuiven in een wereld waar mannen domineren. Dus ik ben absoluut voor het aanstellen en naar voren schuiven van vrouwen. Ja, dan hoort dit er ook bij. Soms gaat dat ook ten koste van je eigen positie. Dat is ook gewoon de realiteit. Vind ik het jammer? Nee, ik vind het verschrikkelijk jammer. Ja. Ik baal er echt van, want ik had het graag gedaan. En tegelijkertijd, oké, keuze gemaakt en we gaan door.
1: Ja, kijk, die vrouw snap ik, hè. Ik snap dat een vrouw of man, mensen van de migratieafkomst, die hebben toch andere ervaring, neem iets anders mee dan een gemiddelde witte man.
0: Ja.
1: Maar een ambtenaar, dat zegt mij niks. Snap je? Ik bedoel, ambtenaren, dit is iets waar het is een bepaalde ervaring die je meeneemt op een bepaalde functie. En ik begrijp me niet verkeerd, hè? De man is een D66er uit Amersfoort die daar wethouder was.
0: Ja.
1: Nou, dan kan je wel wat.
0: Ja.
1: Ik vraag me alleen af, kan jij dat ook niet? Kan iemand anders het niet die meer binding heeft met de wijk, die mensen hier kunnen aanraken, die een bepaald track record hebben? En dat vond ik jammer. Weet je, niet omdat jij mijn gabber bent, maar dat het faillista. Weet je, mensen die gewoon al. Mensen kennen ze, mensen weten ze aan, mensen weten ze te vinden. Je gaat Tanja kwijtraken naar Vincent, die woont volgens mij in Haarlem. Want volgens mij niet in Amsterdam-Zuidoost.
0: Nee, klopt.
1: En dat vind ik wel eens jammer. Nee, is het om hier een DB'er op de markt te zien?
0: Ja.
1: Die gewoon
0: boodschap aan het doen is.
1: Ja, maar je snapt ook gewoon hoe storend het is om op zaterdagmiddag op Ganshof bij die rotonde te staan. Omdat het daar helemaal vast staat.
0: Hebben we gezien trouwens dat ze die richting hebben veranderd. Je kan dus nu niet meer van de rotonde de parkeerplaats op bij Ganshof. Dan kunt u er nu nog maar uit aan die kant.
1: Oh,
0: dus hebben dat omgedraaid. Ik weet niet wat dat tot opleverde. Wat je nu ziet is vooral dat mensen gewoon beide richtingen rijden. Of,
1: ja.
0: Je hebt echt een stopbord nu.
1: Ja.
0: Of een eenrichtingsverkeer.
1: Oh, dat is het. Ik ga altijd vanaf Eiburg naar mijn moeder.
0: Ja.
1: Dan pak ik altijd die rotonde en elke keer keek er is iets veranderd.
0: Ja.
1: Ik denk van, wat is er nou veranderd?
0: Je komt er nu alleen maar uit. Je mag er niet meer in daar, van die kant. Anyway, maar nee,
1: dan voel je het. Sorry, dan voel je de wijk. En met alle respect voor D66 vriend, die komt hier zijn werk doen.
0: Ja.
1: Tanja woonde niet in Amsterdam Zuidoost, woonde in Amsterdam Oost. Maar die ademde Zuidoost uit, vind ik. Ik weet niet, jij kent Tanja beter dan ik, maar ik vond dat echt een vrouw die kon aanraken, sprak de taal van de mensen.
0: Ja.
1: En ik denk wel dat Zuidoost het nodig heeft. Plus het feit, we praten vaak over diversiteit, hoe fijn is het om iemand op een bepaalde functie die op je lijkt?
0: Ja, wat dat betreft... kijk, en dit is een beetje lastig, want ik ben nu ik ben onderdeel van dit proces geweest. Weet je, wat je niet wil is dat het gevoelt alsof ik nu voor mijn eigen parochie spreek. Of voor mijn eigen succes en weet ik veel wat. Maar ik ben het zo met je eens, en dat heb ik ook al lang geroepen. Ik vind sowieso dat ze het faillista echt door hadden kunnen laten gaan. Dat vind ik echt, want die heeft zich de afgelopen 4 jaar gewoon bewezen. Die heeft zich de afgelopen 4 jaar gewoon ingezet. Niet anders dan ze eerder deed. Dus wat dat betreft gewoon faillista is faillista geweest. Ja. Ondanks dat ze best wel in een lastige situatie zat af en toe. Als oppositielid het college vertegenwoordigen. Maar dat heeft ze toch wel goed gedaan. En ze heeft ervaring. Maar ze is inderdaad ook gewoon kind van de wijk. Ja. Iedereen kent haar. Mensen vertrouwen haar. En dat zei ik, en dat heb ik dus ook al gezegd van mensen, maar kijk uit, want wat je krijgt is met zo'n witte man uit Amersfoort, die dan hier een vriendin heeft wonen. Zijn vriendin woont hier. Nou, dat kan best een pre zijn. Maar hoe je het went of verkeerd, ik denk dat hij ook echt wel capabel is. Ik heb vanuit wethouder geweest in Amersfoort. Dus hij doet wat dat betreft ook gewoon een stap terug, wat opmerkelijk is. Hij doet een stap terug, hè? Qua functie, qua financiën. Hij maakt echt wel een soort van een buiging. Nou goed, dat kunnen we misschien best wel als positief uitleggen. Maar hoe je het went of keert, ja, het is een, en dat is niks ten nadele van hem, maar het is een witte man uit Amersfoort die ja, wat voor binding heeft hij nou met Zuidoost? Hij is waarschijnlijk heel goed, maar als hij voor een zaal staat en hij vertelt technisch een perfect verhaal, dan zullen mensen denken, ik hoor je wel, maar ik voel je niet. Nee. Terwijl als failliste datzelfde verhaal zou vertellen, of ik zou dat verhaal vertellen, en nu maar even op mezelf, dan, en ik zou het misschien net even anders vertellen, op mijn manier, met mijn toon, misschien iets minder technisch, zoals hij dat zou doen, ik noem maar wat, en misschien wel even technisch, maar dan nog, dan komt het binnen. Ja. Want dan gaat het over vertrouwen. Ja. En er zijn mensen in Zuidoost die moeten me niet, maar er zijn heel veel mensen die moeten me wel. Maar wat je kunt zeggen van mij, hoe je het bent of verkeerd, het gaat over representatie. Ja. En representatie, hoe je dat went of keert, maakt ook niet uit, is een talent. Leg dat maar uit, maar het is een talent. Het is een competentie die je hebt of niet hebt. Vrouw zijn kan in sommige settings ook een meerwaarde hebben ten opzichte van mannen. Een bruine man zijn in Zuidoost kan een meerwaarde hebben ten opzichte van een witte man uit Amersfoort. Nou ja, goed, ik zat niet bij D66, dus hadden mij sowieso niet gekozen. Maar ik weet dat de D66, dat er gewoon een aantal kandidaten hebben gesolliciteerd. Ik zal de naam uit respect voor die mensen niet noemen. Maar het zijn twee zwarte vrouwen die het niet zijn geworden. Twee zwarte vrouwen, eentje uit Zuidoost, waarvan ik weet, eentje...
1: Ken ik die uit Zuidoost?
0: Ik denk dat je ze allebei kent.
1: Oh, en één eentje... heel erg goed?
0: Ja, denk ik ook.
1: Mijn
0: hele
1: leven bij?
0: Ja, denk ik ook.
1: Okay.
0: En eentje met binding met Zuidoost, in ieder geval met het thema. Wat Zuidoost heel erg aangaat. En ook wel met de reputatie. Nou, dat je dan als D66 niet zegt van, dat moeten we doen, dan snap je het denk ik niet. En ik vind ook, kritisch naar mijn eigen partij, je bent coalitiepartij, pro, dan doe je dat niet. Dat is niet handig. Is gewoon niet handig. Maar tegelijkertijd, er komt een vrouw voor terug. Omdat er twee mannen zijn, Vincent, de kom gaat door. Er komt een man van D66, er moet een vrouw bij, want drie mannen. Dat is
1: nee, maar dat,
0: dan.
1: Dat
0: is ook in andere stadsdelen niet zo, waar er overigens soms maar twee bestuurders zijn. Hè? Want ze zijn alleen Noord, Nieuw-West en Zuidoost behouden de drie. De andere gaan naar de andere stadsdelen, gaan naar twee bestuurders. Wat ik ook opmerkelijk vind, maar goed, er moet bezuinigd worden. Er komt een ravijnjaar aan, dus dat is financieel allemaal niet zo breed op dit moment. Maar ik weet niet of dit verstandig is. Goed, maar ze hebben in ieder geval Zuidoost voor drie gekozen. Ja, Rosamunde Dors, ik ken haar niet. Dat is ook wel een beetje het ding. Ik ken haar niet. Maar weet je, kritisch vind ik ook, moeten we zijn en kunnen we zijn op het proces. Maar ik vind dat we haar maar moeten omarmen. Want zij heeft natuurlijk helemaal... Ja, daar kun je niks negatiefs over zeggen. Ik ken haar niet. Ik merk wel dat mensen Zuidoost weinig van haar weten. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet heel capabel is en heel waardevol voor Zuidoost kan zijn. Dus ja, ik wil haar vooral een eerlijke kans geven, want let's go. En het is een vrouw, ja, Dors, ik zou zeggen met Surinaamse roots. Let's see.
1: Ik ben het er niet mee eens, sorry. Ik haal nu twee mensen binnen die niemand kent in Zuidoost. Terwijl we genoeg mensen hebben. We hebben het vaak over kwaliteit en al dat soort dooddoeners. Maar de mensen met dezelfde kwaliteit dus die we nu binnenvliegen. Want we kennen ze niet. Ja, ik geef een krant uit. Jij zit in de politiek. Je hebt nog nooit van de namen gehoord. Ik heb niet van de namen gehoord. Ik moest echt letterlijk, toen ik de namen las, op LinkedIn, op Google gaan kijken naar de naam. Nou, de een was wethouder in Amersfoort. De ander doet iets met diversiteit. Volgens haar, volgens Google en de LinkedIn. Die hebben we hier ook. Ik denk dat wij bijna nu 10 namen kunnen noemen. Man, vrouw, wit, zwart, die in Zuidoost wonen. En hetzelfde doen. Een ambtenaar, ja, oké, je hebt gewerkt bij de gemeente, dus je bent een ambtenaar. Maar dat zegt niks over je kwaliteit.
0: Nee, maar...
1: Weet je, ik vind het...
0: Ik hoor wat je zegt.
1: Ik vind het heel makkelijk. En dan denk ik van, ja, en niet omdat jij er bent, maar er zijn zoveel namen, iemand als... Angelo Bromet. Ik noem maar gewoon even...
0: Ja, misschien heeft hij niet gesolliciteerd, hè?
1: Geen idee, maar het is wel iemand die de wij kent. Die weet wat er speelt, die weet wat er voelt.
0: Absoluut.
1: Kent het spel. Simeon Blom, Raoul Weid, Ara Heuvel. Nou, dan hebben we sowieso een hele rits met een stadsdeelcommissieleden die gewoon weten waar ze het over hebben. Ja. Fajista Miskin.
0: Ja.
1: Ja, ik snap het echt niet. Sorry.
0: Nee,
1: ik praat misschien wat makkelijker. Jij zit natuurlijk nog steeds in de politiek, dus jij kan misschien niet echt het achterste van de tong laten zien. Ja, ik ben er wat makkelijk. En ik snap het niet. En het is niet besje richting meneer uit Amersfoort of mevrouw Rosamunde Dors. Totaal niet, want we kennen de mensen niet. Ik snap gewoon niet hoe de zo'n commissie die mensen aanneemt. Of
0: ja,
1: mensen
0: de selectiecommissie.
1: Selectiecommissie. Ja. Dat die niet logisch nadenkt. Dat je gewoon niet nadenkt van oké, ik denk dat iedereen snapt van oké, we hebben een vrouw. Dat is echt kwaliteit verhogend dat we een vrouw in het DB hebben. Dat snapt iedereen.
0: Ja.
1: En daar maak je dan een keuze van. Maar dat je twee toch mensen die weinig binding hebben met Zuidoost. Want anders hadden we ze wel moeten kennen. Ik bedoel, er is geen krantenknipsel te zien, te vinden. Hè? Van hem niet en van haar niet.
0: Nou ja, met Zuidoost. Ik weet dat hij, volgens mij parkeren heeft hij heel veel gedoe mee gehad in Amersfoort. Ook doodsbedreigingen en dat soort dingen. Dus misschien was het ook wel een soort van een mooi moment om daar afscheid te nemen. Kan ook, hè. Dat gun je natuurlijk helemaal niemand in de politiek, dat je met dat soort dingen te maken krijgt. En tegelijkertijd, als je kijkt naar parkeren, D66, ja, dat is wel een dingetje. Dus misschien
1: maar wat hebben die mensen in Zuidoosten dan? Dan is het een intern D66 ding.
0: Ja, maar dat is het. En kijk, die kritiek, en die hoor ik vandaag ook weer, dat hoor je natuurlijk wel van. Ja, nee, het zal voor de partij misschien wel een goede keuze zijn. Maar de vraag is het een goede keuze voor Zuidoost?
1: Wat heeft mijn oom Marcel erin?
0: Ja.
1: En iemand uit Amersfoort, die heeft daar wat problemen gehad, dus die gaan we maar even verhuizen naar Zaandam.
0: Ja, en het nadeel is natuurlijk ook inderdaad, het gaat over vertrouwen. En als je dan een soort, mensen, dat telt. We willen het vertrouwen, we willen dat mensen, dat de opkomst bij de volgende verkiezingen weer hoger is dan de laatste. Ja, dan moet je misschien andere keuzes maken. Maar goed,

0: Weet je, uiteindelijk... Nee, niet uiteindelijk. Wat ook meespeelt is dat een wethouder en dat wethouders ook gewoon graag met je moeten samenwerken of willen samenwerken. En als zij twee mensen hebben gevonden waarvan ze denken, nou, dat zijn mensen waar wij vertrouwen hebben en waarvan wij denken dat die ook de opdrachten die het college met zich meebrengt, dat die goed kunnen vertalen in het stadsdeel. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat ze zeggen, nou, dan kiezen we hiervoor. Hier hebben we een goed gevoel bij. I don't know. Ik vind het lastig, maar ik ga er maar vanuit dat het is.
1: We hopen dat het goed gaat. Althans, ik hoop dat het goed gaat.
0: Ja, en anders dan ben jij de eerste om te zeggen dat het niet goed gaat.
1: Ja, maar we kunnen ze ook een keer uitnodigen.
0: Zeker, absoluut.
1: Het is niet zo dat we hebben niks negatiefs over de mensen zelf gezegd.
0: Nee.
1: Ik snap alleen de keuze niet.
0: Nee. Dat gaat meer over het proces dan over de poppetjes.
1: Ja, nou, absoluut. Ja, ik ken hem maar niet. Het zou goed zijn, maar hebben we dat nodig? En nogmaals, het is bijna net alsof... Ik ga solliciteren en ik vind dat ik dan een beter profiel heb dan een ander. Of in ieder geval vergelijk... Ja, ik heb een beter profiel dan een ander. Of ik heb veel meer binding met het bedrijf. Of en ze nemen iemand van buiten. Dan denk ik ook van, ja, maar waarom?
0: Ja.
1: Wat is er in de hand? Kijk, als je nou komt met een zwaargewicht die op alle mogelijke manieren mij overstijgt.
0: Ja, weet je, dan is dat misschien de compensatie voor ik niet bruin of zwart zijn. Ja, prima, weet je, dan haal je een topper binnen.
1: Lodewijk Asscher.
0: Ja.
1: Ik noem even.
0: Ja, dan zal niemand zeggen van belachelijk dat hij niet zwart is.
1: Nee, dan denk je van Lodewijk, daar komt wel iemand binnen. Ja. Zet hem hier aan de tafel, wij gaan twee uur naar de man luisteren.
0: Ja, ja bij wijze van ja.
1: Ja, weet je, die weet waar hij het over heeft. En dan krijg ik niet iemand, ja. Ja.
0: Nee, ja. Ja. Oké. Om dit een beetje luchtig te houden, gaan we nu gelijk even naar de muziek. Oh. Want het is wel weer zwaar.
1: Ik heb nog wel een klein vraagje.
0: Ja?
1: Ja, want ik las ook iets van een akkoord. En daar weet jij veel meer van.
0: Een coalitieakkoord.
1: Ja, een bezuiniging van
0: 350 miljoen. Als ik me niet vergis, ja.
1: Ja, gaan we daar nog zo over hebben?
0: Ja, daar kunnen we het zeker over hebben. Ja, want dan gaan we van luchtig gaan we gelijk weer de diepte in.
1: We hebben ook nog onderwerp over dagloze moeders.
0: Ja, ook ja.
1: Die eigenlijk verbinden. Want
0: ja, nee, absoluut. Dit is een heel pijnlijk en heftig thema.
1: Dat sluit toch goed bij elkaar aan?
0: Ja, 100%.
1: Ja, oké, gaan we die pakken zo?
0: Ja, gaan we doen. Gaan we eerst eventjes naar Guy. Oftewel Teddy Riley. Ik heb het gezegd, dan moeten we het echt over hebben. Straks. Ik ben... Nou goed, we gaan het erover hebben. Guy met Groove Me. Ken je die?
1: Tuurlijk ken je. Nog nooit van gehoord.
0: Komt-ie. Groove Me.

0: This ain't
1: it ain't over.
2: I thought y'all didn't like the
1: beat. It's not like over. The party's not over.
3: Guy, groove me. Gio.
4: Fantastisch.
5: Ja, hij is toch
4: te. Maar ik vond juist dat stukje wat je net weg hebt gehaald, dat vond ik een mooi stukje.
3: Sorry.
4: Daar had ik net over. Groove. Vind je wel een lekker stukje?
3: Ja, dat is een tof stukje. Jeetje.
4: Ja, we worden oud, hè? Maar dit is, hoe oud is dit nummer?
3: Dit is
4: 35 jaar?
3: Dit is 80, hè? Dat is 80, eind 80.
4: Nee, ik denk dat ik toen 16, 17 was.
3: Ja.
4: Ja, dat is oud, meer, langer dan 30 jaar geleden is dit.
3: Bijzonder, hè?
4: Dat is niet normaal.
3: Ja, goed, we gaan het over
4: zeggen. Vorige week, voor de vijfde keer, ben ik naar Magadish geweest.
3: Naar?
4: Magadish.
3: Donder op.
4: Ja.
3: Vijfde keer?
4: Vijfde keer, dat is fantastisch.
3: Wat is het met jou?
4: Ja, 4 keer in Nederland, 1 keer in Bangkok.
3: Jeetje,
4: ja,
3: mina.
4: Ja, ja, fantastisch. Nog 6 keer per veel.
3: Echt, hè?
4: Ik was nu vorige week met mijn moeder en mijn dochter. Mijn dochter de tweede keer, mijn moeder de eerste keer.
3: Shit. Ja, nou, ja, ik wil hem ook nog wel een keertje zien. Het was zeker de moeite waard. Hij is echt leuk.
4: Maar ik heb hem nu ook op televisie.
3: Oh.
4: Ja. Ik heb een bepaalde app van mijn dochter gekregen en daar stond hij op.
3: Ja.
4: Dus ik zag gisteren kijken, zal ik hem kijken of niet? Ja, het is toch anders dan
3: zet je hem even aan en dan kijk je en denk, ah, is toch leuk. Ja, dan ja, ben je zo weer 3 kwartier verder. Hé, hey, we zouden het even hebben over het coalitieakkoord.
4: Ja, de begroting.
3: Wat vind je ervan, van het coalitieakkoord?
4: Ik vind, als je moet bezuinigen, moet je bezuinigen.
3: Ja.
4: Bij Ajax zijn we ook bezig met, moet ook een beetje bezuinigd worden. Ik bedoel, je kan natuurlijk... Als je 50 euro hebt, kan je natuurlijk niet 100 euro uit gaan geven.
3: Nee.
4: Ik ben wel benieuwd waarop ze gaan bezuinigen. Ik vind dat heel veel. Ja, nou, ik ben redelijk rechts. Wat betrekt economisch ben ik redelijk rechts.
3: Ja.
4: En ik vind dat we best wel eens wat kritischer kunnen kijken over het geld wat de gemeente uitgeeft. Er zijn heel veel dingen die ik toejuich. Iets als handhaving. Hoe vervelend het ook is, de parkeerbeheer, maar zonder de parkeerbeheer zou het echt een puinhoop worden in Amsterdam.
3: Ja, zeker.
4: Maar soms zie ik dingen voorbij komen dat ik denk van ja, maar wat voor maatschappelijk belang dient deze subsidie? Wie, ja. Voor wie is dat? Is dat voor iemand die het dan leuk vindt om een jazz te gaan zingen met mensen zonder dat er het maatschappelijk een doel heeft? Iets als Kwaku, dat is huge, krijgt een klein beetje subsidie. Kitty Kotti Festival is huge, krijgt een klein beetje subsidie. Dus dat moet daar behouden worden. Bepaalde musea, hele belangrijke musea. Holocaust Museum, Suriname Museum, Slavernij Museum. Belangrijk. In stand houden, alsjeblieft.
3: Ja.
4: Maar daar hoop ik dat ze wel eens kritisch naar gaan kijken. En ook naar het eigen ambtenarenapparaat. Ik geef een krantje ook uit. Onze grootste concurrent is de krant van de gemeente. Onze krant wordt bij dezelfde drukkerij gedrukt als de gemeente. We hebben zo vaak met de gemeente gezeten van... hé, zet die kranten nou gewoon in elkaar. Dat scheelt, nou, ik weet wat de verspreiding kost. Ik weet wat de drukken kost. Dat zal de gemeente zomaar eens... nou, ik noem maar eens iets geks, een 500.000 schelen op jaarbasis.
3: Ja, dat is heel veel geld.
4: Is heel veel geld.
3: Maar dan moet je, maar, ja, maar moet er dan meer naar als een ondernemer gekeken worden... of gedacht worden als gemeente? Vind je...
4: Logisch, gewoon logisch nadenken. Ik bedoel... Waarom als... ik woon in 1-Oost, jij woont in Zuidoost. Wij moeten naar Groningen. Dan bellen we elkaar toch op, hey, zullen we samen rijden?
3: Ja,
4: en dan, ik betaal wel een beetje van jouw elektriciteit... of ik betaal het kopje koffie wel. Maar we gaan het samen doen, dat scheelt milieu, dat scheelt kosten, et cetera.
3: Ja, eens.
4: Waarom kan het in dit soort zaken dan niet? In Zuidoost heb je een aantal buurtinitiatieven... die geven een paar krantjes uit. Ik weet niet precies wat het zijn... Maar denk van waarom maak je dat dan niet onderdeel van bijvoorbeeld een Zuidoostermeer of een Radiomarkt? Om dat op één hoop te gooien, waardoor het allemaal gewoon het kostenverlagend werkt, zonder dat je nog steeds hetzelfde doel bereikt.
3: Ja,

0: Ja.
1: En dat is voor mij, ja, een beetje logisch nadenken. Misschien ben ik daar te simpel voor. En misschien moet ik daarvoor een ambtenaar zijn om het allemaal ingewikkeld te gaan maken.
0: Ja, maar kijk, ik weet het niet. Ik denk dat je op sommige punten heel terecht en gelijk hebt. Kijk, een ambtenaar heeft natuurlijk als taak, of de gemeente heeft ook als taak om natuurlijk naar het grote plaatje te kijken. Soms is een aan een knop draaien aan de ene kant heel belangrijk voor het effect aan de andere kant, wat misschien niet direct zichtbaar is voor iedereen. Maar dat maakt het ook wel moeilijk en lastig uitlegbaar. Ik weet het fijne er ook niet van, hoor, waarom sommige keuzes gemaakt worden. Maar wat ik wel mooi vind, gratis schoolmaaltijden worden uitgebreid en structureel gemaakt.
1: Openbaar vervoer
0: willen ze na 16 jaar gratis. Dat zijn goede dingen. Leraren krijgen via het zogenoemde gouden lerarenticket een combinatie van voordelen. Voorrang op een woning, reiskostenvergoeding, parkeurvergunningen, ontwikkelingsmogelijkheden. Dat vind ik wel mooi. Waar ik van baal is bij wonen, dat het voorrang voor jongeren, dat het geschrapt wordt. Wij waren in Zuidoost uniek, hè, dat we voorrang aan jongeren gaven. En dat wordt, als ik het goed begrijp, wordt dat er nu afgehaald. En daar gaan we wel eventjes wat van zeggen in Zuidoost. Want wij vinden juist dat onze jongeren hier in Zuidoost voorrang moeten krijgen. Er wordt veel bijgebouwd. Ja. En we vinden dat iedereen welkom is in Zuidoost. Maar we vinden ook dat we onze jongeren hier een beetje moeten beschermen.
1: Dat is coalitieakkoord. Dat heeft niet zozeer met de begroting te maken.
0: Sorry?
1: Heeft het ook iets met de begroting?
0: Nee, inderdaad. Dit heeft niet precies iets zozeer met de begroting te maken. Nee.
1: Maar zoals dat, waar je me over hebt vanmorgen, over dakloze moeders, dakloze vaders. Ja, ik weet niet hoeveel ruimte er is in de begroting, maar dat moet opgelost worden.
0: Ja, ik zag net, en Sita Pels was vanmorgen ook bij dat overleg, dat alliantieoverleg. En ik begreep dat zij, ze heeft ook aangegeven dat dit inderdaad niet kan. Hè, ze hebben sowieso aangegeven dat ze meer inloophuizen willen, een opvang. Ze heeft ook aangegeven dat ze echt wil dat er op korte termijn naar gekeken wordt, omdat het belachelijk is dat we dat in Amsterdam niet voor elkaar hebben. Dat is de realiteit. En weet je wat het vervelende ook is? Je hebt een veilig thuis, hè? Dat zijn allemaal van die organisaties en in instanties die opkomen voor de rechten van het kind en alles. En tegelijkertijd, daar zit wel een hele lastige situatie. Want deze moeders die zouden het liefst misschien wel bij bepaalde loketjes aankloppen. Maar die zijn dan bang dat als ze dat doen, dat hun kind wordt afgenomen. Omdat ze geen veilige thuissituatie kunnen bieden. Dus ze zitten eigenlijk een soort van een catch-22. Ja. Die zitten tussen een muur en een harde rots. Of een rots en een harde muur. Want daar moet ik nou naartoe. Want als ik die kant op ga, ben ik de lul. Ga ik die kant op, dan was ik al de lul. Dus eigenlijk, daar moeten we echt wel met elkaar naar kijken. Of we dat niet anders kunnen inrichten. Want hiermee gooi je echt het
1: Daarop bezuinigd wordt, want ik denk dat de mensen die dakloos zijn, dakloze ouders, mannen, vrouwen, überhaupt daklozen, zullen altijd wel een verhaal hebben.
0: Ja.
1: En hoeveel van die mensen, en ik ken er volgens mij niemand in mijn omgeving die dakloos is, durven naar een loket te stappen en zeggen van, hey, ik heb hulp nodig.
0: Ja.
1: Ook wat, hè?
0: Ja, gewoon de shame en de schaamte al voorbij. Ja, absoluut.
1: Weet je, er is toch ook iets van een bepaalde kwetsbaarheid.
0: Ja.
1: Als je je veilig voelt, durf je eerder kwetsbaar op te stellen. Ben je onveilig, dan zul je denk ik niet zo snel die stap maken van ik voel me hier niet zo lang bij.
0: Nee.
1: Weet je, en ik vind dat zeker voor zo'n rijk land als Nederland, een rijke stad als Amsterdam, vind ik dat daar echt iets gedaan moet worden.
0: Ja, 100%.
1: Ik snap het, al die bezuinigingen, dat is allemaal duidelijk. Maar we zijn nog steeds ontiegelijk rijk.
0: Ja.
1: Weet je, en dat moet opgelost worden. Laten we er eerst anders gaan schrappen.
0: Ja, goed. Lastige discussie. Zeker, waar ik dan wel ook weer blij mee ben, en dat kost natuurlijk gewoon geld. Capaciteit is altijd een probleem in Amsterdam. Het nou gaat over handhaving. Ja. Maar ook wijkboa's, die komen er dus meer bij. In Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Dus daar kunnen we niet helemaal ontevreden mee zijn. Ik denk dat gewoon een mooie stap is. Er worden heel veel parkeerplaatsen worden geschrapt, hè, om ruimte te maken voor groen, speelplekken, fietsparkeren. Ja, dat wordt nog een dingetje hier in Zuidoost. Dat gaat nog wel wat stress opleveren.
1: Dan mag ik ook iets waar.
0: Zeker.
1: Toeristenbelasting, hè?
0: Ja.
1: Dat wordt verhoogd naar 20%. Dat is natuurlijk een hele makkelijke, populaire keuze, is dat. Maar is lopen we niet het gevaar dat we zometeen de toeristen kwijtraken? Als Amsterdam zijnde, want het is volgens mij ook een aardige inkomstenbron.
0: Zeker, zeker. Nee, dat is absoluut een uitdaging. En dat blijft het altijd, want als je ze niet hebt, mis je wat. Als je ze wel hebt, geeft het ook overlast. Ik kan me voorstellen, weet je, gooi dat maar om. Ik denk dat toeristen, als ze hier één keer zijn, die betalen 8 euro voor een patatje mayo, weet je wel. Ja, dan denk ik van ja, dan als ze zo gek zijn om dat te doen. En wij zijn het inmiddels ook. Ga maar bij de 9 straatjes staan rijden voor een patatje, weet ik veel wat. Wat een gekken zijn dat, zeg. En allemaal Instagram-waardig, weet je wel. Dat is allemaal rotzooi. Ik zou zeggen, als je nou echt een lekker patatje wil hebben, dan kom je bij mij. Ik denk dat ik namelijk de beste patat van Amsterdam maak. Nee, dat meen ik serieus. En die mag je gewoon mee eten.
1: Dat bak je mijn... echt zelf nog een bak of airfryer?
0: Nee, die bak ik echt zelf in olie. Het is zo lekker.
1: Dat ding eet ik nooit meer, patat.
0: Oh, maar dat vind ik zo lekker. Dat is echt mijn go-to. Dat is echt mijn zwakte. We moeten naar de break, want het is 4 uur. Tijd vliegt. Echt,
1: ik snap niet dat het NOS... Ik bedoel, Infantino aan het rekenen was met die NOS die je gooit dus maar eruit. Gaan we dan eindelijk over voetballen?
0: Ik snap er helemaal niks van bij de NOS. En nou, de reclame zijn we terug met een vervolg van dit en meer. Tot straks.
1: Dag.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
2: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaarddiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten, zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinity, bazuinkoor, catering service van de DD Osso, autoverhuur,

Bussinenverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airport service van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen.

0: Josi Dawang.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje varen, boot toch? En let wel je naam, hè? Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iman T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
0: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, Wiering ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. Weer, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gua mooi ketiteng, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Joran Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmerco Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste koto's en klederdracht.

0: op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
1: Amsterdam, Amsterdam!

Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. Ina.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: I like it a lot. Hey, dit zijn toch... Kijk, als je dit nooit hebt gehoord, dit hoor je voor het eerst... dan weet ik niet hoe dat op je overkomt. Maar als je hiermee bent opgegroeid, dan raakt dit je toch. Dit is toch een topnummer?
1: Ik denk dat niemand...
0: Het hele album?
1: Ja, maar niemand van onze leeftijd die uitging... die moet dit nummer, dan moet toch Guy kennen en dit nummer toch kennen?
0: Ja, als je het niet kent, dan ben je gewoon... En als je het wel kent en je vindt het niet leuk, praat ik niet met je.
1: Nee, dan ben je raar. Maar dan ben je sowieso raar. Dan ben je er soms... Ja, broer, het hoeft niet je stijl te zijn. Nee. Weet je, maar dit moet je toch gewoon... Net als die mensen zeggen, ja, nee, ik vind bepaald... Ik vind Jennifer Lopez niet mooi.
0: Ja.
1: Je kan het toch niet mooi vinden?
0: Nee, je kan ook niet mijn type, mijn stijl.
1: Het is niet mijn type. Ik val op forse vrouwen, ik val op witte vrouwen, ik val op Aziatische vrouwen. Dat mag allemaal, maar ik kan toch niet zeggen... ze is niet mooi of ze is lelijk. Dat kan toch niet?
0: Nee, dat zou een beetje gek zijn. Volgens mij wel een hele vervelende vrouw.
1: Ik zag haar bij een optreden laatst. En ik heb een film laatst van haar gezien.
0: Oh.
1: Weet ik veel, Office Affair of zoiets. Ik hou van de romcoms.
0: Oh, ja,
1: ze had een romcom gemaakt. Nou, fantastisch.
0: Ook een zachte, lieve jongen.
1: Ik ben echt heel lief, maar ik hou van romcoms. Ja. Ik hou echt van romcoms. Ik kan de hele dag kijken.
0: Ja,
1: dat was op Netflix, ja. Hele leuke romcom was het.
0: Grappig.
1: Daar speelt zij in.
0: Oké, ja. En ik vind haar, een betere acteur dan ik haar een danser vind. Ja. En ik vind haar een betere danser dan ze kan zingen. Ja. Zij kan niet zingen. Heb je laatst het live stukje?
1: Ik heb hem nooit live. Die cd vond ik wel fantastisch.
0: Ja, maar het is allemaal zo overgeproduceerd. Het is niet normaal. Het is echt gewoon slecht.
1: Ja, okay.
0: Het is echt gewoon slecht. Er is het laatste live stukje, deze iets a cappella.
1: Ja.
0: Dat was zo slecht.
1: Maar er was ding is toch ook, weet je, Madonna.
0: Ja,
1: die
0: ja.
1: Die was ook niet echt een goede zanger.
0: Nee, was ook geen goede zangeres. Nee, wat dat betreft geen tops. Oké, hey G, wat dacht je van Teddy Riley? Want daar gingen we het even over hebben. Hè? Ja. Moeten we het even over hebben. Ik heb jou een boek gestuurd laatst, een luisterboek. Ik ben gek op luisterboeken. Ja. Podcast ben ik gek op, vind ik geweldig. En dat boek heet Remember the Times, a memoir van Teddy Riley. Mensen, ga naar Spotify... Als je een abonnement hebt, kun je dat gewoon... Volgens mij kun je dat hele boek daar gratis luisteren. Want je krijgt zoveel uren, luisteruren per maand of zo. Als je nou wil weten wat deze gast heeft gedaan voor de muziek... die wij zo geweldig vinden, voor de muziek in zijn algemeen... het is niet normaal. Even een kleine opsomming van de artiesten die hij heeft geproduceerd... en heeft gemaakt tot wie ze zijn. Oké, en sommigen die waren al huge en groter dan hij ooit is geweest. Want hij heeft ook met Michael Jackson gewerkt. Fair enough. Maar ik bedoel, hij heeft 1,5 jaar lang bij Michael Jackson ingezeten... om het album Dangerous te maken. Remember the Time is van hem. Heeft hij gemaakt. Is door hem geproduceerd. Vergis je niet. Het is een legend. Komt-ie. Keith Sweat, Bobby Brown, Johnny Camp, Albie Shore, Guy, Blackstreet, High Five, SWV, Joe, Today, Man of Vision, Profile, Glenn Jones, Starpoint, The Girls, Jonathan Butler, Whitney Houston, Mary J. Blige, Tony Braxton, Monica, Usher, Aaliyah, Teddy Pendergrass, Aaron Hall. Just to name a few. Hij heeft ook nog wat hip-hop gedaan. Heavy D and the Boys, Doggy Fresh, Rex and Effect, Jay-Z. Oh, LL Cool J, Queen Pen, MC Light, Father MC, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eric Sermon, Cannabis, Foxy Brown, Nas, 50 Cent, J. Rule, Busta Rhymes, Cameron, Slick Rick, J.O. Felony, ken ik niet. En Royce da 5'9 ken ik ook niet. Om maar een paar te noemen. Oké, Pharrell Williams, discovered by Riley as a teenager. Pharrell Williams. Die quote, die wordt ook gewoon gequote, hè, in dat boek. Die zegt, ja, dat was voor mij, was dat... Dat was mijn stip. Ik wilde Teddy Riley zijn.
1: Pharrell.
0: Pharrell.
1: Dan heb je het over Pharrell.
0: Pharrell, ja. Ik bedoel, we hebben het over Pharrell. Gewoon de big Pharrell met zijn... Chad Hugo natuurlijk, de Neptunes. Noriega, Dave Hollister. Oké. Bobby Brown, My Prerogative. Van hem, Remember the Time, Michael Jackson. Jam, Michael Jackson. I Like, High Five, Right Here. The Human Nature remix van SWV. No Diggity, Blackstreet natuurlijk. En Dr. Dre, Rump Shaker, Rex and Effect. Make It Last Forever, mensen... Make It Last Forever, Keith Sweat. Even serieus.
1: Ja.
0: Het is een beest. Het is een beest. Zonder hem was de muziek nu niet wat het is. En ik weet niet of ik... Ja, nee, dat is echt zo. Het is echt de held gewoon.
1: Ja, maar als je die namen net hoort, het is avondvullend.
0: Is niet normaal. Je kunt hier met de muziek die hij heeft geproduceerd... kun je gewoon kun je een heel jaar lang uitgaan. En gewoon een goede avond hebben en dansen en fun hebben. Ja.
1: Nee, dat bedoel, dus die namen die hoor, de artiesten, de nummers. Het is, als je gaat van Keith Sweat naar Michael Jackson, van wat zijn Dr. Dre naar Reaction Effect.
0: Ja.
1: Ja, hoe breed wil je het hebben?
0: Ja.
1: De nummers die hij heeft gezegd, My Prerogative, ik had het er net even
0: over. Ja, was echt huge. Ik bedoel, Bobby Brown was al een ster met Roni en al die dingen. Maar My Prerogative, dat was gewoon,
1: dat was het nummer.
0: Blies hij op, hè? Ja. Toen werd hij gewoon een megaster.
1: Ja, maar dat was. Maar Roni, dat was toch een slow. Een van mijn favoriete nummers all time, hoor. Maar het was een slow nummer, een gevoelig nummer. Maar Prerogative, dat was echt een echte videoclip.
0: Ja, en dan, precies. En dan werd hij ook gewoon een beetje, beetje die bad boy.
1: Bad boy achter.
0: En dat verhaal dus ook, want het mooie is. Hij vertelde dus ook dat Bobby Brown helemaal niet zo blij was met de manier waarop hij dat nummer moest zingen. Want hij kwam meer uit de soft scene of zo, weet je wel. En Terry zei: nee. Dit is hoe je het moet zingen. Want het nummer bestaat. Ik weet precies hoe je het moet zingen. Vertrouw me. Maar ja, hij is in die tijd is hij 22, 23 of zo.
1: Bobby Brown.
0: Nee,
1: Teddy Riley.
0: Teddy Riley. Ja. Dat was gewoon een musical genius. Ja. Dus op 5-jarige leeftijd speelde hij al instrumenten. Ja. Op 12-jarige leeftijd zat hij al in een band. Hij hosselde, hij dealde op straat. Mensen, ga het boek luisteren. Ik ben Gio ook aan het overtuigen. Ja, die heeft me beloofd dat hij gaat luisteren.
1: Als ik in de gym ben, ga ik echt een ander
0: maar het
1: luisteren.
0: Is zo de moeite waard. Dit is zo'n tof verhaal.
1: Maar ik met hem heb vaak. Ik moet niet naar hem kijken. Ik vind het ingewikkeld om hem te zien. Ik weet niet, ik vind het rindbaardje en
0: ja, die bril. Het is te gemaakt allemaal, hè?
1: Ik weet niet, dan kijk ik naar hem en denk van, je bent nep. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Alsof het getatoeëerd is. Maar dat mag niet. Ja, dus, ik weet niet.
0: Ja, misschien is het wel zo, ja.
1: Ik weet het niet. Als ik hem zie, denk ik altijd, ja.
0: Het is wel heel een beetje slik. Een beetje te slik.
1: Ja, en hoe oud is de man? Ouder dan ons, toch?
0: Ja. Halverwege eind 50.
1: Ja. Ja, maar fantastisch.
0: Ja, het is echt een legend. En hij is volgens mij wel ook een lieve gast. Hij is ook veel belazerd in de muziek. Ja. Hij heeft in de eerste jaren van zijn muziek, van zijn carrière, terwijl hij met grote artiesten werkte, niks gezien omdat hij een gast had. Een of andere grote dealer die hem in het begin heeft gesponsord. Daarna alle contracten met hem tekenen en zijn eigen naam overal opgooide. Mm. Als er stond geproduceerd door Teddy Riley, kwam die gast er ook altijd bij. Mm. En door hem, terwijl die gast helemaal niks deed. Maar die claimde dan wel, die kreeg al het geld, kwam bij hem binnen. Teddy Riley kreeg maar een klein beetje. Dus wat dat betreft, het is ook een beetje een, het is een vooral een mooi verhaal, maar ook zo herkenbaar. En eigenlijk een beetje zo'n American Dream story. Als ik dan één kritisch puntje mag geven. Kijk, ik ben gek op mezelf. Hm? Ik mag over mezelf praten, heb ik geen moeite mee. En als ik er niet zelf op begin, herinner jij me er wel aan. Maar dit is wel, en dat komt natuurlijk ook omdat hij met veel artiesten heeft gewerkt. Maar dit is wel, het is op het laatst had ik wel zoiets van, jezus, het is wel echt name dropping. Want het is wel heel erg, kijk mij geweldig zijn met al die artiesten. Maar hij is geweldig.
1: Maar is dat niet een beetje, toch een beetje het Amerikaan?
0: Ja, denk ik ook.
1: Echt, het Amerikanen, die zijn echt, die gaan echt op zichzelf.
0: Ja, maar wat ik bij hem ook het idee heb, is dat dit is zijn één keer en nooit meer. Ik ga nu gewoon vertellen wat ik allemaal heb gedaan. En ik ga niks meer, want ik denk dat hij jaren heeft hij zich een soort van ondergeschikt en klein gemaakt. En nu is het van, nee, ik ga nu mijn verhaal vertellen. Ja, en dan is het wel echt huge wat hij heeft gedaan.
1: Ja, ook, maar wie is groter dan hem?
0: Nou ja, Babyface natuurlijk, huge.
1: Groter?
0: Weet ik niet, maar wel in die range. Ik weet niet of hij groter is, want ik vind... Babyface onder de indruk van Teddy Riley. Ja. Maar beide trouwens. Quincy Jones.
1: Ja, okay.
0: Dat is de grote baas. Dat is de grote baas. Ook daar keek hij dan weer tegenop, weet je wel. Hij wilde de Quincy Jones zijn. En Phil Spector, hoe heet die gast? Is het Phil Spector, die gast? Ja, dat zijn allemaal de grote producers. Maar hij is gewoon alom bekend. En hij heeft ook zijn ster gekregen. Walk of Fame.
1: Teddy Riley.
0: Ja. En hij heeft ook gewoon. En ook iedereen in de scene, ook Variety. Weet je, dat zijn die toonaangevende muziekbladen die dan zeggen: ja, jij bent New Jack Swing. Ja. Jij bent. Swingbeat, dat ben jij, weet je. Jij hebt dat gewoon gecreëerd. En dat is bijzonder, want het is echt zo'n eigen geluid.
1: Ja, nou, maar dat vind ik. En dat maak je wel uniek. Hè. Ik bedoel, als we over reggae praten over Bob Marley, praten we over Michael Jackson, praten over Michael Jackson. Die heeft gewoon een genre.
0: En ja, als je het over pop hebt, dan heb je het over Michael Jackson. De king of, dat is hij gewoon, geen discussie.
1: Ja.
0: Met zijn eigen sound en geluid.
1: Reggae,
0: maar inderdaad, Marley, als je het hebt over swingbeat, music swing.
1: Is Teddy Riley. Kan er gewoon in. Wat je zegt, de hele genre is door hem geclaimd.
0: Bedacht.
1: Ja.
0: Hij heeft het gemaakt, hij heeft die muziek gemaakt gewoon. Ja. Die sound is van hem.
1: Ja.
0: Bijzonder, toch? Als je erover nadenkt.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat wij voetballen en dat we één bepaalde één bepaalde stijl hebben die zo herkenbaar is. Die zeggen, oh ja, hey, je doet echt...
1: Zidane move. Ja, alhoewel die wel vaker was gedaan, maar iedereen kent hem niet. Ja,
0: of
1: Zidane,
0: een Cruijff of een Maradona of weet ik wat. Dat je zegt van, die hoort de signature.
1: Panenka.
0: Panenka, zoiets weet je wel.
1: Iedereen weet meteen wat je bedoelt.
0: Ja. Hoewel dit gaat verder dan één actie of één trucje. Mm-hmm. Dit is gewoon een hele lifestyle, een hele scene. Anyway, je hoort mijn enthousiasme. Ik moet ook eventjes weer bijkomen, maar dit is... Mensen gaan luisteren. Het is echt de moeite waard. Je luistert.
1: Ik ga echt luisteren. Ik heb dus wat ik net al zei. Ik heb wel de versie. Dus Babyface versus Teddy. Teddy Riley.
0: Ja.
1: En dan hoor je ook alle nummers. Maar als ik dat lijstje net hoor van de artiesten en de nummers waarmee die samen hebben gewerkt, dan denk ik van ja, is belachelijk.
0: Ziek.
1: Maar ik bedoel, LL Cool J en Michael Jackson, hoe kan je voor allebei nummers schrijven?
0: Ja, naast. Jay-Z.
1: Ja.
0: Whitney Houston, ik bedoel, hij is gewoon,
1: gek, hè?
0: Ja, bizar.
1: Gek.
0: Goed. Wat ook gek is, is het WK.
1: Is dat begonnen?
0: Ik heb die vannacht van 4 uur, heb ik niet maar niet gekeken. Nee. Zuid-Korea tegen Tsjechië. Maar het was een beetje een rare wedstrijd met een aparte scheids.
1: Ja, ik vind het hele WK. Ik ga alles kijken. Ik ga niet. Tsjechië tegen Zuid-Korea heb ik niet gezien. Daar ga ik mijn week niet voor zitten. Volgende week wel voor Marokko, Brazilië. En wat hebben we daarna? Haiti, Schotland. Die is om 3 uur. Dat wil ik echt zien.
0: Ja. Zag hij gewoon. Zet je de wekker?
1: Dan zet ik wel de wekker. Maar. Ik vind het WK in die landen, ik vind het met die scheidsrechter gebeurd is, ik vind wat er met de officials van Iran gebeurt, ik vind met de beveiliging van de spelers van Oezbekistan die zich moesten, die werden gefouilleerd, die moesten alles laten zien terwijl Nederland er gewoon voorbij kon lopen. Ik vind het ziek. En ik vind het gewoon het gemak waarmee mijn grote vriend Infantino ermee wegdenkt te komen van ja, het zijn de regels van een land. Ik bedoel, als FIFA claimen ze ook dat ze geen belasting hoeven te betalen.
0: Ja.
1: Dus dat hadden ze toch ook wel anders kunnen doen.
0: Ja.
1: En zeker met die scheidsrechter. Weet je, broer, jij bent de organisatie, nou, ik ben niet de host, maar die scheidsrechter is van jou.
0: Ja.
1: Dan ga je toch praten met degene die het organiseert. En als mijn man er niet binnenkomt, dan komt niemand in. Ja. En dan mis ik wel af en toe de power van de grote landen.
0: Ja, maar die, precies.
1: Brazilië, Engeland, Frankrijk, Spanje.
0: Maar niemand gaat zich laten afleiden. Hmm. Het is verschrikkelijk. Eigenlijk is het. Weet je, het wordt goed gepraat omdat het gaat over sport en dan mag het of zo, weet je wel. Dan is het. Maar het is echt. Het is wel echt heel teleurstellend dat niemand. Eigenlijk zou je toch gewoon met het allen moeten zeggen: hey, bekijk het maar, we gaan het gewoon niet doen.
1: Ja, we spelen. We gaan nog even komen. Dus het beginnen we gewoon 5 minuten later.
0: Ja.
1: Zeg, we trappen af, we schieten die bal weg en we gaan gewoon lekker op het veld zitten.
0: Ja.
1: Dan gaan ze het met iedereen een rode kaart geven. Nou, zoek het lekker uit. Ja. Spelen we 0-0. Weet je, maar ik mis wel eens die power van de voetballers.
0: Van het geweten, moreel besef of zo.
1: Ja, en daarom vind ik Spanje wel mooi. Weet je, die hebben gewoon, die laten duidelijk hun mening horen over hoe zij richting Palestina kijken. Jamal heeft natuurlijk wel wat gedaan. En dat mis ik wel een beetje met het WK. Want we gaan nu allemaal voetballen en allemaal leuk. En dat hebben we vanavond zometeen hebben we Canada. Morgen speelt dat Amerika. En dan volgens mij begint het... zaterdag begint het dan voor mij echt. Wanneer is zondag? Bij zondag heb je Brazilië, Marokko. Heb je Haiti, Schotland. En
0: Nederland,
1: dan heb je Duitsland. Curaçao en daarna Nederland, Japan. Nou, dat voor mij is zondag en ze hebben me geblokt. En dan heb ik nog tussendoor ook nog de Grand Prix van Catalonia. Weet je, gaan we weer voetbal kijken. Maar ik vind het jammer dat niemand meer gewoon praat over wat die idioot van de Trump allemaal doet.
0: Ja, en misschien ook wel logisch, want moet je daar nog over hebben? Over die
1: Ik vind, we hebben toch allemaal een beetje eer. En ik snap echt dat spelers, ik snap dat een Van Dijk... Ja, misschien moet Van Dijk het juist zeggen. Als er die vraag gesteld wordt, ik denk niet dat je een microfoon...
0: Met alle respect, hè. Want ik heb gisteravond een filmpje gekeken van Van Dijk.
1: Ja.
0: Hoe verdedigers en andere grote spelers over hem praten. Zeggen, ja, waarschijnlijk op zijn piek bij Liverpool... misschien wel de beste verdediger ooit.
1: Ja.
0: Alles. Ja. Lang, sterk, snel, technisch goed. Gewoon tactisch gewoon de boel neerzetten. Alles. Ik betrap hem nou nooit op een uitspraak waarvan ik zeg...
1: Nee.
0: Gotcha. Nice. Love this.
1: Ja, en dat vind ik jammer.
0: Ja, vind ik ook jammer.
1: Want ik vind dat soort mensen hebben een podium.
0: Ja.
1: Net, bijvoorbeeld in de kabelperiode, 96...
0: Ja.
1: Miste ik altijd Gullit Rijkaard.
0: Ja, 100%.
1: Dat die eens gingen vertellen van wat betekent kabel nou? Weet je, die lieten het over een Kluivert, Zeeuwen of Davids om dat maar uit te gaan leggen en dat gevecht uit te gaan. Zij waren boven alle discussies. Ja. Zij waren geaccepteerd door iedereen. Als zij hadden gezegd van, hey boys, waar de fuck hebben we het over?
0: Ja.
1: En ik vind dat zo'n voetballer, als je zo groot bent als een Van Dijk, een Messi, een Ronaldo, een Mbappé, dat bereikt 500 miljard mensen als zij iets zeggen.
0: Ja, volgens mij heeft Mbappé nog wel eens wat gezegd. Ja. Volgens mij heeft Rashford nog wel eens wat gezegd. Er zijn wel een paar spelers, maar...
1: Dat mis ik, dat je dat gewoon...
0: Ja, je hebt een podium, is niet normaal. Hè? Ik bedoel, ja. Je hebt bijna 50 of 100 miljoen volgers of zo.
1: Ja, maar het wordt weer gedeeld. Ja, dat is... Ook al volg je Messi niet, wordt het wel weer opgepakt door een ESPN of door een CEO of door een NOS, weet ik wel. Want je krijgt het wel te horen wat zo iemand zegt. En dan denk ik, ja, dan zie ik zo'n Trump en dan zie ik zo'n Ice. En dan denk ik van, ja, waar zijn we bezig?
0: Ja.
1: Het is leuk in het voetballen, want ik ga weer genieten van Brazilië. Ga weer genieten van Marokko, van Haiti, Curaçao. Dat zijn mijn landen waar ik voor ga kraken. Maar waarom durven we niks te zeggen over die man? Dat er gewoon een Somalische scheidsrechter is gewoon geweigerd om in een land te komen. Omdat zijn visa niet compleet was.
0: Volgens mij was hij compleet. Hij had zelfs een diplomatieke visa.
1: Nee.
0: Dus hij had alle papieren waren in orde. Hij is er niet ingelaten. Hij is er niet toegelaten. Omdat hij banden of contacten zou hebben met terroristen. Er is geen bewijs van geleverd. Ja. Maar het is ook gewoon een statement. Ja. Somalië, volgens mij hebben die toen een keertje bij de hand gedaan.
1: Ja, voilà.
0: En als er nou iemand petty is en rancuneus, dan is het Trump, hè?
1: Ja. En dan vind ik in dat... Die Trump, nou, ik denk dat iedereen wel een bepaald idee van de man heeft. Maar waar zijn de FIFA? Waar zijn de grote voetballanden? Laten wij dus Trump zijn organisatie of zijn regering bepalen wie er wel of niet land gaat?
0: Ja.
1: Waarom gaat de man niet... Ik las wel iets, ik weet niet of het waar was, dat hij wel in Canada ging fluiten. Maar ik weet niet of dat waar was.
0: Ja, dat zag ik ook. In Canada had hem wedstrijd toegezegd. Maar het lijkt me stug, want er zijn toch al scheidsrechters die daar op wedstrijden zijn gezet.
1: Ik weet wel dat hij de Supercup gaat fluiten.
0: Ja, hij heeft wel een wedstrijd toegezegd gekregen van de FIFA. En de UEFA heeft dat omarmd.
1: Slap op.
0: Ja, wat is het Paris Saint-Germain tegen Aston Villa?
1: Ja, voor mij is het de Supercup.
0: Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een mooie geste, maar eerlijk is eerlijk. Het is gewoon, je staat op een WK. Je mag gewoon het WK niet fluiten. Dat is gewoon voor een scheidsrechter het absolute summum natuurlijk.
1: Maar ik vind het argument van Infantino...
0: Ja, maar die Infantino en ik zeggen, ik weet je bent close met hem. Maar ik vind het een lul.
1: Infantino?
0: Ja, je bent wel close.
1: Hij weet dat ik hem ook een lul vind. Hoor. Maar, nee, maar met alle respect, dan gaat hij gisteren even zijn interview met hem. En dan wordt dan hem gevraagd, zei hij, ja, maar wij zijn niet de koning van het land. Ik denk van ja, het moment dat FIFA hier in Amsterdam of in Europa of in Nederland een WK of een EK wil organiseren, dan mag er in een straal van zoveel kilometer om een...
0: Geen reclame worden gemaakt.
1: Mag er geen Amstel verkocht worden, want ze hebben contact met Budweiser.
0: Ja.
1: Ze betalen geen belasting.
0: Ja.
1: Dat kunnen ze allemaal eisen.
0: Ja.
1: Maar dit kan je dus niet regelen.
0: Nee.
1: Nou, scheer je weg. En dan denk ik van ook... dan kom ik weer terug op uiteindelijk de spelers of de landen die power hebben, zeggen wat van. Snap je? Ik bedoel, 100%. Pep Guardiola,
0: ja,
1: die heeft zijn mond open.
0: Daar heb ik respect voor, hoor.
1: Ja, weet je, dan mag ik met hem eens niet, maar die zegt wat. En dan zie ik af en toe die mensen praten. Ja, nee, sport en politiek. Nee, wanneer het je uitkomt, is sport en politiek wel gescheiden houden. Wanneer het dus niet uitkomt, dan gooi je alles op een hoop. Want Rusland mag niet meedoen, Israël mag wel meedoen.
0: Ja.
1: Nou, ze legt mij het uit.
0: Ja. Ja, het is ingewikkeld, Jim. Ja. Het is echt ingewikkeld.
1: Wil je het over voetbal hebben eigenlijk?
0: Ik vond het eigenlijk wel lekker gaan.

0: voor die vrijdag. Het is wel een zware vrijdagmiddag, Gio.
1: We gaan het zo over luchtig hebben.
0: Oké. Okay. En zullen we dan over de opstelling hebben?
1: Van Nederland.
0: Ja. Ja, nee. Wat wordt hem? Wat wordt het?
1: En dan, nou, ik denk dat er een eigenlijk grote discussie is, toch? Dat is een beetje de spits, denk ik. Dat het middenveld iedereen snel eens is. Gravenberg, Reinders, De Jong.
0: Ja, toch wel?
1: Jij niet?
0: Ja.
1: Een Achterhoede, Van Dijk, een Hekken. En dan heb je
0: van ook
1: een Finn.
0: Dumfries.
1: En die keeper, dat zal wel die Verbrugge worden.
0: Hekken vind ik toch wel een beetje tricky.
1: En die, van de Finn vind ik ook een beetje...
0: Ja, dat is een beetje een blinde. Maar ik denk dat je die wel kunt gebruiken om de boel dicht te houden. Maar die wordt wel heel erg over, een beetje over het paard getild, vind ik.
1: Ja, vind ik ook.
0: Want voetbal is natuurlijk een hele beperkte speler. Ja. Maar hij is sterk en snel. Vooral snel. Maar ja, je kunt hem er wel bij hebben. Kan wel heel goed in de dienst van de ploegspeler, denk ik. Dus je kunt wel, maar hoe heet die, Van Hekken?
1: Ja.
0: Vind ik toch een beetje een kwetsbare... Ja. Ik zag hem spelen, ook die oefenwedstrijd. Ik dacht, nou, ik weet niet.
1: Tegen Oezbekistan, hè?
0: Ja, die wedstrijd ervoor speelden ze tegen.
1: Algerije.
0: Ja.
1: Ja, misschien moet je gewoon...
0: Veel aan de bal, erg zwak. Veel balverlies.
1: Ja, maar misschien met Ake, maar aan de andere kant...
0: Nee, maar oké. Maar sowieso geen Ake.
1: Nee, dat
0: en sowieso geen Hato. Hato en Ake alsjeblieft niet. Dus dan moet je Van Hekken.
1: Maar misschien kunnen we wel met dat. En ik denk, ik hoop. En ik ben niet echt van Nederland, hoor. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik heb niet echt een... Ja, ik ben echt wel voor Frankrijk en Nederland. Oké, okay, leuk als ze winnen. Maar als ze verliezen, ook goed. Maar ik denk dat het voor Nederland... Als ze doorgaan in de pool en ze komen in de knock-out fase, dat voor hen dat ze er lekkerder in kunnen zitten.
0: Tuurlijk.
1: Ik denk dat ze dan. En dan bedoel ik niet. Maar dat je dan ook iets gaat inzakken. Ja. Nu worden wij verwacht dat we tegen Japan. Met een Hekken, met een. Hoe die andere gek? Van de Ven.
0: Ja.
1: Met. Summerville. Die komen, ik denk, iets minder tot hun recht. Terwijl op het moment dat Nederland gaat spelen tegen Frankrijk. Spanje, Brazilië tegen de landen waarbij ze iets minder zijn, dat ze gewoon iets kunnen inzakken, dat dan zo'n Hekken of Van der Ven beter tot z'n recht kan komen. Summerville heeft dan die ruimte erachter.
0: Ja.
1: Reinders kan dan ook die loopacties maken.
0: Ja. Nou, misschien in de counter, meer een omschakeling, dat soort momentjes.
1: Ik denk niet dat we de spelers hebben en een Frenkie Gravenberg die tegen Japan. Het is geen Spaans middenveld. Het is niet het voorhoede dat we hebben dat we. Dat mag vergelijken met Frankrijk.
0: Nee.
1: Is het een slecht? Nee, het is nog eens een fantastische voorhoede. Maar het moet allemaal wel een beetje meezitten.
0: Ja, en de vraag is, kunnen wij het spel maken? Zijn we goed genoeg om het spel te maken? Dat denk ik wel, maar het heeft volgens mij ook te maken met vertrouwen. Hè? Want hoe begin je zo'n toernooi? Als je naar die laatste twee wedstrijden kijkt, denk je, oh mijn god, het wordt niks. Ja. Dat is niet geweldig. Ik moet ook zeggen, moet ook een beetje geluk hebben, want als Malen twee keer scoort in die wedstrijden, is ook anders, hè?
1: Je wint 4-0 tegen Algerije. Nou, Polonaise worden wereldkampioen.
0: Ja, maar dus misschien ook maar goed. Ja. Dat je even een tik op je neus krijgt. Of in ieder geval een soort van een corrigerende tik. Want dat betekent, oh, wacht even jongens, we zijn er nog niet. Maar de vraag is inderdaad in de spits. Kijk, ik vind het middenveld, ik hoor wat jij zegt, Reinders, De Jong en Gravenberg. Wat denk je van Kluivert achter de spits?
1: Ja, de 10.
0: Want nu speel je met de punt naar achteren. Nu met Frenkie de Jong speel je met de punt naar achteren. Ja. Je zou kunnen zeggen, punt naar voren spelen misschien. Of, maar dan moet je met een 10 gaan spelen. Dan zou je dus met Kluivert op 10 kunnen gaan spelen.
1: Ja, ik zou sowieso met 2-6 spelen. Ik zou naar Frenkie en Gravenberg zetten.
0: Ja.
1: En dan een 10. Ik vind de Reinders heeft ook wel de inhoud volgens mij aan te lopen.
0: Ja, zeker. Maar die is niet heel erg in vorm. Want die heeft ook niet zo heel veel gespeeld bij Manchester City de laatste maanden.
1: Ik denk dat die trainer ook, sorry dat je het nog hebt, dat de trainer ook rekening houdt met Dumfries en met Summerville.
0: Ja.
1: En aan de andere kant,
0: Van de Ven.
1: Van de Ven, die ook eroverheen gaat. En dat hij dan misschien met een iets...
0: controlerender middenveld wil spelen.
1: Ja, iets controlerender Reinders. Want Kluivert is natuurlijk ook iemand die constant erin wil gaan.
0: Ja. Ja, aan de andere kant, ik denk ook dat je gewoon wel uit moet gaan van je eigen kracht. En dat je gewoon, je moet het afdwingen. Kijk, uiteindelijk maakt niet uit hoe je naar de volgende ronde gaat. Je moet die halen. Maar als je nou echt ver wil komen, dan moet je ook die wedstrijden gebruiken om in vorm te komen en te raken. Ja, weet je wel? Dan moet je ook gewoon vertrouwen doen.
1: Als Nederland eerste wordt, komen ze in de volgende ronde. Ik heb voor mezelf een pool gemaakt, hoor. Dus
0: komen ze toch tegen Marokko waarschijnlijk dan? Even uitgaan dat Brazilië 1 wordt.
1: Even kijken hoor. Ja, even kijken. Wat heb ik in... wat heb ik? Nederland, Zuid-Afrika. Ik weet al niet hoe ik aan Zuid-Afrika kom.
0: Oh.
1: Maar ik heb Nederland wel op 1 staan. Dus ik snap sowieso niet. Want ik dacht ook altijd dat ze bij Ja, ik heb Nederland op 1 staan. En in de knock-out fase krijgen we... Oh, we krijgen Nederland-Marokko. Je hebt gelijk. En dan Nederland-Zuid-Afrika. Maar Brazilië kom ik helemaal niet tegen.
0: Nee, maar je snapt... Want je hebt Zuid-Afrika nu in de derde ronde. Je snapt wel dat dat gewoon onmogelijk is, toch?
1: Ja, ik heb... Hey,
0: jeetje.
1: Ik moet toch een potje slecht?
0: Mina.
1: Verschrikkelijk, zeg ik.
0: Mijn gus. Ja. Jezus, wat was dat slecht, zeg.
1: Dat is niet normaal, hè?
0: Ik vond die Jeroen Grutte, vind ik ook een beetje een naar mannetje... met zijn vervelende R de hele tijd. Maar anyway...
1: Mag ik daar nog even over zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik vind sowieso alle Nederlandse commentatoren walgelijk.
0: Maar ook gewoon een beetje...
1: cynisch lachje.
0: Ja, maar ook een beetje minachting over die Afrikaanse landen. Oh. Weet je, het is allemaal zo slecht. Het is allemaal zo... Het is allemaal niet goed.
1: Ik heb het ook bij die analisten. Want ja. Dan zit ik gisteren die wedstrijd... Die is Mexico tegen Zuid-Afrika. Zie ik daar... Een of andere Belg,
0: ja.
1: En die wie die vrouw was.
0: Ja.
1: Weet je, dan zie je Kenneth Perez.
0: Ja.
1: En denk van ja, bro, het is een WK.
0: Ja.
1: Waarom pakken we daar niet gewoon mensen die een WK gespeeld hebben?
0: Ja.
1: Of een Nederlander.
0: Ja.
1: Maar je zet een of andere Deen daar neer en een vrouw uit België.
0: Ja.
1: Ik bedoel, had dan Patricia Kelder gehaald.
0: Ja, goed punt.
1: Ja, toch? Ik bedoel, waarom pak je een of andere Belg? Waarom zit Kenneth Perez daar?
0: Ja.
1: De man die de meest walgelijke dingen heeft geroepen.
0: Ja.
1: Toen hij bij Ajax speelde, maar daar praat niemand over. Maar dat is allemaal geweest.
0: Maar het was één keer, hè? Ja, eenmalig.
1: Eén keer, vijf keer gezegd, maar daar mag allemaal zand erover.
0: Ja.
1: Die zit bij alle programma's, pakt, weet ik van, 2500 euro per uitzending.
0: Ja.
1: Broer, voetballers stellen met Kiki Moussampa. Waarom?
0: Ja.
1: Laat hem daar zitten.
0: Ja,
1: Congolees, Congo speelt. Laat hem daar gaan zitten.
0: Ja, winnaar van de Champions League.
1: Dus dat, Atletico Madrid, Manchester City, Ajax speelt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat het Kenneth Perez niet gaat en die zit dan overal een beetje daar een beetje nonchalant en kritisch zijn, vooral op donkere spelers.
0: Ja.
1: Afzit. Die Belgische snap ik helemaal niet.
0: Nee, goed. Op zich, kijk, als je dan verschillende mensen invliegt, mag zij er ook bij zitten. Maar inderdaad, ik ben het met je eens, dan had je ook wel wat Nederlandse spelers kunnen
1: halen. Hoe zal het zijn als je in Duits WK-programma. Dan hebben wij de rechtsbek van de vrouw van IJsga daar bij het programma zitten. Dan zit de uitstelling, denk ik, maar wie ben jij?
0: Ja, true.
1: Wie was die vrouw?
0: Ja, ik heb geen idee.
1: En ik heb totaal geen probleem met vrouwen en vrouwenvoetbal, helemaal niet. Maar er zijn genoeg Nederlandse vrouwen die, hoe heet ze, mevrouw Stenter. Laat die daarna zitten, in plaats van die Belgische. Dit is het Belgisch speelde, hè?
0: Nee.
1: Ik snap het echt niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet niet hoe zo. Misschien dat het een late invlieger was, dat ze een afzegger hadden of zo.
1: Ze hadden jou toch ook kunnen bellen?
0: Ja.
1: Zuid-Afrika-expert, weet ik
0: wel. Ja, ik weet wel het een en ander van Zuid-Afrika. In ieder geval dat ze niet zo heel goed waren.
1: God,
0: mijn god, zeg, dat was echt niet goed, hoor.
1: Ja. Wie wint de WK?
0: Ja, kijk. Ik zeg Engeland.
1: Ja.
0: Ja. Het is, die kans is klein, hè? Ik denk dat ik gewoon een tientje ga inzetten op Engeland.
1: Ik heb een pool met mijn hele familie heeft een pool.
0: Gemaakt. Oh, ja.
1: Mijn finale is Frankrijk-Argentinië. En Frankrijk wint hem. Maar hij rekent hem helemaal door, hè? Dus ik weet niet waar Engeland bij mij
0: eindigt. Heb je chat GPT laten maken voor je?
1: Ik heb wel voor een grap met mijn moeder doorgestuurd.
0: Oh.
1: Volgens mij heb ik Engeland-Argentinië.
0: Oh.
1: Heb ik wel een Falkland-oorlog.
0: Ja. Maar die is al eerder gespeeld, die wedstrijd, hè, op een WK.
1: Mooiste goal ooit. Toch of niet, ben je het niet eens?
0: Mooiste goal?
1: Mooiste goal ooit.
0: Hand van God?
1: Nee, die tweede.
0: Oh, die een boom in de kruising.
1: Nee, die even 300 man voorbij gaat.
0: Oh, die. Oh ja, dat was op een WK waarschijnlijk wel de mooiste goal op een WK.
1: Die ene was de hand van God en die tweede was die...
0: Dat was... Ja. Nee, waar ik het over heb was weer een twee WK's later of zo. Dat hij hem keihard in de kruising, dat hij zo naar die camera loopt met die grote kookogen.
1: Was dat in Amerika? Was het Italië?
0: Ja, weet ik even niet meer.
1: Italië geweest zijn.
0: Ik ben daar nooit zo goed in, hoor, in waar het toen was. Maar dat beeld is me altijd bijgebleven.
1: Die camera vaststaat met die ogen.
0: Ja, met het donkere...
1: Dat was 86.
0: Ja.
1: En volgens mij was 90 was Italië. Dat was Nederland. Kreeg toen met Gullit die wegging en net met de rode kaart van de Spiegel.
0: Oh, ja.
1: Volgens mij kreeg je toen in Amerika.
0: Ja.
1: 90, want volgens mij dan Brazilië met Romario. Denk ik dat het opnieuw werd.
0: Ja, dat denk ik. Dat weet ik dus eigenlijk nooit zo goed. Maar nou ja, goed. Jij zegt Frankrijk-Argentinië. Frankrijk wint. Engeland-Argentinië. Kijk. Kijk, wat Argentinië heeft op veel andere landen... is dat ze gewoon... Ze hebben het al vaak gedaan. Ze hebben het gewoon vaak gefixt. Ik kan zeggen wat je wil, maar ze hebben het gewoon gefixt. En niet altijd met de beste spelers. Niet altijd met de beste ploeg per se. Maar wel gewoon met gewoon, wij gaan het gewoon doen. En dan ook gewoon wel goed voetballen, hè? Duidelijk. Want het is echt...
1: Wat ik het Argentinië vind, en dan praat ik dan even over Messi en Maradona tijd, die hadden dan één superster, Maradona Messi.
0: een paar slagers.
2: Ja.
0: Ja. Er waren gewoon slagers. Ja. Een paar goede spitsen, één of twee goede spitsen eromheen.
2: Ja.
0: En ik bedoel, Maradona had toen die Burruchaga, die Valdano in de spits. Messi had Di Maria,
2: ja.
0: McAllister.
2: Ja.
0: Volgens mij hebben ze nu ook wel een Alvarez of zo. Een geweldige spits hebben ze nu ook bij Argentinië. Dus ik zie Argentinië wel weer ver komen. Ja. Ik vind het jammer dat mensen hun als outsiders zien als Brazilië. Ik zat gisteren ook even naar de lijst van Brazilië te kijken. Dat is ook wel een leuk team, hoor.
2: Ja, leuk.
0: Ik heb het gezien als outsider.
2: Ja, maar het is een leuk team. Maar het is ook een beetje vergane glorie. Er zitten ook wel wat oude spelers in. Denk ik, ja. Het is niet meer je dat of zo.
0: Leggen we de lat te hoog voor Brazilië?
2: Ja, maar dat mag ook. Want Brazilië is ook gewoon een absolute. De lichting die Brazilië nu heeft, is gewoon niet het niveau wat je. Kijk, Neymar is gewoon niet fit, hè?
0: Maar Vinicius. Vinicius is toch.
2: Nee, maar Vinicius is top, absoluut. Nee, dat is de wereldtop, zeker. Die hoort ook echt bij die top. Maar Brazilië heeft niet een.
0: Messi.
2: Een Romario of een Ronaldo op dit moment. Nee. Brazilië komt elk jaar, of elk WK hebben ze. In ieder geval om het WK hebben ze één legend, weet je wel, een levende legende. Dat iedereen wil, ik moet hem zien spelen. Ja. Die hebben ze nu niet.
0: Maar ik denk dat je, als je qua namen kijkt, dan heb je Frankrijk bij far. Als je gewoon naar namen kijkt, dus niet wie kampioen gaat worden, ja. Maar gewoon qua namen Frankrijk. En dat iemand in de buurt komt.
2: Heb je die wedstrijd gezien tegen was het Senegal of tegen wie speelde ze? Nee, ja. Tegen Côte d'Ivoire. Ja. Tegen Ivoorkust. Ja.
0: 1-1?
2: Tweeën verloren.
0: Tweeën verloren, ja.
2: Even serieus, die Ivoorkust, hè? Senegal, hè?
0: Ja.
2: Maar geen grappen, hè? Ja, dat wordt een clash, hoor. Frankrijk-Senegal is toch ook een van die wedstrijden?
0: Ja.
2: Ik moet het nog zien, hoor.
0: Ja, nee, maar even terug.
2: Die Afrikanen tegen die Afrikanen, ik wil het zien.
0: Ja, ik hoop dat Frankrijk het gunt. Maar ik hoop wel dat Frankrijk wint, maar gewoon een 2-1. Niet 8-0.
2: Dat gaat niet gebeuren.
0: Ja, maar Frankrijk wil het niet aan zijn. Is er geen rem meer op, hoor.
2: Ja, maar ze gaan tegen die Afrikaanse ploegen. Ga je niet winnen op snelheid. Je gaat niet winnen op kracht. Ja. Dan moet je het winnen op inderdaad gochmen en een beetje geluk.
0: Techniek.
2: Nee, zeker. Maar dan nog, jongen. Senegal heeft een goede ploeg.
0: Ja, maar dat bedoel ik. En dat is eigenlijk sterke waar ik naartoe wilde. Je bent Frankrijk, vind ik dan, qua namen mag niemand in de buurt komen.
2: Ja.
0: Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is. Maar dan krijg je een hele groep met Argentinië.
2: Ja.
0: Maar ook een Brazilië, vind ik, die daartussen hoort.
2: Jawel. Het blijft gevaarlijk.
0: Maar die hebben eigenlijk geen van die landen heeft de spelers die Frankrijk heeft. Of die nou een beetje over de top zijn of niet met elkaar kunnen voetballen, is een andere discussie. Maar en wie ook een team heeft, en daar hoor je echt weinig mensen over, is Portugal.
2: Ja.
0: En die hebben ook weer een team en die hebben een superster.
2: Ja.
0: Misschien een beetje op zijn retour.
2: Ja.
0: Maar er is nog wel iemand die gewoon zo meteen wel in de 82e minuut 0-0 een beetje lastig zegt. Nee, ik pak die feitrap wel en schiet een snoer in de kruising.
2: Ja. Nee, eens. Nee, Portugal vind ik echt, die hoort gewoon in de top 6 of zo van landen.
0: In Nederland ronde, denk ik.
2: Ja. Goh, dat is een goede vraag, want het is ook een soort van een Pavlov-reactie, hè? Nederland doet mee in een groot toernooi, het zal wel weer niks worden. Maar Nederland heeft op papier een goede ploeg, hè? Als je kijkt waar ze spelen, allemaal bij grote competities. Liverpool, Manchester City, noem nog even wat.
0: Barcelona.
2: Er is volgens mij niemand uit de Nederlandse competitie die meedoet. Het zijn allemaal jongens die op niveau spelen.
0: Weghorst.
2: Ja. Maar ik zweer dat hij gaat weer eentje maken die gast, jongen. Maken,
0: die niemand snapt van hoe kan je daar staan.
2: Ja.
0: Hoe heb jij die bal erin?
2: En dan rommelt hij binnen en dan is het weer de held eventjes. Maar goed.
0: Maar waar zou Nederland, als je dan die toplanden, ik bedoel, Frankrijk.
2: Ja.
0: Spanje,
2: Argentinië.
0: Brazilië.
2: Engeland.
0: Portugal.
2: Duitsland. Ja.
0: Maar ook wel weer het team, hè?
2: Ja.
0: Ik heb die wel zien spelen, die speelde verloren. Ook al in de oefenwedstrijd. Dat is ook echt gewoon tegenstander. Maar Spanje verliest ook van Irak of zo, hè?
2: Nee, dus natuurlijk, je moet zo'n voorbereiding neem ik ook niet serieus. Want dan worden jongens gespaard, weet je. Iedereen wil fit aan het WK beginnen. Dus dat neem ik allemaal niet zo serieus, hoor. Maar dan heb je al 8 landen.
0: Noorwegen.
2: Nederland.
0: Noorwegen?
2: Nee.
0: Haaland, Odegaard?
2: Ja, nee. Tuurlijk, het is wel goed, maar nee.
0: Dat heb ik ook. Iemand zei ook tegen me, ja, Noorwegen. Ik zeg, nee, dan heb ik liever Portugal als dark horse dan Noorwegen. Ik denk, als je Haaland uitschakelt, dat je dan al 50% minder hebt.
2: Ja.
0: En Haaland tegenover een
1: lekkere, stevige Afrikaanse verdediger, een Ivorian of
2: een. Ja, daar komt hij ook niet aan de bank.
1: Niet zo bangrijk volgens mij.
2: Ja, want
1: Eudegaard gaat geblesseerd raken.
2: Haaland is super sterk, hè? Ja. Totdat iemand tegenkomt die sterk is. Ja. En dan valt het eigenlijk wel mee. Dan is Haaland eigenlijk gewoon. Het is helemaal geen. Het is een beetje een. Eigenlijk een beetje een gemankeerde voetballer. Dus dat mag je niet zeggen. Het is natuurlijk een beest, hè? Hij is wel een echt gruwelijke spits.
1: In de spits.
2: He?
1: Het is Dumfries.
2: Dumfries in de spits.
1: Ja, het is een spitsversie. Het is ja. Niet, volgens mij. Hij is fantastisch, hè, Haaland. Begrijp me niet verkeerd. Geef hem. Hij is ook een spits die zijn eigen kans kan creëren.
2: Ja, nee, hij is.
1: Begint, trekt vijf mensen weg en ziet hem net als Brobby.
2: Je vindt hem beter dan Kane.
1: Ja, maar dat vind
2: Kane
1: ik.
2: Kane vind je helemaal niks.
1: Oh, dat vind ik helemaal niks.
2: Dat kan je niet uitstaan.
1: Ik kan er niet van genieten, man. Net kijk ik zo'n wedstrijd. Ik zie die man niet. De man alleen maar balverlies. Je gaat knippen twee keer met je ogen. Engeland 2-0 voor, twee keer heen. Okay. En dan ga je naar die herhaling kijken. En dan zie je een bal die weer fantastisch inschieten. Maar daar is ongelooflijk scherp in die 16.
2: Ja, hij kopt er nu ook weer een bal in. Ik zeg het je, Kane gaat het doen. Nee, Kane gaat wel. En Engeland heeft een goede ploeg. Engeland is voor mij gewoon echt een favoriet. Moet ook een beetje gelukken. Maar als die ploeg, en dat is eigenlijk bij Engeland altijd zo. Die missen zelfvertrouwen. Is altijd een beetje angstig. Maar als die ploeg zijn draai gaat vinden. Man. Dan gaan ze. Ze hebben nu ook gewoon met 3-0 van Costa Rica of zo. Maar de manier waarop was overtuigend hoor, Regi. Goeie ploeg hoor.
1: Oh, ik heb Engeland-Noorwegen zo meteen.
2: Wanneer is dat?
1: Nou, in de kwartfinale.
2: Oh.
1: Sorry. In de 16e finale, Engeland-Noorwegen.
2: Ja. Nou, dat is een makkie. Dat is een walkover.
1: Nee. Marokko.
2: Ja, Marokko is gewoon. Ja, die gasten die zijn gewoon. Die hebben bewezen, die zijn gewoon taai. Weet je, die kunnen zich gewoon opladen op een manier. Ja, dat vind ik toch. Dat is toch echt wel kwaliteit hoor, wat ze dat doen. En ze hebben natuurlijk gewoon aardige spelers. Er zit niet echt een top speler bij, maar ze zijn allemaal wel gewoon goed Diaz, en technisch. En
1: Real Madrid, die Diaz, die penalty miste.
2: Ja, zo. En dat doet hij ook niet meer. En die back natuurlijk van Paris, Hakimi.
1: Maar ik denk dat ik heb altijd zoiets dat Lucje. Het is het gelukt natuurlijk bij die vorige week.
2: Ja.
1: Maar ik denk niet dat ze die energie, diezelfde energie die ze toen hadden, dat ze dat nog een keer lukt.
2: Nee, en ik denk ook dat niemand meer verrast is door Marokko, weet je wel. Want natuurlijk wat ze hebben geflikt bij Senegal, dat neem ik ze kwalijk. Ja. Wat ze daar hebben gevuld, dat is echt niet tof. Dat is echt,
1: nee, belachelijk.
2: Dat is echt niet tof, weet je wel. Dus wat dat betreft gun ik het ze niet. Maar ik zou zeggen, ja, nou ja. Oké, okay, weet je, als ze, maar, kijk, tegen Nederland moeten ze er gewoon uit. Want ik ben wel voor Nederland. Kom op, man. Nederland, man. Het is gewoon. Daar zit ik er echt in, hoor.
1: Ja, ik heb toch een ander gevoel van Nederland dan bij Ajax. Ajax ben ik echt voor. Ben ik echt super chagrijnig. Dan kan ik ook echt de voorbeschouwing kijken. Maar bij Nederland, daar ga ik zitten. Maar ik irriteer me, dan zie ik weer die publiek. En dan zie ik mensen met wortels in hun hoofd. En ben je voor Nederland? Of ben je voor Weghorst of ben je voor Brobby?
2: Ja, dat
1: voor Weghorst, je bent niet voor Brobby. Zo kijk ik dan naar Nederland. Dat ligt gewoon echt aan mij, hoor. Dat heb ik ook heel vaak met Engeland. Dat is echt mijn tekortkoming.
2: Ja.
1: Maar ik voel het. Ik weet het. Ik ben vooral van Nederland. Ik heb ook echt een oranje shirt. Dat heb ik gekocht uit Thailand. En ik ga hem ook aantrekken zaterdag of zondag. Maar ik heb dat heel erg bij Nederland.
2: Grappig. Ja. Ik ben weg voor Nederland. Dat heb ik wel. Als ik dan, dat kan ik wel echt gewoon. Nee, dat is wel. Kom op, man. Kom op. Weet je, dat kan ik echt zo. Als een fanboy erbij zitten. Maar en tegelijkertijd, ik heb misschien ooit één wedstrijd van Nederland zelf gezien. Laatst was ik uitgenodigd door de KNVB. Ja, moet je luisteren. Ja, anders was ik niet eens gegaan. Ik ga niet naar dat soort dingen. Het zal wel, weet je wel. Maar goed, anyway. Nederland, ja, dus... Ja, nou, voor de rest dan blijft er niet zo heel veel over. Of missen we nog een land?
1: Ik zit Afrikaans land, een zwart Afrikaans land.
2: Nou ja, ja, Senegal, Ivoorkust. Maar Ivoorkust... Maar ik vond ze wel fit, hoor. Anyway. Ja.
1: En Senegal heeft natuurlijk onze grote vriend Mané.
2: Ja, ja.
1: En Turkije?
2: Nee, Turkije.
1: Nee, niet dat de kampioen gaan worden, dat niet. Maar
2: nee, Turkije, dat is.
1: Nee, die zomaar ook wel eens een keer voor een verrassing.
2: Nee. Dat is al jaren gewoon bedroevend. Die hebben niet meer die power.
1: Die heb ik in de kwartfinale tegen Spanje.
2: Wie?
1: Die heb ik in de kwartfinale tegen Spanje.
2: Oké, okay. Dit is niet verkeerd. We gaan eventjes naar de muziek, G. En dat doen we met Johnny Kemp. Ken je die nog?
1: Die gaat vanavond stappen.
2: Just Got Paid Friday Night. Hey, kom op, man. Dit is ook een klassiekertje voor de liefhebber. Die gooien we er nu eventjes in. En dan komen we nog eventjes bij jullie terug, mensen. Johnny Camp.

0: Johnny Camp, Just Got Paid.
1: Vanavond even een ommetje maken?
0: Het is toch een toppertje? Ja. Als je dit hoort, dan weet je er gewoon uit. Dan wil je gaan dansen.
1: Wat hebben we vanavond? Canada tegen... Weet ik verder, Paraguay?
0: Ja, nee.
1: Ik weet niet. Ja. een klein ommetje maken. Ja. Drie uur naar Amerika kijken.
0: Ja, we moeten weer eventjes op pad binnenkort. Wat denk je daarvan? Lekker eventjes dansen.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch leuk?
1: En op een vrijdagavond.
0: Op een vrijdagavond, ja.
1: Canada, Bosnië-Herzegovina. Wie wordt topscorer? Ja, spits.
0: Kane.
1: Kane?
0: Ja.
1: Engeland heeft wel een goed team, Mark.
0: Engeland. Ja. Engeland heeft een goed team. Ja. Luister. Mentaal. Als het mentaal goed zit en ze pakken gewoon een paar overwinningen... dan in de eerste ronde, dan gaat het, dan zijn ze weg. Ik zweer het je, dit is... Heb je gezien... Goed, onze vriend is, die nu bij Barcelona zit, van Rashford.
1: Ja, hij is goed, hè?
0: Hij ziet er fit uit, hè? Ik weet niet wat hij heeft gedaan daar. Hij is fit. Ja. Hij is explosief. Ja. Hé, hey, die Tuchel, hè, met zijn rode kop. Hij heeft kansen,
1: zekerlijk,
0: hè? Hij heeft een team, jongen. Hij heeft een team. Ik wil niet meer. Oké, goed.
1: Maar toch hebben die andere landen toch meer dan Engeland, vind ik. Maar ik ga Engeland wel even iets hoger zetten in mijn pool.
0: Dat zou ik doen.
1: Want ik heb Engeland gewoon, die wordt gewoon uitgeslagen door Noorwegen.
0: Nee.
1: Maar toch meer de individuele kwaliteiten die dan een Frankrijk, een Spanje, een Brazilië, meer...
0: Gordon gaat naar Barcelona nu, hè. Hij speelde goed, hè. Die van Newcastle, die gaat gewoon naar... Ja. Maar ze hebben gewoon een goede ploeg, hoor. Ze zitten met heel veel individuele kwaliteit, hoor.
1: En binnen, ze weten hoe ze voetballen. Ik denk dat ze ook allemaal gewend zijn om op het hoogste niveau te spelen.
0: Engeland is de belangrijkste competitie in de wereld. En als je niet in Engeland speelt, speel je bij Real Madrid.
1: Ja, het is Engeland en Spanje tegenwoordig. Alhoewel, Paris doet ook nog mee. En ik zet mijn geld toch nog op Frankrijk. Ik zit wel even te twijfelen.
0: Ik zet hem op Engeland.
1: Maar kunnen ze maar... Dit kan... Ja, je moet even kijken. Volgens mij kan het niet de finale worden dan. Volgens mij zitten ze allebei in... Oh nee, ja, kan wel de finale worden. Als ik van mijn schema kijk. Ik heb ze allebei wel op 1 staan. Nou, spannend.
0: Ja, ik ben super benieuwd. Laten we kijken. En, in ieder geval Engeland. Engeland, kun je me daar mag je me op vastpinnen. Jij zegt Frankrijk.
1: Ik zeg nog steeds Frankrijk.
0: Frankrijk, jij bent ook. Je kiest ook veilig, hoor.
1: Veilig?
0: Kies een keer voor een dark horse, jongen.
1: Ja, ik kies toch voor een dark horse. Dus overdag ben je niet.
0: Oké, mensen. We gaan er weer uit. We zijn... waarschijnlijk en die week daarna waarschijnlijk ook weer. En dan gaan we eventjes het reces in. Ik wens jullie een hele fijne vrijdag en een prachtig weekend. Bye bye.
1: Hoi.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jette zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hantavirus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hantavirus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.

0: 06-178-08-890 Nel Maricitani 06-271-12646 en Iman T.
1: Telefoonnummer 06-515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje.net/surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu. Hippie, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja. Ano potenti wiki, ano potenti moon, na potenti langa langa jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo luister nou. Yaba ouro boy futan eugenie tok. We yere, if you want sharing, we ring e buying, maybe you want ye me go moi ketiping, wa ye silinga, iya! Jullie Wiering aan de Ferdinand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
2: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zo Jazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij zondag 14 juni, Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.

0: www.bnn.com. Odi, odi!
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, trouwe luisteraars, lieve luisteraars van Radio Maart. Radio Maart, een zender dat van u is. Het is een familiezender, het is van ons allemaal, van u, van mij, van iedereen. Radio Maart is gevestigd in Amsterdam Zuidoost, aan de Woudrichemstraat nummer 8. En Radio Maart is te beluisteren via de ether op de 107.90 frequentie via Salto. Wereldwijd kunt u Radio Maart ook bereiken of beluisteren via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal. Het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Mijn naam is Raymond Dalvoer en u bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. In dit programma zullen wij zo met elkaar alles kunnen en mogen bespreken wat u heeft meegemaakt, waarmee u zit, waar u over valt, wat u wilt vertellen. We hebben ook kleine nieuwsberichten. We hebben ook muziek. En in het tweede uur ga ik een interview hebben met de heer Antonius en die gaat praten over over allerlei zaken die gaan over geloof en hoe noem je dat weer? Ik ben de naam even kwijt. Maar in het tweede uur zullen wij dat, dan zult u dat wel even zien. Want hoe dat eruit zal zien, weet je wel, het is als je eenmaal mens bent hier op deze wereld, dan heb je met allerlei zaken te maken. Niet alleen met jezelf, maar ook met je omgeving. En hoe je dat allemaal beleeft, gaan we dat in de tweede uur bespreken met de heer Antonius. Vaude Vautang. Het is vandaag vrijdag. Het weekend is begonnen. Vrijdag 12 juni. Mijn broertje is vandaag jarig, dan van deze plaats uit feliciteer ik hem ook van harte. Clyde, mijn versterie. En ik hoop dat hij op luisteren is. En ik wens hem een hele fijne jaardag toe. Strakjes ga ik hem bellen en dan kijken we wat hij doet. Ja, wat gaan we met elkaar doen? Wat is er allemaal te beleven? Sang Sotori de Futaki. Sotori no de Futaki. Sampsa en Sanopsa. Ik moet even vermelden dat is de mi bij Abba. Mi bij Draai den Pokufu Edgar Boer Burgos. En Apokufu Akuba. Per Abuis mi bij Verderi tak na Edgar Eisinging. Na Edgar. Na volgens mij van man en baka. Mazara Simonson. Ik zing een poko voor Akuba. Maar ja, waar er gewerkt wordt, worden er ook fouten gemaakt. Daarvoor zijn we mensen. Iviri. En ja, if je neemt fout, dan ja, een libisma. Fout en meki. Je neemt den foto, spesroutu. Maar ja, ik libisma vast je dan. Ten aan ten om tien voet te vaden. Na Judis me prakseri, ja, ana me prakseri, maar me wan memre de wani las libi. Alla den baga wang, de baga famiri, we wins bun voor krakte in de dungru day. De wani da siki bedi, we winsi, is in een ago, tak de kan kies den srefi, de kan betere baka. Zo boem de kantron, als maar die de bedelijk pade bij dat visie. De wani van jari, of dem vier wans jani, dem van jari te, of de be van jari ba, we barwan hepe pepore, en boon voor kraak die we wensje des marisine. En alle boon zijn zade wan do, in vieri, na zo we tak ja, na Radio Mart. Ja, zo gaat het. Zo is dat doen. Alles wat zijn heeft in prezi. Zowel ja, in Tata, in Sernang, dan ga je gewoon tapa loon toe. WK begin toe. Bri, na is dat begin, is de mi bedrijf in een uitzending, is de mi bri Mexico, Preyanga, Zuid-Afrika. En volgens mij Mexico weer naar play, mi bri 2-0. En tide neti wap to play baga. Wai begin ik juru en a trawai begin morolati. En sorry, ja, bias mari lobby voetbal. Natuurlijk, des marat we dobreti, want dos tolu kunnen play dati. En asan di snap sala di, asana ibri foyari, ya kis wan WK, ibri tuyari, ya wan EK, dan Europese kampioenschappen, ya faria karing, iviri. En dan is aan het EPSA. Bri Iran en Amerikaan. Amerikaan taki de. Loja want tak makan dan aan Iran. Futja tiri kon in afeti. Iran fensie taki. Dat. Aan de sofara zo lang ete. En aso de. Aso Iran is. Vring, en vring van de karing bom, bom, no zo raket, gua disse, gua datse. Maar ja, nou, van voetbal en play naar Amerika, Canada, naar Mexico. Dan abo switi, abo boom, fushi, taktiri kong in alle jugu jugu. Jap ook toe, in een parlement, fup tata, nou ja zo. Dan jap ding, de mij hoort toko. De major toko abra a corona tori di bepsa om bibris fixiari of fefiari di dau baka. En fongos mina tide na masara mare kurete bo verteri en tori. A bo verteri fensi over a corona. Alla sot omen man be de ineng. Masara dek schoof. Amanat be de premier. Fossi robieten amanat be de man bigi. Manat bij de ombigi verregaring, ambtenari, attend die corona bende, en zo bij Apollo Tramang, die bij ook toe. Tak, trama ben meki, trama tek den kans in a corona ting. De man tegi lanti tak doser mond, mofo na fesi masker, tefuk ba, walo bruya, walo edati, de man mek omen money. If he is down on a year after that, waka gomoro fara, can a yudi da also, yudi sap more in a tour this year. They can forter uno, fator that waka fu, the two man, the lanti beji de moni, fu den, cha mufona a face masker, in a ten di corona ben de, if he is. So there's an a waka, ya, niks aan te doen. Not na def duera sali bego e mark ba en ina ma changing kwet kweti na sa de en so ta ook to if you ri ja fou de fou tang unyang ba want me sitak u de over bijna kwat over 5 sak ba des me brega ta komen ma nyang ba na mais dong na mas da ba ga. De mijn Archie, de Archie Dosu, Radio Mart. En de Archie San, Sammy, Masra Dali, Ochakon Jiden. Ja, zo is dat ook bij jou. Ik ben hier ook toe. Zij is hier ook toe, ja. Dat die. Gralanti voor Tata. Kangawan system taki geng osorgu tak depchiwang segwa skoro na skoro dem go koro nem go. Te tapa yari fu gwa skoro, da dem apuan san di dekar leerplicht, dem gwa skoro. Yuri denk tak yap sabi fu ji yup chin les, asa de tru, tan de ya sabi fu ji yup chin les, ma gralanti fu tata feni tak nono, kwet kweti. Uwa ap sabi, uwa shisha psa, uwa sabi, fa askoro, asabi fu skoro e fen presi, en na enigste prespe sabi fu skoro kan fen presi, na skoro sref srefi. You, you di wan ji yup chin les na yo osho, kaba ifeni taki, ye tanfar af skoro, of ine agri na afas fa skoro e ji yup chin les, kar kong alasot san def du, ma gran lanti feni tak no akaba. Asari. Alap ching di musguas koro e fadon ondre wan sotu wan fare karen wan ler plecht. E fia a ler plecht dati da yu musgona skoro sa lanti e sorgufu. Yu no kan tak moro tak yo ji yup chin les. Yu firi. Wins fa i boom, wins fa i lobeng, wins fa i upchin lobeng, ma lanti tak nono, kwet kweti. I mus gwa skoro, ala den skoro di lanti abja in Holland, in Tata. Natuurlijk, den bigisma funem ching, no loba tor dat kwet kweti. Ya pwantu sma di vrenig den schreven wan bontu, fusma di egi skoro. Na oso, isa pa ja Holland, ala sot sande, ifiri, ala sot sande. En isa bi dem tatas ma fuja. Dene wan archi, te lanti e kange wan vade karen. Te lanti kange e reglement, tak yon, dis moet sab dat moet sa. A wan gemeente e fin tak ei dwen, atra gemeente fin tak an ei dwen. Ek snap het niet. Ef yon an gran lanti fu Den Haag. Te yu kanga yu tori. Asan keur boom. Da alas ma abif horen schrift na shani. En gralanti feni tak. If you no one send them chin fiu gwa skoro. Ya abif pai butu. Ma den bigis maf dem chin elafator dat one defen taki. A butu. A price fa butu na one lolo butu mi bri. Kan de one drie barchi of one fo barchi. De ouders vinden dat jong, mijn pa ja butu vrij, maar mijn eerste mip ching was koro. Is hij verder zijn er wakker jatto? Jou is hij verder zijn er wakker toch? Traag je si, lanti vindt dat. En mij je lanti leti er, mijn eerste pa uno na ozo et denki. Mij je lanti leti. Lanti musabi. Fa ani foudet fu skoro. UDAG op chin les as koro. UGAG op chin les na ozo. Het is mooi waar. Het kan prachtig zijn, geweldig, fantastisch. Maar laat dit ook nog. Mijn wan sabi, sana inhoud van onderwijs. En een inhoud van sana ego, dat laat kan zien, weet man tak, de kan monitoren, te op ching wat skoro, die laat die poti. Naar tatana loon toe. Ifiri. Dus we benen en we blijven benieuwd. We lukken van een torat en vindt precies. If jullie daar ook zo. Kan de jongens aan die tak over het toer dus ja, bisma na also zei Archie. Ja, bisma zei Archie. En ja, bisma die ding naar onderwijs toe. Ja, bisma die Jasmine en Ayu. Trouwen ding politiek. Trouwen daar bijeen. Trouwen daar CDA. Trouwen daar GroenLinks. Even een soort GroenRex. Even Varia Karen. Maar ja, bisma die. Ja, Sernansma. Die Archie no. Die Absabi Fuscoro. You di abi sabi fu skoro ifiri abo moi efi karkon na radio mart noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang dai kan verter uno fa you e fenator dati fa you e shi ator dati tak lanti feni taki skoro underways na kan gi moro na oso. Wins fai abasabi, ma yuna kan yi up chi lesa osomoro. Iviri, dem tien fiumus gwa, dem dongo gwa skoro. En zo hoort het ook. Maar kan je eis, juna also eis en trafasi, iviri, kan abomoe, tabomoe, if you karkong, dan ik kan prata torna nga unu, je begrijp. En dan was het die vallen, dan ben je er voor jou. Van je denk in dat door die... Ja, wel man, dan zei Archie, Jan, dus man, Lisbeth. Je begrijp, man die Absabi. Man die Absabi heeft een soort door die zie. Ja, want ik had denk dat ook aan Karkong. Je ziet ook, als hij zijn de trafas in de deur. Lek voor bij je ook toe in Zeeuws-Vlaanderen. Wa man rei om in ipchi na nga wantu ouders. Na man rei dem chikiri. Sari tori. Maar ja, fadu kong, mina nga yuno sabi. Una sab kwet kweti. Iviri. Maar ja, het is gebeurd. Asa ni afeind presi. En una man u next na netor dat iviri. Het is eenmaal gebeurd. En we wensen alle dingen bakawang boem voor krakti. Vooral de ouders voor de pching. Die last libi. Kaba, wamareng en wagire om in pching chiri. En de pching wang, maar ook to bigi wang, ifiri. Zo zou doen. Het is niet anders. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Of goedemiddag nog.
0: Of goedemiddag.
1: Sorry. En luisteraars, naar Jan.
0: Jan, hoe gaat het met u? Fijne.
1: Engels,
0: Zelfs voor u.
1: Ja, dat nu leeftijd is in om wakabaka niks. In teken van de mij dat tirotet.
0: Tirotet, into.
1: Wat gaat ze nou maar? Ik vind de reger.
0: Helemaal. De Guayano.
1: Tirotet.
0: Tirotet. Perenk mo pang awar tirotet. If was masaba kan belkong ook toe.
1: Yeah.
0: Tirotet.
1: Nang atrawan dita ki into.
0: Into. Volgens mij dat ik me bof denk de inheemse om je denk.
1: Ja, en kalma.
0: Kalma ook toe. We zitten ook. Alas wat zand.
1: En dus dan dire.
0: Dat na in de standing fase dire.
1: Maar goed, niet meer, Arki. Kijk, ben je niet verbiedt dat je mag kiezen, ik heb geen les. Maar, zijn maar wani, in de man moest af, land, die moest af, controle dat op.
0: Dat is precies, dat is aan de.
1: Dus, je mag op je eigen score.
0: Een
1: aantal ouders kan op de eigen score, een partij kan op de eigen score. Ja, wie tegenwoordig in Babylon zo lang. Nang anitri ko tak bekare anitra senang anitri lomsu openbare skoro na Nederland na bekisi Muslim skoro
0: ja
1: en na bakana di kiswa Hindu skoro
0: Sri Vishnu school
1: ja en Belmar mambride en tentara foto de aptu maya dus hij mag. Maar enigszins aan hem hoort in dat standaard voor een niveau aan kondere eisje.
0: Ja, ja.
1: Amen.

0: Misteri. And then Kirkis Koro Hindu Muslim also mag buiten den takenpakket zij verplicht.
1: Mm.
0: Ik kan Abi Bijbels geschiedenis op van de kare.
1: Ja.
0: Zijn nou bij Abentum, mi ben gewoon nou van een Lomse school, een kleuterschool, daarna Leonardo school.
1: Ja.
0: Maar daarna mi vroeg ik gewoon naar mi pagoroka wagen, mi vroeg ik dat bij de babwa aparte school die bevallen. Onder het stichten zelf, dus de Sernang. De man werd als onderwijzer, lang onderwijzer is uit Nederland.
1: Mm.
0: Pas in Kotaki, haar laatste jaren, die me voor lagere school, Gonamilo.
1: Ja.
0: Dan de man met de qua aantal Sernang. Onderwijzer, maar de onderwijzer dat hij bij mij bij hoofdakte.
1: Zo.
0: Want in Wageningen hebben we een score genomen. Dus Alapchim voor directeur komt er dan aan de Waigrazi.
1: Ja.
0: Dat is een score bij play onderling. Dus in Babi een soort eenheidsgedachte. Ik zag bij dat foto Sunderschool, Goedemang score en zo. Een score.
1: Ja.
0: En de onderwijzer. Mijn ding, hij duurt het 12 euro. Ik ben basisschool, de kleuterbasisschool. En 2:30 tot 7:30, de Milo-school, want ik heb gebruikt. Een schriftlokaal.
1: Ja.
0: Dan had een schriftmeester bij G. Dan algebra, wiskunde. Of je elkaar toen. Meetkunde bij elkaar. En Nederlands, Engels, Duits. Ja, die mee bij gewoon en voor Frans, de Bepotie, Spans. En dan vind ik ze lang naar konden in Zuid-Amerika.
1: Mm.
0: En de meeste konden in Zuid-Amerika en Latijns-Amerika. Weet ik Spans.
1: Ja, ja.
0: Dus aan de score, niveau van score B. En dat hij harten dat hij ben doe. Amilo in 3 jaar in Wageningen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan vanaf eerste klas, je bent beginnen aan alle vakken. Dan tweede jaar in de Meiluk of je go A of B richting.
1: Ja, ja. Wiskunde, natuurkunde, B.
0: Ja, ja. Ja. Dus, maar begin van eerste klas. Boekhouden, alle dingen zijn die bekjes.
1: Die bekjes, ja.
0: Alle zijn die. Mm-hmm. En 5 jaar dan, hoofd of al. Ik ben de mentor. Dus de alle klas bij mijn mentor.
1: Mm.
0: Maar dat ik je de kring, maar je na voor je na de stalen en zo, boekhouden.
1: Ja.
0: En daarom ben ik natuurkunde, wiskunde, maar dat naar B.
1: Juist.
0: Dus Jan in Nederland, ik hou op een score, maar in Polduna direct. Nou, ik ben bijna overal in Grondtapu. Je hebt 3 soort groepscoren.
1: Ja, ja.
0: Religieus en openbaar en privéscoren.
1: Ja, ja.
0: Volgens mij, Miranda school ben de wana zijn aantal en een zonder scoren. Ik wou natuurlijk scoren naar zo'n PBPI.
1: Ja, vrije school, dat is het zijn natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar mijn sabef de het.
1: Oké.
0: Want dat hier onderwijssysteem is er lang nou dit tapoe en bakka.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus het is triest. Dan niveau voor zo lang. Die mee ben gaan scoren. En volgens mij, aan niveau dat ben heep.
1: Ja.
0: Ik ben kan, ik ben geslaagd voor Hams of Quake of Faza. Ik ben kon jas, ik ben kan gaan universiteit direct. Maar nu, sinds 80 de maand, dat keer, ik moet als een lang. Ik denk wel extra maximum voor ik kan konata pa universiteit, ja. Aan niveau, zijn lang, collage de maand vind ik. Maar goed,
1: ja, man.
0: Na onderwijsstory en tot slot, Miluku, mooi eerste, AWK Oppo.
1: Ja.
0: Eerste wedstrijd, geniet van Mexico. Ik vind Zuid-Afrika stel een beetje teleur. Ik had meer van ze verwacht.
1: Ja, ja.
0: En die Afrika kon er nog mee geraakt. Die blijft boombaal toe.
1: Mooi te horen.
0: Maar dus stel teleur. Het tweede partij met die man die ze flitsen, Zuid-Korea, Winnie. Dus als aan denk ik, maar net meelezen was aan meneer Infantino, tak alle kaarten bezig uit. Maar blijkt is er dat zo'n stadion drie kwart bij voeren om of bijna af bij leegi.
1: Zo.
0: Dus dat kan er net maar bijna een kaarten. Maar nee, maar nog maar even kolka play, maar voor Serbaka.
1: Seremorodiri. Ja.
0: Nee, maar nog kiskas voor Serbien, dus de leeuwapje verlies.
1: Oké.
0: Dus dat die, en oh ja, Sammy vindt een mooi idee en parool. Mevrouw Sumter, Tron, wethouder. Mooi big artikel, als maar Abwang, Adama dan. Kom elkaar aan mevrouw Sma. Adama, Abouan, Poncarrière en ambtenaarapparaat.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En hij moest lukboen en politiek. Politiek nou een slangenkuil.
1: Natuurlijk.
0: Hij ervaren dat die meneer Schoof bij de topambtenaar toe is. Is dat een danging?
1: Ja, bij de topambtenaar.
0: No. Mevrouw Sumter moest let op. Want iedere wethouder of je dit gemeenteraad of Tweede Kamer, naar ieder voor zichzelf of minister, je vergadert, je kon, je sabbat ook collect op ambtenaar, maar politiek, dat ben je play en play. Hoe zou je dan zijn mevrouw Vogel of minister? En bagadat die ook mevrouw Buijnen. Mevrouw Buijnen ben je een toprechter.
1: Ja, ja, ja.
0: Sabi toch?
1: Ja, ja, ja.
0: En naar Buijnen, nog de morgen, Sabi. En pa ben de meneer Buijnen, psychiater.
1: Psychiater?
0: Ja, die schreef om mijn boek. Meneer Buijnen schreef om een boek, toch? En Roy Kemraat schreef om een boek over Eng. Dus, laten we mevrouw Sumter wijsheid meegeven.
1: Zeker.
0: De loopboom dan aan een chippy, zo'n dossetje. Want dat ding doet mevrouw Buijnen, ben ik een toprechter, toch meneer Cohen, burgemeester, die afro doet een uitspraak. Een burgemeester, nog een partij van de arbeid, knap neembakken.
1: Ja, ja.
0: Allemaal met een afvallen, afro ben drie af.
1: Ja,
0: dus mevrouw Sumter, check atori dat hij. Ik informeer namens Madi, de Ouro wethouder, mevrouw Hanna Belliot, mevrouw Griffith, namens Suma Bendemoro, de Abum ervaren, Jalik wethouder.
1: Ja.
0: Dus ik zou haar adviseren, met aanspraak naar een toe dames Madi. Dat was het voorlopig.
1: Oké, meneer Jan, bedankt voor uw informatie.
0: Oké, dank je.
1: Alsjeblieft. Oké, doei. En dat bij Masra Jan. Ik zie dat ik nog een beller heb. Ik weet niet of die nog in de uitzending is. Of tenminste aan de telefoon hangt. Bedankt voor het al het geduld dat u hebt opgebracht. U bent van harte welkom. Goedemiddag. Hallo. Die heeft neergelegd. Goedemiddag. U bent nu live in de uitzending. En u wees u van harte welkom.
2: Ik heb een vraag. Een heel kleine vraag.
1: Zo, tante Loes.
2: Ja, schat. ik vind het zo fijn dat meneer Jan dat ding heeft aangehaald over die school van Wageningen, weet je.
1: Ja.
2: Want inderdaad was het zodanig dat men heel creatief was. Mm-hmm. Maar het was ten nadele van die docenten, want ze waren moe.
1: Mm-hmm.
2: Want 's morgens onderwijs geven en 's middags weer. Maar ik ben blij dat hij het heeft gezegd dat mensen dat kunnen horen. Ik groet u en ik moet niet vergeten hoor.
1: Mm-hmm.
2: Jacopo Lente, dat lied van Jacopo Lente moet u echt niet vergeten. Maar luisteraars, helpen jullie me. Ik zit met een vraag al vanaf november.
1: Zo.
2: Globetrotter wisten we. Dat steel weet, kan ik nog steeds niet vinden. Schooier, dat weten we.
1: Mm-hmm.
2: Maar echt, broer, Dat woord kasteel, niemand kan me nog uitleg daarover geven.

0: gegeven. Ik heb het aan zoveel mensen gevraagd.
1: Ja, hoe...
0: Dus Gooslinger weten ze, Schooier weten ze. Maar dat woord van kasteel, waar het vandaan komt.
1: Waar het vandaan komt.
0: Ja, ja, ja. Er is één dame maar die me dat heeft gevraagd. Ik moest toen optreden in Amsterdam. En ik heb het beloofd van zodat ik het weet, zal ik het zeggen. Maar nu ben ik 28 juni weer in Amsterdam.
1: Ja.
0: Het zou kunnen zijn dat ze daar is. Dan wil ik er het antwoord erop geven. En morgen, regen blijft weg, alsjeblieft.
1: Ja, dat hopen we allemaal.
0: Dan de Oosterpak met Grani, Stichting Grani.
1: Zo.
0: Dat wordt eerding, Bigisma, wordt eerding.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Dramati voor loop te voor wat ranga groen.
1: Dat staat de.
0: Adin konfo, me kondre jere. Dramati voor loop te naar Sofia Bada. Dramatifu grong na mama Aisa. Dramatifu watra na watra venu. Poterling. Bika a watra de fada aling. De fada sernang a hemel water. We begi de fada smaf kriola. E begi. Stop, stop. Ma to prakseer boom. Na mama Aisa e kri. Na omus figi e watraim.
1: Zo.
0: Want van boy is 19 jaar. Rijscore, meester, nanga pita ni dede. Na die debri wat de grondtapu over. Ja. Maar grondtapu lei. Dus uno die vier dat u moet bij en tak over hoop. Meku actie Masra. Meku actie Aisa. Meku actie Sofia Bada, keja man, keja po.
1: Keja po.
0: Meka watra te kwang. Ouse, bika. Tesi in grondtapu de. Te afi nanga isir en. De, want wat zijn de pitani na watra?
1: Zo.
0: Ik kan watra ga dat zien.
1: Zo.
0: Want mama Aisha, ik kreeg. Hoe kreeg watra?
1: Dank
0: u. Niet vergeten, hè? Jacopo Lempe.
1: Jacopo Lempe. Ik
0: ben jullie geboren. Betrei no me comba.
1: Mooi toch?
0: Ja, in jullie geboren, ja. Dank je wel, mijn schat. Ik blijf luisteren.
1: Alsjeblieft. Blijf luisteren.
0: Ja, dat ding van de school gaat niet primair over scholen. Over Rooms-Katholiek, wat al jaren bestaat, Herr Nutter. Het gaat over individuele scholen binnen een gezin.
1: Binnen een gezin,
0: dat wil de overheid niet meer. Dat wil de overheid niet meer.
1: Dat had ik gezegd,
0: en collectief scholen beginnen, begin je nooit alleen, begin met de organisatie.
1: Precies.
0: En ook daar moet je aan voorwaarden voldoen.
1: Zo is
0: maar
1: het.
0: Alles moet nou geuniformeerd gebeuren.
1: Kijk eens.
0: Dankjewel. Dag luisteraar.
1: Dag mijn tante
0: dag,
1: Loes.
0: Lieve broer.
1: Dag tante Loes.
0: Dag doei.
1: En dat was tante Loes. En we gaan naar de volgende beller. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Dali, Adjoja.
1: Adjoja, Mr. Adjoja. Ja, man.
2: Zit te luisteren. Jere zelf zat ook in een maand in het fitnesscentrum. Nieuw-West.
1: Je had ook de Masoud drappen ook toe.
2: Ja, de ze hebben wel een paar mensen aangehouden. Ja, maar erg, maar zei ik zo. Le tambaka, ja, die ja, zo ergens als aan psa.
1: Ja, mijn graf.
2: Ja, maar mijn mina overtoont me dit toch. Bijna Surinameplein tussen Ponderpark en Overtoom.
1: Jere drap, hè.
2: Dus ja, er gebeuren heel veel dingen hier zo. Maar ik zit hier zo uit, ja. Met mijn hele... Ja, mooi noir.
1: Die de visavri.
2: Ja, ik heb rijd tegen hof.
1: Nee, ik ben de Sabahof, dat is.
2: Ja, ik ben lekker drap,
1: ja.
2: Ja,
1: man.
2: One minuut meer zit op Overtoom.
1: Ja.
2: 1 minuut zit ik in de Vondelpark.
1: Ja, want aan de vanaf Macandra, ja. Dat mis heb ik.
2: Ja, de letter min 3.
1: Juist, de letter min 3. Boentoor.
2: En boven zo'n miwaka rechts.
1: Mooi, Sani.
2: Vondelpark miwaka links.
1: Ja.
2: Midden naar Vondelpark.
1: Nee, Vondelpark, ba.
2: Op Overtoom.
1: Mooi, man.
2: Alles op crossbeef me.
1: Kijk eens aan.
2: Ja, en de luisteraars was ik iedereen een fijne luisterstemming toe, hè.
1: Grand Tangi, was er aan Georgia?
2: Ai, mijn Altimore of Fara.
1: Oké, man. Bye.
2: Ande.
1: Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, oké, Adjoja. Doei, doei. Doei. Dat was de heer. Adjoja. Beller, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Hi, Odi, Odi, Raymond. Nanami, Sankova.
1: Mr. Sankova.
3: Hi. Of you.
1: We doen ons best, Moro, no man, Dubai.
3: Oké.
1: Ja, we vet aan Alibi, we vet fetti, we vet fetti, we.
3: Ja,
1: we pushen. Kijk eens aan, mooi toer, mooi toer.
3: Mm.

0: Kijk eens aan. Maar ik ben met jou aan het café, zie je meneer Sankova?
1: Ja. Ik zat in de auto en ik hoorde jullie praten. U praten over onderwijs.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam Jan weer heel snel. Ja.
0: Ja.
1: Moet je een beter sterke, stalen geduld hebben. Dat is aan de beurt, hè?
0: Ja, klopt. Ja, dat heeft hij.
1: Maar het onderwijs, hè. Vanuit het landelijk onderwijs.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk daar anders over, hoor. En ik had er ook een artikel over opsturen, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dat, naar mijn inziens is het een systeem.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet zoals het woord vertrekking maakt. Je kan er ook een stap over maken. Het is onderwijs. Maar het zou eigenlijk bovenwijs moeten zijn.
0: Oké, okay, kijk eens.
1: Wat doe ik ermee?
0: Mm-hmm.
1: Met onderwijs kan je dingen leren om later toch dienstbaar te zijn en volgzaam te zijn om een systeem te dienen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je leert niet echt denken voor jezelf en je eigen potentie te ontwikkelen.
0: Ja.
1: In de zin van dat je mogelijkheden voor jezelf kan creëren, kan benutten voor zelfvoorzienendheid, voor een zelfbaar. Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dat in het onderwijs zou je heel goed moeten leren dat hoe de creatie in elkaar zit. De energieflow, de krachten, de elementen en hoe je het kan benutten. Weet je wat de mogelijkheden zijn? Dat leer je niet echt.
0: Nee.
1: Want vroeger toen ik wiskunde kreeg, vond ik ook zo raar. Je leert wiskunde, je leert gelijk x, y, weet je, z. Maar waarom leer je dat eigenlijk? Dat vertellen ze niet. Tot later dat ik erachter kwam, toen ik toegepaste scheikunde ging leren, vergeet niet. Dat je echt toegepaste wiskunde kreeg. Dat je er ook zag van, oké, op die manier, daarom x, y, z. En, weet je, en bepaalde kwadratische en meer kwadratische functies, et cetera. Maar je leert dus niet echt van het waarom.
0: De toepassing daarvan.
1: En het hoe dan. Mm-hmm.
0: Ja.
1: En snap je? Dus daarom snap ik ook wel dat mensen ervan losrukken om zeg maar vanuit het landelijk onderwijs dat te gaan volgen, maar hun eigen kinderen leren. Ik probeer mij toch ook al bepaalde dingen mee te kijken, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld al met vraagstelling. Ik leerde bijvoorbeeld vragen stellen die beginnen met W of H. Dus wie, waarom, wat, wie, wanneer, hoe. Want als je de zulke vragen stelt die op die manier beginnen, dan kan men niet kortaf antwoorden met ja en nee.
0: Ja.
1: Snap je? Er zijn bepaalde dingetjes. Vandaag had ik een gesprek met de juffrouw van haar klas. Ging over water, of had ze haar water gedronken, dit en dat. Nou, zij lette er wel op en die volgens mij lette er niet op. Ze ging wat dingen uit en wat dingen vertellen over water. En ze was het met me eens, wat bepaalde dingen wist nog niet. Maar het gaat dus echt om die om een bewustzijn te ontwikkelen.
0: Ja.
1: In het onderwijs. En niet dat protocolische.
0: Mm-hmm.
1: Ja, uiteindelijk kom je wel uit op een protocol, maar je moet ook leren van. Je snapt wat ik bedoel, toch?
0: Waarom en hoe ga je het toepassen? Ja.
1: Dat mensen leren te denken en leren hun potentie toe te passen, te benutten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zo sta ik erin ook.
0: Ja, ja.
1: Dus, ja. Maar ik weet zeker dat zo'n scholen zijn er wel, hè?
0: Nee.
1: Je gaat er echt veel voor betalen. Maar ze zijn er echt wel.
0: Ze zijn er echt wel.
1: Ja.
0: Maar u bent met mij eens dat de overheid wel overzicht moet hebben wanneer het gaat om het onderwijs. Als het nou klassikaal gebeurt op de lokale, op de normale scholen, of dat het thuis gebeurt. Maar de overheid moet steeds controle kunnen hebben over de kwaliteit van het onderwijs. Daar bent u mij wel mee eens.
1: Ja, maar als je het hebt over kwaliteit, dan is het niet echt een denderende kwaliteit. Zoals ik net al uitlegde.
0: Ja.
1: Het is goed als de overheid daar controle over heeft, maar dan moeten ze wel echt onderwijs geven. En dan spreek ik over eerder over bovenwijs van onderwijs.
0: Ja, ik snap het.
1: Nee, als ouder wil ik daar zelf zeg maar mijn invloed op uitoefenen. Dat ik niet alles vanuit school uit meekrijg, maar ook van mij uit.
0: Ja.
1: Van de ervaring en de inzichten en de kennis die ik heb opgebouwd. Ja, absoluut. Ja.
0: Mooi.
1: Kijk, die kleine van mij, die wordt 7, maar ik heb een cadeautje voor de gekocht, een kassa. Met wat nepgeld en zo en een scanner.
0: Mm.
1: Dan ga ik al verschillende wijze meer van handelen, kopen en verkopen.
0: Ja.
1: Dan ga ik al wat dingen vertellen, weet je. Van hoe het zit. Maar het werken in, het kopen en verkopen. Hoe je dingen moet aanprijzen. Hoe je dingen kan aanprijzen. En waarom dit en waarom dat. Nou, ja, je kan het als spelende wijsheid al brengen.
0: Ja.
1: Wat ik wel leuk vind trouwens over dat soort dingen gesproken, is dat heeft ook de luisteraars even mee. De bibliotheek. Daar kun je tegenwoordig Kanaan Tongel kinderboeken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel een hele leuke, goede ontwikkeling. Het is goed om een kind meertalig op te voeden. Het is ook goed voor die hersenen. Er worden andere hersengebieden ook geprikkeld.
0: Ja.
1: En dat had je vroeger helemaal niet. En tegenwoordig kan je makkelijk in de bibliotheek boeken vinden met afro-gemelaneerde personages. Zodat ze zichzelf ook kunnen herkennen daarin. Dat ze zelf ook zien van, hé, we hebben plek, we hebben deel en dat geheel.
0: Oké. Nou, het is goed dat je ons...
1: Maar dus kortom, als ouder vind ik dat je daar zelf ook een vinger in die pap moet steken.
0: Mm-hmm.
1: En alles moet overlaten aan Lanti.
0: Oké. We zullen kijken hoe andere luisteraars daarover denken, meneer Sankova.
1: Ja. Ik laat u meeluisteren, want ik moet weg.
0: Oké, bedankt voor uw informatie.
1: Is goed.
0: Oké, bedankt, hè. Ja. En dat was de heer Sankova met zijn verhalen over hoe hij kijkt naar het huidige onderwijssysteem. Tenminste, niet het systeem, maar de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat bij hem meer om de kwaliteit van het onderwijs hier in Nederland. Hij noemt dat meer... Hij noemt het liever geen onderwijs, maar bovenwijs. Nou... We gaan nu even naar een pokoe. We hebben nog 9 minuten en dan worden we onderbroken door nieuwsberichten en een reclameblok. En tot die tijd gaan we even naar een muziekje toe. Master Blaatser met Toriman, uitgebracht in 1902.

Master Blaster was dat met Toriman. Ik zie dat ik nog 2 minuten heb. Een trouwe luisteraar die zou nog terugbellen. Maar hij heeft nu de gelegenheid om te bellen. Alhoewel we nog 2 minuten. En na die 2 minuten worden, zullen wij onderbroken worden door, door nieuwsberichten en het reclameblok. Erger nog, 1 minuut. En ik zou zeggen...

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Koeroe en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003-800535 ten naam van het Verbond, onder vermelding van schuitje, varen, boot toch. En let wel je naam, hè. E, aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Marichitani 06271-1207.

0: Otto e Lusu.
1: Kitty Kottie for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kottie for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froom's Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zojazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.

0: Fly SLM Pinkpaw. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

mea lobby archiwang idoro no unubaka grand tagi takwe po Jesse Archie na radio mart this no a spiritual poku me poti omdati mobel nanga masra Antonius en masra Antonius otakwa tutori over bribi na spiritualiteit en voor dat de dan me begin pota poko disi en na ten dat die de apoko draai dan mo bel masra Antonius dan wat takip chinsu over bribi

0: vaak over Bribi en spiritualiteit.
1: Goeiedag.
0: Meneer Antonius, Roland Antonius, wees u van harte welkom. Hoe gaat het met u?
1: Dank u. Dag. Uitstekend.
0: Nou, zo
1: dag, meneer Dalvoer.
0: Zo horen we het graag.
1: Ja.
0: We hebben de vorige...
1: U was... Ja?
0: Zegt u het maar.
1: Ja, u ging het over de vorige keer hebben.
0: Ja, de vorige keer hebben we het een en ander besproken op het gebied van spiritualiteit en geloof.
1: Klopt.
0: En we hadden afgesproken dat de eerstvolgende keer dat wij verder daarop zouden voortborduren. En dat wij het verhaal van Pim van Lommen onder de loep zouden nemen. Ja. En die zou... Die heeft het een en ander verteld op bijna dood ervaringen. En hoe men tegen de dood aankijkt. En daarvoor wil ik u graag aan het woord laten hieromtrent.
1: Ja, dank u wel. Luisteraars ook een goede namiddag, bijna.
0: Avond al,
1: ja. Ja, Pim van Lommel. En eigenlijk had ik u een artikel moeten toesturen van hem.
0: Ja.
1: Die ik onlangs van hem heb ontvangen. Ik heb namelijk geprobeerd contact met hem te maken.
0: Ja.
1: En hem te spreken, maar hij is te druk. Ja, en hij krijgt natuurlijk niet... Ik ben niet de enige die hem probeert te spreken.
0: Kan me voorstellen.
1: Over dit bijzonder interessant onderwerp.
0: Ja.
1: Maar goed, hij heeft dus, dat was heel aardig. En hij heeft mij wel dus een artikel toegestuurd. Maar dat kan ik u alsnog toesturen. Want het zijn zaken waar je eigenlijk nooit over uitgepraat raakt, volgens mij. Mm-hmm. Maar dus voor de luisteraars, Pim van Lommel is een cardioloog. Een medische wetenschapper die het fenomeen NDI, zoals dat genoemd wordt, zowel het Engels als in het Nederlands.
0: Ja.
1: NDI staat voor Near Death Experiences. In het Nederlands is dat nabij de dood ervaringen. En hij heeft daar dus eigenlijk heel veel mee te maken gehad. En werd er steeds curieus naar, steeds nieuwsgieriger naar, ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt. En omdat hij dus, net zoals collega's, cardiologen en andere medische wetenschappers, medische practitioners, hebben geleerd dat het niet kan. Dat je dus, wanneer je klinisch dood bent, dus je hersenfuncties zijn uitgevallen, alle hersenfuncties zijn uitgevallen, je nog bewust dingen kunt meemaken. Ja. En allerlei travels kunt ondergaan, dingen zien. En dan bij terugkeer dat allemaal netjes ook kunt relateren, kunt vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar heeft hij dus behoorlijk een studie aan aangeweid. En mij is hij de enige trouwens, in Engeland en Verenigde Staten is men hier ook druk mee bezig geweest. Dus er is in ieder geval voldoende bewijs eigenlijk dat... Eén, dat het bewustzijn, want het gaat niet alleen maar de eerste plaats de NDE, maar wat voor vraag komt daarboven als je dus de NDE beschouwt, namelijk de vraag van hé, waar komt het bewustzijn dan vandaan, waar is dat bewustzijn? En in de traditionele, conventionele wetenschap, ja, die tot nu toe het scepter zwaait, de mainstream is, ja, zegt men dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Het product is van het brein, de neuronen en al die toestanden. En hoe complexer dat allemaal echt is en wordt in dat brein, leidt ertoe dat bewustzijn ontstaat. Nou, daar is geen enkel bewijs voor. Maar er is wel bewijs dat die bewustzijn losstaat van het brein. Dus want hoe kan het zijn dat deze mensen die klinisch dood zijn, ervaringen hebben die die bewustzijn vereisen en dingen meemaken, dingen hebben gezien,

0: kunnen hebben om hoe die al gestorven zijn. Ja, dingen hebben gezien die in de toekomst zullen plaatsvinden. Ja, ook precies hebben gezien hoe het er aan toe gaat op de operatietafel, waar zij hun lichaam zien liggen, enzovoorts. Precies zien waar de verpleger een kunstgebied heeft bewaard, waar niemand meer wist wat het was. Maar toen hij bijkwam uit coma, na weken coma, wist hij precies te vertellen waar dat ding bewaard was. Dus dat zijn onverklaarbare dingen. Dus, of onverklaarbare. Dus het, ja, het punt is, waar komt dat bewustzijn vandaan? En dat is namelijk een aanwijzing dat het bewustzijn onmogelijk in het brein kan zijn. En ook niet tot het beweren van de hallucinatie kunnen deze ervaringen niet, ze kunnen niet worden geschoven naar de wereld van de hallucinatie, omdat hallucinatie een bewust brein nodig heeft. Dus het kan niet, een hallucinatie kun je niet hebben met een klinisch dood zijn. Ja, dus dat. Nou, en dat dus, ja. En naast het feit dus dat hierdoor dus, ja, het punt naar voren komt van, hé, het bewustzijn is dus een continu fenomeen, bestaat los van het fysieke lichaam, maar is ook niet lokaal. Het is niet alleen bij mij, het is ergens anders ook, ja, in een of andere ruimte aanwezig. Dus niet lokaal. En daarvoor zijn dus ook binnen de kwantumfysica, kwantum natuurlijk kunnen ook bewijsvoering geleverd dat er dat niet lokaliteit bestaat. En eigenlijk als je het bewustzijn als een kwantumfysiek, quantum natuurkundig fenomeen dus bekijkt, dat het dan heel logisch is dat het niet lokaal is. En niet met niet lokaliteit wat bedoelt dus dat er bijvoorbeeld één ding hier, dat je iets kunt beleven los, totaal los van jouw lichaam. Mm-hmm. Ja, dus ja, wat? En dus komt men ook tot de conclusie dat bewustzijn, en dat is een hele belangrijke conclusie, primair is aan alles. Alles wat bestaat komt, is een gevolg van bewustzijn. En niet andersom. Dat, ja, dat dus, dat je materie, dat alles uit materie ontstaat. Nee, dus ook het bewustzijn. Het bewustzijn kan niet uit materie ontstaan. Mm. En daar kan u, denk ik, en ik hoop ik ook, menige luisteraar ook van mee vertellen als hij even zijn eigen leven nacheckt. Ja, en ik heb daar zelf verschillende ervaringen over. Dus heel simpel, bijvoorbeeld. Drie jaar geleden nu al, een vriend van mij, een hele goede vriend van mij, die verschijnt in een droom. En het is niet zo'n, een van die echte dromen. Hè. Het is niet. Het is een hele vivid droom, ze noemen het een lucid droom. En ik zie hem heel duidelijk. En hij heeft een jonge uitstraling. Die man is 78 geweest, ja. Met 78 overleden. Dus en na drie dagen kreeg ik, na twee dagen kreeg ik een bericht. Die man is overleden. Dus. En daarvoor hebben wij in de cultuur waar ik dus mee opgegroeid ben, ook een woord voor. Dat is een bishita in het Papiamento, dat is een bezoek. En ik denk dat u en de Surinamers dat ook hebben. Dus ik kan me niet voorstellen dat onbekend is in de Surinaamse cultuur. Ja. Ik ken dat minder, maar ja, dit is één klein voorbeeld. Dus, maar er zijn dus, ja, mensen die dan die klinische dood en die klinische dood verkeren en die dingen ervaren, dingen zien die hun leven compleet ook verandert. Hun leven verandert blijvend, dus altijd, altijd blijvend, een blijvende verandering. Waarbij ze dus ja, een hele een soort onbegrensde wijsheid en onvoorwaardelijke liefde ervaren. Ja, ze voelen zich één met de natuur en dat soort zaken. Dus dat is een hele interessante beleving. En misschien moet ik het even hier laten, dat u wat vragen hebt, of de luisteraars wat vragen hebben, waardoor waar we kunnen gaan. Ja.
1: Ja, de luisteraars hebben altijd de mogelijkheid om in te bellen naar aanleiding van al datgene wat zij tot nog toe gehoord hebben. Het nummer van de studio is 020-471-4291. Ik herhaal, het nummer van de studio is 020-471-4291. Meneer Antonius, u zei dat degenen die klinisch dood waren verklaard toch ervaringen hadden. En dat heeft te maken met het bewustzijn dat gewoon doorgaat. Zeg ik dat goed?
0: Ja, precies. Okay. Dat klopt.
1: Is dat wetenschappelijk onderzocht en aanvaard?
0: Ja.
1: En is er ook daarna, ten gevolge daarvan ook, zijn er ook publicaties daarvan verricht?
0: Ja, zeker. En dat is wetenschappelijk onderzocht. Het is wetenschappelijk nog niet aanvaard door de mainstream. Want je moet zo zien, in de wetenschappelijke wereld worden bepaalde dingen zodat duurt het, kan het. Dus mensen geloven in iets dat het waar is, op basis van allerlei premissen en onderzoek die ze verricht hebben. En hebben ze soms moeite om open te staan voor nieuwe inzichten. Want stel je voor, als ik dat aanvaard, dan ben ik mijn positie kwijt misschien. Ja? Dat heeft ook met belangen te maken van mensen. Dus de mainstream wetenschap die bepaald wordt door wat men noemt de materialistische wereldbeschouwing, dus dat de materie primair is, dat alles materie is en terug te leiden is tot materie en uit materie komt, ja, die hebben ontzettend veel moeite om deze nieuwe trend te aanvaarden en zelfs te gaan zelf ook te gaan onderzoeken. Mm-hmm. Ja, er zijn mensen die zelfs boos, wetenschappers die zelfs heel boos zijn en heel boos reageren van dat kan niet, dat is allemaal onzin, maar ze kunnen niet bewijzen dat wat zij zeggen dat correct is. Mm-hmm. Dat er is nergens tot nu toe door hun bewezen dat het bewustzijn uit materie komt. En dat kan eigenlijk ook niet als je dat gewoon puur logisch over nadenkt. Omdat materie is uiteindelijk een dood ding. Maar bewustzijn is niet een dood ding. Dus als het bewustzijn uit materie komt, dus uit de hersenen komt, en de hersenen zijn dood, dan kan er geen bewustzijn aanwezig zijn. Dat kan iemand niet iets beleven, dingen zien, dingen meemaken en terugkomen naar die reanimaties enzovoort. En allemaal vertellen wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben gezien. Dus dat is dus niet, dat is gewoon niet mogelijk. Dat is dus, even kijken, ik was even aan het zoeken naar een verhaal die Tim van Lommel zelf ook heeft genoteerd. Hij heeft verschillende verhalen trouwens genoteerd. Dat zult u wel lezen als ik het toestuur. Mm-hmm. Maar het

0: típico, maar dat heb ik niet zo gauw terugvinden. Ja, ik denk dat ik het hier even heb. Ja, het is een... Ja, hij schrijft dus hier dat toen die patiënt zegt, dus toen ik bij bewustzijn kwam in mijn lichaam, was het heel verschrikkelijk. Ja. Want het was zo mooi, die ervaring dat hij had gehad. Hij wilde helemaal niet terugkomen. Ja, dat is... dat maak je dan mee. Een ander geval is dat mensen meemaken dat zij bezocht worden. Ik heb zelf ook zo net even zoiets verteld. Door degene die gaat sterven en die zegt, ja, het is oké. Terwijl een ander familielid dat diezelfde ervaring ook heeft. Mm. Ja, dus dezelfde verschijning. De volgende ochtend, wanneer die persoon dood is, dan delen ze die ervaring. Het is heel apart. Hoe kan dat? Hoe kan die geest van die persoon op verschillende plekken verschenen zijn en een bepaalde boodschap hebben doorgegeven? Begrijpt u? Dus dat, om naar uw vraag terug te komen, ja, dat is uitgebreid onderzocht, zowel in Nederland door Pim van Lommel en in de Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Ja. Dus dat is niet, en dat is ook grondig nagegaan, mm-hmm. of die onderzoeken dus op een goede manier zijn uitgevoerd. Ja, en dat is allemaal perfect. Dus er is niets aan op te merken aan de methodiek van het onderzoek. Mm-hmm. Dus waarop je dus kan zeggen, nee, hier zijn een paar foutjes begaan enzovoorts enzovoort. Dus allemaal vlekkeloos. Maar kijk, en dat is zo raar, dat wetenschappers op dat niveau gewoon als kinderen kunnen weigeren, zeggen, nee, dit ik kan niet. Dus dat is niet. Want eeuwen hebben wij zo gedacht. En nu plotseling moet er iets anders van denken. Mm-hmm. Dus heb je. Dus dat is een punt. Er is ook een citaat van een wetenschapper, Max Planck. Dat is de man, dat is een 100 jaar, de man van de kwantumtheorie, die daarover ook vertelt hoe moeilijk het is om nieuwe dingen. Want toen hij met die kwantumtheorie kwam, ja, hebben ze hem ook uitgelachen. Van waar ben je mee bezig? Ja, dat slaat nergens op. Maar hij heeft ondertussen wel gelijk gekregen. Dus heb je dus. En ook als je het vergelijkt met de manier waarop de westerse wetenschap omgaat met de realiteit. Vergelijken met de Oosterse manier van kijken naar de realiteit. In het Westen moet je eerst. Alles bestaat, maar zolang je het niet met een bepaalde formule, een bepaalde methode hebt aangegeven dat het bestaat, bestaat het niet. Maar het bestaat. Nee. Het is een hele rare manier van kijken. Maar goed. Ja.
1: Maar nu komt het. Ik heb u zo naar u geluisterd. U heeft het over ook het bewustzijn. Maar stel als het bewustzijn van de mens wegvalt, wat doet het met jou als mens? Ja. Dat wil ik weten. Als het wegvalt, als het niet meer functioneert, wat dan?
0: Kijk, als het bewustzijn van de mens. Ik ga letterlijk in op uw woorden. Hè. Mm. Letterlijk, als het bewustzijn uitvalt, betekent het dat u definitief dood bent.
1: Mm-hmm.
0: Ja?
1: Klinisch dood of een andere manier?
0: Nee. Klinisch, niet volledig dood. Want klinisch dood is de eerste fase volledig dood.
1: Oké.
0: Okay. Is de eerste fase, ja. En volledig dood bent u wanneer dus alle hersenfuncties onherstelbaar zijn geaffecteerd. Mm-hmm. Zijn beschadigd.
1: Ja.
0: Ja. Dan is er geen helpen meer aan. Maar dan bestaat het bewustzijn nog steeds. Dat is het punt. Het bewustzijn is continu, een continu fenomeen wordt door deze onderzoeken bewezen. Het is niet iets dat met het fysiek, met de fysieke dood dus vertrekt, verdwijnt. Hmm. Want als het lichaam totaal helemaal sterft, dus alles is onherroepelijk niet beschadigd.
1: Mm-hmm.
0: En het bewustzijn zou aan het lichaam verbonden zijn, dan zou ook de inhoud van, die, van dat bewustzijn ook verdwenen moeten zijn.
1: Mm.
0: Maar genoeg onderzoeken, bewijzen, geven aan dat die inhoud deelbaar blijft met mensen die leven. Dat is het punt.
1: Dus het, ja, dus het transformeert zich, zeg maar.
0: Nou, even kijken of je transformatie kunt noemen.
1: Of het gaat op in een, een entiteit of
0: ja,
1: zo.
0: Eigenlijk kun je zeggen, jouw bewustzijn,
1: mm-hmm,
0: die transitioneert, die maakt een transitie,
1: door. Ja.
0: Vanuit het lichaam naar een andere dimensie.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Eigenlijk is het niet eens een andere dimensie, maar het is de dimensie waar die natuurlijk al is. Dus er zijn dus nu wetenschappers bezig, die zijn aan het bewijzen, onder andere Federico Fachin, ja, die dat het, en daar, en eigenlijk is van Longen op dezelfde lijn, dat het bewustzijn, dat je dus een groter bewustzijnsveld hebt, en dat je dat wij, u en ik en de luisteraars, allemaal bewustzijns, in individuele bewustzijnsvelden zijn,
1: mm-hmm,
0: die allemaal aangesloten zijn op dat grotere bewustzijnsveld. En niet alleen maar dat, dat ze ook tussen elkaar, dat u en ik verbonden zijn, dat u en de luisteraars verbonden zijn en ik en de luisteraars ook verbonden zijn. Want het feit dat u met mij spreekt, is niet uw lichaam die met mij spreekt. Het is uw bewustzijn dat met mij spreekt, met mij, die communiceert met mijn bewustzijn.
1: Mm.
0: En, maar het bewustzijn maakt gebruik van de materiële techniek die in mijn brein is. Dus mijn lichaam, een mechanisme, ja, neuronen en dingen die in mijn hersenen zijn, in mijn brein zijn, die maken het mogelijk dat u en ik en de luisteraars met elkaar in contact kunnen komen met ons bewustzijn.
1: Mm-hmm.
0: Het is heel simpel eigenlijk, net zoals net de radio, u bent de radioman,
1: mm-hmm,
0: ja, of de televisie. Het is een afstemming op de op frequenties.
1: Ja.
0: Ja, we stemmen elkaar op frequenties af. Ja, dus als de radio kapot gaat, dan is de informatie nog steeds aanwezig. Je moet alleen maar de radio repareren en dan gaat het weer draaien.
1: Ja.
0: Ja. Dus dan gaat hij weer de informatie horen. Die er is, en in dit geval is die bewustzijn, die is eigenlijk eeuwig. Je kunt ervan uitgaan dat het eeuwig bestaat. Ja, dus dat die niet verdwijnt. Ja,
1: verdwijnt. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dus dan kan,
0: dus
1: dan kan ik de conclusie trekken dat er meerdere gradaties zijn van bewustzijn. En als dat zo is, dan wil ik graag van u vernemen, kunt u een paar gradaties noemen van bewustzijn? Want het zal niet één fase zijn. Er zullen meerdere fases, ik noem ze dan gradaties, hè, van het bewustzijn.
0: Ja. Bijvoorbeeld, men heeft dat in de spirituele wereld vaak over het hogere bewustzijn. Mm-hmm. Ja? En over, dus daarin zijn verschillende gradaties. Je hebt het hogere bewustzijn, je hebt de ziel, je hebt de groepszielen, ze willen een hogere vorm van bewustzijn.
1: Ja.
0: Ja? En je hebt ook een lagere vorm van bewustzijn, mm-hmm. die bij het ego, dat we dat ego-bewustzijn,
1: ja.
0: In de buurt komen. Ja, dat ego-bewustzijn is eigenlijk het bewustzijn dat. Ja, dat is wat mogelijk maakt dat u mij een vraag stelt. Dat u, dus ik kom dus tot. U doet dingen. Ja, u doet de radio aan, u doet de knoppen aan, u belt mij op, enzovoorts. Dat ego-bewustzijn, die doet dingen, dat is zijn functie ook, om dingen te doen. Maar echter, in onze wereld. Hebben wij als mensen neiging om het ego-bewustzijn ook te laten gaan nadenken over wat juist is, wat niet juist is, wat we wel of niet moeten doen, enzovoorts. Die gaat proberen dingen te plannen, mm-hmm. Waardoor wij dus minder openstaan voor bijvoorbeeld onze intuïtie, die wij meer bij het hoger bewustzijn gezocht moet worden, mm-hmm. en die meer weet over wat wij moeten doen, welke kant wij moeten opgaan. En dat kunt u eigenlijk heel makkelijk ook ervaren. Soms ben je ergens, je loopt ergens en je moet ergens heen, zo van welke kant moet ik nou ooit? En dan is er een bepaald moment waarop je eigenlijk beroep gaat doen op iets waar je niet precies weet wat het is, ja, en je hebt het gevoel. Moet ik naar links, moet ik naar rechts?
1: Mm-hmm.
0: En dan zeg ik, oké, ik ga naar links. En op dat moment is de intuïtie, het hogere bewustzijn aan het werk. Maar je kunt je door je ego-bewustzijn laten beïnvloeden. En dat doen we meestal. Omdat, als ik naar links ga, dan zijn mensen die ik niet wil ontmoeten. Oh, er zijn. Maar of een of ander. Een beeld komt in jou op, waardoor jij belemmerd wordt, ja, in het gaan naar links, het eerste gevoel dat je kreeg, en je gaat normaal naar rechts, en dan loop je bijvoorbeeld tegen iets aan, terwijl als je naar links was geweest, was jouw weg onbelemmerd geweest en heb je getroffen wat je moest treffen. Anyway,
1: zoiets.
0: Je moet het zien. Dus dat zijn dus de gradaties van bewustzijn waar ik kennis van heb. Ja. Dus, maar ik denk dat in de wetenschap zelf is men nog niet daar aan toe. Men is nog bezig, want waar ik nu mee heb verteld, is meer de dus meer spirituele kant, mm-hmm. van het bezig zijn met bewustzijn.
1: Ja.
0: De meer dat is de wetenschappelijke kant, zoals men dan wetenschap begrijpt, van ja, je moet al die dingen aantonen, wijsboering enzovoorts. Ja, die zijn voorzichtiger, mm-hmm. en die komen tot nu te komen is hey. Er moet zoiets zijn als een continu bewustzijn.
1: Mm-hmm.
0: Want anders is het niet te verklaren dat mensen verschillende momenten in hun leven, op verschillende afstanden, mm-hmm. en zo verschillende tijden met dezelfde ervaring bijvoorbeeld kunnen uitwisselen, mm-hmm. met elkaar.
1: Ja.
0: Of wanneer ze dood zijn, of klinisch dood. En zelfs wanneer ze al overleden zijn. Dus dat ze dus de wat ze noemen de after-death communication.
1: Mm-hmm.
0: ADC. En ik denk dat u toch wel zoiets heeft moeten meemaken. Of mena, luisteraar zoiets heeft moeten meemaken. Kijk, in de westerse wereld zoals West-Europa en Noord-Amerika, daar staat men niet open voor dit soort zaken, of minder.
1: Mm-hmm.
0: De situatie is in het open staan, minder. En waardoor ze dus

0: verschijnselen snel van zich afschrijven als ja, dat is een. Dat stelt niks voor, of dat is maar een idee, een bedenksel van mij, toeval, weet ik wat allemaal. Ja. Maar wij staan er veel meer open voor. En zien dat ook veel vaker. Okay. En ervaren dat ook, vooral dat, ervaren dat ook veel vaker. Nou, bijvoorbeeld, je hebt een moment in je slaap, en dat ze dan een soort waakslaap een moment, de alpha state was het volgens mij, waarin je dus net niet wakker bent, maar ook niet slaapt. En waarin dus je ervaringen kunt hebben, die heel interessant zijn. Bijvoorbeeld, ik heb het meegemaakt dat ik word bezocht door een of andere figuur die begint te praten met mij. Ik zie die figuur niet. Ik zie bijvoorbeeld wel mijn moeder. Ik zie mijn moeder. En die vertelt me allerlei dingen over mij. Hoe komt die daar nou bij? Dingen die ik niet weet. Ik ken die figuur ook niet, want ik vraag, wie bent u eigenlijk? En die zegt, ik ben de Wicca. Nou, ik ken die hele Wicca niet. Ik weet niet waar die Wicca vandaan komt. Maar bij later onderzoek blijkt die Wicca wel bestaan te hebben eeuwen geleden. Een soort tovenaar, een soort shamaan in de Noord-Europese mystieke wereld. En die blijkbaar bestaan. Ja. En er bestaat zelfs een hele beweging, moderne beweging van Wiccans die een bepaalde soort, soort religieachtig ding hebben. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Hoe kom ik nou aan die kennis? Hoe komt het nou aan die figuur die in mijn droom? Een hele heldere droom trouwens. Het was een hele, toen was het dus een lucid dream. Lucid dream. Dat je dus gewoon, het is niet een van die dromen die je ook vergeet. Dat vergeet je niet.
1: Nee.
0: Ja, ik zie je nog steeds voor me. En het heeft al 2 jaar geleden plaatsgevonden.
1: En dat hou je altijd vast.
0: En daar in die droom werd mij ook aangewezen hoe de realiteit in elkaar stapt. Met kleuren, allerlei kleuren die door elkaar heen. Een soort holografische figuur. Ja, en dat in daarin van alles plaatsvindt. En dat een bepaalde focus op iets, een bepaalde realiteit naar voren brengt. Nou, ik heb dat. Dat was mijn verbazing dus. Maar dan ga je daarover verder lezen en proberen meer kennis van te krijgen. En dan merk je dat er anderen zijn die ook zulke ervaringen hebben. En dat er zelfs nogal wat over geschreven is en onderzocht is.
1: Mm-hmm.
0: Enzovoorts. Dus dat zijn hele interessante dingen. Nieuw, ook voor mij. Ik ben er nog lang niet uit. Er is nog heel veel te leren hierover. Ja.
1: Maar zijn er mogelijkheden om je bewustzijn te ontwikkelen, CQ te versterken? En dan vraag ik me af, zijn er organisaties waar je daarin verder geschoold kan worden? En dan praat ik meer voor de luisteraars, want deze materie is een beetje nieuw. Nou, niet nieuw, maar bij Radio Maart hebben we niet vaak over dit soort onderwerpen. En ik ga ervan uit dat er luisteraars wellicht zullen zijn die hierin geïnteresseerd geraakt zijn. En dan zullen ze zich afvragen zijn er instanties of organisaties die scholing geven in het bevorderen, het CQ, het versterken en het ontwikkelen van je bewustzijn. En als die er zijn, kunt u die benoemen en kunt u aan de luisteraar vertellen waar ze heen kunnen daarvoor.
0: Ja, ik kan. Er zijn organisaties. Ik kan in Nederland niet zo gauw een organisatie voor de geest halen, maar die moeten wel.

0: Pakistan, who zeg dat bekwaam ze zijn, kan ik niet zeggen. Maar ik kan nu wel vertellen bijvoorbeeld dat de CIA, Central Intelligence Agency, bijvoorbeeld, in Amerika, die dus vele experimenten heeft gedaan hiermee. Mm-hmm. Om hun, hun agents dus met bepaalde, bepaalde bekwaamheden te equiperen. Bijvoorbeeld de vooruitblik om vooruit te kunnen zien. Ja, zeg maar muren, te kunnen zien, dat soort zaken, dat, waardoor je dus je bewustzijn eigenlijk moet verplaatsen, moet kunnen verplaatsen. Mm-hmm. Dus om dat te doen. En die hebben daarmee dus geëxperimenteerd en die schijnen interessante resultaten te hebben geboekt hiermee. Die zijn natuurlijk niet meteen aan de grote klok hangen, maar dat is, er is bekend van hun dat ze hiermee bezig zijn geweest. Er is ook een andere organisatie in. Even kijken of ik het zo gewoon kan vinden. Nee. Ik denk dat ik dat toch even moet voor een volgende keer. Maar kijk, als ik u dat artikel ook toestuur, ja, dan zijn er volgens mij ergens een aantal verwijzingen naar organisaties die dat, die daarmee bezig zijn geweest. Dus dat kunt u zien. En ik kan dat verder ook onderzoeken wat voor organisaties hier in Nederland, mm-hmm, dat doen. En in België onder andere ook zijn er zodat ook zich daarmee bezig te houden. Duitsland waarschijnlijk ook. Mm-hmm. Van Frankrijk weet ik niet zeker, maar Duitsland, België, Nederland, Engeland. Mm.
1: Maar ik neem aan dat er genoeg lectuur hier in Nederland. Bent u er nog? Hallo? Mr. Antonius, bent u er nog? Ik zie dat ik opnieuw moet verbinden. Ik zal even in die tijd wat muziek naar binnen brengen. Maar ik ga. De heer Antonius is weggevallen. Ik ga hem opnieuw bellen en in de hoop hem weer live in de uitzending.
0: Ja, hoor, hij vloekt even weg.
1: Ja, dat ging wat fout. En, maar we zijn er weer.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik was.
0: Ja, ja.
1: Ik. Is er ook lectuur? Want daar had ik het over. Ik neem aan dat in de boekhandel zal er wel lectuur zijn over bijna dood ervaringen en bewustzijn en onderbewustzijn.
0: Ja.
1: Snap je? En
0: als dat is voldoende aanwezig.
1: Dat is voldoende aanwezig.
0: Je hebt het natuurlijk in het boek van Tim van Lommen zelf.
1: Ja.
0: Ja, je hebt een interessant boek van die meneer Ritchie. Mm-hmm. Die in, uit 1978, die een bijna dood ervaring van hemzelf. Ja. Relateert uit 1943 heeft hij dat gegaan. Dus dat heet Return from Tomorrow.
1: Ja.
0: Bijzonder interessant om te lezen. Er zijn hier nog meer. De filosoof Chalmers enzovoorts. Maar als u Pim van Lommel op de kop kunt tikken, dan heb je al een heel interessant boek te pakken.
1: Ja.
0: In het Nederlands. Die u een heel eind op weg kan helpen. Ja. En van daaruit kunt u natuurlijk andere zaken verkennen. Maar het is de moeite waard om daar over je te informeren.
1: Mm-hmm.
0: Want je hebt ook natuurlijk, dus naast het feit dat we het hierover ook in bepaalde natuurkundige, wetenschappelijke, biologische dingen hebben, meteen een relatie met het meer spirituele kan leggen. Ja, en dat is, maakt het heel interessant. Want dan ga je zien dat dat die. Het spirituele, wat men dan spiritueel dan noemt, die ziel die ja, eigenlijk iets is dat inderdaad bestaat, kan bestaan en bestaat. Ik bedoel, dat die niet verbonden is aan het feit dat er een lichaam is, dat er een brein is waar die uit moet kunnen ontstaan.
1: Ja.
0: En dat je dus daarmee ook heel veel, je kunt heel veel verder, je kunt ook bewustzijn, je zielstraject, gaan onderzoeken. Mm-hmm. Eigenlijk zaken zoals reïncarnatie komen dan aan de orde. Ja, waar het is, dat is een hoofdstuk apart. Mm-hmm. Ja, wat bijzonder interessant is. Ja, dus de ziel die zich dus in die bewustzijn, die is dus steeds een nieuw lichaam. En niet alleen, het hoeft alleen maar op deze aarde te zijn, kan ook ergens anders in het universum zijn. Op zoek om te reïncarneren, om een bepaalde ervaring mee te maken. Ja. Daar gaat het om.
1: Precies.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Maar.
0: U
1: heeft het ook gehad over bijna doodervaringen, hè? En u heeft naar voren gebracht dat degene die zo, die daarmee was geconfronteerd, dat die persoon eigenlijk, die ervaringen die persoon had, heeft beleefd, in die bijna doodervaringen, heeft die als prettig ervaren. En,
0: ja, ja.
1: En in feite wilde die graag weer terug naar die situatie. Ja. Wat voor. Is het zo dat die opperbouwmeester daarmee een boodschap wil afgeven aan degene die een bijna doodervaring hebben beleefd?
0: Natuurlijk, dat kan. Bedoel, als je dus.
1: Want het is niet aan ieder gegund, toch? Het is niet aan ieder. Niet iedereen maakt dat mee. Dus.
0: Dus die maar er zijn veel meer mensen die het meemaken dan die zo denken.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, en zeker. Dus ik denk dat er zeker een boodschap. Dus als je dat vanuit, laten we zeggen, een meer spiritueel, religieuze invalshoek benadert.
1: Ja.
0: Dan is daar zeker een bepaalde boodschap aan, een bepaalde opdracht. Een bepaalde opdracht zelfs.
1: Ja.
0: Ja, aan verbonden. Ja, van ga terug en doe dit of doe dat. Ja, en doe je leven in het vervolg op een andere manier.
1: Mm-hmm.
0: Ja, op een manier waarop je dus liefde. Liefde uitstraalt, liefde deelt.
1: Ja.
0: Ja, dat je dus compassie hebt voor anderen. Ja, dat je dus meer dienstbaar bent naar anderen toe. Ja, empathie hebt enzovoorts. Dat je dat met de natuur ook op een andere manier omgaat enzovoorts. Ja, dat is zeker zo. Dus als je dus uitgaat van, of je nou van een opperbouwmeester uitgaat of niet,
1: mm-hmm.
0: het maakt niet uit.
1: Mm-hmm.
0: Er is een les te leren.
1: Er is een les te leren. En,
0: heb je?
1: En ja. ik denk dat het ook van belang is dat datgene wat men heeft meegemaakt in die bijna doodervaring, dat het van belang is dat datgene wat je hebt meegemaakt, dat je dat ook kunt verspreiden. Snap je? To wound my concern. Want niet iedereen zal je serieus nemen, snap je?
0: Ja.
1: Maar er zullen veel mensen zijn die ook daarin geïnteresseerd zijn. En dat kan als voldoening voor hun zijn. Dus,
0: ja, precies.
1: Het is een soort missie.
0: Precies, zeker.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Dat, natuurlijk. Bijvoorbeeld, die heeft zo'n ervaring en die ligt dus op een operatietafel. En die hoort duidelijk hoe dus de doktoren schelden.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Met elkaar dus niet netjes. En ze kan ook precies daarna vertellen wat er gezegd is.
1: Mm-hmm.
0: Is in ieder geval een boodschap naar de heren medici toe van... Ja, ga met meer respect om in dat soort situaties. Met elkaar, met elkaar. Je doet je werk.

0: hou rekening met wat waar je mee bezig bent, met de ander die daar ligt. En dat kan ook van effect zijn, van belang zijn voor hoe die persoon dat ondergaat. Want die persoon is niet, het is geen ding. Het is iemand die nog wat beleeft.
1: Ja.
0: Dus dat kan. Het heeft op allerlei manieren is dat van betekenis. Dat wil ik alleen maar zeggen.
1: Ja.
0: En trouwens, een ander aspect dat niet. Bijvoorbeeld in het verhaal van Pim van Zonder voorkomt, maar wat wel hier wel mee te maken heeft, althans met het niet lokaal bewustzijn, is die channeling, is het fenomeen van channeling, waar we het niet over gehad hebben. Dus ik weet niet of u daarmee bekend bent.
1: Nee.
0: Maar dat, dus dat is dat je dus entiteiten, maar ook mensen die overleden zijn, je kunt terugroepen en die door jouw breinsysteem dus contact kunnen maken met anderen, met levende mensen die dat een vraag te stellen hebben.
1: Mm-hmm.
0: En wat voor vragen dan ook. Dat kunnen dus meesters zijn die verheven meesters, bijvoorbeeld iemand als Boeddha, iemand als Jezus,
1: mm-hmm.
0: iemand als Krishna,
1: mm-hmm.
0: Iemand als Confucius, ja, dat soort lui, die kunnen gechanneld worden, mm-hmm. en die hebben dan een verhaal te vertellen, die kunnen vragen beantwoorden, mm-hmm. en ja, dat. Iedereen kan dat trouwens. Het is niet aan iedereen, niet aan enkelen, maar wel gegeven om dat te kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is een kwestie van oefening. Daarvoor openstaan en te oefenen.
1: Ja.
0: Ik ben er zelf ook mee bezig geweest.
1: Mm-hmm.
0: En een van de eerste oefeningen die je daarvoor kunt doen, is dus met jouw eigen hoger zelf contact te maken. Mm-hmm. En die vragen te stellen over dingen die je belangrijk vindt. Ja?
1: We got it.
0: Bijvoorbeeld, ik heb een vraag gesteld van in mijn hoger zelf, van moet ik een bepaalde operatie ondergaan?
1: Mm-hmm.
0: Ja, want ik was er niet zeker van. Die zegt dus nee. Mm-hmm. Ja, je hebt natuurlijk eerst gevraagd van geef me aan in welke richting als je mijn lichaam beweegt, wat ja is of en nee is. En dan stel je die vraag en dan heb je dus een aantal check-vragen, mm-hmm. om te kunnen checken of het eerste antwoord klopt.
1: Klopt.
0: Ja, met de rest van de antwoord. En dan op een gegeven moment, in dit specifieke geval, kreeg ik steeds weer dat ik dat niet moest doen. Dus ja, en als je dat oefent, steeds blijft oefenen, raak je dus ook meer vaardiger, opener voor het omgaan met bewustzijn op dat niveau, frequentioneel, als frequentie. Hè?
1: Okay.
0: Maar het is een kwestie van frequentionele afstemming.
1: Nee.
0: Dus puur afstemming zoals de televisie of de radio op een frequentie afstemmen.
1: Oké. Okay. Wat we dan gaan afspreken, want ik zie dat we nog 2 minuten hebben. En de volgende keer gaan wij dan misschien kunnen wij verder ingaan op reïncarnatie en de channeling.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1.000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Parool die heeft het over een groep van zo'n

0: mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
1: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
0: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
2: Dat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis...

0: Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
0: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
2: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dan blijven wij even stil. Wij blijven even stil bij zij die ons zijn voorgegaan.
1: Ja. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond. Natuurlijk, u bent afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En het is net 10 uur geweest. En dat wil zeggen, het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Welkom allemaal. Ik heet u van harte welkom allemaal. Waar u ook zich mag bevinden. In Nederland, op Curaçao, in Suriname. En zoals gebruikelijk zeg ik tegen de zieke van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik kracht en sterkte. En gecondoleerd natuurlijk. En natuurlijk, dat kan ook niet uitblijven. Zij die iets te vieren hebben, geslaagd. Want gisteren zag ik op televisie in de nieuwsuitzendingen dat ze dus de schooluitslagen werden bekendgemaakt. Zij die geslaagd zijn, zeg ik natuurlijk gefeliciteerd. Zij die jarig zijn geweest of jarig moeten worden of vandaag jarig zijn, zeg ik van harte gefeliciteerd.

Dit is natuurlijk mijn begintune. Leo Rojas met El Condor Pasa. En deze is er natuurlijk een eentje van Glenn Medoras. En zo. Naar de klok kijken zie ik dat het 11 minuten over de klok van 10 is. Dus we gaan gelijk van start. En natuurlijk in het eerste uur draai ik dan natuurlijk de R&B's voor u af. En na de klok van 11 dan gaan we over naar de Golden Oldies.

En deze is dan Take That, Back for Good. 3 minuten voor de klok van 10:30. U bent afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. En we zijn natuurlijk in Amsterdam te beluisteren via Caribbean FM Salto.

En het is dan nu tijd voor wat andere geluiden. We blijven in de R&B-stijl, hoor. De formatie Joe de Zee. Freaking you. Dit is het programma Time to Relax. En natuurlijk met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12.

We blijven nog even bij deze goede man, Mr. Joe. En het volgende nummer van hem is The Love Sense. Deze is dan een speciaal verzoek.

Joe met natuurlijk The Love Sense. Dit was een speciaal verzoek. Inmiddels 8 minuten voor de klok van 11.

Deze is er dan, eentje van Babyface. Een van mijn favoriete zangers, hoor. Never Keeping Secrets. Dit is het programma Time to Relax. En ik zit er tot 12 uur. Zo meteen na het nieuws van 11, dan gaan we overstappen naar de Golden Oldies. Dus stay tuned.

Never Keeping Secrets, inderdaad. Hij heeft groot gelijk. Dat was dan een nummertje van BV's. Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Ik zou zeggen, blijft u afgestemd. Want na de klok van 11 dan gaan we overstappen naar de Golden Oldies. Zometeen worden we onderbroken door het reclame, door het nieuws en het reclameblok. En daarna ben ik bij u terug met wat Golden Oldies. Ik zal wel een nummertje instarten, want anders valt het systeem weg. En dat kunnen we even niet hebben vanavond. Dus blijft u.

Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. Net in het R&B-uurtje. En ja, zoals ik net zei, dan na de klok van 11 dan gaan we overstappen op de Golden Oldies.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.

0: Fly SLM Pinkpong. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Oké, daar zijn we weer. Het is nu 4 minuten over de klok van 11. Het reclameblok heeft eventjes wat korter geduurd. Was ik niet op voorbereid, maar we gaan gewoon gezellig verder. En voor zij die net zijn ingeschakeld, u bent afgestemd op Mart Radio. Natuurlijk om te luisteren naar uw favoriete programma. Time to Relax met natuurlijk Henk. En ik zit er tot 12:00. En daar gaat mijn telefoon eventjes, maar het is nou het uurtje van de Golden Oldies. En ik start er met eentje van Tina Turner. Welkom als je net bent afgestemd hoor. Ik zit er hier elke vrijdag van 10 tot 12. En het programma is Time to Relax.

Mr. Billy Paul, me and Mrs. Jones. En deze is een speciaal verzoek van Johnny Nash.

Heel mooi nummer van Mr. Frank Luca. Ik kreeg een verzoekje vanuit Nijmegen, waarbij ik alleen de tekst kreeg opgestuurd. Maar ik heb het nummer, met behulp van mijn collega Riedel, heb ik het nummer kunnen vinden. En nu komt hij dan. Deze gaat speciaal naar Nijmegen. Mr. Jerry Washington, right here is where I belong.

was dan een heel prachtig nummer van Mr. Luther Ingram. If loving you is wrong. En ik zie dat ik nog iets van een 5 à 6 minuutjes heb. Dus dan zullen we het volgende nummer... Is er eentje van de controllers? My love is real.

Het is precies 2 minuten voor de klok van 12. Dat wil zeggen, het is alweer einde van mijn programma. Dit was dan Time to Relax met Henk. Ik zit er elke vrijdag van 10 tot 12 hier zo. En dan draai ik wat...

R&B's en golden oldies voor u. Maar zoals men zegt, lekker is maar één vinger lang. Ik ga hierbij groeten en ik zeg een morgen gezond erop. Zij die nog moeten werken, werk ze nog eventjes. Bye bye, swai swai. Adios, tot volgende week vrijdag dan. Dan kunt u weer afstemmen op Radio Maart op de 107.9 FM en wereldwijd radiomaart.nl. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers die ik heb laten horen.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van het naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.